0: dierenlief hebben. Hoewel ik wel eens vind dat mensen heel vreemd met dieren omgaan. Hè. Ik bedoel, ook een beetje ambivalent. Ik bedoel, als je dat ziet, ik zeg pas die film, voor de Icon of zoiets. Die slachterij, daar welke daar zoveel.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja.
0: En die kalveren. Dat vond ik helemaal niet lang naar kijken. Dat vond ik zo griezelig. En aan de andere kant dan vertroeteld wij dieren. We hebben zelfs hondenkerken over.
1: Ja, crematoria.
0: En dieren, wat zelfs. De hond die gaat naar de kapper.
1: Ja.
0: Dus wat is dat voor de rare? Kun je dat thuis brengen?
1: Ik denk wel dat ik het kan verklaren. Dat is. Het lijkt op het eerste gezicht heel erg dubbel, hè?
0: Ja.
1: Maar het is wel zo dat een individueel dier, een hond die je in huis hebt, die krijgt een heel andere betekenis. Dat is opeens niet meer een dier, maar dat is een huisgenoot, dat is een vriend, een kameraad en daar krijg je een persoonlijke band mee. Terwijl een hok vol kippen, daar zit niet één kameraad van je tussen. Dat zijn opeens geen individuen meer, dat is een kakelende massa en daar heb je veel minder gevoel bij.
0: Ja.
1: Dus dat is toch wel het grote verschil, hoor. Maar het blijft natuurlijk raar. Het blijft heel, heel raar dat je je verschrikkelijk druk maakt over één huisdier.
0: Ja.
1: Kosten nog moeite gespaard. En er zijn mensen die geven honderden, zo geen duizenden guldens aan kosten uit om een kat weer beter te maken, bij wijze van spreken. Terwijl 100 meter verderop elke dag 500 varkens geslacht worden.
0: Ja, daar kan ik soms wel niet bij. En ze hebben ook tegenwoordig heb je ook begraafplaatsen voor dieren, hè?
1: Ja.
0: En als je in Amerika komt, daar ben je helemaal. Die pets hebben en zo, hoe die er wel niet uitzien.
1: Ja, daar slaat het een beetje door. Ja. Wat dat betreft hebben we denk ik toch een beetje een merkwaardige houding ten opzichte van dieren. Ik heb dat zelf trouwens niet zo, hoor. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat je gek bent op je hond of op je kat. Maar dat je een hond of een kat ophemelt, alsof het bij wijze van spreken ook een mens is. Dan denk ik, dan ga je er toch een beetje ver mee. Aan de andere kant, het gemak waarmee wij als grote verbruikers varkens, kippen, kalveren en noem maar op consumeren zonder er ooit een minuut bij na te denken hoe dat allemaal gaat. Dan denk ik, dat is ook niet goed. En wat dat betreft, dat klinkt nou een beetje heel erg negatief, maar dan is zo'n BSE-crisis is misschien wel eens een keer goed dat mensen toch eens een beetje wakker worden. En ik ben er niet tegen dat ze vlees eten, hoor, daar gaat niet om. Maar dat je daar een beetje bewust van bent hoe dat gemaakt wordt en hoe dat op je bord komt, dat vind ik eigenlijk heel goed.
0: Ik zag een documentaire op Duitsland over hoe het in de natuur toe gaat. Dat heeft er misschien ook een beetje betrekking mee. Met al die skibanen die ze aanleggen in Zuid-Tirol en in Wallis en zo. Daarheen ook allemaal overstroming en dat soort dingen. Is dat niet allemaal een beetje een gevolg van het ingriep van de mensen in de natuur?
1: Natuurlijk. Maar het is natuurlijk het verhaal van nooit genoeg. Mensen van origine eten mensen vooral plantaardig voedsel. En dan zo af en toe vlees. Hè. Wij willen nu dat stuk vlees elke dag op bord hebben. Dus degene die dat vlees produceert, die kan er niks aan doen. Die boer die moet gewoon bestaan.
0: Het is ook luxe natuurlijk.
1: Ja, en die vraag die neemt toe en het geld is ervoor. Dus wat krijg je? Er wordt maar opgejaagd en opgejaagd om maar meer en meer en meer te produceren. En het moet goedkoper en goedkoper. Dus dat is de motor van de bio-industrie, is de consument. Hè? Nee. Dat is natuurlijk niet de boer. Nee. En dat geldt bij die skibaan net zo goed. Er zijn steeds meer mensen die zich kunnen veroorloven om te gaan skiën. En iedereen wil skiën en niemand wil voor die lift in de rij staan. Dus wat gebeurt er dan? Nou ja, dan maar naar je skibaan aanleggen en bossen kappen. En dat is natuurlijk dat is een soort visieuze cirkel.
0: Ja.
1: Waar je verschrikkelijk hard in moet grijpen mee wezen om dat te stoppen. Want wij vreten met elkaar de wereld op. Mother. They have made so many scars upon your face, and the beauty you once had.

0: dit, Emma Dierenpark? Hoe lang bestaat het?
1: Dit is opgericht in 1935 door de heer Oosting. En die deed dat gewoon achter zijn huis.
0: Een liefhebberij,
1: ja,
0: eigenlijk?
1: Ja, maar wel grootschalig toen al, hoor. Toen al met het idee niet om maar zo een paar geiten en kippen te houden, maar echt met het idee om een professionele dierentuin op te zetten. Zijn grote voorbeeld was Hagenbeck's dierpark in Hamburg.
0: Ja, wie, daar is een liedje over, hè? Na Hagenbeck, dat weet ik nog. Dat is een heel al duur liedje. Ja. Maar inmiddels zijn jullie staan ook eigenlijk al jaren bekend eigenlijk als een van de dierenparken in Nederland natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, de kunst is natuurlijk om ook zo bekend te zijn dat mensen het ervoor over hebben om de Randstad anderhalf uur, twee uur in de auto te gaan zitten, ja, om naar ons toe te komen. Dus wij moeten altijd een stapje harder en een treetje hoger. En dat is een eeuwigdurend gevecht om voorop te blijven lopen. Maar ik denk dat in dat opzicht is een dierenpark natuurlijk toch ook eigenlijk gewoon een bedrijf. Maar dat geldt voor elk bedrijf. En als je de beste bent, dan krijg je de meeste klandizie. En dan gaat het best.
0: Je moet natuurlijk ook wel medewerkers hebben die heel veel van dieren houden. Want anders is dat zoiets ook bijna niet te doen, dacht ik. Daar moet toch een stukje passie in zitten.
1: Ja, maar dat zit er ook heel erg in, hoor. En dat is ook heel goed. Want dat is je moet... Moet je natuurlijk op kunnen brengen om elke dag echt voor 100% je in te zetten voor die dieren. Want de dieren, ze zitten natuurlijk in een dierentuin. Ze hebben het niet voor het kiezen. Dus de verzorgers moeten er echt voor zorgen dat die dieren optimaal verzorgd worden. Maar bovendien is het ook ontzettend belangrijk met dierentuindieren dat je als verzorger onmiddellijk in de gaten hebt als er iets niet helemaal in orde is. Want vaak is het anders te laat, hè? Het is niet zo dat je dat heel gemakkelijk dan nog weer recht kunt breiden als er iets niet als een dier ziek is of bijvoorbeeld er is ruzie in een groep dieren of wat dan ook. Dus die mensen die moeten heel veel oog voor die dieren hebben. En elke dag weer. Dus dat kan alleen maar als je gedreven bent. Als je daar een passie voor hebt. Als je echt van je werk houdt. En dat merk je ook dat heel sterk het geval is.
0: Duitsers creëer je hier ook veel, hoorde ik.
1: Ja, het mag van mij nog wel meer worden. Want ik heb wel eens gehoord dat er heel veel zijn.
0: Ja.
1: En er komen hier zoiets van tussen 100 en 120.000. Dus dat aantal dat zou wat ons betreft nog wel naar een 200.000-300.000 toe moeten. Maar dat heeft ook een beetje te maken met de wegen, de bereikbaarheid. Hè. Dat wordt steeds beter. Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest dat je vanuit Duitsland eigenlijk alleen maar via een soort karrepad hier kon komen. En dat wordt nou zo langzamerhand beter.
0: Ja, ze wil die ene weg nog verbreden, geloof ik.
1: Pas op, het is hier glad, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nou, hier maar even langs gaan.
0: Kijk, dat is hier. Hier wordt René vertrokken.
1: Ja, hier was het trof. Dit is een plek, daar is het zomer en winter. Het is altijd tropisch, ja. Het enige is, in de zomer dan groeien de planten nog harder, omdat ze dan meer licht hebben en langer licht hebben. Maar het is een. Het is nou vooral een hele overgang, hè? Van min 5 naar plus 25. En dan ook nog goed vochtig. Zo, kun je hier zo wel langs lopen.
0: Dat weet je niet. Dan loop je nou tussen de meest prachtige planten door, terwijl buiten het toch lichtelijk

0: bevroren is. Jongen, jongen, jongen. Wat mooi groen.
1: Zie, dat zijn...
0: wat zit daar?
1: Daar zitten ook nog dieren in.
0: Ja.
1: Daar zitten leeuwaapjes.
0: Goh.
1: Dat is nou... Een shakalaga was dat hier. Vloog zwart over ons, door ons heen. Hier zit er nog een in de boom.
0: Oh, ja, prachtig zeg. Hey.
1: En... Dat zijn leeuwaapjes, die komen uit Brazilië. Dit, alle planten, alle dieren hier, dat is Midden- en Zuid-Amerikaans. Dus tropisch-Amerikaans, zeg maar. Hier zitten bijvoorbeeld nog zoetwaterroggen.
0: Oh ja.
1: Het is net pannenkoek eigenlijk. En daarachter zitten piranha's.
0: Oh, dan moeten we de vinger niet eens steken.
1: Nee, beter van niet. Nee. Beter van niet. Dit is nou zo'n voorbeeld. Je had het over zeldzame dieren. Die bijna uitgestorven. Deze waren helemaal uitgestorven in het wild. En die zijn vanuit dierentuinen weer teruggezet.
0: Ja, wat dat betreft is het dan toch een beetje de Ark van Noach, hè?
1: Klein beetje wel, maar ja.
0: Dat speelt bij elkaar al.
1: Maar een heel klein beetje. Maar je moet je voorstellen, er zijn naar schatting 3-4 miljoen verschillende diersoorten. Minstens. Misschien wel meer, maar 3-4 miljoen zeker wel. En die op de wereld leven. Maar in dierentuinen zijn er misschien, alles bij elkaar, misschien 1000 verschillende
0: dus
1: soorten.
0: Dat is een heel klein, te verwaarlozen percentage.
1: Een druppeltje op de gloeiende plaat, hè? Ja.
0: Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de meest opvallende.
1: Vaak wel natuurlijk, hè? Olifanten, tijgers, dat soort dingen.
0: Qua volume.
1: Ja. Maar als je alleen al denkt in de kevers. Ik weet wel niet hoeveel honderdduizenden soorten kevers er zijn.
0: Ja.
1: Dat is gigantisch, die rijkdom aan soorten.
0: Hoe zit dat nou? Kijk, er wordt natuurlijk ook heel veel spul hakt, hè, in die tropische reekwouden voor het hardhout en zo. Wat die dierenstand nou niet ook bedreigt eigenlijk?
1: Of verschrikkelijk.
0: Voor een heleboel species.
1: Ja. Wat op dit moment gebeurt, en dat is echt een ramp, vooral in Afrika is dat op dit moment verschrikkelijk. Daar worden wegen aangelegd door het bos, door de houthakkers. He, dus de grote houthakbedrijven die leggen wegen aan, zodat ze dat hout uit het bos kunnen halen. En daar trekt een heel leger mensen achteraan, die langs die wegen dat bos in kunnen komen. En die gaan daar op jacht. En in de rijke Afrikanen op dit moment is dat erg in de mode. Die vinden niks lekkerder dan bushmeat. Dus wat vroeger voor de armen bij wijze van spreken was, dat is nu zo duur geworden, dat is alleen maar voor de rijken. Dus als je heel rijk bent en je woont in Afrika, dan in West-Afrika, dan eet je chimpansee of zo. Nou, met het gevolg dat er wordt massaal jacht op gemaakt, omdat dat vlees zo duur is. Dus die mensen hebben daar nog weer een boterham aan. En het gevolg daarvan is dat soort dieren met een ongelofelijke snelheid uitsterven. En gewoon verdwijnen binnen de kortste keren als er niks tegen gedaan wordt. Dat gaat helemaal fout. Gorilla's, chimpansees, maar ook heel veel soorten antilopen.
0: En dat giet allemaal over geld natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat dat betreft ben je toch wel struikrover, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Er komt wel mooi van pas om dat woord te gebruiken in deze. Dat is toch eigenlijk...
1: Ja, dat is dramatisch.
0: Ja.

0: in Nederland, als je het hebt over natuur, dan denk ik, ja, hoezo natuur? Ik vind het mooi dat er dieren zijn en dat er groen is. Maar met natuur heeft het natuurlijk niet zoveel te maken. Nee. Als je het echt over natuur hebt, nou, dan denk ik de Waddenzee. Dat kun je nog een natuurgebied noemen. Maar voor de rest is het natuurlijk toch een beetje namaak. Dat geeft niet, daarom kan het wel mooi zijn, hoor.
1: Het is,
0: hoor.
1: En Nederland moet je ook is natuurlijk maar... klein, hè? Het is een kleine is biotoop, klein. Het is aangeharkt, laten we maar zo zeggen.
0: In wezen hebben wij samen een grote tuin.
1: Ja. En, ja. En daarbinnen hebben wij nog weer een prachtig mooie dierentuin, want daar lopen we dus straks. En je kunt hier het water huren.
0: Kijk, hier om het hoekje is altijd Link. Daarom hangt ook een bordje bij.
1: Pas op, de piranha's bijten.
0: En dat is wel grappig. Je kunt rustig je hand in het water doen. Ah, ik zou het nog maar niet doen, hoor. Maar dan gebeurt er op zich niks.
1: Nee.
0: Maar als je nou met je vingers flink in het water gaat wapperen, hè, dan heet zo het vlees eraf, hoor.
1: En dat ben ze?
0: Dat ben piranha's, ja.
1: Godverdorie, die ziet er toch helemaal niet zo uit alsof ze je nou in...
0: Ze reageren op gespartel. En dat is hun natuurlijke gedrag ook. Want als een gewond dier in het water valt, dan... Die spartelt natuurlijk. En dan zwemmen ze er heel snel op af. We hebben voor een keer voor een filmpje... Voor de Duitse televisie was dat. Hebben we er een koeienpoot in gehangen. Dus van de slager een poot gehaald en aan een stouwkabel erin gelaten. Om te laten zien hoe snel dat gaat. En die poot die werd erin gehangen en er gebeurde helemaal niks. Dat duurde een paar minuten. En toen ineens een beetje beweging, een beetje spartelen. En toen was het nou, ik wil niet veel zeggen, maar binnen 3-4 minuten was weg. Gewoon schoon leeg. Alleen maar bot.
1: Ja, als je zo dat spul je zo ziet, of ze start bijna stil in het water, dan denk je van, nou, dat gebeurt eigenlijk niet dat niks, maar...
0: Ja, maar ze hebben scheermesjes, in de bek, hoor. Hele scherpe gebitten. Zie je, daar zwemmen vissen. Die zijn familie van de piranha.
1: Oh ja, die ben vrolijk.
0: Maar dit ben vegetarische piranha, zou je kunnen zeggen. Ja, die zijn gespecialiseerd in het eten van noten.
1: Oh, noten?
0: Noten, ja, noten die van de boom vallen. En die hebben zo'n verschrikkelijk sterk gebit, die kraken ze gewoon. Dus dat... die kun je,
1: prachtig.
0: Keiharde noten kun je die
1: prachtig,
0: voeren.
1: Hè? Ja. Prachtig. Goh, wat verschillende soorten en wat verschillende manieren van leven, van doen en laten. Je gaat natuurlijk een heleboel weg, maar af en toe ontdek je ook nog weer wat nieuws.
0: Nou ja, weet je wat is? Dat lees je dan en dan gaat het om een soort zoals in Vietnam ontdekken ze nog eens een paar nieuwe zoogdiersoorten. In de afgelopen periode, in een afgelegen gebied. In het Amazonewoud wordt nog wel eens een nieuw soort aapje, een klauwaapje ontdekt. Maar dat zijn alleen nog maar de spraakmakende types, hè?
1: Ja.
0: Maar je kunt er rustig van uitgaan, als je waar dan ook in de wereld... en je gaat bijvoorbeeld op zoek naar spinnen en je zit op de goede plek... dan kun je elke dag 5 nieuwe soorten spinnen oprapen, hoor, die nog nooit eerder beschreven zijn. Zoveel zijn er, dat is oneindig gewoon. Ja, als ze met zo'n luchtballon... over de bomen zwaaien in het Amazonegebied of boven het regenwoud van Borneo... en met een schepnetje daar wat insecten uit de boomtoppen halen. Dat zijn allemaal onbekende soorten. Allemaal nooit eerder gezien. Dat is bijna oneindig. Alleen, het is wel zo dat natuurlijk als zo'n Borneo is dan een goed voorbeeld. Als daar dat bos aan de ene kant omgehaakt wordt... en aan de andere kant ook nog eens afgebrand wordt, want er gebeurt ook veel... Ja, daar verdwijnen miljoenen dieren waar we helemaal geen weet van hebben.
1: Nee, precies.
0: Want zo een valt wel op als die verdwijnt. Maar,
1: ik ben hier een keer westen, dat was gefotografeerd. Dat was voor de hoes van ons. Maar hij kon er niet, ze wilden niet stilzitten. Ze waren toen heel ongedurig. Ze liep maar op en neer. Toen was ik ben lid van zo'n club die dat steunt. Hè, de WSPA, de World Society for Protection of Animals. En die hebben heel veel voor die... Voor die dansende beren dan in Turkije.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Ring door de neus, kettings op hete platen dansen. Toen ben we hier nog even west. Maar ik ben daar... Het is raar, ik geef alleen maar aan dieren. Ik denk altijd, mensen die kunnen zich nog redden uit bepaalde omstandigheden. Want die hebben verstaan. Maar dieren, die hebben dat niet. Die help ik dan. Ja. Ik heb daar wel bij. Ik vind het prachtig. Zonder dieren. Wat zou je er nou voor zeggen? Een wereld zonder, hè? Zonder dieren. En zonder planten en zonder muziek. Dat kan toch niet?
0: Nee, dan was het afgelopen.
1: Nee.
0: Ja, nee, dan was het echt gebeurd. Nou, ik denk ook dat wij ons lang niet voldoende bewust zijn als mensen. Hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van planten en dieren. En vooral van de samenhang tussen die beiden. Want... Wij zijn ook maar gewoon dieren. Wij maken ook deel uit van de natuur. En wij denken altijd dat we de boom uit kunnen komen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan hebben wij dezelfde zuurstof nodig als zij.
1: Ja.
0: En dan gaat het met ons natuurlijk in wezen net als met een beer. ook wij zijn afhankelijk van onze omgeving. Ook wij moeten eten uit onze omgeving. Ook wij kunnen ziek worden van onze omgeving. En dat geldt voor een dier net zo. Net zo. Alleen, zij vernielden hun omgeving niet. En wij nee. wel. Dat is toch wel een onderscheid.
1: Ja, ja nou, dat is dat deden. Dat zong Tony Joe White al in Mother Earth. Van de Indiaan die... De Natives, de Native Americans, de Indiaan, zou ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Die namen nooit meer als dat ze nodig hadden.
0: Ja.
1: En meer namen ze niet.
0: Nee.
1: En zo zal het eigenlijk toch wat meer moeten wezen, dacht ik.
0: Nou, dat is... Zo hebben mensen ook ontzettend lang geleefd. Echt gewoon nemen wat je nodig hebt. En niet meer, vooral niet meer.
1: Nee.
0: Het idiote is dat kennelijk toen het besef... dat als je meer neemt dan je nodig hebt... dat je dan jezelf tegenkomt... He, maar dat je dan op een gegeven moment tekort krijgt. Kennelijk was dat besef toen meer dieper geworteld in de mensen dan dat het nu is. Dat vind ik zo apart.
1: Ja, ik denk ook vaak dat mensen denken dat ze gelukkiger worden doordat ze steeds meer hebben. Dat geloof ik ook helemaal niet in. Dat is een soort van remplaçant voor geluk.
0: Ja, nou dat is waarschijnlijk. Ja. Zo zal het wel gevoeld worden.
1: Maar als we dat nog maar hebben, dan worden we gelukkig.
0: Dat schiet het op,
1: volgens mij zit het hem daar helemaal niet in. Maar goed.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Aan de andere kant moet ik wel eerlijk. Als je hier en daar op de wereld... Ik wou hier nog even naar binnen met de giraffenstal. Als je hier en daar op de wereld, zeg maar... Ik ben vorig jaar in India geweest. En dan als je die sloppenwerking van Bombay ziet... Dan denk je, er is ook een ondergrens.
1: Ja, tuurlijk. Er moet wel
0: en als je daaronder komt, dan...
1: Kijk eens, jongens. Dit wel lange
0: Als
1: jongens.
0: Je daaronder komt, dan word je wel heel ongelukkig. Dit zijn wel lange jongens, hè? De langste die staat hier vlak voor meestal. Ik weet niet waar die nou loopt. Oh, hij loopt niet nou. Oh, kijk, Henk, die gaf er een de fles. We hebben een jonge giraf en die moeder die geeft geen melk. Dus die loopt dan wel gewoon bij de moeder, hier is hij. Maar die krijgt dan een paar keer daags krijgt hij de fles.
1: Vijf keer
0: per dag.
1: Prachtig, hè?
0: Prachtig. Maar het moet er ook een eind van groeien, zoals je zegt.
1: Ja. Geweldig.
0: Ja. We hebben geluk dat de verzorger hier is, want daar ga ik alleen nooit heen anders. Maar we kunnen nog even bij de neushoorns kijken. Ga je gang aan, Harry.
2: Oh.
1: Dat ben ook.
0: Die staan ook binnen natuurlijk.
1: Dat ben ook knoert natuurlijk.
0: Ja, bliksem. Dus,
1: en met ook. Potverdrie zeg hij. Die ben, dat ben van dezelfde formaat als de nijlpaard, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, dan moet je toch rekenen dat dit soort dieren die wegen toch goed boven de 2 ton hoor.
1: Ja,
0: god. Misschien 2500 kilo.
1: Wat eet deze, die dat zomaar helemaal allemaal op, wat hier leert?
0: Ja, makkelijk. Ja.
1: En
0: een beetje biks erbij. Ja. We hebben een beetje achteruit.
1: Deze kunnen ook...
0: Die kunnen hier aardig tussendoor.
1: Anders word je zo aan de dingen spiest.
0: Ze zijn niet... Ja, ze zijn
1: deze
0: niet
1: kunnen ook al worden, niet?
0: Ja. Een jaar of 45, denk ik. Ja. Zo'n beetje. 40, 45.
1: Nijlpaard worden ouder, niet?
0: Ik dacht dat nijlpaard wat ouder werd. Daar zijn wel gevallen van bekend van meer dan 50 jaar. Ja. Neushoorn bij mijn weten zo 40, 45 is toch echt een maximum, hoor.
1: Heb je wel zin.
0: Nijlpaard wordt wat ouder en een olifant wordt nog ouder.
1: Ja, die kan heel ouder worden. Die deelt nog, heb ik wel gehoord.
0: Ja, die, zeker.
1: Goh, moet je kijken, jongens. Wat een reus.

0: Maar dan, kijk, want ik wil eigenlijk nog alleen bij de olifant beneden in de stal kijken.
1: Maar dan moet je helemaal Piet weten dat de verzorgers er nog ben.
2: Aha.
1: Is dat helemaal in de moed?
2: Ja, dit is... ja, het idee is eigenlijk...
1: Ik zal door de brievenbus heen, zou ik zeggen.
2: Het idee is eigenlijk het idee van een parkeergarage. Daar komt het op neer, hè. Ze gaan via een hele lange gang wandelen ze naar beneden. En staan ze hier diep onder de grond. 7 meter diep is dit. En... ach, dat is wel, voor die dieren is dat op zich wel lekker. Maar het is hier altijd rustig. Het klimaat is constant. En... ja, ze voelden zich hier echt op hun gemak. Pas op hoor, want als je een snoertje te pakken krijgt, dan trekt hij je de oren van het hoofd. Dit is onze eerste, dit is de eerste die hier geboren is.
3: Die nou terug gaat.
2: Die nou terug gaat. Dit is de moeder, die was de eerste hier geboren. Mengelaar O. En zo hebben we de laag. Kijk, daar ligt er alleen te snurken, zie je wel.
1: Oh, Guido mooi.
2: Ja. Naar klieren ze hem. En soms dan hoor je dat hele zware, hè? Dat hele zware gebrom. Als je er tussenin staat, dan voel je het in de buik.
1: Wat doen ze nu? Wat is dit voor...
2: Ja, ze hebben een taal, hè? Ze kletsen met elkaar. Oh, ja, ze kunnen echt via geluid met elkaar communiceren. Dus,
1: voor noten.
2: Ja.
1: ja. Bepaalde trilling.
2: Ze kunnen echt kletsen.
1: Ja.
2: En het gaat van heel laag, van geluiden die ver beneden onze hoorgrens liggen, tot dat hele hoge trompetter, hè, dat opgewonden geluid. Ja, kijk, als ze... Nou, dit is dan maar een heel klein plasje, maar die grote die drinkt zo af en toe, dan drinkt hij 200 liter water op, bij wijze van spreken, zo aan elkaar. Ja. En dat komt er dan ook weer uit, hè. Dus, het gaat wel in het groot, hoor, met een olifant. Ja, ja. Ja, en zometeen... zijn met voer bijna op nou en dan gaat hier, gaan de schuiven dicht, gaat het licht uit. Nou, en dan met een paar uurtjes dan slapen ze ook hoor. En dan slapen ze ook zo een uurtje of 4, 5 liggen ze gestrekt. Echt lekker te snurken.
1: Geweldig.
3: Oké, hey. Bedankt, bedankt jongens.
0: Hoi. Nou, de olifant. Hey, je moet er toch vanuit gaan. Dat is bij dieren zo en dat is bij mensen zo. Wij denken dat ons gedrag bepaald wordt door ons verstand, hè? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is maar voor een heel klein beetje zo. Ons verstand helpt ons te overleven. Dankzij ons verstand kunnen wij wat vooruit plannen. En kunnen we wat vooruit zien aankomen. Kunnen we wat voorspellen soms. En dat is handig, hè? Zeker in een wisselend klimaat. Dan weet je van ik moet nu genoeg voedsel verzamelen en genoeg houtblokken voor de kachel. Want anders ga ik van de winter dood van de honger, bij wijze van spreken. Dat kan een mens heel goed. Dat kunnen maar weinig dieren en misschien wel geen enkel dier. Maar voor de rest, hoe wij ons gedragen ten opzichte van elkaar. Ga bij wijze van spreken de kroeg in. En daar zitten wat leuke dames aan de bar. Ja. Dan speelt het verstand geen enkele rol. He, ja. Dan zijn het de hormonen die bepalen hoe je je gedraagt. En in dat opzicht verschilt een mens natuurlijk nauwelijks van een dier. En dat is ook niet gek, want wij zijn gewoon dieren. He, als je kijkt naar waarom noemen wij onszelf mens. En waarom zeggen wij een chimpansee is een dier.
1: Ja.
2: Terwijl, als je vanuit de chimpansee redeneert, zijn naaste verwant is de mens.
1: Ja.
2: Het DNA van een chimpansee, het verschil met een mens, is nog geen 1,5%.
1: Dat is 1,6.
2: He? Dat is
1: 1,5.
2: Of 1,5, dat is niks. Dat zijn gewoon mensen.
1: Neandertaler is 1,6 of zo, weet je daar van de mens.
2: Dus wij zijn helemaal niet anders dan dieren. Wij gedragen ons ook niet echt anders. Heel veel van ons gedrag is volkomen vergelijkbaar met dieren. En natuurlijk lijkt het dan het meest op die dieren die het meest aan ons verwant zijn. De mensapen. Maar als je naar een olifant kijkt, is er ook heel veel overeenkomst.
1: Ja, maar dit is ook zo ambivalent, vind ik. Ik zat gisteren naar Discovery te kijken en daar waren die mensen bezig in het heelal met het nieuwe ruimte. En dan doen ze dingen waarvan ik denk, nou, is het eigenlijk wel zo? Bestaat dat wel? Maar aan de andere kant, als diezelfde man thuis komt en zijn vrouw loopt weg, dan raakt zo'n man helemaal in paniek vaak.
2: Ja.
1: Dan gaan ze de kroeg in en dan... Ja. Er zit zo'n verschil tussen, natuurlijk. Dat is heel apart. Dan valt ze ook terug op een soort van...
2: Ja.
1: Wat wij dan nu zeggen, een soort van dierlijk gedrag of zo. Dus het is ook maar een dun laagje vernis wat erover zit.
2: Nou, dat is ook zo. En zeker bij onverwachte gebeurtenissen. Hè? Als je... zeg maar, daar kun je heel veel experimenten mee doen. Maar loop maar eens gewoon in je achtertuin. En iemand die daar stiekem de lucht van een tijger verspreidt. Dan krijg jij een paniekgevoel.
1: Ja, dat zou best wel kunnen.
2: En je gaat als een sodemieter die tuin uit. Dan denk je van, ik moet hier wegwezen. Waarom weet ik niet, maar dat zit er dus toch ingebakken. Hè? En als je plotseling iemand een rubber slang voor de voeten gooit, hè, dan schrik je ze dood. Terwijl die misschien nog in zijn hele leven nooit een echte slang gezien heeft, laat staan dat hij er ooit door gebeten is. Maar hij weet dat hij op moet oppassen.
1: Ja, ja.
2: Dat zijn puur instinctieve reacties. En die zijn natuurlijk heel erg belangrijk, heel functioneel. Want soms moet je reageren voordat je nadenkt. Want anders ben je te laat. En dat hebben wij. En dat heeft een dier natuurlijk ook. He, een antiloop, als die een cheetah ziet aankomen rennen en hij moet eerst nadenken, god, was dit nou een kwaaie kat of was dit geen kwaaie kat? Ja, dan is hij te laat, want dan heeft hij hem al in de bek. Instinctief reageren. En dat doen mensen dus ook in heel veel omstandigheden. Beschaving, dat is gewoon borstklopperij van onszelf natuurlijk. Dat stelt niks voor, denk ik. Het is wel zo.
1: En een woord.
2: Ja, het is gewoon een woord. Ja. Alleen wat wel betekenis heeft, dat is cultuur. He, wij hebben heel veel verschillende... Wij komen in heel veel verschillende verschijningsvormen, als het ware, voor op deze wereld. Mensen. He, je hebt donkere mensen, lichte mensen, gele mensen, noem het maar op. En dat is zit niet alleen in die kleurverschillen, maar vooral ook in die cultuurverschillen. Ze hebben allemaal hun eigen taal, hun eigen muziek, hun eigen kunst, hun eigen gewoonten. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder bij mensen. En ik denk dat je, als je op die manier kijkt naar beschaving, als je op die manier dat woord gebruikt, dan heeft het voor mij wel betekenis. Maar beschaving in de betekenis van meer zijn dan een dier, dan denk ik, dan ben je wel donders arrogant als je dat vindt.
1: Wij bent aan het einde van onze reis door het Emmer Dierenpark. En ik vond het fantastisch om hier eens even rond te lopen en wat meer te weten te komen over wat er allemaal zo gebeurt. En wat een man als Henk Hering ertoe drieft om dit soort dingen te doen. Henk, ik wil je namens de VBRO en Radio Drenthe heel erg bedanken voor deze rondleiding, maar ook dat de uitbreiding dat die heel vruchtbaar mag wezen.
2: Hartstikke bedankt. Nou, daar reken ik ook op. Dat lukt vast, dat wordt leuk.
4: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Henk Hidding, de directeur van het Noorderdierenpark in Emmen, die muziek die was van Gordon Lightfoot, 10 Degrees and Getting Colder, nummer van Tony Joe White, All Mother Earth, The Animals, met Bring It On Home To Me, nummer van Sam Cooke, en een nummer van Dem, een compositie van Van Morrison, Gloria. We gaan verder in Harry's historie, en daar ben Gorwee aan het pad. Wat hij muziek wil maken, dan heeft hij daarbij versterking nodig. En daar heeft Harry zijn meesten voor.

0: Kijk, we zijn hier bij Double Dutch. Double Dutch, dat is van Marcel Lambers. In het oude huis van Herman, van zijn vader. Ook een goede vriend van mij waar ik altijd met biljarten heb. En die heeft deze hele grote boerderij een jaar of wat geleden verbouwd tot gedeeltelijk studio. En oefenruimte met een plekje waar je kunt zitten en zo. En een afdeling reparatie. En opslag van onze instrumenten. Kijk, en hier is, dit is de plek waar wij altijd repeteren dus. Nou, je hebt hier kun je ook opnemen trouwens. Ze hebben daar een controlekamer. Kijk, je hebt hier twee mooie PV zanginstallatietjes hier. 8 knaaltjes. Hè? Met een galpje erbij, wat wil je nog meer. Een paar goede Shure microfoons. Er staan versterkers en slagwerkers hier, dus je kunt gewoon aan de gang. Dat is hartstikke mooi. Plopkapje. Schotten, kun je hier ook nog opnemen. Nou, dan heb je hier. Het is hier gewoon. Hier kun je heel makkelijk kun je even aan het werk gaan. En dat is hartstikke mooi. En het is mooi vlak bij huis ook nog. Zo op de Drentse Dreven tussen Rolde en Grollo in. Hoe lang ben je hier? Zit je hier al in, Marcel? Ik bedoel, ja, ik weet wel dat jij hier altijd woont hebt, maar. Hoe lang doen we dat nou met Double Dutch? Wanneer zit jij hier nou met het bedrijf?
1: Ik zit hier volgens mij al een jaar of 10 met de hele toko, zeg maar. En volgens mij doen wij de laatste 5 jaar zo'n beetje zaken met elkaar.
0: Ja.
1: Dus jullie hier repeteren en we natuurlijk ook het geluid voor jullie doen.
0: Ja, ja. Ja. Nou, en dat, kijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi als je dus iemand. Want oefenruimte is natuurlijk heel moeilijk, zeker als je een beetje een grote stad zit. Als je in Assen zit of in nou ja, Assen is niet zo, nou ja, is ook alweer redelijk groot. Maar ik bedoel ook Zwolle en zo, daar grote steden, daar zitten de mensen echt, die zitten in grote moeilijkheden wat de repetitieruimtes betreft. Ja. En dat kan hier allemaal perfect.
1: Ja, je hebt hier alles bij de hand.
0: Ja. En jullie hebben dit zelf verbouwd, dit was eigenlijk een heel groot.
1: Dit was de deel.
0: Dit was de deel.
1: De deel. Hier stond helemaal niks. Hier werd een beetje hooi opgeslagen en dat was het. En ja. Dat hebben we helemaal verbouwd. En je ziet nou helemaal niet meer dat het een deel is.
0: Nee. En dus, je woont hier ook bij. Je hebt aan de andere kant daar ook een woning gebouwd.
1: Ja. Zelfs ook nog een gedeelte erbovenop. Bovenop de studio. Ja. En daarnaast.
0: En je broer die woonde in het voorste gedeelte.
1: In het voorhuis, ja.
0: Waar Tini en Herman woonden vroeger.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Of waar jullie dus ook wonen.
1: Waar wij ook wonen, ja. Ja. Ja. Ja.
0: Nee, maar het is mooi zo. Kijk, kunnen nog even. Dit is nog een mooie controlekamer. Nou, je kunt hier zitten, je kunt koffie drinken.
1: Ja, de relax room, de chill out room.
0: Moet het lichtje maken. Kijk, Albert. Even nog een. Kun je hier nog mooi opnemen ook nog.
1: Hier een sporen digitaal opnemen.
0: Ja.
1: En we hebben hier ook een aantal dingetjes al gemaakt voor Hadi en vooral de cd Dancing Beer.
0: Ja.
1: Hebben we wat ideetjes opgenomen hier ook. En het ging eigenlijk heel goed.
0: Koen Walters heb je nog opgenomen.
1: Ja.
0: En je kunt hier gewoon heel makkelijk kun je dus demoen als je wilt.
1: Ja.

0: een andere.
1: We hebben daar de afdeling reparatie, hebben een kantoor, hebben het Marcel en nog. En een grote opslagruimte en zo, waar onze spullen staan, de vrachtwagen. Nou ja, kijk, dus kun je zien dat het een beetje een bedrijfje is, hè. Ook, nou ja, hij heeft een bedrijf, maar ja, wij hebben dus ook een bedrijf, want dat zit eigenlijk een beetje in elkaar. Want wij werken altijd met dezelfde jongens. Marcel is dan de baas, maar met onze technici, met Hans Konneman en met Eddie Rozen. Ja. En dan René de Mol op het licht.
2: Ja,
1: en daar staat hier allemaal.
0: Kijk, dat staat hier.
1: Nou, bij de grote vrachtwagen langs.
2: Ja.
1: En dan hebben we hier nog een heel opslag. En hier een kantoor.
2: Dat is hier echt alles doen, van een demootje maken tot het live performance on stage.
1: Ja.
2: Dus
1: kijk,
2: gedeelte opslag en reparatie ook.
1: Ja.
2: Ja. We zijn met de keukencase zijn we bezig.
1: Oh ja.
2: Want
1: ja.
2: De consumpties in het theater, ik bedoel nog wel eens.
1: Oh ja, dat, als we dat hebben, dan zo helemaal. Dan kunnen wij gewoon met jou. Oh, jij krijgt trouwens ook nog geld van mij. Ik vind een tientje.
2: Ja, dat is wel goed.
1: Nee, dat.
2: Dat had je meegenomen. Kijk.
1: Nee, ik heb portemonnee bij me.
2: Hier. Maar dat wordt de kist voor de consumpties en eventueel een magnetron erin voor een warm happy of iets. Dus ja, dat soort dingen moet je ook rekening mee houden. En vooral in theater. Het theater is hartstikke mooi geregeld, alleen de rest eromheen. Ja, dat is haast niet geregeld.
0: Dit is in ieder geval meer een tientje.
2: Kijk eens aan.
1: Ja, want dan kunnen we, want nu moet Erwin die gaat naar Albert Heijn of zo, vlak bij het theater. Die komt best wel puur bier terug. En en weet je wat het is met die theaters? Ik bedoel, van theater krijg je altijd één kop koffie. Of twee kop koffie en that's it. En de rest moet je gewoon betalen, weet je wel. En de prijzen, voor de artiesten van je, dat valt wel mee, maar voorin is de prijs altijd redelijk hoog, dus je kunt gewoon veel beter. En ja, je moet toch wat te drinken hebben. En dat is, dit is weer een fantastische uitvinding.
2: Dat dacht ik.
1: Hè? Whirlpool erin.
2: Ja, ja.
1: Cool.
2: Weet je, dat is die oude van Echt Verstrooien nog.
1: Wat?
2: Die
1: ja?
2: Ja, die zat in zijn camper toen.
1: Oh, god. Goed. En die ja, een mooie kist.
2: Ja, mooie kist eromheen. Kun meteen gereedschap vak komt erin.
1: Ja.
2: Dus je hebt ook meteen je gereedschap en de drie laden ingemaakt.
1: Ja.
2: Voor wat, wat tape en wat, wat gereedschapsspulletjes komt erin.
0: Dat is ook mooi. En, ik ben gek op dat soort dingen.
2: Ja, joh. Ja, maar ook snaren en zo. Ja. En statiefjes en losse dingetjes voor de drumstel. Ja. Altijd raak dat zoek.
1: Ja.
2: Dus ik denk. Dit wordt mooi een kistje daarvoor.
1: Een lumineus idee, zal ik zeggen.
2: Oh?
1: Of zal ik zeggen, is het gewoon.
2: Precies.
1: Nou, dit is allemaal opslag.
2: Dat staat alweer in de truc om weg te gaan voor van het weekend.
1: Ja.
3: Het was Cadillac Assembly Line. Het nummer dat hij hoorde in het gesprek over Double Dutch. De mensen die is het geluid verzorgd voor QB and the Blizzards, Cadillac Assembly Line van QB and the Blizzards. En dat is tegelijk het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want te gast is Erwin Nijhoff. En Erwin Nijhoff die speelt de hoofdrol in de theaterproductie over Harry Musquet, die op 3 september in Assen in première giet. Straks door meer over. We beginnen met muziek uit 1972. QB and the Blizzards met Pawnbroker.

0: 1972, QB and the Blizzards met de Pawn Brooker van de CD Sometimes. En het is geen toeval dat deze LP uit 1972 komt, want mijn gast Erwin Nijhoff is geboren in 1972.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, dit is muziek waarmee je bij wijze van spreken opgegroeid zou kunnen zijn, maar dat was dan nog heel jong.
1: Ja.
0: Is dit muziek waar jij verwantschap mee hebt?
1: Ja, absoluut. Ik heb... dit doet me ook weer een beetje denken aan een beetje Stonesy, Faces-achtig geluid. En dat is ook muziek waar ik van hou, zeg maar. En hij heeft natuurlijk die bluesy invloed, bluesy rock zou ik het bijna willen noemen. En een geweldige slidegitaar. Ik weet niet of dit in dit geval Elko Gelling was, maar of was hij... Ja, nog steeds Elko, ja. Ik ooit ook nog een keer in een verre verleden ontmoet. Maar goed, daar hou ik van. En dat was eigenlijk het begin van mijn oude bandje Prodigal Son. Dat had zo bij wijze van spreken. Dat zit wel in dezelfde stijl. Ja, ja.
0: Erwin Nijhoff, even voor de luisteraars. 1972, geboren in Hessem. Opgegroeid in Dalfsen, Zwolle, zeg maar die omgeving. Prodigal Sons werd net al even genoemd. De eerste band waar hij, de band waar hij succes mee had, groot succes mee had.
1: Ja.
0: Later deed hij mee aan The Voice. Hoe heet dat ook weer? Gewoon The Voice, hè?
1: Voice of Holland.
0: Voice of Holland was dat, ja. Daar werd jij derde in?
1: Ik zou zeggen Voice of Hollandse Veld, maar... nee, ik werd derde, ja, klopt. Ja, weet je, dit is natuurlijk onzin. Muziek is geen wedstrijd, maar... ik had geluk, ik had ook... Ik denk dat ik twee rondes haal, want ik was toen al bejaard voor de popmuziek. Ik was 38 en ik werd 39 in die race. En dan ben je voor RTL begrippen ben je echt al zwaar bejaard, zeg maar. Maar goed, ik denk dat ik twee rondes heb, dan weten mensen weer dat ik er nog ben. En dat was eigenlijk mijn hele insteek. En toen kwam ik steeds een ronde verder. Ik denk, dan ga ik ervoor.
0: Ja, precies. En toen kreeg jij, en dan slaan we een hele hoop stappen over. Want dan komen we straks in de loop van de uitzending misschien nog wel op. Toen kreeg jij een telefoontje van Dick van den Heuvel.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inmiddels, denk een paar weken geleden misschien. Blij verrast. Wat zou ik daarvan zeggen?
0: Zei die naam jou wat, Dick van den Heuvel?
1: Dat had ik wel eens van gehoord. Ja. En de productie zei het geloof ik ook met allerlei dingen. Annie M. G. Smit en heeft allerlei dingen op televisie en in theater gedaan.
0: Ja, Ramses heeft hij gedaan.
1: Ramses natuurlijk ook, ja.
0: Ja.
1: Nee, dus ik had wel zoiets over, volgens mij is het geen kattenpis, zeg maar. Geen kleine jongen. En dat vond ik wel heel mooi. Dat ik ook denk, ja, als je dan toch over zo'n stijlicoon, een Nederlandse icoon, blueslegende... Nederpop-historie. Harry Musquet, ja, dan moet je niet lullig doen, zeg maar. Dan moet je gewoon wel wat serieuze mensen nemen. Ik was heel verrast en blij en vereerd dat ik gevraagd werd ik moet er nog eenmaal wennen, hoor, maar dat ik Harry vertolk, zeg maar.
0: Ja, dat is het wel, ja.
1: Ja, want het is heel apart, want we hebben natuurlijk samen op dezelfde festivals gestaan. Ik heb misschien op de kop af bijna 30 jaar geleden bij jullie in het programma gezeten. Toen begon ik net, een broekie van 19, denk ik, met die Prodigal Sons begon ik toen net.
0: Ja.
1: Dus daar haak ik altijd nog wel een leuke herinnering aan. En ook praten over muziek. En ik zat toen nog heel erg in de Stones en in Elvis ergens kan ik me nog vaag herinneren of er nog buiten de opnames om was of in de opnames zelf, dat weet ik niet meer. Maar ook over Elvis Sun sessies. Elvis zong natuurlijk ook heel veel oude blues. En wat hij dan op zijn eigen unieke manier weer vertolkt. Ergens zit er nog een soort herinnering. En ik heb ook nog een hele vage herinnering, maar dat... Ik dacht dat ik zelfs nog een keer mee geweest ben naar huis. Maar misschien vergis ik me nou enorm. Ergens zit er in mijn herinnering dat we ook nog wat gedronken hebben. Maar daar weet ik dus niet meer zeker. Maar ik weet wel dat de wereld, ik noem het dan maar de wereld van Harry Musquet. Indirect een aantal mensen die ermee te maken hebben gehad. Die kwam ik onderweg wel tegen in de kroeg in Zwolle. Toen ik later in Zwolle woonde was... Roy Couchel, daar hing ik nog wel eens mee. Die hing ook nog wel eens aan de bar, laat ik zo zeggen. Helaas heeft hij... die is helaas ook niet meer.
0: Nee, helaas. Geweldige man.
1: Ja, en ook een super muzikale man. Echt ongelooflijk. Ik vergeet nooit weer. Op een gegeven moment... Roy zei, ik... Ik wil wel met je meedoen. Ik speelde toen in zo'n wijkcentrum in Zwolle. Dat was bij mij aan de hoek, Assendorp. En daar woonde ik toen. En toen Roy die zegt van ja, ik doe, dan doe ik wel mee. En ik kende Roy alleen met zijn fluiten en zijn toetsen. En nee, maar ze spelen gitaar mee. Dus toen werd ik een beetje voorzichtig. Dat ik denk van, ik weet niet wat ik daar maar van moet denken. Wist ik veel dat die Roy, die kan gewoon alles. Hij zei, nee, we gaan niks voorbereiden. We gaan gewoon improviseren. En dan werd me dan partijen een mooie improvisatie. Ik heb denk ik zelden, er werd gewoon een nummer ter plekke gecomponeerd eigenlijk. En ik hoop dat er nog opnames van zijn. Maar dat was eigenlijk ook het talent van Roy Couchel. Wat ik aan de lijve ondervond toen. Ik weet ook nog wat ik zei. Goh, joh, maar ik heb helemaal geen budget, joh. Want ik kan ten nauwe nood de jongens betalen die ook meespeelt. Mm-hmm. Nee, Roy, ik doe het voor de muziek. Dus dat was mijn kennismaking met Roy Couchel. En ik weet ook nog dat ik in een kroegje werkte in de Brinkhof. In Dalfsen, toen was ik een jaar of 14. En dat was volgens mij ook, dacht ik, ook de periode dat Roy Couchel ook veel met Harry speelde. En ik weet dat ze vanuit die kroeg kwamen ze ook vaak kijken bij. Er was in Dalfsen best wel een schare. En toen kende ik de hele muziek nog niet. En dat waren best veel mensen die dat volgden, zeg maar. Mm. Harry Musquet en hij toen misschien nog anders. Maar in ieder geval de Musquet Gang heb je geloof ik nog gehad.
0: Ja.
1: En volgens mij ook in de studio in Dalfsen hebben ze ook nog met Jan Kissies volgens mij nog wel.
0: Sky Songs on the Spot.
1: Ja, oké. Okay,
0: hebben ze daar gemaakt, ja.
1: Ja, dus dat was. Dus zodoende ik indirect kwam ik allerlei mensen. Nou ja, later Elko Gelling nog wel ontmoet. En ik heb onlangs nog een tribute George Kooijmans. Omdat hij natuurlijk helaas ALS heeft. En werd ik benaderd om een show te doen met mijn band. Met een aantal nummers van Golden Earring. En toen heb ik nooit geweten. Er zitten van die hele mooie bluesy likjes in Radar Love. En wat ik heb begrepen is dat ook Elko Gelling die meespeelt, of niet? Ja, heb ik nooit geweten. Ik weet wel dat er een hele roemeruchte live plaat is. Van waar Elko Gelling ook de Sterren van de Hemel speelt. Zo kwam bepaalde werelden. Ook weer bij mij terecht, zeg maar.
0: En nou sta je in september vanaf. Ik geloof dat het begint vanaf 1 september. Dan is de try-out. 2 september ook try-out. 3 september officieel de première. Die vindt plaats. In Assen. Het is een buitenlocatie, de tuin van de ondernemersfabriek aan de havenkade in Assen. Sta jij straks daar de rol van Harry Musquet te vertolken? Wat stel je je daarbij voor? Welke beleving heb je daarbij?
1: Nou, als ik de muziek nu zo hoor, want ik weet inmiddels, ik kan nog niet alles verklappen, maar ik heb nu een aantal nummers gehoord. Ik heb er ook wel een mysterieus gevoel bij. En dat ik moet zeggen, ik heb Harry niet goed gekend. We kennen elkaar en dat was het ongeveer. Maar dan, hij straalt wel iets mysterieus uit. En dat, de nummers die ik inmiddels heb te horen heb gekregen, die ook in die voorstelling zitten, er zijn een aantal nummers bij die vind ik zelf ook. Vind ik echt te gek. Een beetje mysterieuze muziek, zou ik bijna zeggen. Maar ook wel. Ik weet niet, er zit gewoon sfeer in. En dus op dit moment, ik zit op dit moment in een mysterieuze fase, zeg maar. En ik ben ook heel. Ik heb het gedeelte van het script heb ik inmiddels gelezen. Dat is ook wel. Het past er wel bij. Ik vind het script wat ik inmiddels gelezen heb en een aantal nummers die dan heel erg op de sfeer zitten, zeg maar. Dat ik denk, ja. Ik zie er enorm naar uit. En het wordt ook een enorme uitdaging. Want ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen acteur. Mm-hmm. Ik ben een zanger, gitarist. Ik heb veel in theater gedaan. Ik ben wel vertrouwd met een aankondiging. En dat soort dingen ook wel. Maar ik snap het leven behoorlijk van mezelf. Niemand snapt het leven van zichzelf. Maar het leven wat Harry geleid heeft, daar kan ik me natuurlijk behoorlijk in verplaatsen. Omdat ik de ups en downs zelf ook gehad heb.
0: Er zitten wel goede andere acteurs trouwens bij. Ja? Alexandra Alfenaar zit erbij. Alfred van der Heuvel zit erbij. Marcel Hoving zit erbij. Plus nog een heel aantal vrijwilligers die nog amateurs.
1: En die gaan mij erdoor slepen.
0: Precies.
1: Ja. mooi.
0: Ik heb jou ook gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken die een verhaal te vertellen hebben over jouw muzikale achtergrond.
1: Ja.
0: En het eerste stuk, dat is Time Waits for No One van de Rolling Stones. Waarom dat nummer?
1: Nou, Time Waits for No One vind ik ook echt zo'n pareltje. Wat eigenlijk, Angie is natuurlijk hartstikke bekend. Is een schitterend nummer. Satisfaction, dat kent iedereen natuurlijk ook. Maar dit vind ik echt zo'n pareltje wat bij het grote publiek nooit helemaal bekend geworden is. En natuurlijk ook met het geniale gitaarwerk van Mick Taylor. Die geweldig soleert. En ik heb ooit de eer gehad om met Mick een aantal keren op te trainen. Zelfs nog een liedje geschreven. En dat was misschien wel, ik zeg misschien, want elke periode had zijn geweldige periodes, hè, met Brian Jones en met, maar Mick Taylor ook, ja, dat was wel toch wel, en zeker hoe ze toen live vlamden, was geniaal.
0: Time Waits for No One.

0: lyrisch, die solos. Muziek, die solos, die vind ik zo. Dat, echt, dat melodische. En dat. En dat is ook de raakvlak een beetje. Als we nou toch even nog een beetje de link met Muskee en Elko Gelling. Het, toch wel, er zijn wel raakvlakken met Gelling en Taylor, ja.
1: En dit is de korte versie trouwens, hè, van Time Waits for No One.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Op It's Only Rock and Roll duurt hij bijna 7 minuten.
0: Ja.
1: Harry was een geboren en getogen Assenaar. Heeft een jaar of 6 in Grollo gewoond. Zijn laatste jaren woonde hij in Rollo, maar in Rolde. Maar Assen was zijn geboorteplek. Jouw geboorteplek is Hessem, Dalfsen, hè?
0: Ja, het is een buurtschap bij Dalfsen. Ja. Tussen Dalfsen en Vilsteren. Ik weet niet wie Vilsteren kent, hoor. Maar, en mooi landelijk ook. En, net als nou, wat je hier ook hebt. Ook heide en mooie bossen en landgoederen. En dus zeer aan verknocht. En helaas woon ik er niet meer. Ik kan het niet betalen. Nee, maar de hoop ik. Ja, ergens het trekt altijd nog wel.
1: Want je woont in Heten, hè?
0: Heten, ja. Een dorpje bij Raalte eigenlijk. Ja.
1: Harry was een Assenaar, wat ik net al zei. Vanaf 1991 maakten we het programma Harry's Blues, dit programma, tot 2011. Harry die sprak voor een deel Nederlands, maar hij sprak ook Assens.
0: Ja.
1: Jij praat ook Zaalans, hè?
0: Ja, ik.
1: En daar ben je ook wel actief in, of niet?
0: Met mijn kinderen niet meer.
1: Je praat ook Zaalans, hè?
0: Ja, ik.
1: En daar ben je ook wel actief in, of niet?
0: Met mijn kinderen niet meer.

0: Ze waren natuurlijk boeren. En mijn moeder die kwam uit Twente en mijn vader uit de regio Dalfsen dan, zeg maar. En dus die praten gewoon plat met elkaar. Maar met kinderen hebben ze ons geprobeerd dan een beetje Nederlands mee te geven. Ja. Maar stel, als je ooit nog een studie in, daar kwam natuurlijk niks van terecht. Maar goed, dus op zich ben ik er blij mee. Dus als ik dan optreden zat in Amsterdam en al weet ik veel waar, dan kon ik me in ieder geval verstaanbaar maken. Want ik had op een gegeven moment ook al bandleden die spraken geen woord Nederlands. En dan moesten we ook vaak ook wel opletten in, als we dan in de kleedkamer bij Paradiso, en er waren de gasten uitgenodigd. En wij gingen als band zijnde, ja, plat Sallands of noem het maar, geef maar een naam. Maar in ieder geval in plat tegen elkaar. En af en toe dat ik wel zei, jongens, ook een beetje Nederlands. Want ja, daar staat iemand ervoor spek in bodem bij. Ja. Ik heb het in Friesland ook wel eens gehad. Ik heb helemaal totaal geen hekel aan Friesen of Groningen. Of Drenthe kun je het ook mee. Maar als er net een te heftig accent of een te heftig dialect waar je zelf niet spreekt, dan sta je er wel een beetje voor spek in bodem bij. Ja. Nee, dus daar moesten we een beetje rekening mee houden.
1: Het moet dan wel communiceren, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is de reden dat wij nu voor een belangrijk deel in het Nederlands doen. Alhoewel het volgende nummer,
0: ja,
1: dat gaat wel over dat Sallands, hè?
0: Ja, en die heb ik heel bewust. Want je vroeg, wil je nog eens een paar eigen keuze? En dat vind ik altijd zo lastig. Want die kunnen we 2 jaar doorgaan, zeg maar, met favoriete nummers. Maar ik dacht, nou, iets wat dan wel iets over mezelf zegt, is dan heel erg van het volgende liedje, toevallig ook van Hullenboer. En die waren geloof ik ook nog redelijk populair in Drenthe. Maar die komt toevallig redelijk uit de regio, Luttenberg dan, waar ik dan zelf vandaan kom. Of vlakbij waar ik vandaan kom, zeg maar. Dat is een paar dorpjes verderop. En die man die praat zo mooi plat. Dat is Gerard Oosterlaar. Maar de bijnaam was dan Hullenboer, zeg maar, van zijn familie. Hij praat heel mooi plat. En hij heeft gewoon hele mooie teksten, vind ik. En ze zijn er een beetje lullig vanaf afgekomen. Zijn toen dat nummer Busje komt zo. Dat was eigenlijk gewoon een grap. Er waren ze gewoon een keer speciaal snel geschreven voor een of andere speciale aanleiding, weet ik veel wat. Moesten voor een of andere verzorgingsthuis spelen. Nou, hadden ze dat liedje gemaakt. Maar dat werd er gewoon knoepend van een hit. Dus, en voor de rest zijn ze nooit geen hits meer. Tenminste, niet landelijk, laat ik zo zeggen. Ja. Maar dat nummer, dat is ook weer zo'n verborgen pareltje. Dat gaat dan eigenlijk over een boer die het niet meer kan redden. En ik heb dat aan de lijf ondervonden met mijn ouders en mijn opa en oma. Wij wonen naast mijn opa en oma. En die wonen op de oude boerderij. En mijn ouders die hadden op een gegeven moment een huis ernaast gebouwd. Dus ik heb van jongs af aan de kommer en kwel van het boerenleven heb ik van dichtbij meegemaakt. En ook dat er af en toe gewoon wat minder beleg was op brood. Dus hier zit er een beetje de pijn in van een boer die het niet meer kan rooien. En uiteindelijk de boel moet verkopen, zeg maar. Ja.
1: Noord de Bliksem.

wieder gaan. De armoede, het gigantiseert, het is echt niet zo romantisch meer. Zijn wichter hebt geen hap te vretten, hij kan zijn dromen wel vergeten.

0: dramatiek.
1: Ja, maar een hele actuele tekst eigenlijk, die op het platteland zeker aanspreekt. Hulleboer met Noor de Bliksem van de cd. Hele mooie titel trouwens, die cd. Ja. Moet je goed kijken wat ik zeg. Ja. Goed kijken wat ik zeg.
2: Ja, mooi hè.
1: Harry's Blues. Ja. Daar lust u naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Straks aan de telefoon nog Erwin Java, de man die de muzikale leiding heeft van de theaterproductie rondom Musquet, die dit najaar in september in première giet in Assen. Maar eerst drie uitvoeringen van dezelfde compositie. Het nummer I Can Quit You Baby van Otis Rus, uit 1956. En de eerste versie, een hele mooie versie vind ik, met Erwin Java op gitaar, uit 2003 van de cd Boom Boom Bang, I Can Quit You Baby.

0: No matter how hard I try, just can't quit you.
1: Pure blues eigenlijk, Erwin, hè?
2: Ja, ja, mooi. Ja, en ook met een klassieke gitaar gespeeld. Dat vond ik schitterend. En net hoorde je Norde Bliksem met de Hollenboer ook op een klassiek op een klassieke gitaar. En nu blues op een klassieke gitaar. Erwin Java op een nylon snarig. Ja, geweldig. Schitterend ook. Ja.
1: Mooi, hè?
2: Ja. Ja.
1: Straks Erwin aan de telefoon. Het origineel van I Can Quit You Baby, dat is van Otis Rus. Althans, die heeft het als eerste op de plaat gezet. Compositie van Willie Dixon. Het was ook het eerste nummer van Otis Rus in 1956.

0: eerste uitvoering op vinyl 1956. Otis Rus, I Can Quit You Baby. Met Big Walter Horton op de mondharmonica. Erwin Nijhoff, jij speelt ook mondharmonica, hè?
1: Ja, ja, ik dat. Wat zou ik ervan zeggen? Nee, ik kan wel wat lijntjes, zoals, nou ja, The River, like, natuurlijk een nummer wat voor mij ook wel belangrijk geweest van Bruce Springsteen. Ik werd eigenlijk getriggerd door mijn opa, de oude boer, zeg maar, die speelde dan mondorgel. En mijn oma speelde ook mondorgel. En dus dan in dat oude keukentje, zeg maar, in buurtschap Hessem, dan af en toe dan speelden ze wel eens. En dus daar werd ik door getriggerd. Nou, toen leerde ik Bob Dylan kennen. En toen leerde ik later Bruce Springsteen kennen. En op een gegeven moment is het natuurlijk oude blues. En op een gegeven moment zoek je steeds verder in de muziek. En dus ik had op maar wat mij heel erg getriggerd heeft, is mijn opa, zeg maar, die dat speelde. En dat ik de muziek van Bob Dylan en Bruce Springsteen leerde kennen. Dat ik dacht, ja, die deden dat. En ik denk, oh, dat wil ik ook wel. Nou, zo recht toe, recht aan. En toen ben ik het gaan spelen.
0: Ja. Ah, ik denk dat we jou met mondharmonica ook nog wel even zien in het theaterstuk over Harry Musquet. Dit najaar, september, in Aas. Ja. Derde uitvoering van I Can Quit You Baby. Dat is een wat recentere uitvoering van een Nederlander die waarschijnlijk naar Canada is verhuisd. Hij heet namelijk Jack de Keizer. Het is een Canadese bluesman uit 2018 van de cd Checkmate. Zijn versie van I Can Quit You Baby.

0: De derde versie was dat van I Can Quit You Baby van Jack de Keizer van de CD Checkmate 2018. Het origineel uit 1956 van Otis Rus. En de eerste die we draaiden, dat was uit 2003 van de CD Boom Boom Bang. Eigenlijk Erwin Java en Harry Musquet, Cuban and the Blizzards uiteraard, van I Can Quit You Baby. Aan de telefoon op dit moment Erwin Java. Goedenavond, Erwin.
1: Hey, hallo Albert.
0: Ja. Klonk mooi, man. I Can Quit You Baby. Jij op de klassieke gitaar.
1: Daar zeg je zo wat. Ik moet even in mijn geheugen graven.
0: Ja, je hebt hem niet gehoord, dus wat lastig.
1: Nee,
0: ja?
1: Ik heb hem niet gehoord, nee. Ik zal er nog eens naar luisteren.
0: jij bent de muzikale man, de muzikale leider van de theatervoorstelling rondom Harry Musquet dit najaar in Assen. Heb je er zin, Jan?
1: Ja, man, dat lijkt me hartstikke leuk. Bijzonder ook. Ja, kijk, dit is natuurlijk een bijzonder jaar, hè. Harry zou 80 geworden zijn. En het is zijn 10e jaar sterfjaar, zeg maar. En dat is natuurlijk ook in september, hè, zijn sterfdag. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Zeer vereerd.
0: Want jij bent degene die verreweg het langst met hem samen hebt gespeeld. Ik denk bijna 25 jaar.
1: Ja, zeker 25 jaar. Achtereen, hè. Ik geloof dat Hans Lafaye heeft ook wel bij elkaar wel 25 jaar met Harry gespeeld, maar niet 25 jaar achter elkaar.
0: Oké, ja.
1: Dus dat was een bijzondere prestatie, geloof ik. om dat 25 jaar achter elkaar vol te halen.
0: Ja, en je hebt natuurlijk allerlei periodes meegemaakt, ook muzikaal. Dat Harry wat meer experimenteerde met de Musquet Gang, de Harry Musquet Band, Musquet, en later de theaters inging. Ja, dat was wel een afwisselende periode, denk ik.
1: Zeker, zeker. Ja, echt heel veel geleerd en meegemaakt. En wat wil je? De 25 jaar, dat is een groot gedeelte van mijn leven geweest natuurlijk.
0: Ja, en dan ga je straks Erwin Nijhoff begeleiden. Tenminste, ja, begeleiden, hoe moet ik het zeggen? Samen met hem spelen.
1: Ja, dat is erg leuk. We zijn naamgenoten.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel blij dat Erwin ja gezegd heeft tegen deze klus. Want volgens mij is hij daar heel erg geschikt voor. Natuurlijk sowieso als muzikant, maar ook om het feit dat hij natuurlijk bekend is met het Saksische taalgebied. Hè?
0: Ook dat,
1: ja.
0: Ja, komt uit Dalfsen, ligt niet zo ver.
1: Ja.
0: Daar hebben jullie ooit nog een keer een cd opgenomen in Dalfsen. Weet je dat nog?
1: Ja, Sky Songs on the Spot.
0: Precies, ja, bij Jan Kissies.
1: Bij Jan, ja, toen, ja, dat was toen de studio van Jan Kissies. Ja, ik weet niet eens meer wat jaar dat was. Ik denk 94 of zo, denk ik.
0: Denk het
1: misschien
0: ook,
1: weet jij dat, Albert.
0: Hey, met wie ga jij allemaal samenspelen in die theaterproductie?
1: Ik kom met een vierkoppige band. En dat zijn de jongens die waar ik de laatste tijd veel mee werk. Guus Strijbos op het bas. Bas Mulder op keyboards en Marcel Wolter op drums. En de laatste jaar, zeg maar, opereer ik een beetje onder mijn eigen naam. Als Erwin Java's Travel Party. En daar maken die jongens ook deel uit van. En ze hebben nog de cd die ik een jaar of 3 geleden heb uitgebracht. Daar spelen zij ook op.
0: Keeping it real.
1: Precies, ja.
0: Dat betekent dat jullie ongetwijfeld al goed ingespeeld zijn. Alleen nog wat minder bekend met het repertoire, althans de andere mannen, denk ik, van Harry Musquet.
1: Ja, ja, ja. Maar daar wordt hard aan gewerkt, hè. Dus er is al een playlist. En de nummers moeten natuurlijk wel aangepast worden. Want het is ondoenlijk om al die versies volledig in anderhalf uur. De voorstelling gaat ongeveer anderhalf uur duren. Elke per avond. En er zullen kortere versies van gemaakt moeten worden. Maar dat zal ook samen met Erwin Nijhoff natuurlijk. Zullen we er allemaal uit van werken. En met de producent natuurlijk. Of de regisseur.
0: Ja. Nou, dat wordt denk ik ook de verrassing van dat heel nieuwe mensen, dat die nu het materiaal van Musquet gaan spelen. Dus niet één op één coveren, maar daar een eigen draai aan geven.
1: Nou ja, dat is het. Kijk, het is natuurlijk de hele voorstelling gaat ook niet over QB in the Blizzards of zo. Hè? Of het gaat eigenlijk over het leven van Harry Musquet. En die nummers die gekozen zijn, die geven een beetje zeg maar tijdsbeeld. De stappen in het leven van Harry aan. Daar zijn de nummers een beetje vooruitgezocht natuurlijk ook. En het wordt geen reunie van QB in the Blizzards. Daar heeft het niets mee te maken. Het gaat puur om een verbeelding van het leven van Harry natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, de mensen hoeven niet te wachten tot september om Erwin Nijhoff en Erwin Java samen te zien, want daar is nog een andere gelegenheid, geloof ik, ja?
1: Ja, dat klopt. Deze zomer zijn er uitzendingen van Veronica Inside, waar ik sinds september van vorig jaar regelmatig heb ingevallen voor Danny Vera. En in de zomer zijn er een aantal uitzendingen waarin ik ook samen met Erwin, andere Erwin dan, wat nummers ten gehore ga brengen. En de eerste keer zal waarschijnlijk op 10 juni, hoogstwaarschijnlijk al op 10 juni zijn.
0: Nou.
1: Zeer waarschijnlijk. Dat is gewoon 10 juni.
0: En dat is een bijzondere datum, want dat is de 80ste geboortedag van Harry Musquet.
1: Nou, kijk. Ja? Wat een timing, niet?
0: Nou, hartstikke mooi. Hey, ik heb jou ook gevraagd om een nummer te noemen wat we in deze uitzending kunnen draaien. Wat op zich waarschijnlijk niks te maken heeft met de theaterproductie. Maar wat voor jou gewoon bijzonder is. En jij noemde Sky Song on the Spot.
1: Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk een hele moeilijke keuze. Want er zijn de zoveel nummers die ik altijd geweldig vond om te spelen. Maar ja, ik kies voor Sky Songs. Omdat dat was, vond ik toch ook een bijzondere periode in Harry's leven. Maar ook in de periode van die band eigenlijk. Dat is een bezetting met de Musquet Gang uit die bestaan heeft van 86 tot 96. Die vaak wat onderbelicht is. En zonder die bezetting was er eigenlijk geen vervolg geweest voor het succesvolle vervolg van QB in the Blizzards na 96. Dus daarom koos ik voor deze.
0: Dankjewel, Erwin.
1: Graag gedaan, Albert.

0: Erwin had het helemaal goed. 1994, de CD Sky Songs on the Spot. En dit was het titelstuk van die CD. Uitvoering van Musquet. Erwin Nijhoff is in de studio. Daar praten we nog mee. Een paar zaken die nog aan de orde moeten komen. We hebben het net al gehad over het mondharmonica-spel. Dat er uiteraard bij hoort. De persoon Harry Musquet. Ja, welk beeld had jij bij de persoon Harry Musquet? Welk beeld komt bij je op? Ik bedoel, het is nu 80 jaar geleden, bijna 80 jaar geleden dat hij geboren is. Hij heeft tot 2011 geleefd. Wat voor man was het in jouw oog?
1: Puur no-nonsense, maar niet simpel, zeg maar. Zoiets. Hmm. Ja, dat is eigenlijk de eerste waar hem opkomt. Want er wordt vaak gedacht van mensen die Simple Man, heb je al iets over een prachtig nummer ook weer hebt. Wat ook in de... mag ik dat verklappen? Die komt in de voorstelling. dat zegt ook een boel over... Ja, geen bullshit. En zo hoop ik zelf ook... En hoe ouder je wordt misschien, hoe meer aan je erachter komt van... Jongens, er is zoveel bullshit. Heel veel dingen die doen er niet toe. En jongens, doen we normaal. Weet je, of normaal, dat is ook altijd zo snel gezegd. Maar... probeer de shit van de bullshit te scheiden, zou ik bijna zeggen.
0: Ja. Beetje proberen te kijken van wat de essentie van...
1: Ja, en dat komt bij mij heel erg... Nou ja, dat zit natuurlijk ook heel erg in de Drentse aard ook. En daar voel ik me ook mee verwant van de Overijssel, Drenthe. Dat bent elkaar niet, zeg maar. Maar gewoon... Ja, het woord nuchter is ook niet helemaal waar. Want ik bedoel, als je gewoon de blues wil zingen zoals Harry Musquet... Dan red je dat niet alleen maar met mompel de mompel, zeg maar. Dan moet je je ziel en zaligheid er wel in gooien. Maar wel gewoon een beetje een gezonde blik, heldere blik naar de wereld eigenlijk, ja.
0: Nou, heel benieuwd hoe jij straks in september die rol van Harry Musquet invult. Onder leiding van de regisseur Dick van den Heuvel natuurlijk. Een man die heel veel ervaring heeft. Met andere spelers erbij. Namen die heb ik net al genoemd. Alexandra Alfenaar, Marco Hoving en Alfred van den Heuvel onder andere. Plus nog heel veel vrijwilligers die eraan meewerken. Muzikale band erbij. Nou, die band die heb je net gehoord.
1: Ja.
0: Spreek jou ongetwijfeld aan.
1: Jazeker. Ja, een aantal die ken ik dan ook wel. Ik heb dan volgens mij nog niet met allemaal gespeeld. Maar en volgens mij, ik zit hem te denken of ik met Erwin ooit. We zouden wel eens een keer wat doen. Maar volgens mij heb ik met niemand nog op het podium gestaan. Maar ik ken ze wel indirect, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Dat gaat allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Voor de liefhebbers, mensen die er meer van willen weten. Er is een website beschikbaar van waar je alle informatie op kunt vinden. Ik heb net al even genoemd dat de try-out dat die op 1 en 2 september is. En de première is op 3 september. De website waar alles op te vinden is, dat is Theater Musquet. Moet ik even goed kijken of dat Theater Musquet. Daar kun je ook de kaarten op bestellen. Die kaarten die kosten in de voorverkoop dan kosten ze €37,50. Voor de try-out trouwens €32,50. En na 11 juni dan kosten ze €42,50. Dus zorg dat je er snel bij bent. Maar kijk anders maar op de website van Radio Drenthe of van Harry's Blues. Daar staat alle informatie op. Erwin, bedankt voor de aanwezigheid hier. Techniek in handen van Ruben Ester. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Ook dank uiteraard aan Erwin Java, die even aan de telefoon was. Ja, we besluiten met een nummer van de laatste CD van Harry Musquet. Van de CD Cats Lost, Low Country Blues. Waarom dat nummer nou?
1: Ja, nou, toen ik gevraagd werd om dit project te doen. En toen was ik eens gaan onderzoeken, zeg maar, ik noem het dan maar. En toen kwam ik dit nummer tegen. En ik werd zo geraakt door die tekst. En iedereen herkent zich wel een beetje in het maaiveld in Nederland. En de kop gaat eraf. En ook wel een beetje, het past ook wel weer een beetje in deze tijd. Van als je andere mening hebt, dan bof. Dan word je gelijk, er is te weinig oor voor elkaar, vind ik eigenlijk. En dat vind ik, dat zit ook wel heel erg in dit nummer. En dat nummer raakt me enorm. Ik vind de muziek ook geweldig. Ik vind het mooi gezongen. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Gewoon, ik zou zeggen, luister maar. Ja.
0: Low Country Blues.

0: Sounds in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Head, Hands and Feet, dat was een onbekende Engelse band met bekende muzikanten. Gitarist Albert Lee uit Chris Farlow en de Thunderbirds, drummer Pete Gaven uit de band van Long John Baldry en basgitarist Jess Hodges uit Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Het nummer werd geschreven door zanger Tony Colton. Head, Hands and Feet, Country Boy.

Gitarist Albert Lee wilde even laten horen hoe goed hij daadwerkelijk was. En ja, die missie is wel geslaagd. Head, Hands and Feet, Country Boy. Het nummer is geschreven door zanger-gitarist Lowell George van Little Feet. En hij nam het op met pianist Bill Payne en de gastgitarist Ry Cooder. Johnny Darrell was de eerste artiest die het nummer opnam. En dit is de band van de componist Lowell George. Little Feet, Willin'.

0: Little Feet, Willen. John Prine was postbode en in de avonturen was hij singer-songwriter. Paul Anka zag hem heel toevallig optreden in een nachtclub en tipte Atlantic Records. En dit nummer gaat over Paradise, dat is een mijnstad in Kentucky. Steve Goodman is de achtergrondzanger. John Prine, Paradise.
1: When I

John Prine, Paradise. Twin Engine, dat is een band uit Los Angeles rond Constantine, Gurias en Randy Naylor. En ze werden begeleid door drie leden uit de Byrds. Gitarist Clarence White, basgitarist Chris Hillman en drummer Michael Clark. Twin Engine, My Life Gets Better Every Day.

twin engine, My Life Gets Better Every Day. Marty K. Jones, dat is een band rond gitarist Link Ray. En nam voor Polydor Records een album op met producer Steve Rocca en zanger Gene Johnson. Maar voordat het album uitkwam, was de band alweer uit elkaar. Marty K. Jones, All Because of a Woman.

Everybody Kate Jones, All Because of a Woman. Mickey Newbury gold in Nashville als een geniale songwriter. Zijn albums waren geen bestsellers, maar zijn nummers werden wel veelvuldig gecoverd, van Frank Sinatra tot Elvis Presley. Mickey Newbury, The Future's Not What It Used To Be.

how it hurts me to hear that she's down. But what else can I say?

0: Mickey Newbury, The Future's Not What It Used To Be. Het Sir Douglas Quintet uit San Antonio, dat was de band van zanger-gitarist Doug Sam en organist Augie Myers. En ze coverden een nummer van Freddie Fender en later zouden Doug Sam en Freddie Fender samen in de Texas Tornadoes zitten. Het Sir Douglas Quintet, Wasted Days, Wasted Nights.
1: Now a song written by the great Freddie Fender. Freddie, this is for you, wherever you are.

0: today is wasted tijd. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Grey and Green van Grey Delisle en Les Green is het album van deze week. En Grey Delisle hield haar artiestennaam over aan haar eerste echtgenoot, Christopher Delisle. Daarna trouwde ze met Murray Hammond uit de alternatieve country rockband Old 97's, maar ook dat huwelijk mislukte. En het derde huwelijk met Jared Griffin mislukte ook, maar Jared Griffin is wel de vader van haar dochter Mariposa. Grey Delisle en Les Green, Mariposa.

Ray Delisle en Les Green, Mariposa. Singer-songwriter Danny O'Keefe nam het nummer op in Memphis met Elvis Presley-gitarist Reggie Young. Het werd geen hit, maar er verscheen nog wel een cover van Elvis Presley. Het is een opname uit 1971 en het klinkt nog steeds niet gedateerd. Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues.

Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues. Delbert and Glenn, dat was een band uit Texas met Delbert McClinton en Glenn Clark. En die twee bezorgden Clean Records hun eerste hit, want dit nummer stond 3 weken in de Amerikaanse Hot 100. En het label dacht een soort Hall & Oates in huis gehaald te hebben, een hitmachine, maar dat was een misvatting. Delbert McClinton werd wel heel succesvol als soloartiest, maar hier is hij nog onderdeel van Delbert and Glenn, I Received a Letter.

Delbert en Glenn, I received a letter. Bobby Charles uit Louisiana componeerde als teenager de wereldhit See You Later, Alligator. Later werd hij een cultartiest en deze eigen compositie nam hij op met Richard Manuel, Garth Hudson, Rick Danko en Lee Von Helm uit de band. Bobby Charles, Tennessee Blues.

Bobby Charles, Tennessee Blues. Jimmie Dale Gilmore nam deze eigen compositie op met zijn band The Flatlanders, met Joe Eli en Butch Hancock. En deze drie zouden later ook heel succesvol worden als soloartiest. Jimmie Dale Gilmore, Dallas.

Jimmie Dale Gilmore, Dallas. Jonathan Edwards, dat is een folkzanger uit Virginia. En hij had plotseling een hit met het nummer Sunshine. En dit is de opvolger. En dat is een nummer van singer-songwriter Daryl Stetler, waar countryzanger Lefty Frizzell jaren geleden al een hit mee had. Jonathan Edwards, Honky Tonk Stardust Cowboy.

Jonathan Edwards, Honky Tonk Stardust Cowboy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The New Riders, dat is de band van gitarist Buddy Cage. Hij speelde in Canada bij Ian and Sylvia en Ronnie Hawkins, maar op advies van Jerry Garcia uit The Grateful Dead begon hij een band met zanger John Dawson. The New Riders, Rainbow.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het voorjaar is inderdaad en dat betekent dat er allemaal een plan gemaakt wordt. Plan voor de herdenking van het feit dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. Dat het museum in Grollo weer losgiet. Dat er een theater gebeuren op stapels die zowel in Grollo als in Assen. Nou, komende week hoorde er meer van, maar we begonnen natuurlijk gewoon met muziek. U 1971, Cuban the Blizzards met Backstreet.

Cuba in the Blizzard Suit, 1901, zumter van de LP Simple Man. En dit weer als een single door van de truck. Datzelfde gebeurde met Another Land. Maar dat was in 1968 van de LP Groet Nu te Grollo. Another Land met op de andere kant Somebody Will Know Someday. Weer ook als single uitgebracht. En uiteraard ook dat nummer draaien we in deze uitzending van Harry's Blues. De komende week steeds meer muziek. Elke week weer wat meer muziek van Cuba in the Blizzard Suit.

1968, ja, toen was Harry Musquet 27 jaar. 10 juni 1941 is hij geboren. Another Land was dat van de LP Groeten uit Grollo. Nou, nog totaal ander werk. Een jonge vent eigenlijk nog, geboren in 1999. Dus een jongen die 22 jaar is. En toen hij 8 jaar was, stond hij al op het podium bij Buddy Guy. En hij brengt nou weer een nieuwe cd uit. En ik heb het over Quinn Sullivan. Dit is van de cd, de splinternieuwe cd, How Many Tears, Clint Sullivan met All Around the World.

Een jongen van 22 jaar, Quinn Sullivan, en dan dit soort muziek. All Around the World, van de nieuwe cd van hem. De vierde cd al ondertussen. De cd Wide Awake. Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Dat is een naam die, ja, die eigenlijk best wat suggereert. De Delta Blues Outlaws. Nou, klopt ook wel, want hij komt uit Arkansas. Dat is de staat die, zeg maar, North Mississippi ligt. Aan de overkant van de rivier. Aan de westkant van de rivier. En die Billy Jones is een man die opgegroeid is met de blues van B.B. King, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Bobby Blue Bland, neem ze allemaal maar op. En dat is ook wel een beetje te horen. Dit is van de, zijn eerste cd, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws, het nummer Alligator Farm.

was a zombie for too long. We made love out in the swampland.

Ja, dit is niet alweer maar zijn huis, hè. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws met Alligator Farm. Het heeft wel een beetje weg van Tab Benoit, ook een man uit Louisiana. Disney komt trouwens uit Arkansas, maar ja, het giet wel een beetje over die omgeving, de Alligator Farm. We gaan het helemaal over Clarksdale. Dat ligt in Mississippi, dat is het centrum van de blues eigenlijk zo'n beetje. Het Delta Blues Museum ook in Clarksdale. En dat wordt bezongen door Kevin Brown. Dan komt die man niet uit Mississippi, maar die komt uit Engeland. Die komt uit Lancashire. Maar wel een man die al jaren bezig is en die ja, ook een beetje als een soort muzikoloog eigenlijk in de achtergrond van de blues duiken is. En door heeft hij een mooie cd over gemaakt. Six Strings and a Dream, de cd net uitgekomen. En door van het nummer Clarksdale.

mooie Americana-muziek uit Engeland, uit Lincolnshire. Six Drinks and a Dream van Kevin Brown. Dat is de titel van de cd en de nummer dat was Clarksdale. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Crawling King Snake, een ontzettend bekend nummer. Vooral bekend geworden door John Lee Hooker. Maar het origineel dat is van Big Joe Williams uit 1941. Het geboortejaar van Harry Musquet. 27 maart 1941 is het voor de eerste keer op de platenzet door Big Joe Williams. En hoe kom ik zo nou bij? Nou, een nieuwe cd van The Black Keys. De Black Keys, de band van Dan Auerbach en Patrick Carney, die op een cd maakt eigenlijk een soort eerbetoon aan de Mississippi Hill Country Blues. Dat is de basis waar zij hun cd opgemaakt hebben, zeg maar. Vandoor dat zij ook een nummer keuze hebben van Big Joe Williams, Crawling King Snake, van de nee cd van de Black Keys.

Kingsnake in de uitvoering van de Black Keys van hun nieuwe CD Delta Cream. En ze hebben dit in de studio van Den Auerbach in Nashville. En met als muzikant er onder andere bij Eric Deaton en Kenny Brown. En dat zijn mannen die ook speelden bij R.L. Burnside en Junior Kimbrough. Dus vandoor dat ze die originele sound van een beetje de studio van Fat Possum, dat hier wel een beetje duur klinkt in deze nieuwe CD van de Black Keys, de nieuwe CD Delta Cream. Nou, het origineel, dat is uit 1949 en misschien nog wel eerder, want over die Black Snake doen we wel vaker de zong. Victoria Spivey heeft er een nummer over gemaakt, Black Snake Blues, en Blind Lemon Jefferson ook, de Black Snake Moan. Maar dit is uit 1941 van Big Joe Williams. Later eigenlijk beroemd te worden door John Lee Hooker. Maar het origineel is van Big Joe, Crawling King Snake.

dat was het origineel van Big Joe Williams van The Crawling Kingsnake. En hij begeleidde zichzelf op de 9-snarige gitaar. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik heb wel een 6-snarige, standaard uiteraard. En de 12-snarige gitaar, maar een 9-snarige gitaar was mij niet bekend in ieder geval. Nou, we hebben nog een derde uitvoering. En ja, dan kun je natuurlijk een nummer van Buddy Guy draaien. Of van Eric Clapton, of weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb een onbekende nummer. Of een nee nummer eigenlijk. Kevin Galway. Kevin Galway, dat is een singer-songwriter uit Canada. Al een jaar of 30 is hij bezig. En die heeft woont in de buurt van de Niagara-waterval. Niagara Falls, dus een Canadees, maar vlakbij Amerika. En die heeft een cd gemaakt, die heet Canadiana Blues. Die is net uitgekomen en daarvan The Crawling Kingsnake.

Drie versies van The Crawling King Snake. En de laatste was van Kevin Galway. Uit 2021 van Canadiana Blues. Het origineel uit 1941 van Big Joe Williams. En de aanleiding dat was de nieuwe cd van The Black Keys. De cd Delta Cream. Want daar stond Crawling King Snake. Stiet door ook op. En dan een van de bekendste heb ik nog niet eens gedraaid. Maar ik neem hem toch maar eventjes. Namelijk de versie van The Doors die op de LP L.A. Woman stiet. Goed, John Brown, dat is een singer-songwriter uit Amerika. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Americana Comics. En dat is wel grappig, want die man die kan hele leuke teksten schrijven. Volgende tekst, On Black Friday, I Met Jesus. Nou, dat gaat over de Black Friday. Een dag dat de Amerikaan hartstikke gek wordt om van alles en nog wat te kopen. En in dit geval gaat ze naar de Walmart toe, want dan met z'n allemaal met door televisies en dat soort dingen komen. Maar John Brown, die dat door niet aan met, hij heeft andere dingen aan de kop. On Black Friday, I Met Jesus.

Ja, echte storytelling van John Brown van de CD Americana Comics. En het nummer On Black Friday I Met Jesus. Nou, in het liedje dat gangpad 7, daar kun je Jezus kopen. En dan kreeg je nog een poort naar de hemel gratis bij. En hij had het over de muziek van John Prine. Nou, het klonk ook heel mooi als John Prine. En hij had het over een Tom Petty song. En het toeval wil dat er net een nieuwe CD uitgekomen is van Tom Petty. Uiteraard met oud materiaal, want hij is in 2017 overleden, Tom Petty. De CD, een box is het eigenlijk, Finding Wildflowers. En door van de nummer Driving Down to Georgia.

Driving Down to Georgia. En die hoorde nou echt nog een klein beetje het orgel op de achtergrond. Namelijk het orgel van Benjamin Tense. Uitstekende Hammond orgelspuller. Tom Petty had trouwens toch goede mensen in de band. Een andere bekende is Mike Campbell. Die nog niet in zo heel lang al in vorig jaar een cd uitgebracht heeft onder de naam The Dirty Knobs. Wat een uitstekende cd was dat. Dat was Tom Petty van de nee cd. Nou ja, nee cd. In 2000 is hij overleden. Maar dit is werk wat al eerder uitgebracht is. En dat allemaal bij elkaar op de cd. Box Finding Wildflowers. Het origineel trouwens van Driving Down to Georgia komt van de cd Southern Accents. We gaan naar Ida May en Marcus King. Nou, Marcus King, dat is een, denk ik, wel bekend. Die speelde ook in Grollo, de Marcus King Band. En Ida May, dat is een band bestaande uit twee mensen. Chris Turpin en Stephanie Jean Ward. En die zingt samen zodanig dat je bijna niet hoort van dat er twee aan het zingen binden. Dat is op zich eigenlijk wel heel knap. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Dat heet Click Click Domino. En Marcus King, die speelt daarop mee. Rainin' for You.

Marcus King in een andere rol dan bij zijn eigen band wordt het toch allemaal wat heavier toegiet. Maar dit is ter begeleiding van de band Ida May van de cd Klik Klik Domino, het nummer Raining For You. En daarmee binnen we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Komende week steeds meer Cuban Blisters in Hardy's Blues. Wat ik een beetje toe naar 10 juni 2021, de dag dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat willen we in elk geval aandacht aan besteden. Nou, in elk geval nog met een nummer van Harry Musquet. Want daar besluiten wij deze aflevering met. Die samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat is een nummer wat eigenlijk wel een beetje rond deze tijd past. Het is een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977. En dat was in de tijd dat Prins Bernard dat die wat affaires had met Lockheed. Met de aanschaf van de Starfighter was dat volgens mij in die tijd. In een of andere vliegtuig in ieder geval. En door streek hij een paar centen van op onder de naam Victor van Baren. En door heeft Harry Musquet toen de tijd een nummer over geschreven. En op een nummer op de cd Love Vendetta. De Harry Musquet Band met Victor.

0: tot 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. En vandaag vangt we eigenlijk het tweede deel van de reis aan. De eerste 10 in Mississippi, Memphis. Ligt een klein beetje de buurt, maar toch nog in de delta. En nu gaan we straks noord-noorden toe. En ja, wat doe je dan? Dan maak je een rit over Highway 61.
3: Ja, en dit was het oude gedeelte.
2: Ja.
3: Tenminste, ik kan me herinneren, want Willem van der Linden, filmmaker, was ook aanwezig. Er moest nog een paar mooie shots hebben van machines in het land. En toen ben we toch op die oude Highway 61 uitkomen.
2: Ja, en dan ben je toch eens even teruggekeken van wat doet die Mississippi Delta, wat doet dat gebied op een... welke invloed heeft het op een blueszanger uit Nederland, uit Europa, die als door te richten komt. Dus ik zou zeggen, mensen, stap maar eens even met in de auto.
4: Dit is de oude Highway 61. Kijk, en misschien dat de camera het nog pakt en in de verte nog eens een auto ziet daar op die andere weg. Dat is het, de nieuwe Highway 61. Maar dit is het oude tracé. Een nieuwe wegdek, maar dit is de originele Highway 61.
2: Kun je voorstellen dat hier vroeger duizenden, honderdduizenden mensen dat die hier langer ze trekken bent omdat ze het hier niet langer zagen zitten?
4: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat ze het niet meer zagen zitten. Naar aanleiding van de komst van moderne landbouwapparaten enzovoort enzovoort.
2: Kun je ook voorstellen dat mensen hun geboortegrond, waar ze hun wortels hebben, dat ze die verloren?
4: Nou, die hebben ze niet helemaal verloren natuurlijk. Ik bedoel, een heleboel mensen hebben wel binding gehouden met waar ze wegkwamen, maar ja, een heleboel mensen binnen ook niet weer terugkomen. Dat is waar, gewoon. Mensen... als Muddy Waters en dergelijke, die ben in de tussentijd nog eens een keer terugweg, maar niet echt terugkomen, laat maar zo zeggen.
2: En trouwens, dat zat ik me gisteren zo af te vragen. Daar hebben we eens wat in de sfeer van literatuur over dit gebied lezen. Eigenlijk is er wel literatuur over?
4: Ik heb er niks over gelezen. Ik heb wel eens een boek gelezen dat heet Blue Highways, maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Maar Bob Dylan, dat is ook weer, die titel was Highway 61 Revisited, maar het ging ook niet allemaal over Highway 61. Maar verder komt het natuurlijk heel vaak voor in allerlei liedjes van mensen.
2: Maar ik bedoel ook, over de Delta, bent er romans over geschreven of, zal waarschijnlijk wel, hè?
4: Ja, Tennessee Williams, die kwam hier vandaan, dus die zal er wel wat over gepubliceerd hebben, denk ik. Maar zelf lees ik meer dan boeken over de blues dan. Hè. Ik bedoel, The Land Where the Blues Began van Alan Lomax. Dat is gewoon een fantastisch boek en dat gaat over de Delta. En de titel die zegt het al, het land waar de blues is begonnen. Op het ogenblik lees ik een hele goede biografie van Muddy Waters, de Mojo Man. En zo bent er legio boeken over de blues te krijgen, wat bijna ook literatuur is, zou je eens kunnen zeggen. Ik bedoel, een lijst kun je bij je boekhandel eigenlijk wel krijgen en zo. Dus het is heel, heel uitgebreid. Ik denk dat er wel 200-300 boeken ben geschreven over variabel over dit gebied en wat sterk te maken heeft met de muziek die hier vandaan komt.
2: William Faulkner heeft eens een keer gezegd dat in een paar generaties tijd de moerassen en de rivieren en de bossen hier verdwenen bent en dat
5: het leven, het harde leven van gewelddadigheid. En aan de andere kant ook de zachtheid die erin zat, dat verdwenen is hier zo.
4: Dat kan ik niet zo beoordelen. Maar ik vind de mensen hier helemaal niet onaardig. En ik vind ze ook niet buitengewoon hard. Ik bedoel, wij hebben hier tot nu toe op onze reis alleen maar redelijk hartelijke mensen ontmoet. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met wat we hier aan het doen zijn. Maar over het algemeen waren die mensen toch heel behulpzaam. Ook met het filmen op een aantal locaties waar je niet mag filmen, waar die mensen best wel heel behulpzaam vond ik. Ik heb niet het idee dat... in die grote steden zal ongetwijfeld de drugs een soort toeslag wezen. In Memphis natuurlijk ook wel. Maar hier, op het platteland, nee, dat gaat toch best, dacht ik.
5: Toch heeft de blues, hij, door ook wat literatuur op Noordslot, heeft wel altijd iets van doen gehad met gewelddadigheid, met vechterij, met steekpartijen. Het zit er toch een beetje in, blijkbaar. Ja, misschien ook wel van nu de achtergrond.
4: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat toch ook meer komt door drank en dat soort dingen. Mensen konden net zoals de Indianen heel slecht tegen drank. Mensen waren ontzettend gefrustreerd door het werken op die plantages. En die ene avond dat ze vrij waren, dan kwamen die frustraties natuurlijk, of het zij door muziek uit, of op een andere manier. Maar of die dat nou...
5: Was de muziek dan een beetje de drager van de agressie wezen?
4: Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat meer de drank was.

0: Muddy Waters met de Whiskey Blues van de LP More Real Folk Blues. Uitgebracht op Chess in 1969. En daar komen we later ook nog eens even terecht bij Chess. Hè? De legendarische platenmaatschappij.
1: Op Michigan Avenue in Chicago.
0: Ja, maar we zitten nu nog op die Highway 61. De bekende weg, hè?
1: Ja, de bekendste weg samen met Route 66 in de States. En ook 2 weken waar vreselijk veel over zongen is. En waar nog altijd mensen naartoe gaat ook. Ik bedoel, hoeveel mensen bent er niet die vanuit Nederland op een gegeven moment een motor huurt en die heel de alle Route 66 rijdt. En zo bent er ook heel veel mensen die de bluesroutes doen. En daar komt Highway 61 natuurlijk in vuur.
0: Als ik toch onder druk zal worden, als ik me dan zelf in probeer te verplaatsen. Ja. Dat is amper mogelijk, want ik ken die hele situatie niet, althans niet aan de lijve en ik ben niet zwart. Maar dan wordt er op een gegeven moment kwaad. Je kunt langer onder druk worden, maar ergens moet die agressie toch een keer uitkomen.
2: Ja, maar dan ga je niet tegen je eigen volk vechten.
0: Nee, maar dat zeg ik ook niet.
2: Ik bedoel, en die vechtpartijen die er waren, die waren vaak onderling. Dat was het rare en dat kwam volgens mij toch grotendeels door de drank.
0: Maar dan ben je ook de wereld negen zie je zo door de Ku Klux Klan opgeknupt of achter een karre aan de sleep, dat weet ik veel wat.
2: Ja, maar dat. Ja, dat maar wat praten we nou over? Praten we nou over blues of praten we over het geweld? Praat je over 2 dingen? Praat je over de blanke onderdrukking en tyrannie? Of praat je over geweld als negen onder elkaar in juke joints en zo?
0: Ik wil eigenlijk weten waar die muziek uit voorgekomen is.
2: Ja, dat is een gevoel. Voor mij is het een gevoel.
0: Maar welk gevoel?
2: Ja, dat verhaal waar dat wegkomt, dat is al 100 keer verteld. En ik kan dan nog wel een keer herhalen van dat het dat die niet tof was en dat je daar kwaad op kunt worden. En dat je daar over alles wat ze gedaan hebben kwaad kunt worden. Dus die blanken. Dus het is gewoon een lulverhaal over blanken die andere mensen wat misdaan hebben van het begin tot het eind. Dat is het. En verder hoef je ook niks over te zeggen. Vanaf Afrika tot hier aan toe zijn het de blanken geweest die de boel verpest hebben. En die hier alles in Amerika verpest hebben. Vanaf de Indianen tot aan de negers, tot aan alle minderheden. Een soort van, Maar ja, het waren ook niet de besten die ze hierheen gebracht hebben. Ik kan mij nauwelijks voorstellen wat hier gebeurd is. Heb je alleen maar van horen zeggen en van lezen en van films die erover gemaakt zijn en oude foto's. Maar je kunt er niet meer weten dat ik dat ook maar verder dat ik het zo gehad heb. Dat bestaat niet. Ik bedoel, wat ik gedaan heb is mijn eigen interpretatie gegeven van een muziek die hier uit de buurt komt. En dat is mijn muziek, dat is hun muziek niet.

0: Ja. Yeah. Eddie Boyd was dat. Samen met The Blizzard. Mr. Highwayman.
1: Ja, prachtig hè, Eddie. Het leuke is om ook nog even te vertellen dat Eddie eigenlijk een schoolkameraad was van Murray Waters. Hè, dat ze ook nog samen gespeeld hebben.
0: Ja.
1: En dat ze later allebei redelijk tot roem komen bent in Chicago. Murray natuurlijk meer als Eddie. Eddie heeft toch nog een paar redelijke hits gehad. Met Five Long Years onder andere. Wat iedereen zo wat die een beetje respecteert in de blues uitvoerd is. En later kwamen ze ook allebei met het American Folk Blues Festival naar Europa. En deze plaat, ja, was ik een beetje producer, half en half en hulp. Maar dus bij ons, eigenlijk op de Wolle Boerderij in Grollo, is dit repeteerd. En dat is eigenlijk, daar maak je geen verschil van wat er in de Delta mag. Nee. Leuk is dat, hè?
0: Grollo en Clarksdale.
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja, verbund met Highway 61.
1: Ja, zo'n man, een hele lieve man overigens. Hoor. Heb ik dit, heb ons ook een bepaalde discipline geleerd in het spelen van die muziek en zo.
0: Ja.
1: Ja, hij moest er zelf wel altijd goed uitkomen, wat logisch was.
0: Terug weer naar de Highway 61, worden ze waren over de blues en over het gevoel.
2: Kijk, het gevoel en de naam, die komt hier vandaan. Maar ik bedoel, hoe kan ik nou ooit weten wat die mensen hier gevoeld hebben? Daar kan ik bijzonder weinig van zeggen, want ik kom hier niet vandaan. Ik kom hier gewoon om daar wat over te weten te komen en om wat over te leren misschien. Maar ik kan nooit overbrengen wat die mensen gevoeld hebben. Dat is onmogelijk.
3: Maar je kunt wel uw eigen verhalen overbrengen.
2: Ja, nou dat heb ik altijd gedaan. En ik heb ook niet nagezongen namelijk.
3: Nee, maar je hebt wel een paar.
2: En ik heb gebruik gemaakt van een vorm van muziek die ze hier blues noemen. Het enige waar ik me nog enigszins iets bij kan voorstellen is dat een soort van armoede die in een klein gedeelte van de provincie Drenthe eerst heeft, dat die ook dat enigszins lijkt op wat er hier gebeurd is. Maar dan is hier in een veel, dit is een nog veel extremere vorm gebeurd dan in Drenthe. En wat wij daarvan zien, als je dan in zo'n museum bent in Memphis, en je ziet hoe die mensen behandeld zijn en je ziet die plaatjes en hoe ze hebben moeten werken. Dan kun je alleen maar zeggen dat het mensenonterend is. En dat ik me daar niet veel anders bij kan voorstellen dan dat ze dat soort muziek zongen. En er zullen heel wat blanken zijn en er zijn heel wat mensen zijn die blues maken. Maar ik denk niet dat ze ooit kunnen uitbeelden van wat hier toen gebeurd is. En dat is er ook bijna niet meer. Dus wat je hier, de conclusie die je uiteindelijk moet trekken, is dat die manier, ten eerste zijn de tijden veranderd gewoon, weet je wel. En ten tweede is die generatie, die twee generaties die dat of drie generaties die dat meegemaakt hebben, die zijn er niet meer. En wat je dan zo links en rechts om je toe hoort is ook dat blues hier bijna niet meer is. Dat is muziek die hier nauwelijks nog bestaat. En de muziek die wij blues noemen, dat is een derivaat van wat daar toen gebeurd is. Dat heeft daar niets meer mee te maken, voor mijn gevoel. Die conclusie mag je volgens mij wel trekken. En dan kun je er hele diepzinnige gesprekken over voeren, maar dat is eigenlijk de waarheid gewoon. Ik denk dat het binnenkort een muziek wordt die alleen nog in musea terecht, die alleen nog via en het heeft al helemaal niks te maken met bluesfestivals of blues nights in Holland en zo. Waar het alleen nog maar gaat om over bier drinken. En waar als je dan echt iemand de blues zou hebben, toch in Holland zou luisteren. Want daar wordt het in een soort van vrolijke sfeer getrokken. Die daar helemaal niet bij hoort als het ware. In Nederland denken ze gewoon van blues is feest. Voor mij is dit het boek van Lomax, The Land Where the Blues Began. En dat voel ik hier ook. En ik bedoel, dat is een gevoel dat is een gevoel. Dat kun je ook niet naar verklaren. Dat is net zoiets als ik in Creta aan land stap en Kazantzakis heeft ooit een keer gezegd van as soon as you set foot on Cretan soil, you become different. Zo gauw als je de voet nog op de bodem verkleed zit, word je anders. Nou, dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje. Ik voel dat het hier gebeurd is. Op sommige plekken heb je zulke gevoelens. Dan denk je, hier is iets bijzonders gebeurd. En dat vind ik, dat is hier zeker gebeurd. Maar misschien ben ik ook wat dat betreft niet zo'n prater erover. Ik bedoel, het is toch een gevoel, weet je wel. En ik zou liever gewoon met mijn bandje willen spelen of zo hier. En die heb ik toevallig niet bij me, dus dat kan ik niet doen.

0: Harry Musquet met zijn beentje Cuby and the Blizzards, Design a Baby van de CD Dancing Bear. Ik kan eigenlijk ook niet zonder muziek, Harry, hè?
1: Nee. dat is toch altijd een prachtige therapie.
0: Ja, ja. Een tikje niet speelt, dan...
1: Dan heb ik wel... dan word ik wat ongedurig.
0: Ja.
1: Om het maar eens mijn eufemisme te gebruiken.
0: Ja. Ja, de omstandigheden zijn heel anders natuurlijk. Je zei zelf ook al, je kunt ook niet inleven van wat er in die delta precies gebeurd is. En ja, welke functie die muziek doorhad, is moeilijk meer...
1: Te achterhalen.
0: Te achterhalen, ja. En te vergelijken, denk ik, ja, met hoe het hier is.
1: Ik denk dat ervan uit moet gaan dat die muziek eigenlijk klassiek wordt. Net zoals klassieke muziek klassiek is en cultuur is. Is eigenlijk, moet je er rekenen dat blues bestaat al meer dan 100 jaar, Damiet. Dat het ook klassiek is. En dan klassiek met een grote K, weet je wel. Toch cultuur. En als zodanig kun je reproduceren. En dat doet ook heel koppel. Mozart wordt ook alleen nog maar gereproduceerd. Ja. Denk ik dan. En Beethoven, dat soort mensen die leven ook niet meer. En dan kun je ook niet precies achterhalen hoe dat gespeeld is. En hoe die mensen leefd hebben. Nou, dat is met deze muziek is er ook aan de gang.
0: En van oorsprong was dat natuurlijk. Was dat ook volksmuziek?
1: Ja, ja, ja. De meeste muziek komt toch uit die vijftonige toonladder weg.
0: Dus. Ja, door vinden ze zijn oorsprong.
1: Ja, de pentatonische toonladder. Dus.
0: Ja, en volksmuziek, dat heeft alle emotie in zich van verdriet en ellende. Maar aan de andere kant ook van vrolijkheid, denk ik.
1: Ja. Ja
0: dien ook ter ontspanning.
1: Ja, dat zit er allemaal in. Je kunt de bluesmuziek kun je heel duidelijk vergelijken. Ook qua frasering, zoals Hoeken bijvoorbeeld, met de flamenco. En je hebt in Portugal de Fado en in Griekenland de Rembetica. He, dan, dat is allemaal muziek die eigenlijk de volksmuziek, het is volksmuziek. Ja. Het is toch ook eigenlijk cultuur langzamerhand worden.
0: En bij die volksmuziek, ja, door heurde ook die ontspanning bij. Ik heb aan gelezen in de Mississippi Delta. Het verschil tussen blank, de overheersers, zeg maar, de plantagebozen. En de zwarte mensen die door 6 dagen in de week moesten werken. Ja, was ik wel. Er was één gezegde wat mij zo bijbleven is van: Boss, if you could be a nigger one Saturday night, you never want to be white again. Want op die zaterdagavond, op die feesten, op de frolics, zoals dat heette, vaak op de plantage zelf, toen was het een uitbundige boel, hè?
1: Ja, dat waren de feesten. Inderdaad, kijk me daar bij voorstel, wat die blank betreft.
0: Dat was de illegale whisky was erbij en zo. En
1: ja, ja.
0: Daar ging het volk los, hè?
1: Ik heb me wel wat bij voorstel.
0: Ik denk dat ieder volk, iedere groep mensen graag iets unieks wil hebben.
1: Nee, maar ik bedoel niet eens, die swing natuurlijk wel wat meer en zo. Als die lui, ik bedoel, dat is al inherent, dat was natuurlijk daar wel inherent aan. Ik bedoel, die mensen kwamen uit Afrika, die willen een andere achtergrond. Ik bedoel, ook al zouden ze dat misschien niet eens weten dat ze daar weggekomen zijn, toch hebben ze dat gewoon in zich. Het waren mensen uit een ander werelddeel, die tegen hun zin en tegen hun wil ergens anders heen gebracht zijn. Dat moet je nooit vergeten. Kijk, ik bedoel, het is misschien een rare vergelijking, maar als ik bij mevrouw Java zit, dan is er altijd eten in huis. En dat smaakt altijd veel beter als je naar een Chinees of naar een Indisch restaurant toe gaat. Ik bedoel maar, die parallel zou je kunnen trekken. Maar er zijn ook mensen die tegen hun zin uit Indonesië hier in Nederland komen zijn. En die mensen kunnen ook allemaal redelijk goed muziek maken en zo. En die zijn over het algemeen ook wat leniger dan wij mensen. Dus ik wil niet zeggen dat wij allemaal stieve harken zijn, maar toch zit het een beetje in die motoriek opgeborgen ook natuurlijk.
0: Het levert ook vaak jaloezie op, hè?
1: Ja, dat, ja. Ja, de negers zijn er nu, tenminste hier in Amerika, zijn ze altijd hip geweest en zo. Voorbeeld voor veel blanken die zich ook zo gingen kleden. Zeker nu al... Ondanks dat het ook een minderheidsgroep was, die rappers en zo. Dan zie je dan heel veel lui in Nederland die ook van die lelijke kleren aantrekken. Ik bedoel... en dan denk ik dat het hip is.
0: Terwijl het helemaal niet bij hun past.
1: en dan denk ik dat het hip is.
0: Terwijl het helemaal niet bij hun past.

0: dan kwam de chef die zei, ik heb daar niets mee te maken. Ik ben hier de baas en zo. En you're a nigger lover en dat soort dingen. En als je dat dan gekund had in die tijd, wat waarschijnlijk niet mogelijk was geweest, dan had ik ook naar die avond van die mensen gaan. Dan had ik er zeker in gegaan. Ik niet daar bij de good old boy zitten, een whiskytje achterover slaan en wat don lul of zoiets. Ja, ik wil even met swings.
1: Was ik wel beneden naar binnen naar die cultuur, voor zover je door naar achter kunt komen. Ja, wat toen nou het unieke in was, wat toen nou het bijzondere in was. En ook wat toen in het bedreigende was, dat de blanken er eigenlijk zo benauwd voor waren. Dat ze dat zo onder de doem wilden houden. Heb je daar een idee over?
0: Ik bedoel... Ik snap eigenlijk niet waarom ze ze dan hier gedropt hebben, waar ze zo bang waren.
2: Het was wel een hele aparte wereld natuurlijk. Hè? Een hele eigen wereld ook allemaal. Ik bedoel, ja, het giet bijna terug naar de tijd dat we hier in Nederland nog adel hadden.
3: Een feodale...
2: Ja, die een eigen heerlijkheid hadden, ja. Zo ongeveer.
3: Ja, grote stukken grond met mensen die het werk verdeelden en die zelf op fluweel zaten.
2: En het gebied, hè? Het gebied doordreide het allemaal.
0: Binnen het kader van de plantage ook vaak. Want Stowel die zei bijvoorbeeld onder andere als... Ik heb liever dat mijn negers op ons eigen trein blijven. Want als dat buurt wat gebeurt... Wat niet oké is, dan weten ze weer zelf niet hoe ze dat moeten regelen en zo. Dus ik heb liever als er wat gebeurt, dat het binnen mijn eigen hekken gebeurt. Zo was het ook nog een keer. Dat was dan een hele goede man in feite. Dat was een voor zover je als plantagehouder goed geweest, was dat een goede man.
1: Dat was een verlichte despoot waarschijnlijk.
0: Het waren ook niet allemaal van die mensen. Kijk, ze werden verkocht. Die handelaars, dat waren in eerste instantie de minkugels. En een heleboel mensen die een wit voetje wonen al bij die grote planters, dat waren natuurlijk ook geen besten en zo. Maar een heleboel van die mensen, zoals die Will Duggery, die schijnt ook niet onaardig geweest te zijn. En die Howard Stovel ook niet. Dus ik bedoel, ze waren natuurlijk niet allemaal onmensen.
1: Alleen ja, de ongelijkwaardigheid was er natuurlijk, hè?
0: Ja, nou ja, geen stemmen. Ik bedoel, mensen werden gewoon beschouwd als untermens. Maar zijn,
1: ja, ook in racistische zin, denk je?
0: Ja, denk ik wel, ja. De Ku Klux Klan is toch een zeer racistische clubje, lijkt mij.
1: Het gekke was dat ze er anderszins... Dat ze toch ook banger waren voor de negers. Tenminste, de literatuur erover leest dat ze met name banger waren voor de viriliteit en de vitaliteit die de negers hadden. Hè?
0: Ja, terwijl negers dat zelf gewoon weer ontkennen en zo. Dat is ook een soort van rare misvatting. Van dat die mensen potenter zouden wezen en dergelijke. Dat is ook door hunzelf al lang ontkend.
1: Het feit was natuurlijk dat ze sowieso. En misschien gebeurt dat ook wel als een bedreiging ervaren, van dat negers door de bank genomen. Maar dat geldt voor alle onderdrukte mensen, dat die veel meer kinderen hadden dan de blanken hadden.
0: Ja, dat is nogal logisch. Ik bedoel, hoe meer ze kregen, hoe beter het was. Hoe eerder ze kans hadden dat ze in aantal ook op een gegeven moment de boel aankon natuurlijk. Daar heb je met die minderheden van rechtse joden toch ook allemaal. Een hele grote gezin, minimaal moet je er 3 hebben. Nou, die wilden gewoon groter worden, dat is het verlichte deel van de Joodse natie. En die wilden ze er ook onderhouden, dat is gewoon... Zo werkt dat.
1: Ja, het heeft ook met bezit te maken misschien, want degene die wat heeft, die wil het graag bij elkaar houden en niet te veel verdeeld.
0: Ja, dat zit er natuurlijk wel dik in. Niet afstaan. Maar ja, al dit soort dingen vind je gewoon terug in de wereldgeschiedenis. Dus vroeger de bojaren in Rusland, de groot grondbezitters. Nou, Tolstoy heeft daar een hele verhandeling over geschreven. Zo. Dat was ook een grote land, hè? Verlicht despoot, zou ik maar zeggen. Maar het is toch altijd zo geweest dat groepen mensen, andere groepen mensen onderdrukken. En dat is dus nou nog aan de orde.
1: En die zullen ook altijd...

0: Mensen hebben die door wat voor omstandigheden ook dat de ene meer heeft dan de ander en dat de ene meer mogelijkheden heeft dan de ander.
1: Ja, ja. Nou, en die mogelijkheden voor de, en dat is natuurlijk wel een beetje schrijnend, de mogelijkheden voor de zwarte mensen hier in het Delta, die zijn wel iets verbeterd. Maar als je goed om je toe kijkt, en ik weet dat jullie dat ook zien hebben, dan zie je toch overal in de lagere beroepen en in de verzorgende sector, in hotels, het lullige werk, dat wordt gewoon gedaan, zoals altijd, door de donkere mensen, door de zwarte mensen hier. En dat is, je ziet maar heel zelden mensen in hoge functies hier. En het zal misschien in het noorden wat anders wezen, maar hier in het zuiden.
0: Met wat voor gevoel ga je nou uit Mississippi Fut?
1: Nou, ik heb hier wel een tijdje wel blijven gewoon. Een paar maanden of zo. Zo wonend als die jongen die daar bij Hobson Plantation, die Fish, die in die band speelt van John Moore. Nou, dat lijkt me wel wat. Het is leuk om in. Ik denk gewoon als ik terug zou. Als ik ooit nog een keer terugkom, dat ik in ieder geval. Dat dit stukje, dat heeft wel gewoon een. Het landschap is niet eens zo verschrikkelijk mooi of zoiets, maar het heeft gewoon iets en ik heb er wel wat mee, qua gevoel heb ik er wel wat mee en daar vind ik het, dat is, ik heb hier een goed gevoel aan overgehouden, dus dat bedoel ik eigenlijk. Ik bedoel eigenlijk dat blues een gevoel is en dat gevoel, dat heb ik hier voor mezelf duidelijk vonden.

0: Blues. Blues is a feeling. Somebody will know someday. QB and the Blizzards uit 19. Wat was dit, Harry? 66?
1: 67. Groeten uit
0: Grollo. Ja. En dit waren de groeten vandaag eigenlijk van de Highway 61. Want de weg wat verder aan de reizen. Verder aan de reizen, The Way Up North. Die belangrijke, die grote rivieren, de Mississippi, in noordwaartse richting volgen. Noost de muziekliefhebber was Muddy Waters ook een autoliefhebber, Harry.
1: Ja.
0: Volgens mij een specifiek merk.
1: Ja, en dat bent toch heel veel mensen in de States die van die befaamde auto holen. Dat is de Cadillac natuurlijk, de Caddy.
0: Ja, een beetje statussymbool, denk ik.
1: Ja, absoluut, ja.
0: En Muddy was een, dat spreekt u dit hele boek, De Motor Man ook. Muddy was ook een man met gevoel voor stijl.
1: Ja, absoluut. Droeg altijd, zag er altijd gedistingueerd uit.
0: Yeah.
1: Maar wel ook zijn muziek uitdragen en meende het serieus met zijn muziek. En dat moet je niet onderschatten. De man meende het serieus met zijn muziek. Vond dat uitgedragen moest worden, dat het cultuur was. En hij was ook uiterst correct en zo. Ook met zijn bandleden. Zijn bandleden moesten ook altijd heel mooi in pak en zo, weet je wel. En hij zorgde wel dat het goed overkwam.
0: Het was volgens mij zelf niet zo'n automobilist.
1: Nee.
0: Hij leurde een praktisch altijd erin.
1: Ja, dat meestal deed. Ja, en ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Hoor. Ik bedoel, als je die grote stukken die mensen moesten afleggen, zelf moest rijden en nog eens een keer speelde en je kreeg drank op, dan was het natuurlijk volledig niet vertrouwd. Maar
0: een van de mooie verhalen stond er ook in, dat hij een keer, ik weet niet meer wie dat was, die voor hem reed en dat hij al zoveel aanmerkingen op zijn rijden had.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment dat die chauffeur dat hij er zo zat van was, dat hij minder bestraden stapte en zei van nou, hij is dan beter weer dan zelf.
1: Doe zelf maar, ja.
0: Maar dan had hij dat toch ook geen nodigheid daar. Ja goed, en in dat grote land Amerika worden ze optraden, ja, moesten ze altijd enorme afstaan, moesten ze afleggen natuurlijk. Ik weet niet of Key to the Highway, of dat door iets mee te maken heeft. Want,
1: nou, in ieder geval, dat moet je wel rekenen dat er wat mee te maken heeft, ja.
0: Ja, ik bedoel, het past er zo bij.
1: Ja, absoluut. The key to the highway.

0: op een nummer in 1972 in Engeland trouwens, in Londen. Het was niet zo lang nadat Muddy een zwaar ongeluk had heeft.
1: Ja, yeah, in Champaign, Illinois, op Highway 65.
0: Yeah.
1: Een dag na mijn verjaardag, 11 juni, 1970, zie ik daar. Dat is niet goed dus.
0: Ja, toen is hij weer
1: gaan spelen.
0: Ja, ja, tenminste, grote optreden.
1: Drie jaar lang uit de running.
0: Ja, bliksem.
1: Ja.
0: Want het was in King
1: 67 is dat
0: 67, ja. Twee auto's. Riet ze door over de snelweg. Ze komt terug van het laatste optreden van een hele tour, zeg maar. Ja. Ergens in het zuiden, in Virginia of zo. Ja, op een gegeven moment, een auto die komt op de verkeerde banen, richting over hun. En die knalt door hem frontaal op elkaar.
1: Ja, ja.
0: Chauffeur komt erbij dood. Ik weet niet of die Noors Muddy zat eigenlijk, maar in ieder geval, en Muddy raakte ze wel gewond bij. Het schiet in ieder geval geen goed fout door zo met die mensen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, als je zoveel aflegt dan per jaar, dan zit er natuurlijk een grote percentage als dat je thuis blijft zitten natuurlijk.
0: Ja, ik bedoel, hoe voelen ben je dat niet met vliegtuig onder u te komen?
1: Ja. Nou, heel waar natuurlijk.
0: Ja toch, bedoel, ja. Die herinneren we ons ook allemaal van Buddy Holly en Bobby Darin.
1: Ja.
0: En
1: The Big Bopper, Richie Fellens.
0: John Denver.
1: Jim Croce, Jim Reeves.
0: Ja.
1: Hol maar op man.
0: Ja, nou ja, James Dean die kwam met de auto.
1: Dwayne
0: Elman, de motor.
1: Ja, ja. Ja.
0: Het gevoel, dat ligt heel duidelijk aan de weg. Dat wordt ook in dat boek beschreven. En dat wordt goed beschreven. Ik bedoel, ook heel feitelijk beschreven. En het wordt heel, alsof je er zelf bij bent eigenlijk. Zo wordt het ongeveer beschreven daarin. Dat,
1: ja, dat is...
0: vind ik knapper van het boek.
1: Ja, die vrouw heeft er heel veel werk van gemaakt. Prachtig is dat.
0: Vorige stuk, wat we net laten horen, Key to the Highway. Dat was op een nummer in Engeland.
1: Ja, het is de waarschijnlijk die Electric Mud of zo of...
0: Ik kan best dat toch vanaf.
1: Of de London sessies of zo.
0: Ja, London sessies, ja. Met Stevie Winwood en met Rick Kretz en met Rory Gallagher.
1: Ja, ik herinner me nog dat er eigenlijk in het boek staat dat Howlin' Wolf ook zo'n sessie deed. En die zei van, it was a load of shit, man.
0: Ja, dat waren die jonge Engelsen natuurlijk. Ja. Hè? Die de master adoreerden. Ja. Die graag met wilden spelen. Ja. Het volgende stuk waar we draaien, dat is ook een beetje op die manier. Want dat is een nummer wat uit 1996 komt. Nou, Muddy is al in 83 overleden. Dat is van de Muddy Waters Tribute Band.
1: Ja.
0: Met onder andere Jerry Portnoy en Pinter Perkins erin.
1: Ja.
0: Dat is echt een zien oude begeleider, zeg maar. Die een tribute band to Muddy Waters.
1: To Muddy, ja. Een heel bekend nummer trouwens. Going Down Slow.

tell her, I said, pray for me and forgive me for my sin.

0: De Muddy Waters Tribute Band Going Down Slow met Pinter Perkins die de zang doet en de piano en Jerry Portnoy op de harmonica als tribute to the big man,
1: to Muddy Waters.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Het wordt tijd om de sprong noordwaarts te gaan maken. En dat doen we volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Want we maken een sprong van een 500 kilometer noord-noorden toe, Harry. En dan komt bij u in...
1: St. Louis.
0: St. Louis. St. Louis. Ja. Het is maar net dat je het op zijn Frans of op zijn Engels uitspreekt. Uitermate een boeiende stad. Een knap grote stad.
1: Ja.
0: Ja, en ja. In de, van u de verte al zichtbaar.
1: Ja, want het is een enorm groot monument. Een soort van... van een enorme soort van ereboog eigenlijk.
0: Ja, een soort Eiffeltoren, maar dan in St. Louis. Maar doorveel waren we niet, want in St. Louis door is van alles en nog wat te zien. Er staat het huis van Scott Joplin onder andere.
1: Ja.
0: De bekende ragtime.
1: Ja, de uitvinder als vader van de ragtime. Ja.
0: En bij Gotthor op Zotterdam duiken we maar eens goed in de live bluesmuziek die er door allemaal gespeeld wordt.
1: Ja, ja.
0: Volgende week in Harry's Blues. De Blues in St. Louis. De aflevering van vandaag die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Uiteraard met dank aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties en VPRO Radio. Tot volgende week.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Harry Musquet was een echte blueszanger. Hij brandde nooit zijn vingers aan andere genres. De ellende en het verdriet moest van zijn muziek afdruipen. De Harry Musquet Band, Bad News.

Dahagi Muskei Band, Bad News. Blood, Sweat and Tears werd in 1967 in New York opgericht door jazzmuzikant Al Kooper. Maar de band werd pas succesvol nadat de in Engeland geboren Canadese blueszanger David Clayton Thomas de frontman werd. Blood, Sweat and Tears met een nummer van Billie Holiday, God Bless the Child.

Blood, Sweat and Tears, God Bless the Child. Bonnie Raitt raakte als meisje van 14 jaar al in de ban van de blues en de slide guitar. Ze begon als voorprogramma van Son House, Muddy Waters en John Lee Hooker en ze groeide uit tot een wereldster. Bonnie Raitt, The Road's My Middle Name.

0: my middle name.
1: Bonnie Raitt, The Road's My Middle Name. Fred James is een Texaanse bluesgitarist die opgroeide in Kansas en nu in Nashville Bluesland Productions runt. Hij was jarenlang de gitarist bij Billy Joe Shaver, maar besloot zich met zijn echtgenote blueszangeres Marianne Brandon op de blues te storten. Fred James, Full Moon on Main Street.

Fred James, Full Moon on Main Street. Dwayne Allman uit Macon, Georgia, was als kwajongen als studiogitarist in de legendarische Fame Studios in Alabama. En met zijn broer, zanger en organist Greg Allman, bracht hij de blues met zijn Allman Brothers Band bij een breed publiek in Amerika. The Allman Brothers Band, Need Your Love So Bad.

The Allman Brothers Band, Need Your Love So Bad. Colin Linden, dat is een songwriter, zanger, gitarist en producer uit Toronto, Canada. In Canada heeft hij nog steeds zijn band Blackie and the Rodeo Kings, maar sinds de jaren 90 woont en werkt hij in Nashville en daar produceerde hij al ruim 700 albums voor andere artiesten. Colin Linden, The Hurt.

vrienden, The Hurt. Andy Fairweather Low, dat is een topgitarist uit Wales. Hij toerde met Roger Waters, Eric Clapton, Bill Wyman's Rhythm Kings en hij was gitarist op albums van Roy Wood, Gary Rafferty, Richard en Linda Thompson, The Who, George Harrison en Kate Bush. En in de jaren 60 was hij de zanger-gitarist van The Amen Corner uit Wales, Gin House Blues.

The Amen Corner, Gin House, Blues. Etta James had een structureel drugsprobleem. Ze werd betrapt op drugsbezit, maar haar man nam de schuld op zich en zat 10 jaar in de gevangenis. Dat is nog eens ware liefde. Etta James, Misty Blue.

Etta James, Misty Blue. De Texaanse muzikant en zanger Delbert McClinton speelde in de begeleidingsband van Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf en Lightnin' Hopkins voordat hij op eigen benen verder ging. Het is geen hitartiest, maar hij geldt in Amerika wel als een cultheld. Delbert McClinton, Take It Easy.

Delbert McClinton, Take It Easy. Little Milton werd als straatmuzikant ontdekt door Ike Turner en vervolgens was hij de eerste zwarte artiest bij Sun Records. Hij overleed in 2005 aan de gevolgen van een beroerte. Hij werd 70 jaar. Little Milton, Walking the Back Streets and Crying.

0: Little Milton, walking the back streets and crying. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Otis had een neus voor talent. Hij ontdekte Esther Phillips, Big Mama Thornton, Jackie Wilson, Little Willie John, Hank Ballard en Etta James. En dit is een duet met Marcy Lee, The Johnny Otis Show. Telephone Baby.
1: Hello, Johnny.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye, babe.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
4: Al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd.
5: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. Een van de bekendste podia in Nederland is dat van Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. En Anneke van Dijk is een van de mensen die door de programmering duurt. Ze stiet meestentijds buiten de schijnwerpers. En daarom richt Harry Muskee vandaag zijn microfoon op haar.
6: Wij lopen in Vredenburg met Anneke van Dijk. Anneke heeft zo straks even uitgelegd wat ze precies is. Maar het was zo'n lange titel dat ik eigenlijk maar denk dat de hoofdprogramma aan de lichte kant wel een goede benaming is, of niet?
4: Nee, dat is niet goed, Harry.
6: Is dat niet helemaal goed? Nou, nee. Corrigeer mij dan even.
4: Nou, ik ben verantwoordelijk voor, en ik vind het vreselijk dat dat twee keer ontkennend is, maar voor de niet-klassieke en niet-westerse muziek bij Vredenburg moet je hier. En ik doe de Nacht van de Poëzie en nog een aantal andere aardige projecten, waaronder het Festival van het Nederlandse Lied, dus in de wandeling, Smartlappen Festival. Nou, dat is het ongeveer. En daar kan ik mijn dagen meer dan mee vullen.
6: Waar horen we op dit moment aan, Anneke?
4: Nou, dit is denk ik het koortje van, denk ik, want ik weet het niet, van Frans Bauer.
6: Dat is heel wat,
4: of een support act.
6: Dat is heel wat anders als de Nacht van de Poëzie en de Blues Estafette.
4: Ja, dat is sowieso. Maar het is, weet je, aanvankelijk deden wij deze dingen nooit, hè? En intussen doen wij alle Rob de Nijs en Frans Bauers, Benny Jolings, BZN. En er zijn enorme hoeveelheden publiek voor. Dus, ja. En ik ga ook, hoewel het dus absoluut niet mijn muziek is, ga ik af en toe wel eens even kijken. En dan zie je iedereen toch zitten stralen van genoegen. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat we dat de laatste jaren ook in vrij uitgebreide mate ook doen.
6: Hoe komt iemand van de eilanden? Want daar kom jij toch oorspronkelijk vandaan, uit Friesland.
4: Nou, dan, uit Friesland. En daarna geïmporteerd naar de Schelling.
6: Ja, en dan?
4: En toen naar Groningen.
6: Dan naar Groningen.
4: En toen, vanaf dat moment is het zo goed met me gegaan.
6: Maar jij bent ook, samen met Peter, hebben jullie de Oosterpoort bestuurd vanaf het begin af, dacht ik.
4: Nou, ik vind dat zo grappig hoe jij dat allemaal zegt. Ja. Maar het ligt een tikkie genuanceerd.
6: Ja, nou ja,
4: het ligt
6: goed,
4: een tikkie genuanceerd.
6: Dat is wat ik weet, dus ja. Jij mag mij corrigeren.
4: Nee, maar Peter, wacht even. Ik zat eerst bij Culturele Zaken in Groningen, gewoon als secretaresse. En toen zei Tom Post, de directeur van de Oosterpoort, als jij ooit nog eens wat anders wilt, dan moet je het maar zeggen. Nou, op een dag dacht ik, laat ik eens wat anders gaan doen. Toen ik bijna 4 jaar bij Culturele Zaken had gezeten. En ook iedereen kende en vrij veel wist. Maar toen wilde ik dus op een gegeven moment wel eens een keer iets anders gaan doen. En toen heb ik gesolliciteerd bij de Oosterpoort. En toen ben ik daar directiesecretaresse geworden. Dus een stapje verder, zeg maar. En Peter Smits, die was daar adjunct-directeur. Maar goed, ik had verder nauwelijks met hem te maken. Tot op een dag ik een keer hem heb geholpen met het organiseren van de jazzmarathon. En zoals jij wel weet, Harry, denk ik, Peter is de uitvinder van de jazzmarathon in Groningen.
6: Ja, ik kwam hem onlangs nog tegen. Heel toevallig toen ik naar het Noordzee ging. En wie trof ik daar als eerste? Dat is Peter.
4: Ja, ja. Ja, die heeft toch grote liefde voor de jazz. Nou, toen heb ik Peter geholpen met het organiseren van die marathon. En ben eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met de podiumkunsten. Dus niet met de ambtelijke kant van het werk, wat bij Culturele Zaken natuurlijk heel sterk het geval was. maar met de uitvoerende kant. En ja, dat vond ik ontzettend leuk. Hè? Charles Mingus en zo, ik heb ze toch echt allemaal nog gezien daar. Ja. Dat was wel heel bijzonder.
6: Rijn de Graaf heeft daar ook een grote voorzet gegeven, hè? Met die workshops en zo.
4: In de Oosterpoort?
6: Ja, die heeft daar ook van die concerten allemaal gedaan met... een soort van bebop cursus.
4: Nee, maar dat is nu. Dat hebben we binnen de boezem van Vredenburg met Rijn.
6: Dat draait ook al een hele tijd volgens mij. Ja, die kende jou ook redelijk goed.
4: Als je maar lang genoeg meedoet. En het ook leuk vindt natuurlijk. Want je moet er wel je ziel en zaligheid in gooien. Anders dan werkt het natuurlijk allemaal niet. Maar goed, toen zat ik bij de Oosterpoort. Daar heb ik iets van 3 jaar gewerkt. En in die tijd ging Peter Smits... Nogmaals, met wie ik verder overigens helemaal niet zoveel te maken had. Die is hier benoemd in Utrecht tot directeur. En in die tijd, toen hier nog een grote bouwput lag... En hij samen met 1 technicus hier zat... belde hij mij af en toe wel eens op. En dan zei hij, god, kun je me niet even een contract sturen? Of wat moet ik nou doen met die typemachines? En nou, Peter kan heel goed hulpeloos doen. Dat valt bij mij altijd in goede aarde. Al wordt het wel wat minder en is het wel wat minder geworden in de loop van de jaren. Maar goed, ik ging dus op afstand. Zei ik, nou volgens mij moet je IBM-typemachines nemen. En computers waren er toen nog niet. En souffleerde dus een beetje bij allerlei dingen. En toen op een dag, toen zei hij door de telefoon heel wanhopig hoe vreselijk druk hij het had. En hoe moeilijk het was om een goede directiesecretaresse te krijgen. En toen zei ik, goh, nou ja. Het lijkt me toch best een aardige baan. Wat moet zo iemand dan doen? Nou, het ging dit en dat en dat en dat. Nou, dat is een fantastische baan. Het lijkt me wel gek dat je daar niet iemand voor kunt krijgen. Hij kreeg dus steeds allemaal van die...
6: Hij kon hem eigenlijk inkopen.
4: Nee, het is zo simpel. Jij maakt het steeds... En niet alleen jij, maar iedereen maakt het simpeler dan het is.
6: Jij wilde het niet zo simpel hebben.
4: Het is ook toch wel ingewikkelder. Ja. En hij kreeg dus iedere keer van die leuke trip meisjes van platenmaatschappijen zonder achternaam. Met Lenny, weet je wel, dat soort meisjes. Met Jolanda. Maar nou, Peter werd er helemaal gek van. Die kon er absoluut niet tegen. En bovendien wisten ze eigenlijk heel weinig. En toen zei ik voor de grap, Harry, echt voor de grap. Want soms doe je wel eens dingen in je overmoed. Dan zeg je wel eens iets raars of zo. Hè? Toen zei ik van, zal ik solliciteren? Doodse stilte aan de andere kant van de lijn. Want ik wist ook helemaal niet wat Smits van mij vond. Of wie vond dat ik mijn werk goed deed of niet. Want we waren gewoon niet zo close verder. En doodse stilte. En toen zei hij, als je dat zou willen doen...
6: Het was een relief voor hem.

0: Dat was in 76. Toen zat Peter hier een half jaar ongeveer. En Tucker, de technicus.
1: En met die baard.
0: Die kwam en die dikke, en die dikke, ja, en ja, die dikke shackies, waarvan iedereen dacht dat hij altijd joints
1: Paul
0: zat te roken. Paul Tucker.
1: Ja.
0: Maar die had zulke dikke shackies dat iedereen altijd dacht, wat te gek joh. Ja. Daar hebben ze een technicus die rookt joints de hele dag.
1: Nee, maar er was Paul, die draaide echt van zulke
0: grote
1: toeters.
0: Ja, echt
1: toeters. Kon je niet doorgaan, weet je wel.
0: En dan heel stijf.
1: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval met hen. Zij waren altijd hier op de bouw en ik zat alleen op dat kantoor.
1: Toen was het nog een bouwpunt.
0: In dat troosteloze Hoog Catharijnen. Ja. Toen toch veel troostelozer dan nu. En dit was één groot gat. En het is echt gek hoor, om zo'n heel proces mee te maken. Want er is dus letterlijk niets. Er is gewoon niets. Er lopen alleen maar bouwvakkers. Ik had ook gewoon de laars in de hoek van het kantoor staan. Als we hier dan naartoe gingen en allemaal in de bouwketen, allemaal vergaderingen. En zo is het ongeveer gekomen, Harry. dus eigenlijk dat het veel ingewikkelder is dan je dacht.
1: Nou ja, maar het is toch een... Het is natuurlijk wel een prachtig theater geworden. Want ik heb hier dus ook negen jaar rondgelopen als aankondiger van de Blues Estafette, waar jullie mij toen een keer...
0: Master of Ceremonies.
1: Ja. Dus ik heb hier ook heel wat meegemaakt. Dat was toch ook een onderdeel van die Blues Estafette. Dat was toch ook een beetje jouw kindje toch
0: nou,
1: een beetje.
0: Ik deed
1: behalve
0: alles,
1: dat,
0: joh. Alles.
1: Behalve dat Jaap daar natuurlijk...
0: Nee, Jaap die was het toen nog nauwelijks.
1: Nog niet, hè?
0: Nee.
1: In het begin niet, dacht ik.
0: Nee, de Blues Estafette, ik weet daar niet het fijne van, maar die heeft zich echt ontwikkeld, zeg maar. In de loop van de jaren heeft hij zijn vorm gevonden. De eerste jaren was het nog het MBBO-festival, weet je wel, van Martin van Olderen naar Amsterdam.
1: Ja, Martin, onze politieagent uit Amsterdam.
0: Ja, die harkte dan alle aanbiedingen bij elkaar. En dan deed hij net alsof hij dat allemaal had naar Nederland had gehaald. Dat was wel grappig. Maar daar is het een beetje uit voortgekomen. En toen op een gegeven moment vonden we dat niet bevredigend. En toen zijn we een eigen koers gaan varen. Misschien kunnen we hier naar boven even. Dan kom je op de eerste.
1: Ja,
0: dan kom je op de eerste verdieping uit. Maar in het begin, we zijn dus in 1979 geopend en in 1980 was de eerste Nacht van de Poëzie. En ik geloof dat toen ook in dat jaar de eerste blues, niet estafette, dat heette toen nog anders.
1: Dat heette anders, ja.
0: Bluesfestival of zo, heeft toen plaatsgevonden. En dat is de start van heel veel dingen geweest. Ja.
1: Want er is... Door de jaren heen zijn hier natuurlijk alle bluesgrootheden geweest.
0: Ja,
1: vanaf
0: kan je wel zeggen,
1: vanaf Jack Owens, die hele oude man, hè, 94 jaar tot dan. De jongere lichting, Robert, ik weet nog dat ik...
0: Robert Cray,
1: dat ik aan de bar zat bij Hotel Smits en dat er iemand naast me, die ik helemaal niet wist wie dat was. Ik vaag een plaat had gehoord van Under Influence, Bad Influence.
0: Bad Influence,
1: En dat was toevallig een keurige jonge man zat naast mij. En die dronk een kopje koffie en dat was Robert Cray.
0: Ja, hij was wel heel square.
1: Ja, in gesprek ben gekomen.
0: Ja.
1: In tegenstelling tot George Porter en Joseph Symbolist Jr. die ik met geswinde spoed een trein zag proberen te halen naar Amsterdam. Om daar gewoon eens een leuke borrel of iets anders te doen.
0: Ja, ik vrees toch wel iets anders hoor, Harry. Ik weet niet hoe naïef je bent. Ja, ik denk
1: ik wil het de mensen niet onder mee. Maar wat ook leuk was, weet je nog dat jij ook een keer met iemand van die mensen de stad in moest en zo? Want dat weet ik ook nog.
0: Oh, maar
1: wiens kleding op Hito was blijven liggen.
0: Hoe heette die
1: was
0: nou?
1: Was het Henk Beller of zo? Of?
0: Nee.
1: Maar grote,
0: god, dat schiet me zo wel te binnen. Ja, dat was fantastisch. Hoe heette die nou? Die man met die scheur in zijn hoofd.
1: Oh, die... Die kon ook eigenlijk op een gegeven moment... Die kon dus
0: hoe
1: misschien niet
0: nou
1: spelen
0: die
1: of zo.
0: Had een ongeluk. Nee, die had een ongeluk gehad en die had een soort diepe gleuven. Ik ben nu echt even zijn naam kwijt. Ja. Maar al die kleren die waren zoek geraakt. Of hun koffers waren zoek geraakt. En ze moesten toen... het was vrijdag kwamen ze aan of donderdag? Donderdag, denk ik. En toen nog één dag wachten. Nou, en op vrijdagmiddag... Ja, dat heb je natuurlijk ook in de beginfase van een bedrijf. Maar dat heeft vrij lang geduurd in mijn geval hoor, want er was zoveel te doen. Maar dan, ik was natuurlijk toch een soort Haarlemmer olie, dus toen hebben ze gezegd ga jij maar even met die lui, met twee mannen en één ontzettend lief klein tenger zwart vrouwtje. Met een beetje dat haar wat zo'n beetje warrig omhoog stond, dus echt een hele leuke vrouw. Ben ik naar Barsoi gegaan hier, want die man die moest een pak hebben om in op te treden. Dus je kon hem ja, ook precies. niet in een fot.
1: Nee.
0: En wat ik zo ongelooflijk humoristisch vond, was dat hij, want ik kende die mensen een heel klein beetje, want achter zit hij toch allemaal in de binnenstad, dat hij feilloos een zijden pak eruit haalde van 1400 gulden. Ja. 1400 gulden, joh. Toen, hè? Het is nu wel 12, 13, 14 jaar geleden.
1: Ja.
0: En, en dan pakte hij dat er zo uit. En wat hij toen ook deed, dat ging hij dan passen. En dan trok hij een ontzettende pokerface. En hij trok bijvoorbeeld ook zo'n prachtig wit overhemd. Trok hij over zijn bruine velletje, trok hij gewoon zo aan. Niks eronder, weet je wel. Dus die verkopers, die waren ook lichtelijk upset dat hij dat zo deed. Even kijken. Oh ja, toen had hij dat pak aangetrokken. En de hele tijd was er geen beweging in die man te krijgen. Die was heel traag. En alles was even traag. En hij voelde aan alles. En hij paste het allemaal. En op een gegeven moment had hij een pak aan. Wat hij blijkbaar heel goed vond. En hij ging voor de spiegel staan. Zo'n beetje draaien zo. En op een gegeven moment ging hij even zo met zijn kont wiebelen. En dat was op met zijn heupen, zeg maar. Maar dat was zo komisch, werkelijk. Want toen bleek er toch leven in te zitten, weet je wel. En moest hij eigenlijk ook een beetje grijnzen. Zo komisch. Maar goed, ze hebben daar echt voor een paar duizend gulden weggehaald.

0: Ja, we hebben heel wat, wat karakters voorbij zien komen natuurlijk. Ja. Neem maar Screaming Jay Hawkins en zo.
1: Ja.
0: Die nou ook onlangs is overleden, maar het was ook een man van... nou, wat je gewoon... Dat is echt een character, hè, zoals ze dat noemen in Amerika.
1: Luther Allison heeft hier natuurlijk veel gedaan.
0: Ah, Luther was een heel lieve man.
1: Ja, en B.B. King.
0: Dan weet je dat jij toen nog een keer kwaad bent geworden. Van die wouden nog een extra suite bij.
1: Ben hem. Ik?
0: Ja, dat is de enige keer dat ik jou kwaad
1: met
0: heb.
1: Met wie?
0: Bij B.B. King. Toen wouden die Engelsen... Die wouden toen extra suite hebben. Toen mochten we zelfs het toneel niet meer op.
1: Ja,
0: die
1: dat was mannetjes. Even heel erg. Ja.
0: Toen zei jij van, nou, dat hoeft niet meer. Hij heeft al genoeg luxe.
1: Nou, het was iets anders. Je hebt het bijna goed onthouden, maar het was een iets ander verhaal. B.B. King die zat toen op een gegeven moment in het popcircuit. Dat heb je soms, hè. Dan verschuift dat allemaal even een tijdje. En die had toen ook een roadie.
0: Ja, dat was zo'n
1: die
0: Engelsman
1: verantwoord,
0: was daar.
1: Ja, precies.
0: Zo'n kleine
1: zo'n
0: raad.
1: Klein geil pikkie. Ja, echt een heel brutaal ventje met geblondeerd haar. En die echt zo van, hi Anneke, hi. Weet je, zo een beetje snel doen. En die belde uit het hotel, voor B.B. King was dat. En die zei van, nou, ik kom even langs om even een kwartier te maken. En ik zei, nou, heel goed, heel professioneel, prima, hè, niks aan de hand. En toen zaten we in de artiestenfoyer beneden. En nou, wij namen alles door. En toen op een bepaald moment, het moest ook wel komen. Want de hele tijd dacht ik, ja, er komt nog iets. En inderdaad, er kwam iets. Toen zei hij van, en dan gaat B.B. King, die gaat op zondag gaat hij weg. Om zo laat. En dan moet hij met een limo worden opgehaald. Hè, de grote limousine. Om zijn de grootheid, zijn stardom te bevestigen. En toen zei hij, en dan wil ik graag dat als hij afgeleverd is op Schiphol, dat je dan keep the limo, zei hij. Van niet terugsturen naar de garage, maar die moet je nog even houden. Toen zei ik, oh, waarom dan? Toen zei hij... Ja, want Mr. Seidenberg, hij had de gevreesde Sidney Seidenberg als manager. En dan, dat was dan om Mr. Seidenberg naar het vliegveld te brengen. En hij had daarvoor al vreselijke eisen gesteld. Dat B.B. niet via de trap naar beneden mocht en zo. En dat hij helemaal het gepeupel mocht hij helemaal niet zien.
0: Nee.
1: Dus ik begon al heel langzaam een soort onrust in mijn maag te krijgen. Is dit voor een vervelende vent? En toen zei hij dat Sidney Seidenberg met de limo naar Schiphol moest worden gebracht. Toen zei ik van... weet je wat jij moet doen? Jij moet hier even heel goed om je heen kijken in dat artiestenfoyer. Take a careful look at all the pictures. En neem je tijd. En laat even tot je doordringen wie het allemaal zijn. En als je niet weet wie het is, dan wil ik het je wel even zeggen. En toen zei hij, nice pictures en zo. Toen zei ik, nou, weet je wie het ongeveer zijn? Ik zei, al deze mensen hebben nog nooit een limo gehad naar Schiphol. En dat zal deze keer ook niet gebeuren. Ik zei, als jij denkt dat wij zo met ons geld omgaan, dat wij managers... met een limousine naar het Schiphol brengen, dan heb je het verkeerd. Hij mag een mooie, decente taxi of Mercedes-Benz hebben. Maar daar zal hij het toch echt mee moeten doen. Nou, en weet je wat de grap is? De volgende dag was de estafette, zaterdag. Want daar stond hij toen inderdaad in. En hij waggelde zo, want het is toch een beetje een dikke man. Waggelde zo de trap van de artiestenfoyer, jou wel bekend. Waggelde die af. Hij zag al die zwarte vrienden daar zitten. Hey man.
0: Ja, maar Bibi is namelijk zelf helemaal niet zo.
1: Het is ontzettend aardig.
0: Ja, die man die wist dat ook niet. Dat weet ik zeker.
1: Nee, maar dat is natuurlijk altijd het probleem. Dat je met allemaal maloten en duurdoeners wordt geconfronteerd. Ja. Die Chateau Neuf du Pape uit 1968
0: Fancy people
1: willen
0: come
1: hebben.
0: Drifting by. You know?
1: Yeah, that's the word. Fancy
0: dat
1: people.
0: Dat komt uit de band van Stage Fright. Dat is wel leuk.
1: Nee, maar Harry, dat is het. Het zijn mensen die over de rug van zo'n artiest zichzelf groot maken. En het leuke is natuurlijk als je een tijdje meeloopt. Ja, ik heb het ook echt allemaal geleerd hoor. Ik ben echt hier volwassen geworden.
0: Ja.
1: Dat je op een gegeven moment denkt, waar gaat dit over? He, want je weet natuurlijk, of op een bepaald moment weet je ook wel dat je je werk goed doet. Dus dan is het ontzettend overdreven om honderden guldens voor het ego van zo'n manager over de bank te gooien.

0: De Blues Estafette, hoeveelste jaar gaat dat nou in? Dat is ook al...
1: Ik denk ook 20 of 21.
0: 20, ja, hè?
1: Ja.
0: En het is nog steeds een succes. Ja, toch?
1: Nou, ik ben het afgelopen jaar voor het eerst sinds een jaar of 2, 3 weer eens geweest. Want ja, nou, ik heb het zelf ook zo druk. Dus ik had er ook niet ieder jaar zin in. Maar het afgelopen jaar ben ik geweest. En geheel tegen mijn gewoonte in ben ik tot 2 uur gebleven. Het was fantastisch.
0: Aha.
1: Ik vond het echt fantastisch, ja.
0: Een andere activiteit van jou is natuurlijk de Nacht van de Poëzie.
1: Ja.
0: En dat, daar ben je ook heel nauw bij betrokken, hè?
1: Ja, dat is echt... Dat draag ik elke dag bij me, zeg maar. Dat is, zit helemaal in mijn gebakken. Ja. Ja, prachtige manifestatie, joh. Prachtig.
0: En ik heb dat nog nooit... Hoe werkt dat, Anneke? Vertel mij dat eens. Ik heb dat nooit meegemaakt... Komt de dravende dan de hele Nederlandse poëzie
1: wereld? Ben je echt nog nooit geweest?
0: Nee.
1: En hoe lang ken je mij nu al?
0: Heel lang.
1: Dan moeten we het nu toch eens even over hebben.
0: Ja, want met de Blues
1: dat is
0: wilde
1: erg.
0: Ik ook iedere keer naartoe. Maar dan zit ik nou zelf weer te spelen iedere keer. Dus.
1: Ja, nee, maar dat is echt... Ik denk dat je het heel erg leuk zult vinden. Nou, de Nacht van de Poëzie. Ik zei zo straks al dat we in... even nadenken. November 1980 hebben we dat voor het eerst georganiseerd. Toen hebben wij... Kijk, als jong bedrijf wil je van alles. En wil je natuurlijk je positioneren. En wil je leuke dingen doen. Dus wij hebben toen een België 10-daagse georganiseerd. Analoog aan de 10-daagse veldtocht. Waardoor België zelfstandig is geworden. Dat was toen in november 1980. Of in dat jaar, ik weet niet meer precies. En toen hebben we hele leuke dingen gedaan met Raoul Servet. We hebben een tentoonstelling gehad over Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon.
0: De man die bijna vermoord werd door een concurrent.
1: Nou, kijk. Maar dat weten een heleboel mensen natuurlijk niet. Die denken onmiddellijk dat de saxofoon uit Amerika komt. Dat komt dus van de buren.
0: Ja.
1: En toen hebben we ook de nacht georganiseerd. Die was tot dat dan toe 3 keer in België georganiseerd door Guido Lauwaert. En die had uitgebreid in de pers te kennen gegeven dat hij ermee ophield, want het was hem te zwaar. En in tegenstelling tot wat ik heb een gebouw tot mijn beschikking en een organisatie, maar hij moest het steeds ergens anders doen. En dan ben je echt overgeleverd aan de bereidwilligheid en de hulpvaardigheid van anderen. Dus hij had er genoeg van en hij sprong financieel ook nooit uit en zo. Dus toen hebben we hem opgebeld. En gevraagd of hij het bezwaarlijk vond dat bij 1 keer in het kader van die Belgische manifestatie de nacht organiseerde. Nou, dat vond hij heel eervol en leuk en geen enkel probleem. En hij heeft ons toen ook geadviseerd. En dat kun je ook heel duidelijk aan de cast zien van dat, die eerste jaren. Die dragen een nadrukkelijk Lauwaert-stempel. En nou, de eerste keer in november 1980 waren er 1300 mensen. Het werd gepresenteerd door deze Guido Lauwaert en Freek de Jonge. Nou, daar kun je al meteen aan aflezen. Dat was de eerste miskleun al. Want je moet natuurlijk nooit een cabaretier, zeg maar, iemand die gewend is aandacht naar zich toe te trekken, moet je niet de presentatie laten doen. Dat is ontzettend dom. Maar kijk, dat leer je natuurlijk al in de loop van de jaren.
0: Die dichters zijn soms nogal serieus. Ik vind dat verschrikkelijk dat er dan weer zo'n komiek staat natuurlijk.
1: Nou, en hij trok gewoon alle aandacht naar zich toe. Hij zei hele lelijke dingen bijvoorbeeld. Ja. Echt, nou, kon niet. Maar afijn. We hadden wel vrij snel in de gaten. Als je in de zaal stond, kon je wel merken dat het een concept was, een idee met een hele grote potentie. Dat je daar echt veel meer uit zou kunnen halen dan wij op dat moment deden. En toen hebben we besloten om in 82 toch weer een keer dat te organiseren. En toen liep het al veel beter. Ik heb alle cijfers wel ergens. Maar... En toen heeft hij het nog 1 keer mee georganiseerd. En Geert Lubberhuizen, de
0: oude... Van de BZB.
1: Die heeft dat toen mee gepresenteerd. En dat was een aanmerkelijk betere keuze. En... toen het derde jaar, want toen openbaarde zich natuurlijk ook verschillen in inzicht. Wij zijn toch veel... hoe moet je het zeggen? gewend om onszelf op de achtergrond te plaatsen. Dat is toch je rol als programmeur. Het gaat nooit om jou. Het gaat altijd, je bent de faciliteitenverschaffer. Dus het gaat altijd om de muzici of in dit geval om de dichters. En ja, Guido had toch iets van acteur in zichzelf. Dus dat op een gegeven moment toen ging dat toch niet vlekkeloos. Bovendien wilde hij zelf ook weer acteur in zichzelf. Dus dat op een gegeven moment toen ging dat toch niet vlekkeloos. Bovendien wilde hij zelf ook weer gaan optreden en zo. Dus

waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras en ver weg in het huis lachten de kinderen in het pad tot waar ik zat, tot onder.

hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig zat er iemand naast me, om precies te zijn. Jij was het die naast me kwam zitten.

0: voor onze leeftijd.
1: Wat is er veranderd sinds het begin en zoals het nu is? Dus, hebben jullie ook, hoe ziet het eruit? Hebben jullie decor of zo? Of is het alleen het toneel sec?
2: Nou, nu is het zo, want dan moet ik in te korte tijd een te groot stuk overbruggen. Maar het is nu zo dat, en het is al een aantal jaren zo, dat ik aan de Hogeschool voor de Kunsten heb gevraagd, afdeling architectonische vormgeving, om de decors te maken en hier in de foyers wat dingen aan te brengen.
1: Is het ook in twee zalen?
2: Nee, het is alleen in de grote zaal. Ja. Ik zal je zo daar nog even iets over zeggen, want iedereen vindt dat we natuurlijk groter moeten. Maar die doen de aankleding van het podium en het katheder. Het katheder is natuurlijk heel belangrijk, want daar staat iedereen achter. En dan komen er iets van 2300-2400 mensen in het hele gebouw overigens. Dus een heleboel mensen zitten ook in de foyers. Ja.
1: Kunnen ze dat zien of zo, via een scherm?
2: Ja, we hebben tegenwoordig overal beeldschermen hangen. Ja,
1: in een intern circuit.
2: Het is niet, het wordt niet gefilmd.
1: Je kunt het wel zien, met de blues is het verder hangen ook overal.
2: Ja, je kunt het daar heel goed mee vergelijken. En dan is er een boekenmarkt voor niet-commerciële uitgevers. Dus vooral voor leuke kleine uitgeverijen in de kleine zaal. En dat wordt ook altijd heel druk bezocht. En dan in de grote zaal gaat het als volgt. Die ziet er dan vaak heel mooi uit. Een prachtig licht en zo. Een beeldscherm waarop je omdat die zaal zo groot is, de lezende dichter, dus het talking head, zeg maar, kunt zien van de dichter. En je kunt hem natuurlijk ook zelf zien, wat dichteres. En dan zit de hele zaal dus bomvol. En dan lezen er twee of drie dichters. Het hangt, kijk, iemand als Hugo Claus geeft je wat meer tijd dan een onbekende dichter. Maar zeg maar twee of drie dichters lezen ongeveer een half uur. Bruto, hè, op, af, applaus, al die dingen moet je natuurlijk als organisator moet je rekening mee houden. En daarna is er dan, dat noemen wij een entre-act, is een tussenact die soms een heel poëtisch kaliber heeft. En dan bedoel ik, nou, bijvoorbeeld komende jaar zit heel mooi tango, er zit een bandoneonspeler in. En ik vind dat een hoog poëtisch gehalte heeft, dus mooi past.
1: Het valt Piazzolla en gedraaid daar zo met Gideon Kremer. Dus,
2: Guidon Kremer met
1: Place Piazzolla. Place Piazzolla.
2: Ja. En dus dat wordt dan afgewisseld, of cabaret, of muziek, of allemaal. En het zijn allemaal hele leuke acts. Ik bedoel, ik heb komende jaar Treintje Oosterhuis bijvoorbeeld. Ik heb Ilse de Lange gehad. Dus het zijn allemaal namen die voor totale avondvullende programma's kunnen zorgen. En die vinden het hartstikke leuk om dan even zo 20 minuten een tour te bouwen. Even, en dat zeg ik ook altijd, want het moet echt staan als een huis. Je moet gewoon het beste doen wat je hebt. En dan spoelen die geesten weer even een beetje schoon. En dat is dus een fantastische formule. En daarna dan keert de rust in de tent weer. De dichters worden heel mooi ingeleid door Anton Korteweg en Piet Peer

0: Rijns. Dat zijn de twee presentatoren. En die doen dat ook heel serieus. Die maken daar echt studie van. En leggen echt de nadruk op de beste kwaliteiten, zeg maar, van de auteurs die optreden. En dat is dan zo'n, dat gaat zo'n carousel die eigenlijk de hele tijd doorgaat. Hij begint om 8 uur en eindigt om ongeveer 3:30 s'nachts. En het is één grote denderende machine, weet je wel. Ik heb het nu natuurlijk al vaker gedaan, dus het moet altijd gewoon eerst beginnen. Als het begint, dan rolt het, weet je wel. En ook alle problemen die je dan gaandeweg tegenkomt, die, ja, ervaring is af en toe ook heel prettig. Dan raak je niet de paniek. Dan denk je, nou, dan doen we die daar en dan doen we die daar. En dan vragen we die of die wat langer of wat korter. En omdat het heel individueel is, het is natuurlijk niet een band van 8 man, maar het is steeds 1 dichter.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus je kunt heel goed, de verstandhouding met de meeste mensen is ook heel goed natuurlijk in al die jaren. Dus dan kun je vragen van, god, vind je het vervelend om wat vroeger of wat later? Of, nou, dat gaat altijd heel goed.
1: Ja.
0: En we delen nooit de volgorde uit aan het publiek.
1: Dus want, men weet het gewoon.
0: Dus men weet niet wat er komt. Nee. En dat verschaft, nou, dat heeft allerlei voordelen. Dat verschaft ons in eerste plaats de mogelijkheid om een probleem op te lossen. Ja, maar ja, je moet, Harry, je moet ook praktisch zijn. Hè? Ja. En je voorkomt ook dat mensen zeggen, oh, nu komt die ken ik niet. Dan, dat iedereen gaat lopen.
1: Ja, ja,
0: wat
1: ja,
0: ook
1: ja.
0: niet leuk
1: nee,
0: is.
1: Nee, nee, nee.
0: En zo hou je gewoon de spanning erin. Ja. En de real fanatics, die strepen het allemaal aan. En die weten dan precies wat er nog moet komen. En het is gewoon een prachtige manifestatie. Het komende jaar wordt die trouwens bij... Dit is ook voor de VPRO, hè? Gaat de VPRO parallel aan de nacht een website... Of die gaat een website openen. En die gaat steeds vlak na de dichters gaat die het allemaal journalistiek becommentariëren. Dus dat wordt wel leuk. Hoe het allemaal precies zal gaan, weet ik nog niet. Want we hebben volgende of over 2 weken een afspraak daarover. Maar het is echt een prachtige manifestatie, vind ik zelf. Ik geniet er altijd enorm van.
1: Anneke en ik zouden nog uren door kunnen praten over het Saradonisch, over de Rembetica, over de klezmermuziek.
0: Ja,
1: maar helaas,
0: muziek.
1: Hebben we maar 45 minuten van de VPRO. Dus Anneke van Dijk, ik wou jou heel vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Namens de VPRO en Radio Drenthe.
0: Nou, heel graag gedaan, VPRO en Radio Drenthe. En tot ziens.
1: Ja.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Anneke van Dijk van Muziekcentrum Vredenburg was van Joop Visser, De Winkel. Fado muziek uit Portugal van Argentina Santos, Vida Vivida en van Alados Ramorados, Ayo Sul. En van Paul de Leeuw, een gedicht van Rutger Kopland, De Appelboom. En dan kan ik gelijk even wat recht zetten. Vorige weken hoorde die muziek van Cuby and the Blizzards. En dat zullen we dan wezen Perfection, uit de titel van Red, White and Blue. Maar de kenners die hebben het wel gehoord. Het was No Shoes van de LP Groeten uit Grollo. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan we naar de poptempel van Nederland.
1: We zijn hier in Amsterdam, in het midden van Amsterdam, links van mij. Onze nationale trust, het Rijksmuseum. Ja. En hier naast mij de brandtrap van Paradiso en de zee-ingang. Want wij moesten hier even wat werk verrichten. Nou ja, Paradiso, dat is natuurlijk onze nationale poptempel. Een hele oude kerk van de Vrije Gemeente in Amsterdam. Die eigenlijk al bestiet sinds de jaren 60. En ik mag wel zeggen dat ik hier met elkaar wel zo'n 20 maal speelde heb. Dus... Dat is heel waard. Het is een dierbare plek. De akoestiek is niet echt geweldig. Dat kun je niet zeggen. Maar het heeft een prachtige ligging hier aan het water. Ik kijk zo, zoals ik al zei, schuin naar het Rijksmuseum. En als je verder de deur loopt, dan kon je bij de pijp terecht. En daarachter bij het, ga je over het Museumplein richting het Concertgebouw. Dat kun je van hieraf dan niet zien. En als je hier linksaf gaat, dan ben je zo op het Leidseplein. Nou ja, Amsterdam tegenover is het gymnasium. Dus daar kun je nog wat leren. Nou, ja, Paradiso, wie hebt daar niet staan? Van Frank Zappa tot aan de Rolling Stones, zou ik wel zeggen. En van de Rolling Stones tot dan premier Den Uyl. Want het laatste jaar is het natuurlijk ook niet alleen maar meer muziek. Is het ook literaire voordrachten, politieke bijeenkomsten, lezingen. Dus het is eigenlijk een multi-inzetbaar gebouw geworden. Er is nog een tijdje sprake van weg dat het dicht moest, dat er geen geld genoeg voor was. Maar toen hebben ze het over een andere boeg gehoord. Want je hebt hier dan ook s'avonds, als je concerten gehad hebt, dan heb je hier ook vaak nog weer disco en zo. Hè? Een soort van. Dan is alles. Heeft de band gespeeld en dan komt er een ander volk in. Het minder getalenteerde luisterpubliek, om het maar eens netjes te zeggen. Of tenminste mensen die niet lusten, gewoon. Maar dat kan natuurlijk ook. Daar heb ik een koppel van. De eerste keer dat ik hier op zat, daar herinner ik me niet zoveel van. Want ik was zo net op de zitkant, binnenwest. En dan was daar vroeger een theehuis, maar daar kon ik me al niet meer herinneren. Dus ik bedoel, het zal toch zo geweest zijn dat we toen redelijk. Ten eerste was het natuurlijk wel waard. Je moest helemaal hier naartoe. Ging allemaal niet zo makkelijk. Je deed er langer over. En als je hier kwam, dan was je toch wel behoorlijk geconcentreerd op de muziek. Van Fantasio, dat was ook een zo'n provatje ding. Daar herinner ik me meer van. Dat was meer nog veel meer een rokershol. Want hier werd toen ook al gerookt. En dan heb ik het niet over sigaretten. Maar, maar dat was dan weer op een wat ideëlere lees geschoeid. Dat was echt macrobiotisch. En dan kon je dan ook eten. En dan kon je alleen maar dat eten. Dus iedereen zat op dat hele taaie brood te knaken. En, en half gare wortels te vreten, weet je wel. Dus was helemaal in. En daar zat men bij te mediteren natuurlijk. Ja, heel komisch klinkt dat nu. Maar het waren echt mensen die daar serieus mee bezig waren toen. En daar is ook eigenlijk een heleboel dingen zijn er toch al uit voorkomen. Maar het Paradiso was altijd wat anders. Het was wat groter, het was wat makkelijker bereikbaar. En, wie heeft het? Kijk, ik heb hier nog met Stevie Ray Vaughan samen gespeeld. En ik heb hier verschillende mensen ontmoet die echt in Drenthe niet ontmoet natuurlijk. En wat dat betreft is, als je het niet in Paradiso gespeeld hebt, dan ben je eigenlijk niks. Hè? En ook de Amerikanen die hier komen, mensen van Canada, die willen toch allemaal wel in Paradiso spelen. Dus dat is toch heel belangrijk. Als gebouw is het eigenlijk natuurlijk niet zo verschrikkelijk mooi. En van binnen is het eigenlijk ook een doorgangshuis. Maar het heeft een naam. Hè? Het is de poptempel van Nederland, kun je dat wel zeggen. Als je hier niet gestaan hebt, dan tel je echt niet meer.

0: publiek waar die kwam, ja, dat zat hier altijd vol. En de laatste keer dat wij hier speelden, dat was dus zo'n, ja, dat is alweer, god, dat is alweer 6 maanden geleden. Ja, toen was het ook hartstikke vol. Maar ja, dat waren dan mensen die dus overal vandaan kwamen, zelfs uit Groningen. Maar toen was het toch wel typisch een Amsterdams publiek. Amsterdam was toen eigenlijk ook wat provincialer. Amsterdam is nou eigenlijk ja, een multiculturele samenleving. Je hebt een heleboel publiek wat eigenlijk van andere muzieksoorten houdt. De muziek is veel pluriformer geworden. Toen had je dus een bepaalde soort muziek. Je had de rock, je had blues, je had dat en dat, dat. Nou, die mensen die daar van hielden, die kwamen. En nu is het op een gegeven moment... ja, je hebt zoveel soorten muziek. En dat merk je dan ook wel aan het gebouw. Ik bedoel, er wordt voor veel meer doeleinden gebruikt dan alleen nog maar muziek en zo. Maar het publiek kwam toen grotendeels uit Amsterdam. Ik weet niet, ik heb geen flauw benul van wat kijk, als wij hier de kleine komedie spelen, dat is aan de andere kant bij de Stopera, dan zit dat wel allemaal vol met grotendeels Amsterdammers en zo. Maar toen we hier speelden, was het ook een heleboel mensen uit de provincie en zo. Dus, maar ja, wij staan hier dan vaak op voor eigen risico. En in de kleine komedie werken we gewoon voor Jacques Sempton, voor onze promotor die theater doet. Dus dat is heel anders.
1: Wie was hier toen directeur toen in het begin?
0: Dat kan ik me niet meer herinneren. Ik dacht dat het. Het was die Profatja. Ik denk dat meer dat het een bestuur had of zo. Ik weet wel dat daarna Huib Schreurs kwam en dat Hans Dulver nog een blauwe maandag zitten hebben. En nou is Jan-Willem Slichting, die zit hier al jaren. De bassist van Werrelhaus. En nou ja, dat is ook een. Dat is ook misschien wel een hele goede figuur hiervoor. Want dat is een hele rustige jongen die dat. Een hele aardige, rustige jongen die dat volgens mij redelijk goed kan organiseren. En bassisten, die moet toch altijd 4 in de maat spelen. Hè? Dat is de basis van een band. En ik denk dat Jan-Willem dat hier ook is. Ja, verder hier in Amsterdam speelden wij in de Melkweg en dan Paradiso, soms op het school. Kleine Comedie hebben we gestaan. Carré heb ik ook ooit wel eens een keer gespeeld. Een eenmalig iets was dat. Mede voor liefdadigheid of zo. Concertgebouw, 2 keer. 1 keer met B.B. King. Nee, 3 keer. 1 keer met B.B. King, 1 keer met John Mayall en 1 keer met Fleetwood Mac. Ja, 3 keer. Dus... En verder, verder niet, dacht ik. Maar als bezoeker ben ik natuurlijk ook, ja, ik kwam nog wel eens in Amsterdam, hoewel ik niet zoveel met Amsterdam heb. Hoor. Ik vind het wel een prachtige stad, maar ik ben niet zo op het publiek wat hier rondloopt. Dus ik vind het wel leuk om te spelen, om 2 dagen rond te lopen. En, het zal misschien ook heel goed wezen voor je... Voor je business, omdat hier veel mensen rondlopen die wat in de melk te brokkelen hebben, maar dat interesseert mij eigenlijk helemaal geen hol. Dus daar zit ik niet zo mee. Dan maar wat minder. in Rotterdam zijn wij misschien wel... Dat is ook een beetje een harder werkend volk of zoiets. Dat hoort bij havels en bij wat ruge volk. En Amsterdam is wat pluriformer of zoiets. Maar well, vroeger was het toch wel een goede blues scene. En wat ik er wel bij moet zeggen, het is de enige stad waar eigenlijk een redelijk blues scene nog is. Tenminste qua muzikanten. Je hebt die Blues Factory, je hebt Boyd Small en zo. En Tornado, dat label waar een heleboel van die mensen op zitten. En Misha, die speelt hier. En Kim Snelton en al dat soort mensen. Dus je hebt wel een aantal, een soort van pool van bluesmuzikanten die je ergens anders in Nederland eigenlijk niet hebt. Dus dat heb je dus hier wel in Amsterdam. Dus wat dat betreft, wat de muzici betreft, valt dat wel mee. Wat het publiek betreft kan ik het niet zo goed inschatten op dit moment.
2: Muziek die bij Paradiso past. Live muziek van QB and the Blizzards. Rock Me Baby. Dat was dan voor vandaag Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een nummer van de Beatles uit 1968 en er verschenen covers van Mutt, Fred James, Jimmy Thackeray, Dana Fuchs, Morgan James, Albert Cummings en dit is bluesgitarist Lowell Fulson. Why don't we do it in the road?

Lowell Fulson, Why Don't We Do It in the Road? De Engelse singer-songwriter Roy Charles Graham uit Brighton noemt zich Rag & Bone Man. Hij heeft 3 albums gemaakt en dat waren alle 3 bestsellers. En dit was een hit in Engeland en Frankrijk voor Rag & Bone Man, Grace.

Rag & Bone Man, Grace. Rare Earth, dat was een blanke band uit Detroit en ze stonden onder contract bij het zwarte label Motown Records. Alles draaide om zanger en drummer Peter Horlbeck. Hij noemde zich overigens later Pete Rivera. De hitsingle duurde 2 minuten en 49 seconden, maar de uitvoering op het album Get Ready is een waar meesterwerk. Rare Earth, Get Ready.

0: And thank you.
1: Thank you.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Bill's Café van Garrett T. Willie is het album van deze week. En Garrett T. Willie nam het album op met gitarist Audley Freed uit North Carolina. En dat is een man met een reputatie, want hij was ook al actief bij The Black Crowes, Govert Mule, Warren Haynes, Elvin Youngblood Hart, Chris Robinson, Aerosmith, The Dixie Chicks, Peter Frampton en Sheryl Crow. Garrett T. Willie, Golden Highway.

Garrity Willie, Golden Highway. De Engelse zangeres Marianne Faithfull overleed in 2025 op 78-jarige leeftijd. Ze werd dankzij haar vriendschap met Mick Jagger en Keith Richards de leading lady of the British Invasion, want ze had een hele grote hit met As Tears Go By, een cover van de Rolling Stones. Dit is een cover van de Beatles, Marianne Faithfull, I'm a Loser. MUZIEK

Mary and the Faithful, I'm a Loser. Beverly Craven, dat is een Engelse singer-songwriter en ze begon in het voorprogramma van Bobby Womack. Vervolgens werd ze door haar platenmaatschappij naar Amerika gestuurd om daar ervaringen op te doen. Dit nummer eindigde 2 in België, 3 in Engeland, 6 in Frankrijk, 7 in Nederland en Ierland. Beverly Craven, Promise Me.

Beverly Craven, Promise Me. Joe Cocker uit Sheffield werd, evenals Elvis Presley, een wereldster met covers. Ook zijn debuutsingle was een cover. Het was een nummer van Sheffield werd, evenals Elvis Presley, een wereldster met covers. Ook zijn debuutsingle was een cover. Het was een nummer van de

Joe Cocker, I'll Cry Instead. Leisure Society, dat is een Engelse band uit Brighton met gitarist Nick Hammond, zanger Christian Hardy en zangeres Helen Whittaker. De band toerde al door Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland en Ierland en de band stond al op Glastonbury Festival. Leisure Society, Something.

Dublin met zanger Danny O'Donoghue. En Sony Records haalde de band naar Londen en dat leverde tot op heden 25 hits op. Dit nummer was een hit in Ierland, Australië, Denemarken, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Amerika en Engeland. The Script, The Man Who Can Be Moved.

The Script, The Man Who Can Be Moved. Corner Shop, dat is een Engelse band uit Leicester met de broers Chinder en F-Bar Singh. Ze kozen voor de naam Corner Shop omdat veel Britse Aziaten een corner shop runnen in Engeland. Corner Shop, Mean Mr. Mustard.

0: Chronoshop, Mean Mr. Mustard. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Karima Francis, dat is een Engelse singer-songwriter uit Blackpool. Ze stond al in het voorprogramma van Paul Simon, Amy Winehouse, Patti Smith en de Stereophonics. Karima Francis, she came in through the bathroom window.
1: She came in through the bathroom window.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De allerbeste wensen voor 2021. Dat het maar een beter jaar mag worden dan 2020. Nou, gelukkig is er een beetje vooruitzicht naar de zure appelhembien. In deze aflevering van Harry's Blues, de eerste in 2021, de basis van de blues eigenlijk. Allemaal grote naam. Albert King, T-Bone Walker, Sonny Boy, Jimmy Reed, Robert Johnson, Elmore James, Howlin' Wolf. Wij beginnen met B.B. King, A Whole Lotta Love.

was uit de beginjaren van B.B. King. Ik denk ongeveer de 50e jaren. B.B. King die geboren is in 1925. En in mei 2015 overleden is. Riley Ben King, zo heette die, voluit. Nou, de volgende, dat is ook zo'n geweldige naam. Howlin' Wolf. De naam van Chester Arthur Burnett, een Amerikaanse blueszanger. Man van grote omvang, zowel wat de lengte betreft als het gewicht betreft. En ook zeker wat de stem betreft. Smokestack Lightning.

verhaal van de rogende schoorstenen van de trein in Mississippi. Howlin' Wolf, de Smokestack Lightning. U 1946 was dit. Volgende stuk komt uit 1959 en is van Elmore James. En Elmore James is wel bekend als de King of the Slide Guitar. Hij leerde zijn blues door het optrekken met Robert Johnson en Sonny Boy en dat soort mensen. En in 1951 maakte hij zijn eerste opnames voor het Trumpet Record label van Lillian McMurphy. Veel artiesten hebben door op u gebracht. Dit is een van de bekendste nummers van Elmore James, The Sky is Crying.

Ja, we hebben het over de basis van de blues in deze uitzending. Het is blues voor beginners, zeggen. Want als je deze muziek kent, dan begrijp je ook alle muziek die door Noor komen is. Elmore James, The Sky Is Crying. 45 jaar was hij toen als hij overleed. Nou, de volgende die was nog veel jonger, die was maar 27 jaar. Dat was denk ik de eerste van de club van 27. Want zo werden ze later genoemd. De popartiesten die op die leeftijd overleden. Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse en dat soort figuren. Ik heb het over Robert Johnson. Man die niet volle muziek op het nummer heeft, maar wel geweldige invloed had. En ze komt allemaal, deze mensen, Howlin' Wolf, Elmore James, B.B. King, Robert Johnson uit de Mississippi Delta. Het gebied door net ten zuiden van Memphis, Tennessee. Robert Johnson, Me and the Devil Blues.

0: Sandra.
1: Me and the Devil Blues van Robert Johnson, een van The Godfathers of the Blues. Nou, Jimmy Reed is ook wel een Godfather of the Blues, maar net in van een iets ander formaat, denk ik, dan Robert Johnson. Meer de elektrische blues, Jimmy Reed. En heel bekend geworden met het nummer Baby, What You Want Me To Do.

0: Een klassieker, Baby What You Want Me To Do van Jimmy Reed. Jimmy Reed overleed trouwens in 1976, een paar dagen voor zijn 51ste verjaardag, in een concertzaaltje in San Francisco. Dan werd even door onder andere Michael de Jong, de blueszanger, de Nederlandse blueszanger Michael de Jong, die toen het gitarist bij Jimmy Reed speelde. De lessen in dit blokje van de hele oude blues uit de Mississippi Delta is van Sonny Boy Williamson, Alec Miller, zoals ze ook wel heette. Zijn tweede vader was er volgens mij, Miller, en door even de naam van Anonym. Dit is uit 1955, een van zijn bekendste stukken, Don't Start Me Talking.
1: Going down the roads and stopping Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard. A boyfriend said, don't start me talking.

Sonny Boy Williams en Don't Start Me Talking. Met een geweldige muzikale bezetting in de begeleiding. Willie Dixon, Muddy Waters, Otis Penn, Jimmy Rogers en Fred Bilo. Het is Blues, de Lustignor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers draaien we. Drie nummers van Cuby and the Blizzards. De drie meest populaire nummers van Cuby and the Blizzards. En dan kijken we naar de lijst van Spotify. Ja, tegenwoordig is dat in de wereld van de streaming media is dat toch een beetje de maatstaf. Hij dorp de liefst staat en welke plek hij dorp de liefst staat, daar wordt het belang van afgemeten. En dan kijk naar Cuby and the Blizzards, dan staat op 1 onmiskenbaar met een paar miljoen hits die mensen die dorp geklikt hebben. Cuby and the Blizzards met Window of My Eyes.

The Window of My Eyes. Die voorkomt in de film The American in de soundtrack daarvan. Waarschijnlijk dat dat de reden is dat hij op Spotify 2.823.000 keer aangeklikt is. De tweede op die lijsten is Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo 1967. Bijna 1 miljoen keer aangeklikt. Cube in the Blizzard, Somebody Will Know Someday.

1967, Somebody Will Know Someday, met prachtig akoestisch gitaarwerk van Eelco Gelling. Cube in the Blizzards. De tweede in de, wat betreft de populariteit op Spotify. Eén Window of My Eyes, tweede Somebody Will Know Someday. En de derde, ook afgetekend, want de vierde is Another Day, Another Road. Maar dan praat je over 274.000 beluisteraars. En Apple Knockers Flaphouse op 3 met 734. Dus, Apple Knockers.

De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards op Spotify. Window of My Eyes, Somebody Will Know Someday en Apple Knockers Flophouse. Allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nog meer old blues werk in deze aflevering. Werk van onder andere Albert King, Albert Collins, Muddy Waters en Memphis Minnie. Maar we beginnen met T-Bone Walker, Aaron Thibodeau Walker. De man die kwam uit Linden, Texas. Van Afro-Amerikaanse afkomst natuurlijk. En ook nog een beetje met Indiaanse bloed erin. De man die volle invloed had heeft, onder andere met het nummer Call It Stormy Monday.

Heel bekend stuk, ja. Call It Stormy Monday. Onder andere ook van Van Morrison, die het met Dem op een nummer heeft. De volgende in de reeks is Albert King. Eigenlijk is dat een van de drie Kings, zoals je kunt zeggen. Freddie King, B.B. King en Albert King. Hij is geboren in Indianola, ook in de Mississippi Delta. Ze noemden hem ook wel de Velvet Bulldozer, want het was een lange man, bijna 2 meter, weeg 120 kilo, dus er stond ook iemand als die speelde. Hij speelde linkshandig gitaar, Albert King, en een van zijn bekendste nummers, later heel bekend geworden door Robert Gray, dat is uit 1967, Born Under a Bad Sign.

kunt horen dat dit de echte klassieker bent, want het komt allemaal ongetwijfeld bekend voor, ook in tal van andere uitvoeringen. Nou, dat geldt denk ik niet voor de volgende. Albert Collins, dat is wel een bekende naam. Het nummer I Ain't Drunk, dat komt uit 1986. Albert Collins was The Iceman. Dat was eigenlijk zijn bijnaam. En ook een beetje zijn gitaarspel. The Master of the Telecaster. Het kenmerkende, wat snerpende geluid wat uit zijn gitaar kwam. Albert Collins met I Ain't Drunk.

Nou, hij zal een Lizzie maken, QB and the Blizzard. Nou, dat is dan de latere generatie. Maar de basisgeneratie van de mensen als Elmo James en Robert Johnson en T-Bone Walker, dan moet je ook zeker Muddy Waters daarbij nu. Een grote held ook van Harry Musquet. McKinley Morganfield. Een dikke week terug, hoorde ik dat een van zijn kinderen, dat hij helaas ook overleden is. Niet Mud Morganfield, maar een broer van volgens mij. Nou, Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, man die geboren is in Mississippi in 1913, overleden is in 1983 eigenlijk. Een van de basismannen in de blues. En het nummer wat ook heel vaak covered is van Muddy Waters, dat is uit 1954, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Volgens mij is dit nummer ook een cover door The Animals van Eric Burdon, als ik me goed herinner. I'm Your Hoochie Coochie Man, oorspronkelijk dus van Muddy Waters. Laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Dat is een nummer wat ook eigenlijk niet kan missen, want er hoort ook een vrouwelijke zanger bij in deze liste. En ja, Lizzie Douglas, die hoort er eigenlijk wel bij. Lizzie Douglas, dat is de echte naam van Memphis Minnie. Die leefde van 1897, dus al meer dan 100 en bijna 124 jaar geleden dat ze geboren is, tot 1973. Een van de eerste vrouwen in de blues. Later deed ze dat samen met Kansas Joe McCoy, dat was haar man. Het was niet makkelijk voor haar om in die tijd te leven. En het nummer waar zij heel bekend mee geworden is, besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues met Me and My Chauffeur Blues.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: De Kershaw was befaamd om zijn live optredens en het publiek reageerde altijd enthousiast, maar dat resulteerde nooit in hits en daar wilde producer Buddy Killen van Warner Brothers wat aan doen. Maar ook dit werd weer geen hit, terwijl de cover van Tanya Tucker wel een hit werd. Duke Kershaw, Super Cowboy.

De Kershaw, Super Cowboy. Rick Nelson trad op tijdens een festival in Madison Square Garden in New York met zijn country rock band, de Stone Canyon Band. Maar het publiek wilde helemaal geen country rock en schreeuwde louter om de oude hits Lonesome Town, Hello Mary Lou. En Rick Nelson hield er in frustratie aan over en schreef dit nummer over die avond in New York. Rick Nelson, Garden Party.

Rick Nelson, Garden Party. Rick Roberts, dat was de zanger-gitarist van de Flying Burrito Brothers, maar hij nam zijn solo-album op met Bernie Leadon, Randy Meisner en Don Henley uit de Eagles en Al Perkins uit Manassas. Rick Roberts, In My Own Small

Rick Roberts, In My Own Small Way. Producer Robert Putman kreeg van Columbia Records de opdracht om van Dan Fogelberg een hitsalar te maken. Zover kwam het niet, maar zijn albums waren bestsellers dankzij de prachtige nummers die hij schreef. Dan Fogelberg, Always I Love You.

Ben Vogelberg, Always I Love You. De Pure Prairie League, dat was een country rockband met zanger Greg Fuller, die even later naar Canada vluchtte omdat hij namens Amerika in Vietnam moest gaan vechten. Vince Gill werd toen zijn opvolger, maar uiteindelijk moest Greg Fuller als verpleger in een ziekenhuis in Kentucky gaan werken als vervangende dienstplicht. En dit is een compositie van hem, de Pure Prairie League, Early Morning Riser.

The Pure Prairie League, Early Morning Riser. John David Souder, dat was de boezemvriend van Glenn Frey en de buurman van Jackson Browne in Los Angeles. Linda Ronstadt was zijn vriendin en de platenbaas David Geffen zag in hem de nieuwe Roy Orbison. Dat werd hij niet. J.D. Souder was vooral succesvol met nummers die hij schreef voor de Eagles en voor Linda Ronstadt. J.D. Souder, The Fast One.

J.D. Souther, The Fast One. In 1973 nam Johnny Rodriguez een nummer op van Billy Joe Shaver. De componist nam het zelf ook op, evenals Waylon Jennings. Maar de enige die een hit scoorde met dit nummer was Bobby Bear. Write Me Down Easy.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Grey and Green van Grey Delisle en Les Green is het album van deze week. En Les Green, dat is een soulzanger uit Baltimore. Hij is zanger-gitarist van de funkband Les Green en de Swazers. Een band met een goede live-reputatie. Hij zingt in de stijl van Little Richard en James Brown. Grey Delisle en Les Green, that's all.

Grey the Lyle en Les Green, That's All. De Ozark Mountain Daredevils, dat is een rockband uit Springfield, Missouri, met zanger Randall Schoening. En de bandleden waren fans van Buffalo Springfield en werkten met de Engelse producer Glyn Johns. En deze Glyn Johns nam ook de eerste twee albums van de Eagles op in Londen. De Ozark Mountain Daredevils, Country Girl.

The Ozark Mountain Daredevils, Country Girl. De band Borderline werd ontdekt door Albert Grossman en dat was de manager van Bob Dylan en de band. De band Borderline werd geen succes, maar zanger Jim Rooney was later nog te horen op albums van Nancy Griffith, Iris DeMent, John Prine, Townsend Zandt en Ian Tyson. Borderline, Please Help Me Forget.

Borderline, Please Help Me Forget. Dennis Linde uit Nashville runde de band Jubal en hij was de producer van Mickey Newbury. Verder was hij een vriend van Kris Kristofferson en Billy Swan en een hele goede muzikant en songwriter. Hij schreef bijvoorbeeld Burning Love, de grote hit van Elvis Presley. Als zanger haalde Dennis Linde de hitparade nooit, maar ook hij nam zelf de Elvis Presley hit op. Dennis Linde, Burning Love.

Dennis Linde, Burning Love. Het is een eigen compositie van Gram Parsons. En hij nam het nummer op met basgitarist Rick Gretsch, die kennen we nog van Traffic en Blind Fate, gitarist James Burton en steelgitarist Al Perkins. Gram Parsons, She.

0: 声音。
1: Gram Parsons, She. Jim Ford uit Kentucky woonde in de hippie hoofdstad Mendocino in Californië en zijn album Harlan County werd als een meesterwerk gezien. Hij was een unieke maatschappijkritische protestzanger. Jim Ford, Big Mouth USA.

Jim Ford, Big Mouth USA. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van singer-songwriter Towns Van Zandt en er verschenen 114 covers, onder meer van Emmylou Harris samen met Don Williams, Lyle Lovett, Albert Lee, Guy Clark, Casey Chambers met Jimmy Barnes, Jason Isbell met Amanda Shires en Joe Eli. En dit is de componist zelf, Towns Van Zandt, If I Needed You.

Yes, alright. Okay, we doen een stukje van Robert Johnson te komen. Rambling on my mind.

is een zogenaamde talking blues. Vroeger speelde ik met hem één akkoord. En het was eigenlijk overleveringen. Ik bedoel, zoals je hier ook dingen verteld werden. Zo vertelde Hooker op één akkoordje eigenlijk een verhaal. Dit gaat over iemand die lifte down south. When I first started hobo, I took a freight train.

0: makes me so damn free.
1: Oké, jongens, wij nemen even een kleine pauze. Dank je, dank je.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Het is een nummer van Elmore James uit 1959. En de hele blueswereld stortte zich op dat nummer. Het werd opgenomen door Sonny Boy Williamson, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton, Magic Slim, George Thorogood, Gary Moore, Johnny Winter, Mike Bloomfield, Etta James en Leslie West. Maar het werd ook opgenomen door Cubby and the Blizzards. The Sky is Crying.

QB and the Blizzards, The Sky is Crying. De in 1996 in Chicago overleden Buster Bennett maakte een serie indrukwekkende bluesalbums, maar werd vooral bekend als lid van Willie Dixon Blues All Stars. En bij die band ontmoette hij mondharmonica-speler Carrie Bell. Buster Bennett en Carrie Bell, Lonesome for a Dime.

Buster Bennett en Carrie Bell, Lonesome for a Dime. Eddie Clearwater kwam vanuit Mississippi naar Chicago om carrière te maken. Hij heet eigenlijk Eddie Harrington en kreeg in Chicago de bijnaam The Chief omdat hij altijd verkleed als Indiaan optrad. Eddie Clearwater came up the hard way.

Eddie Clearwater, Came Up the Hard Way. Long John Baldry, dat was een Engelse blueszanger. Hij is de ontdekker van Rod Stewart en Elton John, met wie hij in de band Steam Packet speelde. In 1980 vestigde Long John Baldry zich in Canada. Long John Baldry, Morning Dew.

Lungjong Baldry, Morning Dew. Chris Farlow uit Londen werd ontdekt door Mick Jagger. En Mick Jagger produceerde ook zijn eerste nummer 1 hit in Engeland, Out of Time. En later was Chris Farlow nog de zanger van Colosseum en Atomic Rooster. Chris Farlow, Stormy Monday.

Chris Farlow, Stormy Monday. Johnny Winter werd geboren in Leland in Mississippi, maar hij groeide op in Beaumont, Texas. En hij begon een band met zijn broer Edgar Winter en de gitarist van de McCoys, Rick Derringer. Johnny Winter, Going Down Slow.

me. Get a mother, please.

Johnny Winter, Going Down Slow. B.B. King uit Indianola in Mississippi werd de meest succesvolle zwarte bluesgitarist uit de historie. Hij werkte samen met Eric Clapton, U2, Steve Winwood en de Crusaders en hij bezat een keten aan bluescafés in Amerika. B.B. King, Sweet Little Angel.

0: B.B. King, Sweet Little Angel. Gitarist Jimmy Johnson kwam in de jaren 50 met zijn familie naar Chicago en daar werd hij de gitarist bij Otis Clay, Denise LaSalle, Garland Green, Otis Rush en Jimmy Dawkins. Zijn broer Syl Johnson werd in Chicago een soulster, maar Jimmy Johnson bleef de blues altijd trouw. Jimmy Johnson, Things I Used to Do.
1: The things that I used to do.

Jimmy Johnson, Things I Used to Do. Bider Smith kwam uit Monticello in Mississippi, maar in Chicago werd hij de gitarist van de huisband van de bluesclub Teresa's Lounge. En daar speelde hij wekelijks met Junior Wells, Big Mama Thornton en Otis Rush. Bider Smith, Hold That Train.

By the Smith, Hold That Train. Gitarist Ike Turner uit Clarksdale in Mississippi en Anna Mae Bullock uit Nutbush, Tennessee waren een bijzonder succesvol echtpaar. Totdat het huwelijk explodeerde. Ike en Tina Turner, I Smell Trouble.

Mike en Tina Turner, I Smell Trouble. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bluesgitarist Robert Cray komt uit Columbus in Georgia. Hij is gezegend met het stemgeluid van soulzanger Ophi Wright en hij speelt gitaar als al zijn jeugdhelden. Robert Cray, The Score.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de oude leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP's Desolation en Groeten uit Grollo. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de titel van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is, maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds, en daarvan draai ik Blues for Weepers.

Lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar het werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe hij het nu wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with a fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with the fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan meewerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues samen met Chris Barber. Het speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, en door het eind hoorde hij nog even de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer de scheeps terecht komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Appetit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber in de sfeer van de jazz en de blues. En de country van Sarah Appetit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maken. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, in 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die The Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument zien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zo tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flipside. Op een met een band waar Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano, Willie Johnson op gitaar, Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een disc jockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label, die het uitbracht aan, dat hij een klein beetje smeergeld wilde betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen daar, zo toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overhendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1995. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of...

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaan. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook een die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

met Runaway. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Miller. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dittensvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee. I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de Gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die dit aan zit te komen. Causing Kane en daarvan het nummer Back on Top.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet met zijn gast om met te praten over zaken die als van binnen raakt. En ene keer dat hij dat buiten en vandaag binnen. In Almelo. Met de hoofdredacteur van het bluesblad Blok.

0: gekocht. Hier, in huizen Wisse.
1: We gaan lekker om de tafel zitten. Ja.
0: Rolling and Tumbling. Een boek over de post-war bluesgitarist. Nou, waar kun je dan anders zitten als in Almelo bij Rien Wisse en bij Marion, natuurlijk niet te vergeten. De hoofdredacteur en eigenlijk ook uitgever, dacht ik,
2: ja,
0: van het Bluesblad Blok. En dat blad dat bestaat al 25 jaar. Rien, vertel daar eens wat over, want dat is natuurlijk een kwestie van lange adem, liefhebberij en eigenlijk ook passie, dacht ik.
3: Ja, vooral het laatste, denk ik. Ik ben altijd heel erg met die muziek bezig geweest. En ik schreef altijd al, in allerlei krantjes en hitweken en zo, weet je wel, de jaren 60. En ik vond toch dat blues in de publiciteit moest blijven. Nou, toen ben ik een eigen blaadje gaan oprichten. Gestenseld, weet je wel, 16 pagina's. En dat is langzaam gegroeid. En ik ben daar altijd mee bezig gebleven. Het is er altijd een hobby gebleven.
0: Het blad ziet er nou eigenlijk fantastisch uit. Het is, als je dat zo ziet, dan zeg je dat is een super professioneel blad. Mooi gedrukt, mooi papier, mooie foto's.
3: Dankjewel.
0: Bovendien ben ik een bluesliefhebber. Ik zou ook moeilijk kunnen zeggen dat het niet zo was. Maar in dit geval kan ik niks anders zeggen dan dat het ziet er hartstikke mooi uit. Dat heeft je natuurlijk ook wel heel veel pijn en moeite gekost om het zo ver te krijgen, dacht ik.
3: Ja, het is, we hebben steeds gebruik gemaakt van de technieken die er op dat moment waren. Dus dat was eerst stencilen, dan ga je naar een drukker. Die scant dan eens wat fotootjes van je, of rasteren heette dat toen nog. Weet je, dan was je daar weer een hele avond mee bezig en dat zag er dan later vaak weer niet uit en zo. Ja, en nu hebben we natuurlijk computers en het gaat steeds beter. Het is te, of makkelijker om het te doen, wil ik niet helemaal zeggen. Want je hebt tegelijk weer zoveel mogelijkheden dat je eigenlijk ook vaak avonden de boel weer opnieuw zit te vergooien, zeg maar. Hè? Van dus fotootje toch maar weer links of toch maar weer rechts. Dus, maar het is, het voornaamste is denk ik dat het van ons allemaal, dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor alle mensen die ervoor schrijven.
0: Hoeveel medewerkers zijn er?
3: Met alle lasten erbij hebben we er 25. Met variërend van mensen die elk nummer meedoen en ook heel veel met ideeën komen en zo. Van jongens, Don Zijlstra bijvoorbeeld, die heel veel doet. Tot mensen die af en toe een stukje leveren.
0: 25 jaar, de blues in Nederland. Hoe zie je dat? Ik bedoel, we hebben in de eind 60 jaar hebben een bluesschool gehad. Hè?
3: Ja.
0: Dat kwam een beetje overwaaien vanuit Engeland. Maar ook mensen hier in Nederland waren daarin geïnteresseerd. Daarna is het weer wat weggeëbd. Later is het weer een beetje teruggekomen met de periode Robert Cray.
3: Ja.
0: Toch zijn er overal bluesfestivals en blues nights. Maar ik heb toch de indruk dat het een beetje roeien tegen de stroom in is. Hoe staat het eigenlijk? Hoe is de stand van zaken in de blues in Nederland?
3: Ja, nou, als ik het zou moeten spiegelen aan ons abonnementenbestand, dan groeit het nog steeds zachtjes. Alleen, wat wel duidelijk is dat het niet meer zo echt de muziek van de jeugd is. Je ziet toch ook op festivals eigenlijk wel steeds wat oudere mensen. Eigenlijk wel, zo achter in de 30, 40 en ouder. Je ziet niet meer zoveel twintigers momenteel op bluesconcerten afkomen. Dat is eigenlijk wel veranderd. En dat was in de jaren 80. Met Robert Cray en Luther Allison, al die mensen die toen ook op het North CDS Festival speelden en zo. Die zag je echt zichtbaar dat daar heel veel jeugd op afkwam. En dat is op de een of andere manier minder. Jeugd is toch nu met andere muziek bezig dan met blues. Er is natuurlijk nog wel een kleine kern liefhebbers. Maar de grote groep bluesliefhebbers is ouder, duidelijk. Maar
0: dat heeft dat ook niet te maken met de publiciteit die deze muziek krijgt? Ik bedoel, je hoort het weinig op de radio. Je leest er weinig over in kranten. Het moet grotendeels komen van mensen die die er sterk in geïnteresseerd zijn. En die zorgen dat er nog wat gebeurt in die sector. Hoe zie jij dat dan?
3: Nou, ik vind de publiciteit voor de blues in Nederland heb ik bijna altijd slecht gevonden.
0: Dat is eigenlijk... Er wordt ook slecht over geschreven, over veel mensen kennen de materie niet.
3: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Het is ook een beetje de reden geweest destijds dat wij dat blad oprichten. Want ook toen vond ik gewoon dat er over blues... Ja, alleen Wim Verbeij in Oor die schreef toen een beetje erover. Maar er werd verder maar heel weinig over blues geschreven. De radio, als je om je heen kijkt in landen als Engeland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Ze hebben allemaal eigen radioprogramma's op de populairdere zenders voor de blues. Dat is dan vaak maar een uur of twee uur in de week. Maar ze zijn er wel. Nou, in Nederland zijn ze niet.
0: Ja, behalve op Radio Drenthe, Harry's Blues.
3: Ja, oké. Dat is waar. En zo zijn er lokaal en regionaal zijn er veel meer.
0: Ja.
3: Maar als we over landelijk praten... Nou, een echt bluesprogramma zoals vroeger middernachtsblues, weet je wel. Harro de Jong en Kerst de Kleinsma. Dat is er gewoon niet meer.
0: Nee, je hebt nu nog een beetje Jan Donkers die wat in die richting draait. Maar Smees. En dan houdt het ook al snel op.
3: Ja.

0: ik heb ook het idee dat een heleboel jonge mensen die muziek niet kennen, omdat er gewoon ook helemaal, ja, hoe kun je nou iets kennen als je het nooit hoort? Ik bedoel, dat vind ik, dat is natuurlijk ook een punt wat meespeelt. En dan kom je toch weer terug bij die publiciteit, denk ik maar. In Amerika, wij zijn er twee keer geweest, dat is natuurlijk ook niet zo geweldig gesteld met de blues. Als je in Mississippi kijkt, dat is waar de bakermat van de blues, daar is het, zou ik zeggen, bijna over.
1: Ja, daar zie je dus gewoon ook dat de muziek niet meer van de zwarte jongen is. Nee. En dat zie je eigenlijk in Chicago ook. Hè. Er zijn dan enkele jongeren, zeg maar dertigers of zo, die daar weer blues spelen. Maar het talent wat daar zit, dat zijn toch oudere mensen eigenlijk. Je ziet daar niet zo heel veel bij komen. Alleen wel een lawine aan blanke beentjes. Dat wel, dat is de andere kant ervan.
0: En die allemaal een beetje hetzelfde speelden. Vul jij maar in.
1: Ja, allemaal Fabulous Thunderbirds. En dat blijft toch eigenlijk een kleine kern binnen die beentjes. Die gewoon wel goed zijn. Zo'n Rod Piazza, dat vind ik dan wel. Dat heeft wel wat te zeggen, vind ik. En nou, de Fabulous Thunderbirds, die hebben eigenlijk al hun bezettingswisselingen en zo, hebben ze overleefd. Is altijd een goede band gebleven. James Harmon is ook wel een uniek talent. En dan die combinatie Enzo Funderburg met Sam Myers erbij. Dat vind ik dan ook wel, heel speciaal.
0: Hoor je weinig meer van, hè, Enzo Funderburg?
1: Ja, hij is toch daar vrij constant bezig. Vrij constant aan toeren en zo.
0: Ja, ik heb prachtige solo worden gespeeld op een van de cd's van Delbert McClinton. Helemaal te gek. Maar de blues in Amerika, is het ook niet zo? Ja, men kent natuurlijk, ook die jongelui kennen eigen geschiedenis niet. Hè? Dat is het natuurlijk ook, want daar hoor je ook weinig blues op de radio.
1: Ja, maar ze zeggen ook gewoon, ja, die blues, jongen, oude mannenmuziek en zo. En
0: nou ja, je kunt natuurlijk stellen dat John Lee Hooker misschien wel de eerste rapper was met zijn stamping voor en zijn gitaartje. En daarna kwam waarschijnlijk Muhammad Ali. Want dat was, als je er goed over nadenkt, was Muhammad Ali waarschijnlijk qua tekst een van de eerste rappers.
1: Ja.
0: Maar Hooker vertelt ook een verhaal eigenlijk, hè, met die voedsel en het ritme. Dus dat, en die jonge mensen, mensen kennen waarschijnlijk deze mensen helemaal niet, maar zijn toch voorlopers van de muziek waar zij van houden.
1: Ja.
0: Jij bent net terug uit Amerika.
1: Ja.
0: Je bent in Chicago geweest.
1: Ja.
0: Wat was er te doen ditmaal?
1: Nou ja, toch wel.
0: Behalve
1: ja.
0: dat Maxwell Street helemaal wordt afgebroken.
1: Ja, Maxwell Street is een aflopende zaak. We knokken nog mee om dat toch te behouden. Maar die universiteit die gaat het waarschijnlijk winnen, die grond wil kopen.
0: Als je nog even uitlegt aan de luisteraars wat Maxwell Street.
1: Nou, Maxwell Street was eigenlijk een markt die al in de vorige eeuw, waar Joodse kooplieden eigenlijk op zondagochtend hun waren verkochten. Vooral aan zwarte mensen. Het was ook een echt zwarte aangelegenheid eigenlijk, hè? Heel erg. En het was ook een plaats waar de zwarte mensen op zondagochtend samenkwamen om een sociaal gevoel uit te dragen naar elkaar, te communiceren, een pilsje te drinken in de kroeg op de hoek. En dan wat te kopen. Er waren allerhande van die rommel, van die bazaarachtige steentjes waren daar. En dan stonden daar overal muzikanten te spelen. Johnny Granderson heeft daar gespeeld. Muddy heeft daar gespeeld. Arvella Gray, Floyd Jones, Robert Nighthawk, Little Pat Rushing, Jim Brewer, die er van gospel speelde. Dat was een fantastisch gebeuren daar. Want je zag zomaar al die mensen daar op straat staan spelen. En dat was één groot feest eigenlijk. En nu is er een universiteit geweest, die University of Illinois in Chicago heet het, UIC. Die willen uit gaan breiden naar de zuidkant. En die kopen dus die grond. Die willen daar dus studentenhuizen gaan bouwen en sportvelden.
0: Er was toch eerst sprake van dat burgemeester Daley, de zoon van de bekende, die verdacht werd van connecties met de maffia overigens, dat die dat wilde, tenminste een aantal huizen wilde laten restaureren. En,
1: ja, nou.
0: Maar dat is dus van de baan?
1: Ja, de mensen zijn juist nogal anti-Daley nu, hoor.
0: Yeah.
1: Ja, die denken juist dat hij veel kapot heeft gemaakt. Die denken dat is Harold Washington daar burgemeester was gebleven. Een zwarte burgemeester natuurlijk. Die heel erg ook vocht voor de mensen, voor de rechten van de zwarte mensen daar. Dat dit nooit gebeurd zou zijn. Hetzelfde is aan de hand met de Delta Fish Market. Jarenlang live muziek gespeeld. Weet je, dan werd er die catfish uit Mississippi werd gehaald en zo. En dat werd verkocht en buiten werd er muziek gespeeld. En nu heeft ineens Michael Jordan, die heeft dat hele complex daarop gekocht. En dat wordt gewoon één groot sportcomplex. Dat wordt gewoon plat gewalst daar.
2: Dus de Amerikanen die walsen over hun eigen cultuur heen, of
1: waar? Absoluut. En het is dus altijd gewoon de wat armere neger die het gewoon nog steeds verliest van het wat rijkere blanke kapitaal. Zo moet je dat gewoon zien.
2: Ja, net zoals de blanken op een gegeven moment met hun muziek vandoor zijn gegaan en daar ook weer kapitaal aan verdiend hebben.
1: Ja. Ja.
2: Chicago, heb jij nog. Ja, je hebt natuurlijk clubs bezocht, mensen bezocht. Wie heb je daar ditmaal ontmoet?
1: Nou, er was. Wat ik er toch over moet zeggen even. Je moet het ook weer niet onderschatten, hè, Chicago, hoe het nu is. Ik telde in die krant de Reader, waar dus al die live gigs in staan. Daar telde ik dat dus binnen één week op 51 podia live blues was. Waarvan dus een 20-tal clubs 6 à 7 avonden in zo'n week blues presenteerden. Dus nou, ja, de keuze was gewoon gigantisch. Je kon naar Magic Slim, Willie Kent, Jimmy Johnson.
3: Yes, yes, yes.
1: Die hele rits mensen die er eigenlijk altijd speelt, weet je, die traden overal op.
3: John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced, sang, played, and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Pope Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street Jimmy Davis number 2. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, the day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo. 1975 Blues Legends in Europe. Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. But this is Chicago, the place where they're swinging, playing, and singing the blues. Yes, they're singing the blues.
2: Het is natuurlijk wel zo dat Chicago natuurlijk ook geïdentificeerd wordt met de blues, hè? Ik bedoel, het is. Wij zijn daar toen ook geweest. En als je daar dan komt, dan zie je dus ook mensen uit alle delen van de wereld in die clubs rondlopen. Ja. Ook veel Japanners en zo. Ja. En tenminste, wij waren toen bij Legends van Buddy Guy. Maar daar zag je dus echt van alles en zo. Het heeft natuurlijk wel een soort van naam in de wereld waarvan je zegt van, als de mensen naar Wenen gaan voor de operette, dan gaan ze naar Chicago voor de blues. Dat is natuurlijk toch wel een. Het is natuurlijk ook een toeristische aangelegenheid geworden.
1: Het is ook gewoon nog steeds wel de hoofdstad van de blues. Ja. Dat is toch altijd geweest, hè? In die hele geschiedenis. Als je alleen al kijkt, zo'n label als Chess, weet je wat er vandaan komt. Wat daar voor moois op is gemaakt op dat label. Het is altijd mijn favoriete label geweest.
2: VJ.
1: VJ, ja. Parrot Records, ja. Al die kleinere labels die ja. er natuurlijk zaten. Maar Chess was natuurlijk ja, het label. Hè. Alleen al het feit dat ze Sonny Boy, Little Walter, Muddy ja. en de Wolf hadden. Ja. Nou, dat is natuurlijk gigantisch.
2: En natuurlijk later Chuck Berry.
1: En Bo Diddley.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Otis Spann, ja, dat is ook...
1: Ja. Willie Dixon die erachter
2: zat. De enige die... Johnny Hooker, ja, dat is een beetje... Het is een heel heftig paar opnames gemaakt, dacht ik, voor Chess. Maar voor de rest zat hij altijd in Detroit, hè.
1: Dat is toch nog drie LP's.
2: Met die Bestman, dat rare gozer die hem nog in geld gaat. Die mensen zijn natuurlijk ook al uitgebuit in die tijd.
1: Ja, nou, kijk, het is, ze zijn natuurlijk... Ze hebben niet helemaal gekregen aan royalties waar ze recht op hadden gehad.
2: Nee.
1: Maar... Ze hebben het toch zeker niet slecht gehad. En nee. Het ging natuurlijk vaak ook anders. Hè? Wij hebben Marshall Chess een keer geïnterviewd. Ja. En die zegt ook, je moet niet vergeten, er zijn eigenlijk maar heel weinig foto's bijvoorbeeld uit die tijd. Hè, dat Little Walter en zo.
2: Hey, nee, ik heb een van jou gekregen, ja. Mooi, van The Wolf.
1: Ja, maar echt die tijd dat die mensen een hits hadden, toen waren het eigenlijk jonge gasten, joh, van in de 30. En die gewoon achter de vrouwen aan zaten.
2: Ja, ja, ja.
1: En die dan met zo'n vetkuif liepen, waarvan zo'n kop zo'n halve meter groter werd. Weet je? En hij zegt dan ook, als ze dan weer de Blitz wilden maken en ze wilden een nieuwe Cadillac, dan gaven wij ze een nieuwe Cadillac. Maar dat was wel een voorschot op de royalties,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
1: En dan duurt het natuurlijk vrij lang voor je dan nog een keer wat krijgt. Dan moet je toch aardig verkopen natuurlijk. Kijk, en dat... Achteraf hebben die artiesten dat natuurlijk in die verhalen vaak zijn ze dat vergeten erbij te vertellen. Dat ze wel in een hagelnieuwe auto reden die de gebroeders Chess voor hen gekocht hadden.
2: Ja, ja dat zit er natuurlijk ook wel aan vast. Hè. Dat klopt wel. Hoewel ik onlangs nog een prachtig verhaal las in een niet te versmaren boek over het blues. Dat heet The Boogeyman. Dat gaat over de adventures of John Lee Hooker in the 20th century. De avonturen van John Lee Hooker in de 20e eeuw. Door Charles Murray, een bekende Engelse journalist die ook Crossfire geschreven heeft over Jimi Hendrix. Maar dat Hooker op een gegeven moment naar die Bestman ging, dat was die zijn eerste plaatproducent in Detroit. Met een man uit L.A. die iets van royalties en rechten afwist. En Hooker ging als het ware in een wachtkamer zitten. En toen die man eruit kwam, zei die man, nou... Hou je hand maar eens op, want je krijgt geld. Nou, Hooker die wist helemaal niet hoeveel die kreeg. Maar hij zei wat die man daar gedaan had in dat half uur bij die mensen in het kantoortje, dat weet ik niet. Maar ik kreeg ineens $10,000. Dus
1: ja.
2: Een prachtig verhaal is dat.
1: Ja.
2: Het illustreert natuurlijk wel dat er iets wat dingen gesneden zijn daar.
1: Ja.
2: Wat trof jij er? Dus jij zei dus hoeveel acts zei je? 51?
1: Nee, 51 podia.
2: 51 podia.
1: Waarvan sommige dus... 6 à 7 dagen in de week live blues hadden. Dus dat zijn gewoon honderden optredens binnen zo'n week.
2: Maar zijn dat dan mensen echt uit de Chicago scene? Of
1: nou, dat is
2: gewoon ook van buiten?
1: Dat is gewoon heel Chicago, inclusief de buitenwijken. Inclusief blanke beentjes, noem maar op. Alles wat gewoon onder die noemen blues
2: en valt. En artiesten alleen uit Chicago, maar of ook daarbuiten vandaan?
1: Ja, ook van daarbuiten, ja. Rod Piazza met de Mighty Flyers was in de stad. Johnny Bessen uit Detroit.
2: Dat was altijd moeilijk, hè? Van Detroit naar Chicago. Chicago, ja. Detroit was makkelijker.
1: Ja. Ja.
2: Wij zijn nog in de Soup Kitchen geweest.
1: Maar
2: dat is jammer. Dat moest ook weg. Dat zou ten offer vallen aan een casino.
1: Ja, zo gaat het overal. Dat zijn de geluiden die je overal hoort. Het valt ten prooi aan de universiteit. Nu ook Legends weer. Die grond is opgekocht door een universiteit.
2: Ook alweer.
1: En er wordt gewoon platgewalst. En Buddy, nou ja, nou, of Buddy Guy, die heeft natuurlijk het kapitaal wel. En die gaat gewoon 2 bloks verderop. Heeft hij op precies zo'n hoek, koopt hij weer. Heeft hij weer zo'n pand gekocht. Maar hij moet dus wel eventjes verhuizen. Omdat dus een ex-student van een universiteit, die daar dus tegenaan zit bijna. Weet je, net bij die L zo, daar zit hij.
2: Ja.
1: Die loopt daar zo met die bocht achterlangs. Hè. Die zit... Daar zit de universiteit en die vent heeft een gigantisch bedrag gewonnen in de loterij. En als dank heeft hij voor de universiteit, waar hij dus aan afgestudeerd is, heeft hij dat hele blok gekocht. En het wordt dus gewoon plat gegooid en die universiteit kan daar gaan bouwen. En opnieuw verliest dus, en in dit geval dan nog een behoorlijk gefortuneerde bluesman, die verliest opnieuw dus van het blanke kapitaal van de universiteit. En dat zie je... Overal, Handy Park in Memphis. wordt afgebroken ten faveur van een amfitheater.
2: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, dat is ook weer nieuws wat van de week even op
2: ingang. Toch raar, dat vroeger werd toch blues alleen maar op de campus gespeeld. Toen waren het eigenlijk de blanke witte studenten die ja. de blues gedeeltelijk in ja. leven hebben gehouden. Ja. En nu ja. Hoor ik dat al deze universiteiten plotseling onze prachtige Amerikaanse cultuur die de blues heet willen opblazen.
1: Toen was het gewoon meer trendy hè, om op universiteiten naar die blues te luisteren. Hè? En naar al die folkachtige artiesten, Pete Seeger en
2: ja.
1: zo. Hè,
2: dat ja, soort en Dylan en zo.
1: Ja, en toen hebben ze al die oude bluesmannen opnieuw ontdekt eigenlijk. Skip James en zo. En die gingen toen allemaal op die universiteiten spelen.
2: Ja.
1: Skip James en Mississippi John Hurt. En ook Lightning Hopkins, die dat veel gedaan heeft. En ja, nou is het niet meer trendy. Dus ze denken gewoon niet meer aan die blues. Maar ik geloof dat ze toen ook niet... Ja, het was meer gewoon een interessant sociaal gebeuren of zo om die mensen te halen.
2: Ja, toch jammer, want ik denk dan toch altijd, het is een echt de oermuziek waar eigenlijk alle Amerikaanse muziek min of meer op gestoeld is.
1: Ja.
2: En dat je dat dan, dat het een soort van, ja, dat deze mensen, die Amerikanen toch wel een beetje cultuurbaarbaar zijn in dat geval.
1: Ja, maar dat zijn ze. Dat zie je op alle fronten. Ook
2: tenzij er natuurlijk dit mee gemoeid is. Hè?
1: Ja.
2: Dan doe ik de wijsvinger tegen de duim aan en men weet wat.
1: Ja. Maar ook oude gebouwen, die worden toch zomaar plat gegooid en zo. En, ja, en dat die blues, wat waarschijnlijk de oudste cultuurvorm is van Amerika... dat het zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in die historie en zo. Nou, daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
2: Nee.
1: In Amerika zit blues in het museum, vooral.
2: Ja.
1: Eigenlijk. Dat, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En toch gebeurt er dan nog veel. Maar
2: toch zijn er natuurlijk heel veel artiesten. Grote artiesten die zijn begonnen met blues spelen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
2: Elton John is bijvoorbeeld als bluespianist begonnen.
1: Ja.
2: Peter Green. Van... Fleetwood Mac was van origine een bluesgitarist en zo zijn er de Rolling Stones hebben altijd geluisterd naar de blues en ook de Beatles wisten drommels goed wie Chuck Berry was. Dus het is toch jammer dat deze muziek misschien een beetje in vergeten raakt.

0: even terug naar het blad blog. 25 jaar, dat is toch gigantisch lang. Dan moet je toch ook wel een hele lange adem hebben, jullie met z'n tweeën, hè?
1: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van, hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar, maar...
0: Doe jij dit fulltime
1: eigenlijk? Nee. Ik heb overdag gewoon een kantoorbaan. Marion ook. Dus wij doen dit in de avonduren.
0: Dus dat is dus blues als passie?
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En schrijven erover vind ik leuk. En de hele historie heeft me altijd heel erg geboeid. Ik heb ook heel veel boeken en zo erover gelezen. En ik verzamel die muziek al mijn hele leven.
0: En jij wordt ook wel eens midden in de nacht opgebeld natuurlijk door de vreemdste figuur uit deze blueswereld. Want het is natuurlijk ook een netwerk geworden. Hè? Want het zijn natuurlijk over de hele... Kijk, blues is wel een muziekvorm die over de hele wereld bekend is. Dat is eigenlijk het vreemde. De muziek ligt eigenlijk een beetje aan het gas, maar het is wel bekend over de hele wereld. Ja. In Japan weten ze ook wat blues is.
1: Ja. Heel veel goede platen komen ook uit Japan.
0: Ja.
1: Die allemaal die oude Chicago blues opnieuw daar op dat P-Fine label en zo hebben uitgebracht. En bijvoorbeeld nu die dubbel CD weer over Maxwell Street. Die zou er nooit gekomen zijn als ze hem niet in Japan hadden uitgebracht.
0: Ja, want ik heb daar ook heel veel Japanners gezien. In Chicago en in Clarksdale liepen zelfs Japanners rond. Dus.
1: Er zijn ook hele goede Japanse bluesgitaristen bijvoorbeeld, met name gitaristen. Ik heb er nu ook weer eentje gezien.
0: Ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen dat ik die mensen zie, weet je wel. Maar,
1: ja, ik heb er nu ook weer eentje gezien in een, waren we in een zwarte club.
0: Hoe heet het? Weet je hoe die heet?
1: Nee.
0: Onuitsprekelijke naam waarschijnlijk.
1: Nee, die jongens zijn naam ben ik vergeten, maar we waren in een club helemaal in de south side van Chicago. Ja. Dat is rond de 90ste straat bijna. 87ste of zo was ze, dacht ik. En die club heette Artis. En daar kwam dus ook zo'n Jap binnen met een Gibson gitaar. Oh, die jongen die speelde daar, dat was echt goed hoor. En aan de West Coast is ook zo'n Jap. Ik weet, god, hoe heet die man toch? Die zie je ook altijd daar weer opduiken. Ook zo'n verschrikkelijk goede gitarist. En je associeert eigenlijk...
0: Niet met blues.
1: Niet met blues, maar aan de andere kant waarom niet? Ik bedoel, blanken werden per definitie ook niet met blues geassocieerd. Terwijl...
0: Ja. Dus het is eigenlijk toch een soort van... Ja, aan de ene kant gaat het niet zo goed, maar aan de andere kant is het toch een soort van world music geworden natuurlijk.
1: Ja.
0: En jullie worden ook wel eens opgeschrikt door een telefoontje uit verre oorden, neem ik aan.
1: Oh ja, mensen die tijdsverschil vergeten zijn en zo. En al die dingen. Maar 's nachts staat mijn antwoordbandje.
0: Dus ja.
1: Dat werkt dan wel lekker. Maar overal vandaan eigenlijk komt die belangstelling. En het leuke is ook dat eigenlijk heel veel landen toch wel hun eigen bluesblad hebben. Ja. Spanje heeft een blad, Italië heeft er een, Japan heeft er een. Er zijn overal, over de hele wereld ook blues societies en zo.
0: En die mensen, die kennen elkaar natuurlijk ook. Ik ben jaren op de blues estafette geweest. En ik zag altijd mensen uit Engeland van bluesbladen.
1: Ja.
0: Gianfranca Scala uit Italië altijd, weet je wel. Die werkte toen bij Swissair, weet ik nog wel. En ik zag ook altijd overal mensen vandaan komen die... Nou is dat natuurlijk ook een heel bekend festival.
1: De estafette.
0: Ja. Hoewel ik dan wel eens denk van, nou, soms... Wat ik heb dat dan 8 jaar, 9 jaar gepresenteerd, maar dat ik wel eens denk van... Het wordt echt wel eens wat oudbollig, dat je daar echt een aantal oude mannen anderhalf uur op het toneel ziet staan die het eigenlijk niet meer kunnen volhouden. Dat vind ik wel eens wat jammer.
1: Ja, maar dat vind ik toch... Kijk, dat is natuurlijk het karakter van de estafette.
0: Ja,
1: om dus de authentieke blues te presenteren. En dan kom je daar een beetje in terecht. Ja. Kijk, soms Jody Williams nu ook weer. Dan moet dan snel een band omheen geformeerd worden. Dat is dan wel weer een retro band natuurlijk. Ja. Want zo'n man die gaat niet op zijn 65ste weer echt een band onder rood houden.
0: Natuurlijk. Nee.
1: Dat doe ik niet meer. Hij zegt, dan moet ik weer 2 keer in de week gaan spelen. En dan willen ze garanties weer hebben en zo. Hij zegt, dat is niet meer te doen. Maar... ik vind het toch leuk dat er een festival is wat gewoon die oude mensen gewoon de kans geeft om...
0: Ja, dit is gewoon...
1: Een kunstje nog
0: te vertonen. Het is wel zo'n beetje het festival in Nederland, denk ik. Afgezien van de openlucht dingen die je nog hebt.
1: Zo, ik zie dat eigenlijk anders. Ik vind
0: Ja, alleen hoop ik niet dat een soort van...
1: Kijk, dat is het festival voor de authentieke blues. En als je bijvoorbeeld naar Noordzee kijkt, waar ook toch vrij veel blues is, dat is weer echt een mega festival. Die populaire namen altijd boekt. Luther heeft daar altijd gespeeld, ja, en zo. Ja. En
0: Robert Gray. Wij komen de volgende jaar ook.
1: En B.B. King. Ja, Kilby and the Blizzard. Dus. en dan Moulin Blues en Pierre, die hebben toch iets meer een overhang naar de rock vaak.
0: Ja.
1: Altijd een paar van die decibellenbandjes, zeg maar, hè, die daar altijd staan. Je trommelvliezen.
0: Groningen.
1: Van Knallen.
0: Oosterpoort.
1: De Oosterpoort is natuurlijk, ja, vooral een afspiegeling van Moulin Blues. Hè.
0: Ja, dat is een beetje een soort van noordelijke spin-off van het andere.
1: Dat is, ja, dat is Groningen, Moulin Blues in Limburg, in Aspel. En dan de Haagse Koninginnennacht, hè?
0: Ja. Altijd, daar hebben wij ook gestaan.
1: Altijd grote acts, als bij die guy dan komt, dan speelt hij op alle drie.
0: Ja, dat is natuurlijk ook evident aan de situatie, dan is het allemaal goedkoper.
1: Jimmy Vaughn, ja. Dan spelen die gewoon op alle drie die festivals. Maar ja, het feit dat die festivals er zijn, is gewoon heel erg goed. Wij merken ook als we daar dus info uitdelen en zo, ja, daar krijgen we de reacties vandaan. Daar krijg je nieuwe abonnementen vandaan.

0: In Almelo zitten wij hier, ja, bij Riewisse.
1: Nou, dit is zo de cd's wat er zo de laatste weken is binnengekomen. Het is echt vaak, ik krijg vaak dit gewoon in 2 weken tijd. Kijk dit binnen.
0: Komt er zoveel cd's uit.
1: Dus ja, dat is echt waanzinnig.
0: Wat dat betreft is er natuurlijk wel zo dat er, wat muzikanten betreft, wel animo voor die muziek is.
1: Ja, er komt gewoon heel veel uit. En het is natuurlijk ook goedkoop tegenwoordig om je eigen cd'tje te maken. Ja. Een band die vroeger nog een tapeje stuurde, die maken nu allemaal eigenlijk een cd.
0: Ja.
1: Dus en wat ik dan goed vind, dat hou ik. En wat we de moeite waard vinden, dat bespreken we. De regel is zo'n beetje dat we van wat er binnenkomt, kunnen we 15% bespreken.
0: Ja.
1: De rest moet toch, hoe jammer het is, maar daar hebben we gewoon geen ruimte voor.
0: Jullie hebben ook boekbespreking, dat is ook, dat vind ik ook wel nuttig,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, dat doen we heel veel.
0: Dat mensen eigenlijk toch ook over de bluesmuziek kunnen lezen. En
1: ja.
0: Er wordt tegenwoordig ook veel sociale achtergrondinformatie gegeven over de blues. Het boek van Baron bijvoorbeeld, Looking Up at Dawn, heel goed boek. En The Most Southern Place on Earth, dat is ook een boek wat mensen misschien wel eens willen lezen.
1: Nou, Wim Verbeij doet dat, hè, voor ons. Hè. De Bluesbibliotheek heet het. Ja. En dat komt ook aan het eind van de hele rit in boekvorm uit.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een boek met recensies over 600 boeken. En dat vind ik dan toch wel, vind ik wel een aardige prestatie.
0: Ja, dat is State of the Blues van Jeff Dumas. Die heb ik ook. Dat is een fotoboek. Dat is ook te gek.
1: Ja. Nu is dit er weer, hè? Ik vind dit gewoon een prachtig boek, hè. Chicago Blues, A Scene from the Inside. Van Ray Flairlaasje.
0: En wie, vertel even aan de luisteraars wie dat was, de fotograaf?
1: Ray Flairlaasje, dat was een fotograaf die in de jaren 50 en 60 actief was in de zwarte clubs van Chicago. Dat was toen heel bijzonder, want toen zag je nog bijna geen blanken daar eigenlijk. En dat heeft hij nu eigenlijk, op zijn oude dag, heeft hij dat allemaal eens keurig in een boek gepresenteerd. En het leuke is dat tegelijkertijd is er een opvolgend boek uitgekomen van Mark Paul Kempner, een andere fotograaf. Down at Teresa's, Chicago Blues heet het. En die sluit eigenlijk precies aan met zijn foto's waar Flairlaasje is opgehangen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook dit, ik vind dit boek eigenlijk persoonlijk nog mooier gedrukt en zo.
0: Ja, dat ziet er heel mooi uit.
1: Het ziet er echt fantastisch uit. En wat daar nou weer het opvallende van is, dan komen er twee van die toch, naar mijn idee, schitterende boeken uit. Ik weet niet hoe jij het vindt als je dit zo doorbladert, maar dat ziet er toch fantastisch uit.
0: Ja.
1: Aldock Taylor, noem het maar op. En daar blijkt dan gewoon in Chicago, waar die muziek vandaan komt, blijkt daar geen uitgever voor te vinden te zijn. Dit boek is gedrukt in Duitsland en die jongen die woont in Chicago. En dit boek is gedrukt in Canada en die man die woont in Chicago, uitgever voor te vinden te zijn. Dit boek is gedrukt in Duitsland en die jongen die woont in Chicago. En dit boek is gedrukt in Canada en die man die woont in

0: een soort herinnering aan wat er geweest is, zeg maar. Maar ook daar is in Chicago gewoon geen uitgever voor te vinden.
1: Dus dat moet toch weer komen van de mensen met de passie.
0: Ja.
1: Die dan toch overal verspreid zit en overal, zoals de Japanners dan, die oude andere dingen uitgeven. Zo wordt deze fotoboeken uitgegeven op, door, zeg maar zeggen, bluesfreaks.
0: Ja. Zo is het een beetje. En zo is het eigenlijk met de bladen ook. Je kan ook op een blad kan je gewoon geen... we houden er nu een heel klein beetje geld aan over. Na al die jaren, weet je. Aan het blad. Maar dat is nog steeds, als ik daar reken, wat ik geïnvesteerd heb, is nog steeds een dik verlies draaien. Natuurlijk.
1: Ja. Ja. Door de jaren heen.
0: Maar dan denk ik die contacten met...
1: Is er nooit iemand geweest die jou wil overnemen?
0: Nee. Nee.
1: Maar dat wil dan ook nog wel eens...
0: Nee, ik zou dat op de duur denk ik wel willen. Dat iemand het zou overnemen en dat ik er zelf dan een ondergeschikte rol in ging spelen. Want ik bedoel, ik zie me dit... ik ben nu 50 en ik kan nog wel een tijdje. Maar...
1: Ja, ik ben al 60, Rien. Dan hou jij, als ik nog volhou om een tijdje te spelen, dan moet jij zeker nog een tijdje...
0: Maar spelen, dat is 2 keer in de week?
1: Soms 3 keer, maar je bent er natuurlijk wel, je moet er niet alleen, je moet er wel meer voor doen. Je moet ook wel af en toe repeteren en je zit altijd in auto's. Het is altijd bij nacht en ontij met een vieze bamiebal in een shellpomp enzovoort. Ik bedoel, maar het is natuurlijk niet altijd 3 keer. En het is ook, ik heb nog uit 1969 een lijst van optredens in december en dat waren 28 keer in 31 dagen, dus zo is het ook geweest natuurlijk.
0: Ja. Nou, het is met Blok eigenlijk zo, ik doe een dagbaan, Marion ook, en dan komt het dus 4 keer per jaar uit en dan zo'n kwartaal ziet er ongeveer uit. De eerste maand doe ik vrij weinig, dan verzamel ik de ideeën en ik ben dan een beetje foto's aan het bekijken en uitzoeken en aan het verzamelen en ik bel medewerkers op, waar ben je mee bezig, of ik heb een idee, wil jij die interviewen en dan de tweede maand, dan begint die productie op gang te komen en de derde maand heb ik nergens anders meer tijd voor in mijn vrije tijd. Dan ben ik echt vanaf dat ik thuis ben, nou, totdat ik naar bed ga eigenlijk, hè, ben ik met dat blad bezig. En de laatste week of 2 weken neem ik dan vrij. Want dan ben ik gewoon van 's morgens tot 's avonds ben ik gewoon ermee bezig.
1: En dan heb je nog mazzel dat Marion, jouw vrouw, ook nog een liefhebber is. Want anders was het natuurlijk een hele moeilijke zaak.
0: Anders dan was het geen doel geweest.
1: Nee.
0: Ja.
1: Rien, Wisse en natuurlijk ook Marion, bedankt voor de koffie. En,
0: graag gedaan.
1: Bedankt voor het gesprek over de blues.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rien Wisse, hoofdredacteur van het Bluesblad Blok, die muziek die was van Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark, Maxwell Street van Jimmy Lee Robinson, Missing Person van Anson Funderburk en Sam Myers en Going Down Slow van Muddy Waters. We gaan verder met het spoor terug. Harry Musquet die weeromkijkt op zijn leven. En deze keer gaan we naar Grollo. Eind 60e jaren dus.

Ik ben hier in Grollo. En in 1966 kwam ik hier te wonen. Ik was eigenlijk een beetje flauw van, ja, van de stad. En ik wou gewoon ook wat rust hebben en op mezelf zitten. En ik wou eigenlijk wat in elkaar zetten. Wat liedjes. En ik weet nog dat wij, en wij lopen hier nou om het huis van, om de zaal van Hofstinger toe, want die zaal die was hier vroeger dus niet. Dit is een later bijbouw. Maar ik weet nog dat ik hier kwam en hier een huis zag. En dat was in die tijd natuurlijk ook redelijk moeilijk. Maar een huis huren, een boerderijtje huur, dat was toen ook al, dat was ook redelijk moeilijk. Ik kwam hier toen achter langer en hier op deze plek, een eindje verderop, daar was Harm Hofstinger. Die was daar in de tuin aan het werken en dat is precies hier op deze plek. En ik vroeg Harm toen of er nog wat vrij was hier in het dorp. En die vertelde mij toen dat het oude hoes, wat hier een eindje verder op de voorstreek stiet, een oude boerderijtje, dat nog vrij was. En dat ik Jan Bonder moest hebben, want dat was de man die het verhuurde. Nou, Jan Bonder was een boertje. Die woonde op Vredenheim, een gehucht, een

buurschap ongeveer 2,5 kilometer hier ten westen van Grol. En die was aan het heulen in het Hult en daar heb ik op een gegeven moment die ik opzocht. En Jan zei van, nou, je kunt dat wel huren, dat kost je zoveel in de maand. En waar word je met? Nou, dit en dit. Dat hij zei, nou ja, toen maar als je het dak en de muur maar laat staan. Dat was een heel aardige man. En ik ben toen later ook echt een beetje bevriend met die mensen geraakt. Als ik de huur wegbracht op een fiets, dan zaten er altijd 10 eieren in. En ik kreeg altijd een borreltje en het was altijd bijzonder gezellig. Maar hier is dus, als we nu hier zo rondom toe lopen, we kunnen hier rondom lopen dus. Ja, dit is er allemaal bij gekomen. Het is nergens meer hetzelfde, luisteraars. Op in de vaten volgen, zal ik maar zeggen. Het aparte van Grollo was toen eigenlijk ook dat hier helemaal geen mensen van buiten wonen. Nou, tegenwoordig woont hier van alles door elkaar heen. Maar dat was toen helemaal niet aan de orde. Je woonde 3 mensen van buiten. En ik was dan Drenthe, die andere 2 waren dan mensen uit het westen. Maar die woonden ook aan de uiterste rand en die zag je nooit. Die deden ook niet met aan het dorpsgebeuren, terwijl ik dat eigenlijk wel deed. Nou, dit is nog allemaal hetzelfde. Hier rij je om de hoek. Hier gaat de bus heen naar hem. Hier rij je. Hier uit draakwinkel die nacht, want het verkocht natuurlijk wordt naar draak. Af en toe dan moest er een weer een kan jenever hebben of een kan bezen. Dat was er toen nog bij. Nou. En hierboven woonde de oude baas, Harm Osteger, toen nog. En dat is nou overgegaan in de 2 zonen die hebben het later overgenomen. Nou, en dan heb je hier. Tegenover loopt de Veurstreek. En nou, zeg maar 100 meter verderop, daar was dus het oude hoes. En nou ja, de verhalen die zich hier allemaal afspeelden, heb je binnen. Ja, daar kun je heel lang en breed over praten. Nou, daar ben je een hele dag, kwijt. Dat is een apart hoofdstuk in het dorpsleven.

0: Die woonde vroeger de familie Gans. Of tenminste, dat was een boerderij van de familie Gans. Ook kennis nu Dassen. Hier hebben we grote feesten vier. Met dichters, bij de dichters PH Winkel, Simon Vinkenoog en al dat soort volk. Ja, echt mensen van boeten die daar een... ja, prachtige feesten ben hier vier. En het werd vaak daar met... een heleboel mensen die waren tegelijkertijd jarig en dan gooiden we een verdieptijd gooiden er 2.000-3.000 gulden ding aan en dan... Maar dat feest die ging de hele dag door. Kijk, daar heeft Hilly Henrik staan en Team Reinders. Team heeft vroeger een boerderij aan die kaart. Die woont die heb nog hier achter hebben. Spul. En die verhuurt daar kamers. Ben de jongens daar ook in? Is er een? Ja? Ik loop gewoon deur. Later is dat huis overgegaan in handen van die mevrouw die net even wilde praten. De Roel en die hebben hier het bouwbedrijf. En daarvoor in het oude huis, waar wij dan altijd zitten hebben, daar hebben zij nou het bureau in. Kijk, idee was vroeger, tot zover ging het, stond graas, hier stond de geit en de bok en zo. En dat was er allemaal niet. En dan had je hier dit mooie, dit was er ook niet, er was alleen die deur was er. En dan ging je er zomaar naar binnen, je kunt even kijken. Hoi. Hoi. Wij lopen even naar binnen toe. Ja, dat weet ik. Dolf Jan is daar bezig, maar wij moeten... Hoe kan we dan nog maar weer? Ik heb een deur vast aan. Maar je kunt wel plezier kateren, ja. Ik zet er ook een mooie deur in, zeg. Maar het eerste gedeelte hebben ze dekt. Of nee, kijk, dat is nog precies zo. Daar hebben ze weinig aan gedaan. Ik zie daar wel, alleen die ze hebben wat voegd en zo. Nou, op het zietkater hem in. De deur werd hier altijd los, was toen ook al zo, hè. Dan heb je Roel, met Piet. Nou ja, hier was hij dan, Albert. Kijk, dan heb Roel, die heb je de Piet staan. En dan heb je hier nog dat alle spullen allemaal staan. En hier hebben wij dan, waar? De sleubeke, ja. Ja, en nou ja, we zijn even voor de radio bezig.
1: Ja,
0: voor VPRO en de Radio Drenthe. Piet wordt buitblieb, zei Roel. Ja, ja, ja. Oh. Dat is deze toch, die is hier?
2: Ja, als die dan direct naar de
0: hoofd. Ja. Maar Jan van Putten is er niet meer, daar kan hij niet heen.
2: Daar
0: kan
2: ik nog
0: over lopen.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. En Oran doet niet meer. Maar dit is dan nog een beetje zo, hè. Dus, nou ja, hier hebben wij altijd hoe's best dan en zo. En zo is het gekomen, een beetje. Ja.
3: Wie heeft dat nu opgeschilderd, hoor, zo?
0: Dat weet ik, ik dacht dat dat Rob Stolk was. Die, dat was een action painter, was daar. Nee, Frans niet. Dus volgens mij is dat die gekke Rob Stolk geweest, weet je wel?
2: Ja.
0: Die Rotterdam, dat was zo'n action printer. En die was al zo... Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, dat was toen in die titel. Ja, ook jazz en poetry. En ja, wat nou was er nou? Kijk, Simon Vinkenhoff was natuurlijk veel eerder als die rappers nou. Ja. Hè? Dus dat was toen al jazz en poetry. Dus, ja, wij gaan even naar een boete.
4: Nou, dit
3: was dat die Rob Stolk, was dat ook die provo of niet?
0: Nee, Joop, nee, wacht even, het was niet Rob Stolk, het was Joop Stolk. Wacht even, correctie, Joop Stolk, uit Rotterdam, action painter. Hij is wel familie op een of andere manier.
3: Hmm.
0: Dus, ja, nee, die heb ik hier allemaal in Uzaar.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
3: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Carrie Ballett, Mississippi, ging naar Chicago en deed daar de mondharmonica spelen van Earl Hooker, Robert Nighthawk, Lowell Fulson, Eddie Taylor, Louisiana Red en Jimmy Dawkins. En toen begon hij een band met zijn zoon, bluesgitarist Lurie Bell. Daarnaast speelde Carrie Bell ook nog op albums van John Lee Hooker, Muddy Waters, Honey Boy Edwards, Duck McLeod, Jimmy Rogers en de Ventus Blues Band. Carrie Bell. Hard-working woman.

Carrie Bell, Hardworking Woman. Gillian Welch uit New York werkt al jaren met gitarist David Rawlings. Ze nam ook nog nummers op met Alison Krauss, Ryan Adams, Emmylou Harris, Mark Knopfler en Tom Jones. En sinds 1992 opereert ze vanuit Nashville. Gillian Welch, Look at Miss Ohio.

Gillian Welch, Look at Miss Ohio. Rusty Sin uit Californië was de gitarist bij Jimmy Rogers, Luther Tucker, Snooky Pryor, Mark Hummel en Kim Wilson. En toen vond hij het de hoogste tijd om op eigen benen verder te gaan. En dat leverde intussen 8 soloalbums op. Rusty Sin, The Chill.

Rusty Sin, The Chill. Het is een nummer van Towns Van Zandt uit 1972 en daarna werd het een heel populair duet. Merle Haggard en Willie Nelson hadden er een grote hit mee in Amerika. Willie Nelson nam het ook op met Kenny Chesney. Steve Earle deed het met Luann Womack, Luke Bryant en Dierks Bentley en Elizabeth Cook met Jason Isbell. Maar Emmylou Harris doet het helemaal alleen. Pancho and Lefty.

Emmylou Harris, Pancho and Lefty. De Kinsey Report, dat is een bluesband uit Indiana onder leiding van vader Big Daddy Kinsey en drie van zijn zonen. Intussen is Big Daddy Kinsey gestopt, maar zijn zonen, Donald, Ralph en Kenneth, die hebben de band voortgezet en waren in het verleden ook al de begeleidingsband van Albert King, Muddy Waters en Bob Marley. De Kinsey Report, Time is Running Out.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Lonesome Drifter van Charlie Crockett is het album van deze week. En Charlie Crockett komt uit San Benito in Texas. En hij heeft al 15 albums afgeleverd. Hij groeide op met een alleenstaande moeder, met een broer en een zus in een trailerpark. De zomers bracht hij door bij een oom in New Orleans, die in het French Quarter woonde, en daar ontdekte hij de muziek, want daar staan in alle kroegen livebands te spelen. Charlie Crockett, Game I Can't Win.

Charlie Crockett, Game I Can't Win. Highway 101, dat is een band uit Los Angeles met zangeres Paulette Carlson. Nadat ze vier nummer 1 had volgezongen in Amerika, ging Paulette Carlson solo verder. En toen werd Nicky Nelson de zangeres van Highway 101. En intussen heeft de band 13 albums gemaakt en 18 hits gescoord. Highway 101, Whiskey If You Were a Woman.

Highway 101, Whiskey If You Were a Woman. De Holmes Brothers uit Virginia. Die band bestaat sinds 2015 niet meer. Dat komt omdat drummer Popsy Dixon op 9 januari 2015 overleed en zanger-gitarist Wendell Holmes overleed op 19 juni 2015. Basgitarist Sherman Holmes woont weer in Saluda in Virginia. De Holmes Brothers, Homeless Child.

The Holmes Brothers, Homeless Child. Dwight Yoakam uit Kentucky verhuisde maar met één doel naar Los Angeles. Hij wilde beroemd worden. En daar zorgde producer Pete Anderson voor. Hij haalde topmuzikanten naar de studio. J.D. Foster als basgitarist, Jeff Donovan de drums en Glenn D. Harden op piano. En Pete Anderson was zelf de gitarist. Dwight Yoakam. Guitars, Cadillacs.

Dwight Yoakam, guitars, Cadillacs. Het Amerikaanse blad Rolling Stone zette de Jeffrey Brothers op de eerste plaats op de lijst van beste duo's aller tijden. Phil Everly overleed in 2014, hij werd 74 jaar, en Don Everly overleed in 2021, hij werd 84 jaar. The Everly Brothers, I Walk the Line.

The Avery Brothers, I Walk the Line. Dave Hall werd in Engeland geboren, maar hij was 4 jaar toen zijn ouders naar Perth in Australië vertrokken. En daar begon hij de band Broken Habits, later de Dave Hall Band. En in 1972 werd dat de Dave Hall Blues Band. En dat leverde hem een contract op bij het Amerikaanse blueslabel Alligator Records. En sindsdien hanteert hij een vast schema. Hij toert 6 maanden over de wereld en vervolgens vertoeft hij weer 6 maanden thuis in West-Australië. Dave Hall, Jenny Lee.

0: Dave Hall, Jenny Lee. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen.
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
2: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Blues uit Nederland, blues uit Engeland, blues uit Italië en blues uit Amerika. In deze aflevering van Harry's Blues. Drie uitvoeringen van 44 Blues van Roosevelt Sykes. En ook een nieuwe versie van Masters of War, het nummer van Bob Dylan. Maar we beginnen met een nummer van een man uit Californië. Een man die zowel jazz speelt, blues als funk speelt. 65 jaar oud is. Hij heet Chris Kane. En het nummer You Won't Have a Problem When I'm Gone.

Lekker stevig begin van Harry's Blues met Chris Kane, You Won't Have a Problem When I'm Gone. Van de cd Raising Kane uit 2021. Veel ouder is 1970. Veel langer alleen is 1970. De LP Too Blind to See van Cuby and the Blizzard. En daarop Thursday Night.

1970 was dit, hè? Too Blind to See, de LP. En door de dwarsfluit nog een prominente rol. Cube in the Blizzard met The Thursday Night. Wat neer, wat jonger is ook Davy Knowles. Het is een man die komt uit Engeland, van het eiland Island Man. Geboren 30 april 1987, dus nog maar 34 jaar jong. Hiervoor speelde hij in de band Backdoor Slam. En toen brachten ze de cd uit Rollaway. Die heeft hij op nee uitgebracht, maar nu in de akoestische versie. Rollaway Revisited. Davy Knowles met Heavy on My Mind.

Davy Noel van de CD Rollaway Revisited Heavy on My Mind. Een jonge vent uit Engeland en met volle energie zo te huren. Giulia Milanta, dat klinkt Italiaans en dat is het ook, want ze komt uit Flora. Ze heeft toch geneeskunde gestudeerd, maar die is Noord-Amerika verhuisd. Woont in Austin, de muziekstad in Amerika, de stad van de live muziek, ze kunnen zingen. Daar heeft ze de CD Tomorrow is a Bird gemaakt, die net uitgekomen is. CD met heel afwisselende muziek, ook heel gevarieerde muziek. Ook niet zo verwonderlijk trouwens, want ja, haar achtergrond Italiaans, maar ze zingt ook uitstekend Engels, maar ook in het Spaans en ook in het Frans. Stuk van die CD, Tomorrow is a Bird, that is in a Dream.

In een dream, daar kun je van alles in doen, zoals zij bezingt. Julia Milanta van de CD Tomorrow is a Bird. Straks nog muziek van Muddy Waters, van Roosevelt Sykes, van Papa Chubby en van Mr. Sip en Katie Knip. Maar eerst Shannon McNally. De afgelopen weken al vaker wat van Huren draait. Eerst van The Wayland Sessions. The Wayland Sessions, dat is de nee CD van Huren. En dit is van een CD uit 2004, de CD Geronimo. Titelstuk van een CD van Bonnie Raitt, Sweet Forgiveness.

Het origineel is uit 1977 geschreven trouwens door Daniel Moore, niet door Bonnie Raitt. Maar van die cd komt het wel, de cd Sweet Forgiveness van Bonnie Raitt. Maar dit was Shannon McNally. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Tiet veel wat older blues. Blues van Roosevelt Sykes. En dat komt origineel uit 1929. Dat is de pre-war blues. De hele older blues. De 44 blues. En de eerste versie die ik laat horen is uit 1954 van Muddy Waters.

Muddy Waters versie van 44 Blues. 1954 opende hem in de Chess Studio. Met Hubert Sumlin op gitaar, Otis Pennen op de piano, Willie Dixon op bas en Earl Phillips op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zang en mondharmonica. Het origineel is nog veel ouder. Dat dateert uit 1929 helemaal van Roosevelt Sykes.

De originele versie van Roosevelt Sykes over de 44 Blues uit 1929. Nou, nog een versie uit 1992 en eigenlijk moet dan terug naar 1964. Want toen werd in Californië de groep The Rising Suns weer samengesteld. Bestaande uit Ry Cooder, Taj Mahal, Ed Cassidy en Jesse Lee Kincaid. En met name Ry Cooder en Taj Mahal, dat waren twee mensen die altijd bezig met de oorsprong van de muziek bezig waren. Ook met de oorsprong van de popmuziek. Muzikologen, zou je bijna kunnen zeggen. En zij kwamen dus terecht bij Roosevelt Sykes. En zij nam hun eigen versie op van de 44 Blues.

het is uit 1992, maar het klinkt alsof het uit de 30e jaren komt. Maar dat komt omdat er een mooi effect op de zang gezet is. De Rising Suns waren dat, met Taj Mahal en Ry Cooder, met de derde versie van de 44 Blues. Het origineel uit 1929 van Roosevelt Sykes. En we begonnen met Muddy Waters uit 1954. In 2021 de nieuwe cd van Papa Chubby, Tin Foil Hat, en daarvan 1968 Again.

1968, All Over Again van Papa Chibi van de nieuwe CD Tinfoil Hat. We gaan nog iets verder terug naar 1963, want toen kwam er een LP uit van Bob Dylan, de Freewheelin' Bob Dylan, en daarop stond het stuk Masters of War. Dat was een aanklacht tegen de grote wapenfabrikant in Amerika die de oorlog als broodwinning heeft. Op een CD van Chawa, en dat is een groep die komt uit Louisiana, die bestaat uit Mardi Gras mensen, Mardi Gras Indians, natives uit Louisiana. Met onder andere Joseph Boudreau, en dat is een bekende familie in de sfeer van de Tzaideco en de Cajun muziek, Joseph Boudreau. Die heeft een CD gemaakt en die CD die heet My People, en door op hun versie uit 2021 van Masters of War.

Dit is echt muziek die uit New Orleans komt, van de groep Chawa, met een zang trouwens van Elvin Youngblood Hart. Masters of War, een nummer van Bob Dylan van de cd My People. We gaan naar Texas, naar Douglas Greer. Douglas Greer is een man die uit Austin komt, maar die voor deze cd naar de golfkust gegaan is, in de buurt van Galveston, een mooie stad door aan de Golf van Mexico. En ja, daar heb je ook wel constateerd met een boel andere mensen van dat het met de vervuiling van het klimaat en van de zee en dat soort dingen niet zo best gesteld is. En daar gaat eigenlijk deze cd over van Douglas Greer, My Last Storm. Waar ik samen met David Chrisom, een geweldige gitarist uit Texas, met Richard Bowen op de viool. En het nummer heet, dat is het titelstuk van de cd trouwens, My Last Storm.

titelstuk van de cd My Last Storm van Douglas Greer. En inderdaad, het liet wel op de muziek van Steve Earle, zou je kunnen zien. We gaan de Mississippi nog even op naar boven toe, naar de staat Mississippi. Want daar komt Mr. Sip, komt er vandaan. Oftewel Castor Coleman, zoals hij echt heet. Geboren in McComb in Mississippi. Dit is van de cd Sip Notice uit 2021. En het nummer heet The Mississippi Step.

Mississippi Step van Mr. Sip van de CD Sip Noticed. 1971 was het, dat is 50 jaar geleden ondertussen. Toen kwam de LP Simple Man van QB and the Blizzards uit. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Dit jaar is het dus 80 jaar geleden dat hij geboren is. Vandoor allerlei activiteiten die plaatsvinden. En in Harry's Blues ook steeds meer muziek van QB and the Blizzards. Uit 1971 van de LP Simple Man. Gave You My Word.

Een onvervalste love song van Harry Musquet uit 1971 van de LP Simple Man. Het nummer Gave You My Word. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer van Katie Knip, een zangeres uit Amerika, het zuiden van Amerika. Met een mix van punkabilly uit New Orleans, van blues uit de Delta. Alles bij elkaar. Van de CD The Well, het nummer Better Me.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Freeman King uit Alabama reisde helemaal naar Los Angeles om dit nummer op te nemen met producer Arthur Wright. Het nummer werd geen hit en daardoor bleef het de enige single voor deze Freeman King, Georgia Woman.

Freeman King, Georgia Woman. Brenda George, dat was een obscure soulzangeres uit Amerika. En ze nam voor kleine labels een serie singles op, maar dat leverde geen enkele hit op. En niemand weet waar ze gebleven is. Brenda George, what you see is what you're gonna get.

Brenda George, what you see is what you're gonna get. The Soul Brothers 6 uit Philadelphia, dat is de band van zanger Willie John Ellison. En de band speelt gospel, soul en blues. The Soul Brothers 6, what can you do when you ain't got nobody?

homem. Ah!

The Soul Brothers 6, What You Can Do When You Ain't Got Nobody. Mike Williams nam een anti-Vietnam song op voor Atlantic Records. En dat nummer eindigde 38 in de Amerikaanse Hot 100. Georgie Isaac kwam later met een mooie reggae cover van dit nummer. Mike Williams, Lonely Soldier.

Mike Williams, Lonely Soldier. Doris Troy uit New York begon als achtergrondzangeres bij Pink Floyd. Ze maakte nog enige tijd deel uit van The Sweet Inspirations. Ze had een grote hit met Just One Look. En dit komt van het album Just One Look. Doris Troy, He Don't Belong To Me.

was Troy. He don't belong to me. Betty Swan uit Louisiana had een hele goede naam in Amerika. De muziekscene vond haar een geniale zangeres. Maar het succes bleef uit en ze was in Engeland veel succesvoller dan in Amerika. En op een bepaald moment stapte ze zelfs uit de muziek. Ze werd Jehovah-getuige en ging werken als onderwijzeres in Las Vegas. Dit is een cover van Merle Haggard. Betty Swan. Today I started loving you again.

Betty Swan. Today I started loving you again. Elvin Robinson uit New Orleans was de zanggitarist van de Joe Jones Band in New York. Maar hij was een fan van Ray Charles en dat is op zijn soloalbums heel goed te horen. Elvin Robinson, Let Me Down Easy.

0: God has set you free.
1: Elvin Robinson, Let Me Down Easy. D.D. Sharp uit Philadelphia nam een nummer op van Dan Penn en Spooner Oldham. En dat deed ze bij Gamble Records. En dat was geen toeval, want dat is het platenlabel van haar echtgenoot. D.D. Sharp, Help Me Find My Groove.

D.D. Sharp, Help Me Find My Groove. In de jaren 60 zongen heel veel zwarte zangers in de stijl van Sam Cooke. En Bobby Harris, dat was al een ervaren artiest. Hij nam platen op als Clock and Smash, B.J. en de Harrison Brothers. En dit deed hij onder zijn eigen naam, Bobby Harris. We Can Believe You're Gone.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Thing at a Time van Morgan Wallen is het album van deze week. En Morgan Wallen is in Nederland nog geen superster, terwijl dat in Amerika wel is. Zijn single Love Somebody was de enige hit in Nederland. Het nummer eindigde 6 in de nationale top 40. Maar het nummer stond wel 27 weken in onze vaderlandse hitparade. Morgan Wallen, Wine into Water.

0: Morgan Wallen, Wine into Water. Hoagie Lance, dat was een protégé van producer en songwriter Burt Burns in New York, die het nummer schreef als Burt Russell. En Burt Burns nam het nummer later ook nog een keer op met Solomon Burke, want Hoagie Lance was een topzanger, maar hij scoorde nooit een hit. Hoagie Lance, Baby Come On Home.
1: Sometimes it's so easy to let the simple things fade out of your life, and you don't pay it much mind because somehow you never really know

0: Yogi Lanz, Baby, Come On Home. Percy Wiggins uit Memphis nam als soulzangers zijn platen altijd op in Nashville, terwijl dat in de jaren 60 een country bolwerk was. Tegenwoordig komt er veel blues uit Nashville, dankzij bluesproducer Tom Hambridge. Percy Wiggins, Book of Memories.
1: Do

Percy Wiggins, Book of Memories. Tammy Willis zong in de stijl van Otis Redding en dit is een eigen compositie. En deze Tammy Willis die leverde uitstekende singles af, maar hij haalde nooit de hitparade. Tammy Willis, Easy as Saying 1, 2, 3.

Jimmy Willis, easy as saying 1, 2, 3. Gene Wells stond onder contract bij Callow Records, maar ze had een groot probleem. Haar nummers werden geen hits in Amerika en in Engeland en Canada werden haar nummers niet eens uitgebracht. Gene Wells, Have a Little Mercy.

Gene Wells, Have a Little Mercy. Larry Banks uit New York was de zanger van The Companions en hij trouwde op het toneel in het Regal Theater in Washington D.C. met zangeres Bessie Banks. Larry Banks, I'm Not the One.

Larry Banks, I'm Not The One. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Charlie Whitehead, dat was een succesvolle soulzanger, maar hij maakte ook platen onder de naam Ross Pitt. En hij werkte altijd samen met producer en songwriter Jerry Williams, die zelf opnam onder de naam Swampdog. En dat deden ze voor United Artists. Ross Pitt, Songs to Sing.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Harry's Blues van The Way Up North. De 13e aflevering van onze 20-delige serie. En vandaag gaat weer met spoor. Want in de historie van Amerika en ook in de historie van de bluesmuziek heeft dat spoor een belangrijke rol gespeeld.
2: Ja, het komt ook heel veel voor in liedjes die erover zongen zijn. Ook in de blues uiteraard. En ja, om dat gigantische land te ontginnen, hij natuurlijk de rails nodig. En er moest natuurlijk heel wat problemen overwonnen worden. Er werd natuurlijk hard aan gewerkt. En dat werd vooral dan door de negerbevolking, de zogenaamde boomers.
1: Ja, de chain gang. Kwam die door ook niet vandaan?
2: Ja, de chain gang is nog weer wat anders. Dat waren mensen die geketend waren, ja. Aan elkaar. Dus de mensen die geketend waren, die een lijn vormden. En dan... Die konden bijvoorbeeld aan spoor werken.
1: Wat zeggen, ja.
2: Bijvoorbeeld aan spoor werken, maar moesten ook wegen aanleggen. Waren gewoon gevangen die dat
1: ja. En dan kunnen ze niet voortlopen.
2: Nee, omdat ze aan elkaar geklonken waren, noemen ze dat een ketting.
1: Ja. En dan werd er ook bij zongen om dat werk in onderling afstemming goed te doen.
2: Ja, de Arhoolies en de Cries en dat soort dingen.
1: Nou, laat maar eens kijken hoe dat met dat spoor zit in Amerika. Toen wij onderweg waren van Memphis naar St. Louis, toen hebben we even een klein zitstapje gemaakt. We zijn gewoon in de richting van Nashville, de hoofdstad van Tennessee. En hij door van de snelweg afgaat, ja, dan kon je in een soort museumdorpje kon je terechten.
3: Nu zijn we hier in een soort van, ja, wat kun je zeggen? Een soort van parkje waar een trein op gestel staat. Het staat nummer 382 op en... Is het Casey Jones, de Casey Jones trein is dat. En dan weet ik niet precies wie Casey Jones was. Maar het schijnt een soort van man te zijn geweest die op de trein reed en die een ongeluk wist te voorkomen. Een botsing of zo, met een andere trein. En hij werd daardoor eigenlijk een beetje een soort van Amerikaanse held. Maar waar het ons over gaat is dat trein natuurlijk een belangrijke rol speelt in, ook in het vervoer van de negerbevolking richting Noord. Dus laat maar ervan uitgaan Memphis, St. Louis, Chicago, Detroit. En in dat geval was de trein natuurlijk een belangrijk vervoermiddel.
1: In de bluesmuziek is er ook vaak over gezongen, toch?
3: Ja, en niet alleen in de blueswereld, maar ook in de bluegrass. Chattanooga Choo Choo, de Robert E. Lee, noem maar op. Er zit Legio, Mystery Train. Er zijn natuurlijk ontzettend veel songs over trein geschreven. Net zoals er songs zijn geschreven over paarden. Uiteraard ook over boten ook wel heel veel.
1: En de Silver Thunderbird, om er nog maar wat te noemen.
3: En auto's natuurlijk, ja, auto's. Heel veel. Het spoorwegnet in Mississippi is, hoe kan het ook anders, weer aangelegd door zwarte mensen. Ja, door negers. De Afro-Amerikaan.
1: Zwaar werk.
3: Heel zwaar, ja. Boten uitladen, lumber, kappen, al dat soort dingen, katoen, allemaal.
1: Dikken alleen.
3: Ja, allemaal door de zwarte bevolking.
1: En ook door bij, net als bij als op de katoenvelden, door weer ook weer bij zongen vaak, hè, om het werk gezamenlijk te kunnen doen.
3: Ja, om de vaart erin te houden en afleiding te zoeken. En dan op het ritme werd er dan gewerkt.
1: Ja, maar er is ook een dikke stukken ijzer uit die op een steen moet liggen met een man of wat, dan moet het wel lekker doen.
3: Ja, het is een klein stukje hier, maar je kunt zien hoe het in elkaar zit.
1: Nou, we zien naar die locomotief lopen, Harry.
3: Ja. Het is natuurlijk wel een oude, want er zit een houten constructie achter te hangen. Of overheen, als het huisje waar die stoker in stond en de machinist. En daar reed nog een oude postwagen. Neem ik aan. En
1: door reed het ding wat Buster Keaton met over de lijn gewoon.
3: Ja, zo'n ding was het dan. Aan de overkant had je nog een staan. Maar dit, zo'n ding was het dan. Aan de overkant heb je nog een staan. Maar

0: ik denk een jongen van een jaar of 6, 7 was. Toen hadden we nog elektrische stoomtrein in Assen. Er was zelfs een spoorbrug, die ging er overheen. En die kwam dan uit bij waar bij café Spoorzicht ongeveer. En daarachter was het de depot van de EDS. En,
1: de eerste Drentse stoomtreinmaatschappij.
0: Ja. Dit is een Baldwin locomotief en die is gebouwd in Philadelphia door de firma Williams & Co. Burnham Williams & Co.
1: Met staal van Rockefeller waarschijnlijk.
0: Ja. Is het kijk nog even wie er nog wat op stier.
1: Lode, is hem erin lopen door zo'n wagon door. Dat is de kolenwagon, denk ik, hè? Oh, dit is meer het museumachtige gedeelte.
0: Dit is het Marklin gedeelte.
1: Ja.
0: In die wagon, wij komen die wagon binnen en wij denken van nou, zo zou die passagiers gereisd hebben, maar wij komen hier bij een modelspoorweg aan. En
1: de Illinois Central.
0: Ja, dat was degene die naar Chicago ging. Er waren een heleboel zwarte mensen ook mee weer op noord gegaan bent. Well,

0: The Sudden Train van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was een van de meest bekende duo's in de blueswereld. Hè?
1: Ja, die bent jaren bij elkaar geweest tot dan dat Brownie dus overleed.
0: Ja.
1: Ah, nee, Sonny Terry is eerder overleden.
0: In 86 is die overleden, ja.
1: Sonny Terry was eerder... ik heb nog een keer met ze gespeeld in... Wat was dat? In Achterhoek, in Lochem Festival.
0: Oh ja, ja, ja. Was altijd met Op Hemelvoordag.
1: Ja, ja, ja. Een keer...
0: In het openluchttheater.
1: Aardige mensen, ja. Heel lieve mensen waren daar. Onafscheidelijk eigenlijk ook. Sonny

0: Derry op zijn mondharmonica en Brownie McGee op zijn akoestische Martin.
1: Ja, ze zijn de hele wereld volgens mij zo ongeveer over.
0: Recht. Ja, ze hadden ook geregeld in festivals en overal kwam je ze tegen. Twee onafscheidelijke figuren.
1: Ja. We pakten de draad van het spoor in Amerika weer op. We waren net in het Casey Jones Memorial Park. Gelukkig hebben we nog St. Louis toe. St. Louis, dat is een knooppunt van spoorwegen van in de richting van Kansas City, Chicago, naar het zuiden toe, naar Memphis toe. En hij dan door zo aan de kade van de stad bindt. We waren er toen op een zondag. Ja, dan stiet door zo'n hele lange trein door zo.
0: Nou, luisteraars, zoals je weet, het verschillende mensen over die trein zongen en schreven. En een van die treinen was natuurlijk de Hobo Blues van John Lee Hooker. En ook wel bekend in de uitvoering van C plus B. En nou, wij starten hier bij zo'n overgang. En wij zien dan eigenlijk zo'n goede trein voorbij komen. Een heel slow tempo. En dan kun je je voorstellen, want er valt tegen te lopen, dat die zwervers, die hobo's van vroeger, dat die op zo'n trein kunnen springen en dan een wagon los kunnen doen en dan van de ene stad, van de ene plek naar de andere kunnen komen.
2: Nou, ze kunnen ook gewoon in de open lucht met reizen, toch? Of niet?
0: Ja, ook in de open lucht. Je kunt hier, zoals je dit ziet, ja, dit is natuurlijk alweer een veel nijere trein. Hier staat zelfs grote vrachtwagens op. Maar ook een heleboel onderstellen, zagen we zo net voorbij komen. Maar ze konden inderdaad dan op zo'n trein springen, want je stiet nog bijna stil. Dat kun je misschien wel horen. Het wordt steeds langzamer. En dan kunnen ze van de ene plek naar de andere, hadden ze gratis vervoer, want het waren zwervers. En vaak kwamen een heleboel mensen dan, die kwamen elkaar tegen en zaten dan in die wagons met flessen drank erbij en wat eten. En dan kwamen de verhalen los en zo was dat. De trein die komt inmiddels tot stilstaan, de freetrein, en nu staat hij helemaal stil. Het is een enorm gevaar. De trein die bent hier veel en veel langer dan bij Hoes. Er zitten dan twee elektrisch is het hier niet eens. Twee van die hele grote diesellok zitten ervoor en die trekt dat soortje. Dat is vaak, ben die trein wel haast 2 kilometer lang. Misschien nog wel langer. Soms zie je er helemaal geen eind aan.
2: En nu is een paar, er zijn wel meer versies over gemaakt, denk ik, hè?
0: Oh ja, ook over burgertrein en zo. De Southern Pacific, de Chattanooga Choo-Choo, maar ook die freetrein. Ik wil me zo niet te binnen schieten, maar ging vaak over die vrachtheden. En ook vaak over depots bij de bijtrein, de Frisco Depot van Mickey Newbury. En de Hobo Jungle van de band. Dat mensen daar, dat die sliepen, maar zeg maar zeggen op een rangeerplaats waar die trein wachten tot er misschien een trein kwam en dat ze met kunnen. En die mensen hadden geen geld, dus dat was gratis vervoer, zeg maar zeggen, een soort van verstekeling.
2: Ik denk dat dit inderdaad de achterkant van de trein is, want meestal zit er één locomotief aan de achterkant, ja, een duwer.
0: Dit is een soort van rangeerlok. Vroeger hij bij ons de SIK. Dat is zo'n klein rangeerlocomotief. Die noemden ze de SIK in Drenthe. En dit is de Norfolk Southern is het. Stiet erop. Een hele grote, zware lok. Stiet een peert voorop. Richting zuiden. Daar moet een enorme kracht op zitten op die diesellogs. Want dit soort lange treinen die kunnen we bij ons in ons kleine land, die kunnen wij daar niet. Hij verdwijnt langzaam around the bend.
3: Well, this is a story about a somewhere or someone get to the hallway thing. This one's called Hobo Blues.

0: een van de klassieke stukken in de bluesmuziek en uiteraard ook op het repertoire van QB and the Blizzards, de Hobo Blues. Nog steeds op het repertoire, Harry.
1: Ja, ja, wij speelden het nog steeds. Maar het is iedere keer anders. En wij zitten nu ook redelijk veel in theater en dan wordt het nog veel kaler eigenlijk.
0: Hmm.
1: Begeleiding komt pas heel laat in. Maar ik vind het leuk om te spelen, omdat een talking blues is gewoon overlevering. Hè? Dat, er wordt een verhaal verteld.
0: Yeah, yeah.
1: En je kunt het mooi op uit je dak gaan, vind ik eigenlijk wel.
0: Mooi om te doen.
1: Ja.
0: Bij het spoor hoort uiteraard ook een station. Of dat nou Memphis is, of St. Louis is, of Chicago. We gaan in St. Louis is in kijken naar wat ooit eerder een station West is.
1: We zijn hier op een avenue en wij wilden naar Union Station toe. Nou, wij denken dat daar vertrekt nog wel de trein. Dan kunnen we wat vertellen over die trek van de negerbevolking naar het noorden toe, naar Chicago. En aan de ene kant is het een heel mooi hotel, de Regency. En hier staat op een gegeven moment ook Union Station Hotel. En dan kom je, dan denk je dat je bij de trein komt. En dan kom je ineens in een fantastisch mooie winkelgalerij. Met heel clean, wat je helemaal niet verwacht en zo. Dus de trein, ja, maar af en toe hoor je dan wel de fluit van de trein. Dus het is toch, terwijl je loopt de winkel, is het net alsof er nog steeds een trein vertrekt en zo. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, dat is toch weer een heel verschil met wat je dan op een gegeven moment met wat je op een gegeven moment ziet als je aan de buitenkant bent. Dus het is een soort van, dat hebben ze toch alweer goed gedaan.
2: Ik denk wel dat er vroeger iets armoediger aan toegang als nou is op het ogenblik.
1: Ja, dit is, ziet er nou perfect uit. En vroeger was er natuurlijk een komen en gaan van die oude stoomlocomotieven. Die wel in dat museum gezien hebben. Ja, zullen de nodige zwarte mensen koffers hebben moeten dragen. Zijn de nodige zwarte mensen hier van hier op doortocht naar Chicago gaan. Er zijn natuurlijk ook mensen blijven hangen hier, zoals Chuck Berry. Die toch heel veel opnomen hebben in Chicago bij Chess. En Scott Joplin en andere mensen die hier dan onderweg hun huis vonden hebben. Maar dit ziet er prachtig uit. Kijk, de trein die vertrekt weer.
2: Dan heb ik nog in de lachen.
1: Ja. Het is ook een modeltrein die om de winkels toe loopt, als het ware. En zo houdt men dat hier het idee van dat het een station is geweest in stand. Je kunt er ook nog helemaal overheen lopen. Daarachter is een hotel. En dit ben nou allemaal. Hier is een winkel waar je, die heet de Great Train Store. En daar kun je gewoon allemaal, alles wat met trein te maken heeft voor kinderen, kun je daar kopen. Dus het is heel duidelijk.
2: De commissie heeft weer toegeslagen.
1: Ja, op het vervoer gericht. Maar ja, het was natuurlijk ook wel zo in die stations. Daar moet natuurlijk, dat is natuurlijk ook, rondom zo'n station was natuurlijk ook vertier. Ja. En er waren allerlei activiteiten, taxis, kruiers.
2: Vertier en handel, hè?
1: Ja, en nu is het alleen nog maar handel. Ja. De trein die is er niet meer. Ja. Kijk, daar zit de barpianist. En daar heeft een café bij. Het is gewoon een overdekte. Grote overdekte store geworden. De Mississippi die komt daar ook naar. Die zie je dus plotseling. Zie je daar water doorheen lopen hier. En daarover kunnen mensen met een loopbrug kunnen ze dat weer bekijken. Het is meteen ook meteen, het lijkt meteen ook wel tentoonstelling erbij en zo.
2: Ja, zo zag je dan verbazen hoe nergens meer over in Amerika.
1: Nee.
2: Dit was een enorm groot station daar.
1: Ja. Ja, dat klopt ook wel. Dat is een kruispunt hier, van allerlei wegen. Naar Memphis, naar Chicago, naar Kansas City. Dus dat klopt allemaal wel.

0: prachtige nummer van de Holmes Brothers. De trainsong van de cd The Promised Land. Mooi, hè?
1: Ja, prachtig liedje. Geschreven overigens door Tom Waits.
0: Dat is ook zo, ja. We gooien hem van het spoor af. Hij ooit in de buurt van de Black Hills of South Dakota kwam, bij Rapid City. Dan hij door Mount Rushmore.
1: Ja.
0: En daar heeft een Poolse beeldhouwer, heeft een boom in de rotsen, heeft door de koppen uitgehakt van vier van de meest legendarische presidenten van Amerika. Onder andere Roosevelt en George Washington.
1: The Four Great White Fathers.
0: Ja, precies.
1: Volgens Eric Taylor.
0: En één daarvan, die kwamen wij, althans zijn geboorteplek, die kwamen wij op onze reis van St. Louis naar Chicago, kwamen wij de geboorteplek van tegen.
2: Wij zijn hier in New Salem, dat is een plaatsje bij Springfield in de staat of Illinois. En Springfield is ook geloof ik nog de hoofdstad van Illinois. Zou je niet zeggen, als er ook een staat als Chicago ligt, maar dat is een beetje net als in Texas, waar Austin ook de hoofdstad is. En dat New Salem, dat is een dorpje waar Abraham Lincoln geboren is. En dat is een van de presidenten geweest van Amerika. Niet de eerste, geloof ik. Maar wel een hele belangrijke man. Van eenvoudige komaf. Een man die voor de blues in die zin belangrijk is, dat hij de slavernij afschaft heeft. In 1860, meen ik. En,
3: mooi, hè? Zo Amerikaans gezien.
2: Ja, hier staat dan hier staat Lincoln met een wandelstok en in werkkleding. En met een, met een boek wat waarschijnlijk de Bijbel is onder de arm.
3: Of de grondwet.
2: Of de grondwet, dat zou
3: dat kunnen. Weet ik niet, maar zullen kunnen, hè?
2: With malice toward none.
3: We zijn binnenkomen.
2: Presented to the state of Illinois.
3: Ja, ja. Moest er hier uit zijn.
2: Dit is een mooi standbeeld eigenlijk wel. Het is een park hier en er is een theater bij, dus waar ze allerlei uitvoering doen. Hmm. En het ligt midden in de bossen, dit park.
3: Maar we moeten nog het park in, hè?
2: Het park, is, daar kun je daarin, dat is daarachter, het park.
3: Maar je moet nog wel een entree betalen, dus...
2: Nou, dan kom je hier in een park. En waar allemaal kinderen aan het spelen bent. En...
3: Ja, maar wat is nou dat, die historical site, hè? Wat is het dorp nou? Het dorp is weg.
2: Dit is ook niet.
3: Nee, hier is niet. Hier is niet.
2: Nou, hij kwam hier per ongeluk aan, staat hier.
3: Ja.
2: En hij bleef hier 6 jaar. En dan ging hij voort als advocaat. En hij zei van zichzelf dat hij, hij geen doel had. En rond ging als een piece of driftwood, als een drijfhout. De boot is hier strand of zoiets. Een heavily laden flatboard. Stranded itself at top of the Mill Dam at New Zealand. Dus die is hier. Hij was op die boot.
3: Maar hij ging gewoon voor, to earn a little money. Here,
2: yeah. En hij kwam op die boot.
3: Yeah.
2: En die boot is hier. Die boot is hier gestrand op de top van een dam. Hij heeft die boot eigenlijk red van een ongeluk. Staat hier. Mm. Hij had een contract met die man die Denton offered en die is hier aan land gegaan. En die ging eens kijken hoe dat hij hier uitzag. En hij gaf me kans als klerk bij dit bedrijf van die meneer Denton offered. Lincoln took a steamer back to St. Louis. And then walked to New Salem. Nou, dat is een eind lopen van St. Louis naar New Salem helemaal. Office store did not last long, but Lincoln decided to stay in town. Hij bleef hier dus en New Salem heb hem een heleboel lessons geleerd. Hij maakte er veel vrienden. En hij leerde van verschillende soorten mensen waar hij mee in aanraking kwam. En politiek, dat was zijn eerste liefde eigenlijk, staat hier ook.

0: Dit is de Illinois Blues van Skip James. Illinois Blues is ook wel bekend in de uitvoering van Mississippi John Hurt, maar dit is Skip James. Ook een zeer roemruchte blueszanger. Geboren in Mississippi, in Bentonia.
1: Bentonia, ja. Ja. Itabina in de buurt.
0: Ja, daar komt B.B. vandaan.
1: B.B. vandaan.
0: B.B. King, ja.
1: Indianola. Ja. Dus voor dat ligt er allemaal.
0: Man waar als een prachtige biografie over verschenen is onder de naam I'd Rather Be The Devil. En dan zie je dat blueszangers vroegen dat die bepaald niet een makkelijk leven hadden. En dat had vanzelf van alles te maken natuurlijk met de verhouding tussen blank en zwart. En de onderklasse die de zwarte bevolking in die tijd in Amerika toch zeker was. We gaan nog even weer terug naar dat Lincoln State Memorial in New Salem.
2: Ja, nou, we komen in een soort van orvelte. Maar voor de mensen van de VBRO die niet werken, die niet weten waar orvelte ligt, dat is een soort van ook een soort van museumdorp in Drenthe, tussen Westerbork en Zweel in, Zweelo in. Nou, hier heb je dan ook van, denk ik, van die huzies die hier stonden in de tijd van Lincoln. Dus is de tijd tussen 1830 en 1837. Een soort van blokhutachtige huisjes.
3: Ja, allemaal van hout maakt, hè?
2: Ja.
3: Kom je bij die terug in het Wilde Westen zo ongeveer. Lucky Luke.
2: Ja. Er zijn nog zo'n alle wagens staan. Die wel vroeger in die Roy Rogers films zijn en zo. Op zondagmiddag in de Apollo bioscoop in Assen, op de Apenhuttenrang. Matinee, hè? Roy Rogers met Gaby en zo en Gene Autry en zo. Autry, Gene Autry. Ja. Dat soort figuren. Die waren van die zondagscowboys, weet je wel.
3: Altijd in zijn mooi wit pak, hè?
2: Ja, ja, ja. Het peert trigger.
3: Een echte baan de deur erin.
2: Ja.
3: Dat is een smid aan het werk.
2: Ja. Ja, ja, het is inderdaad een soort van orvelte, want daar gebeurt dat soort dingen, hoor.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat de orvelte nog helemaal ouder is.
3: Dat weet ik wel zeker, ja. Ja,
2: dit was 1800. En de orvelte, dat is nog wel een beetje ouder. Maar ja, onze cultuur is sowieso ouder als die van de Amerikaan.
3: Ja, wat ik denk.
2: Dat wil natuurlijk niet zeggen, ja, van de nieuwe Amerikaanse staat natuurlijk. Niet van de cultuur van de Indianen natuurlijk.
3: Maar ik ben bang dat hij die hier in New Salem niet erg vindt.
2: Nee, dit is een volledig blank dorp west volgens mij.
3: De Indiaan bent wegmoffeld hier.
2: Ja, terwijl Lincoln toch een voor de Indiaan toch nog wel enige sympathie koesterde.
3: Ik denk dat hij sowieso wel voor de minderheden dat hij door wel goede ideeën over had, hè?
2: Ja, ik ken de geschiedenis van Lincoln niet precies, maar ik heb wel het idee dat de Amerikaan wel wies met hem bent en zo.
3: Nee, was zijn verkiezing toen het was ook aanleiding voor de burgeroorlog natuurlijk, hè?
2: Ja, ja. En hij is doorschoten. En als president doorschoten wordt in Amerika, dan
3: is meestal geen slecht ding.
2: Dan ben ze meestal aan de liberale kant. En daar houdt ze hier niet zoveel van. Je mag hier niet altijd liberaal worden, want dan
3: Nee, de Zuidelijken, die moesten ook niks van Lincoln hebben.
2: Nee, want die wouden gewoon natuurlijk, die wouden dat zie je wel, heeft die slavernij ook afgeschaft. Een goede zaak overigens. Dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Want die hoefden toen niet meer te werken op de plantages. En waar het vrij, ze konden gaan en staan waar ze wilden. Maar deze mensen die wisten helemaal niet, want binnen die plantage was toch een soort van samenleving ontstaan die redelijk veilig was. En de mensen die toen daar niet meer wilden werken, ben gaan zwermen. En die bent, daar bent een heleboel bij omkom. Die bent op de blanken bent ze geleanced. Er zijn een heleboel mensen door het klimaat binnen omkom. Mm. Heleboel mensen die wisten niet meer hoe ze aan de kost moesten komen. Die zijn gewoon verhongerd. Dus dat, is toch, dat heeft ook nog een heel raar bijeffect uit. Die afschaffing van de slaverij.
3: Het was trouwens de vuur ook al een heel systeem. Las ik in een van de boeken dat men ondergronds de negen smokkelde van het zuiden naar het noorden toe. Hè, van de, zeg maar, de slavernij naar de vrije staten toe. Dat heette de Underground Railroad. Een soort wat we in de oorlog in Nederland ook hadden.
2: Ja, een soort van onderdukkers.
3: Ja, ja, die dan via...
2: De Joodse mensen die in Drenthe... via met koeriers soms opgehaald werden en dan...
3: via een geheime route via Frankrijk en Spanje naar Engeland gewoon.
2: Of bij de boeren op een gegeven moment die oorlog overleefd hebben. Nou ja, dit was dan geen oorlog, maar het leek er wel een beetje op.
3: Vroeger was het in deze tijd van Abraham Lincoln en Dauphur, hij gevluchte slaven weer teruggebracht en dan kreeg hij geld voor, hè? Dan wil gewoon op jaag.
2: Oh ja.
3: Wil gewoon op jaag.
2: Bounty hunters.
3: Ja.
2: Ja, premie, jongens. Het is een heel mooi park met ja, een prachtige omgeving eigenlijk.
3: Ja, in die zin, het is ook niet, ja, het zal wel aanleg geweest, maar dat oorspronkelijke, dat was er hier allemaal al, gezien de olderdom van de bom en zo.
2: Het is toch een beetje ook orvelte, vind ik.

0: Black Train Blues van Bukka White. De man die trouwens in zijn vernoeming, in zijn voornaam, ook een van die legendarische presidenten had. Want voluit heette Booker T. Washington White.
1: Bukka
0: White.
1: Kwam
0: die niet uit in de buurt van Aberdeen in Mississippi, waar Howlin' Wolf vandaan komt?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Denk je, kostte wel, hè?
1: De man van de Sky Songs on the Spot.
0: Ja.
1: Dat betekent eigenlijk dat als Bukka White ergens optraat, dan viel de liedjes als het ware uit de lucht. Hij improviseerde veel met woorden en met de muziek. Dat noemen ze daar zo. De songs die kwamen uit de hemelval. Ja. En die viel op de plek neer. Bukka White was daar een meester in.
0: De Black Train Blues. En dat in deze aflevering van The Way Up North, Harry's Blues, was het vooral ging over de trein in Amerika. Station, Union Station. En een zietstapje naar de man die de slavernij in Amerika afschafte, Abraham Lincoln, in zijn geboorteplek New Salem. The Mojo Man is coming en het boek ligt voor ons. De mondharmonica-spullers, Harry, jij het boek deurleest, dan merk je dat de mondharmonica naast de slidegitaar toch een hele essentiële rol speelt in het werk van Muddy Waters.
1: Ja, de mondharmonica, dat was natuurlijk een instrument voor hele arme mensen. Dat was een goedkoop product.
0: Hmm.
1: Je kunt het goedkoop kopen. En je kunt in de zak steken. Je kunt dat in metnemen. En travel in light, licht reizen, zou ik maar zeggen. Het was ook een instrument wat ze nog wel eens in de buurt zaten als ze in de gevangenis zaten. Zo.
0: Ja.
1: En
0: daar kun je ook makkelijk de trein mee op.
1: Je kunt er de trein mee op en je kunt ook de geluid van de trein prachtig nadoen.
0: Dat is ook zo, ja.
1: De whistle van de trein die werd vaak in de blues ook gebruikt. En dan werd het door de mondharmonica spul werd het nadoen.
0: Ik denk dat je zonder anderen tekort doen kunt zingen dat Little Walter toch de mondharmonica spullen bij Muddy Waters was.
1: Ja, Walter Jacobs, want zo heet die man eigenlijk echt. Dat was eigenlijk de mondharmonica spul. Dat was ook een hele moeilijke man. Het voor zichzelf begon ook tragisch aan zijn eind komen. Maar iedereen is het er wel over eens dat uiteindelijk de man West is samen met Jimmy Rogers. Hè? En Willie Dixon, Freddie Bilo en zo. Dat de mensen waren die dat was de beste Muddy Waters band eigenlijk zo'n beetje.
0: Hier een nummer van Little Walter met als gitarist. Dat vond ik wel heel opvallend eigenlijk. Buddy Guy.
1: Ja,
0: die heeft ook nog een paar keer bij Muddy gespeeld.
1: Ja, die mensen die kenden elkaar allemaal. Veel van die mensen hebben met elkaar gespeeld. En toen ze dus hier naar Europa kwamen met het American Folk Blues Festival. En dat was zo'n package, dus die moesten elkaar altijd begeleiden. Dat zie je op de blues de verder ook nog wel eens. En zo ben die mensen natuurlijk allemaal met elkaar in aanraking gekomen.
0: Little Walter.

0: Little Walter op vocals en mondharmonica, Buddy Guy op gitaar en Lafayette Lee op de piano in Dead Presidents. Little Walter, de man die helemaal vanuit het zuiden van Louisiana naar de Delta toe ging. En voor nog een poosje in Helena, even je resideert.
1: West Helena, ja.
0: Ja, West Helena, ja. Hij heeft ook nog wel gespeeld bij King Biscuitine, bij Sonny Boy Williamson. En toen is hij naar St. Louis gegaan en begon 50 jaar en toen kwam hij aan in Chicago. Was hij niet een van de eersten die elektrisch versterkt in mondharmonica speelde?
1: Ja. Dat, Walter was volgens mij zo'n beetje de eerste. Ja,
0: dacht ik ook. Ja. Dat was toch een tamelijke revolutie. Ja, met Muddy dan ook.
1: De slide en dan elektrisch slide. Dat was ook al een heel stap. Ja. Walter staat er eigenlijk wel bekend. En dat hij als eerste een elektrische band had in blues speelde. En het was een volledig ander geluid.
0: Ja, ja.
1: Het werd een stuk heftiger natuurlijk.
0: Ja. En dat was het typische Chicago geluid, denk ik.
1: Ja,
0: Het powerful geluid.
1: Een geluid wat nog veel mensen na proberen te doen. Maar wat nooit echt lukt, zou ik wel zeggen.
0: Nee. Maar tien ben veranderd en zo. En mensen veranderd dan. Valt dat waarschijnlijk ook moeilijk nog Noord te doen. Jerry Portnoy, dat was,
1: die is later,
0: was de lester, denk ik.
1: Ja.
0: Dat denk ik wel, ja. Want dat is de man die in Maxwell Street geboren is. Die leeft nog. Die heeft vrij recentelijk nog weer een cd gemaakt. Jerry Portnoy. En dat is
1: Poison Kisses. Daar speelde ik nog mee aan die From the Cradle cd. Met Eric Clapton, waar hij dus puur blues op speelde.
0: Ja. Running with the Blues.

0: De Blues, De Trein, De Mondharmonica en Jerry Portnoy.
1: Jongens, mag ik met een kaartje kopen? En grof? Grof doe je. Ja, noem maar een enkele reis. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? Daar in B? Is dat een loop? Ja? Moet je een trap op? Ja? Oh, ook twee trap naar beneden? Wat een trein al snel, ja. Deuren gaat open. Deuren gaat dicht. Ik ben erin. We hebben genoeg te rieden.

0: Jamen, nu starter vi jo for fra. Det er skikken, måske i tyskens.
1: Erik Hardeveld, mondharmonica met de kopstubbers. Train haar rol en misschien is niet thuis.
2: Nee.
1: Die is hier.
2: Ja, en dat was natuurlijk ongevalse Drentse harmonica blues.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Hij maakt verder de reis The Way Up North en hij komt uit in een van de grootste steden van Amerika. In
2: Chicago.
1: Of zoals de Indianen zeggen,
2: Chicago, ja. Het land van de uien.
1: Precies, en wij komt door aan de rand van die immense metropool Chicago. Hoeveel inwoners toch ook alweer, Harry? Miljoen of 4, 6?
2: Ja, 6 miljoen uit de area erbij reed.
1: Ja, ja.
2: Maar gewoon Chicago, dat is 3-4 miljoen.
1: Wij zaten aan de rand van Chicago, in South Holland. En hij dan voorstelde dat je naar het centrum toe moet, dat je dan 150 kruispunten passeerde dus ongeveer.
2: Ja, dan kon je richting downtown.
1: Een straat die wij volgende week beschrijft en waar wij het over hebben, die eigenlijk de geschiedenis van Chicago beschrijft. Want dat is de straat die helemaal van het zuiden naar het noorden door Chicago heen loopt. Dat is Halstead. En daar ligt ook de South Side van Chicago ligt eraan.
2: Ja.
1: En dat was dé plek waar als de negerbevolking van uit het zuiden naartoe trekt.
2: Ja, precies.
1: In Chicago. Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Harry's Blues die vandaag technisch verzorgd wordt door Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met de VPRO Radio. Graag tot volgende week.
4: Harry's Blues, the best blues program on radio.
5: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
6: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
7: Harry Musquet nam dit nummer van de Musquet Gang op met gitarist Paul Smeenk van Sweet the Buster, saxofonist Rudy van Dijk van Blues Dimension, basgitarist Marcel Schim Shiner en toetsenist Tom Barlage van Solution. Het is een compositie volgens de hoes van Mariska Kok, maar dat was destijds de vriendin van Harry Musquet en dat had een belastingtechnische reden. Het is gewoon geschreven door Harry Musquet. De Musquet Gang, The Legend.

De Muskeg Gang, The Legend. T.T. Hill was een succesvolle blues- en soulzanger toen hij betrokken raakte bij een verkeersongeval. Terug uit het ziekenhuis pakte hij de draad weer op, maar even later werd een bloedpropje hem fataal. T.T. Hill, open house at my house.

Cici Hill, Open House at My House. Johnny Taylor, dat was een soulzanger uit Memphis. Er was nog een Johnny Taylor, maar hij noemde zich Little Johnny Taylor en dat was een blueszanger met een grote hit, Part-Time Love. Maar Johnny Taylor, de soulzanger, coverde een hit van de Falcons uit Detroit, waar Wilson Pickett de leadzanger was. Johnny Taylor, I Found a Love.

0: wanna share with everybody.
1: Johnny Taylor, I Found a Love. Little Milton Campbell, dat is een onderschatte bluesartiest. Hij begon in Memphis als eerste zwarte artiest bij Sun Records en via Chess Records en Stax Records eindigde hij bij Malaco Records en hij leverde overal kwaliteit. Little Milton, Annie Mae's Café.

Little Milton, Annie May's Café. Denise LaSalle uit Mississippi was de opvolgster van Coco Taylor als Queen of the Blues in Amerika. Ze maakte 36 albums, ze had 17 hits en ze overleed in 2018 op 83-jarige leeftijd. Denise LaSalle, It Be's That Way Sometimes.

Denise LaSalle. It bees that way sometimes. Bobby Bland uit Memphis had altijd een demozanger nodig die het nummer eerst voor hem opnam. Hij was namelijk analfabeet en leerde de tekst uit zijn hoofd door de demo thuis voortdurend te draaien. Bobby Bland, Sunday Morning Love.

Bobby Bland, Sunday Morning Love. McKinley Mitchell uit Mississippi gold als een soort kloon van Bobby Bland. Zijn debuutsingle werd meteen een top 10 hit in Amerika, maar na 3 albums overleed hij in 1986 totaal onverwachts in Chicago op 51-jarige leeftijd. McKinley Mitchell, End of the Rainbow.

McKinley Mitchell, End of the Rainbow. Dorothy Moore uit Mississippi begon als gospelzangeres. Ze maakte deel uit van de meidengroep The Poppies en uiteindelijk werd ze een succesvolle blueszangeres met 21 albums en 16 hits. Dit was haar grootste hit. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 4 in Canada, 5 in Engeland en Australië. Dorothy Moore, Misty Blue.

Dorothy Moore, Misty Blue. Larry Davis, dat was een bluesgitarist uit Louisiana. Hij had gevochten in de oorlog in Korea en droomde vervolgens van een carrière als bluesartiest. Maar hij combineerde jaren een volledige baan met een carrière in het nachtclubcircuit van Baton Rouge. Larry Davis, Worried Dream.

Larry Davis, Buried Dream. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Valerie Wellington, dat was een operazangeres uit Chicago met een klassieke conservatoriumopleiding. Maar in de jaren 80 begon ze op te treden in de lokale bluesclubs en plotseling was ze een blueszangeres en werkte ze met Sunnyland Slim, Billy Brands en Magic Slim. Ze overleed in 1993. Ze werd slechts 33 jaar. Valerie Wellington, Bad Avenue.

luisteraar. Welkom bij Harry's Blues. Met muziek uit verschillende landen. De Shaggy Dogs, die komt uit Frankrijk. Ticket West komt gewoon uit Nederland. Er komt veulen uit Amerika natuurlijk, kan bijna niet missen. Maar er komt zelfs nog wat uit Drenthe. En er komt wat uit Engeland. En die speelt op het Holland International Blues Festival. Ik denk dat je de man vooral kent van zijn televisieprogramma Later With Jules Holland. Want daar heb ik het over. Op de BBC. Hier is hij met Horse to the Water.

De Jules Holland Band, die ook speelt op het Holland International Blues Festival komende weekend. Horse to the Water van de CD Small World Big Band. Small World was het inderdaad, want hij kijkt welke mensen er allemaal in mid waren. Sting, Mark Knopfler, Dr. John, Paul Weller en Morrison. Allemaal bekende mensen. Maar die mag graag samenwerken met Jules Holland, want hij is een geweldige goede pianist en arrangeur. En uiteraard, hij had zijn programma bij de BBC. Vorige week draaide ik al een nummer van de band Say Zuzu, de band van John en James Nolan. Uitstekende band, goede muziek, Pennsylvania.

De Amerikaanse band C-Zuzu met het nummer Pennsylvania. De staat in Amerika die ooit genoemd is door William Penn, Pennsylvania. Van het album Here Again. Jenny Berkel, dat is de volgende zangeres. Nou, ik zal ervan bij willen zweren dat die van Nederlandse afkomst is. Jenny Berkel, de Berkel, een rivier die door de Achterhoek loopt en die bij Zutphen in de IJsseluut komt. Maar het is een Canadese zangeres. Nou, heeft Canada heel veel goede artiesten opgeleverd, van Neil Young tot, nou, neem ze maar op, wie waren er nog meer? Kate and Anne McCarrickle bijvoorbeeld, Judy Collins, nou. Ik kan er wel meer op noemen. Jenny Berkel die, is begonnen eigenlijk als achtergrondzangeres bij de band van Daniel Romano. Zit een beetje in de sfeer van de country muziek. En ik weet niet of dit haar debuut is. Nee, het is niet haar debuut, want ze debuteerde in 2012 met Hair on a Wire. Dit is van het nieuwe album wat u te komen is. These are the songs left from leaving. Jenny Berkel met You Think You're Like the Rain.

Jenny Burkle met You Think You're Like the Rain. Jenny Burkle uit Canada. Uit het Engelstalige deel van Canada, denk ik. Niet het Franstalige deel. Maar daar zit wel het bruggetje in door de volgende artiesten. De Shaggy Dogs. Dat klinkt heel Amerikaans of Canadees op mijn part. Maar het is een Franse band, de Shaggy Dogs. Het is de band die eigenlijk een beetje rondom Laurent Boudier opgebouwd is. Een band die blues speelt, rock speelt, een beetje soul erbij. Een beetje de Franse Dr. Feelgood, zeg maar zo ongeveer. De band van Milk and Alcohol. Dat was een bekend nummer van Dr. Feelgood. De Shaggy Dogs. Ze hebben een EP uitgebracht met 6 nummers volgens mij. Sorry for the delay. Daar wordt die vertraging in zit, dat weet ik niet. Maar hier ben ze, de Shaggy Dogs met Sweet Baby Mine.

Shaggy Dogs van hun nieuwe EP Sorry for the Delay met het nummer Carpe Diem in plaats van Sweet Baby Mine. Ik had hem verkeerd zo straks. Carpe Diem van de Shaggy Dogs. De volgende band is een Nederlandse band van Pascal en Walter Wilhelm. De derde album hebben ze uitgebracht.

En daarop speelden allerlei mensen op met. Onder andere Walter Schuller op de saxofoon. Man die ook vaker bij Harry Musquet in de band metspeelde. Met de blazers. Rol Spanje speelde er ook op met. Op de toetsen. Die weer vaker samen met Daniel Loijs werkt heeft. En ze speelde een nummer wat wel een bijzonder verhaal is eigenlijk. Want het is een herinnering aan een overleden vriend. En die overleden vriend, dat is Klaas Vermeulen. Een geweldig goede mondharmonica speler uit Almelo. Die in 2020 op 63-jarige leeftijd heel plotseling overleden is. Hij speelde vaker, Klaas Vermeulen, samen met Dirk van Koevoorn op gitaar in het museum, het Cuban and the Blisters Museum in Grollo. Een mooi eerbetoon aan deze man. I buried a friend.

Ja, dat ruft herinneringen op aan Klaas Vermeulen. Aan de lange Klaas Vermeulen. Want het was een heel lange kerel. Die samen met Dirk van Coevorden vaak in Grollo gespeeld heeft. Mooie, mooie herinnering. Van Ticket West. De band die het de cd 1940 Park Street Blues uitgebracht heeft. Ja, Harry's Blues. Daar lust u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Een nummer van Merle Haggard uit 1969. En dan zeg je, Merle Haggard, wat heeft dat nou met de blues te maken? Nou, dat kan wel degelijk. Als straks de uitvoeringen hoort van Albert Cummings, dan klinkt de blues er nadrukkelijk in deur. En ook misschien wel een beetje in de eerste versie. Want dat was de aanleiding. Een nieuwe cd van Ellie Paperboy Reed. Ellie Paperboy Reed, dat is een uitstekende zanger die al verschillende cd's uitgebracht heeft. Een man die ook vooral bekend is, hij hem ziet op televisie of hij hem live ziet. Droeg hij vroeger altijd een platte pet. Zoals de krantenjongens in New York ook altijd op aan. De Paperboy pet. Daar herken je hem ook aan. Vandoor ook Ellie Paperboy Reed. Zien uitvoering, zien versie van The Working Man Blues. En dat is echt een nummer wat bij Merle Haggard deurt. Want dat was niet een mooi zinger uit Nashville of zo. Maar dat was gewoon een man in midden geblokt overhemd. Die de muziek van de werkende man speelde. Van de cd Down Every Road, Ellie Paperboy Reed met The Working Man Blues.

Ellie Paperboy Reed van de cd Down Every Road. En het is een versie van The Working Man Blues. En ja, dat gaat over bier drinken in het café en dat soort zaken. Het is een beetje de crisscross blues, zou je kunnen zeggen, uit in de Wolden zullen willen situeren. Het origineel is van Merle Haggard. En Merle Haggard, dat is een legende in Amerika. Man die leefde van 1937 tot 2016. En dat is een voorbeeld van een man die uit Oklahoma kwam van oorsprong. En door de zandstormen die door de Westbend is hij met de familie naar Californië verhuisd. En door is hij daar even carrière maakt eigenlijk in het plaatsje Bakersfield. En door is een muzieksound uit ontstaan, de Bakersfield sound. Met Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort mensen. En hij heeft geweldig veel succes gehad in Amerika. Juist met die muziek die niet gladjes was, die niet met de strikveur zongen weer, maar gewoon muziek van werkende mannen, zoals ze kunnen zeggen. Grappig trouwens dat Gram Parsons, wat weer een heel ander type was, dat hij een groot fan was van Merle Haggard en ook muziek van hem opgenomen heeft. Tonight the Bottle, Let Me Down, dat soort dingen. Gewoon wel vaker over bier en over drank. Merle Haggard met zijn versie, zijn originele versie, want hij heeft het geschreven van The Working Man Blues.

was een nummer 1 hit voor Merle Haggard in 1969. The Working Man Blues. En dat werken, dat kun je erin huren. Want er werd elke keer op een aanbeeld geslagen. Dus de smid, dat is een echte handwerkman. Merle Haggard. De derde versie die is van Albert Cummings. Uitstekende gitarist die in... Nou, denk 2003 zijn eerste album uitbracht. Dit jaar kwam hij met het 10e album, nummer 10. Maar Working Man Blues van Albert Cummings, dat stond op de cd Working Man uit 2006.

De derde versie van Working Man Blues van Albert Cummings. Samen met zijn. Een trio vormt hij eigenlijk samen met Dave Smith op bas en Steve Potts op drums. De eerste versie die was van Ellie Paperboy Reed uit 2022. Dat was de aanleiding van de CD Down Every Road. Het origineel, dat was al zeer gedateerd natuurlijk, 1969. Maar bleek toch een klassieker te wezen, omdat Albert Cummings het ook nog opnam in 2006. Terug naar Dizzy Tiet. Nee, muziek van Mikey Blue, Rick Latina Project. Vorige week al een paar nummers van het draaien. Toch echt zeer de muiten weer. Jumping the Broom, dat is de titel van de CD. En dit is Crying Out Loud.

Dit is wat meer de balladkant van Marky Blue Rick Latina Project. Met Jeanette Marky, de zangeres, en Rick Latina, de gitarist. Maar het is al met al is het wel een zeer aan te bevelen cd. Jumping the Broom, de titel van de cd. We stapten over naar Conway Twitty. En de mensen die een beetje bekend zijn in de wereld van de muziek, die denken van Conway Twitty, country muziek, wat heeft dat nou met blues te maken? Nou, het gekke is dat die Conway Twitty, die is geboren in Mississippi, in Hertzburg, Friars Point. Daar waren we in 1993, had hij moskee, John LeGrand en ik. En we stonden daar bij die zaak door zo in Friars Point. Waarom waren we door? Robert Johnson, die heeft doorgespeeld, een bekende bluesgitarist. De 30e jaren, zeg maar, of zelfs al wat eerder. Maar Conway Twitty die komt er ook vandoan. En Conway Twitty, dat is de man die ten voorbeeld is eigenlijk voor Jason Scott. En daar wil ik een nummer van draaien. Want die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Jason Scott. Het is een man die wat opgegroeid is in de gospel sfeer. En dit is de cd Castle Rock van Jason Scott. Het nummer Cleveland County Line.

Ja, dat is het typische voorbeeld van storyteller muziek. Het verhaaltje is belangrijk. En noemde Neil Young ook nog even in zijn verhaaltje. Maar op mooie muziek gezet. Cleveland County Line van Jason Scott van zijn cd Castle Rock. Ben je blijft een beetje in de sfeer van de rock. De Roadhouse Blues, dat is een traditional eigenlijk in de blueswereld. Maar de uitvoering van Elkie Brooks is denk ik wat minder bekend. Elkie Brooks, dat is een Engelse zangeres. Ze heet van zichzelf Elaine Bookbinder. En ze was vroeger de zangeres van de Engelse band Finnegan Joe, waar ook Robert Palmer in speelde. Ze had ooit een grote hit met Pearl's the Singer. Een heel bekend nummer. In 1994 bracht ze de cd uit Nothing But The Blues. Toen keerde ze eigenlijk weer terug naar de muziek waar ze ooit mee begonnen was, met de bluesmuziek. En dit is een nummer van de cd The Electric Lady uit 2021. Elkie Brooks met The Roadhouse Blues.

Ja, toch wel knap, hè, dat zo'n zangeres, Elkie Brooks, 77 jaar is ondertussen dat ze nog zo'n album maakt. Electric Lady, en door van Roadhouse Blues. Ze is overigens begonnen op haar 15e jaar al met zingen. Toen zong ze een nummer van Etta James, een van de bekendste zwarte Amerikaanse blueszangeressen. Got a Hold on Me. En later deed ze allerlei andere dingen, cabaretvoorstellingen. Ze werkte samen in de kerstshow van de Beatles bijvoorbeeld. Deed mee aan het Songfestival in Knokke. En toen later is ze weer overstapt, is ze eigenlijk weer teruggegaan naar de bluesmuziek. Op haar 77e jaar doet ze dat nog steeds, de Electric Lady. We besluiten met een nummer van Musqué. Vorige week ook al een nummer van Musqué van de CD The Legend. Dat doe vandaag weer. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En het nummer wat wij draaien, dat is bekend geworden ook vooral uit de film die Willem van der Linden ooit gemaakt heeft over Harry Musqué. De film De Legende, City Soldier.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Nancy Sinatra uit New Jersey is de dochter van Frank Sinatra. In 1966 had ze een wereldhit samen met songwriter Lee Hazelwood, These Boots Are Made for Walking. Daarna scoorde ze geen hits meer, maar ze maakte nog wel 40 albums. Nancy Sinatra, It Ain't Me Babe.

Nancy Sinatra, It Ain't Me Babe. Hugh Cornwell uit Londen kennen we als zanger-gitarist van The Stranglers en daarvoor maakte hij deel uit van Fairport Convention. Na The Stranglers ging hij solo verder en dat leverde tot dusver 18 albums op en hij schreef ook nog 6 boeken. Hugh Cornwell, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again.

Hugh Cornwell, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Ben Weaver uit Oregon stopte met zijn studie om als singer-songwriter aan de slag te kunnen. Hij werkte samen met Greg Brown, Bo Ramsey en Kristin Hirsch en zijn oeuvre bestaat uit 9 albums. Ben Weaver, Ballad of a Thin Man.

Ben Weaver, Ballad of a Thin Man. Roger McQuinn uit Chicago begon als gitarist bij de Limelighters. Hij maakte deel uit van het Chet Mitchell trio. En daarna was hij gitarist bij Judy Collins en Bobby Darin. En toen vond hij het de hoogste tijd om te verhuizen naar Los Angeles. En daar begon hij de Byrds. En dat kennen we allemaal. En na de Byrds heeft hij ook alweer 10 soloalbums gemaakt. Roger McQuinn, Up to Me.

Roger McQuinn, Up to Me. Michael Weston King, dat is een Engelse singer-songwriter. Hij was de zanger van The Good Sons en My Darling Clementine. En daarnaast had hij ook altijd een solo-carrière en intussen heeft hij alweer 10 solo-albums gemaakt. Michael Weston King, Simple Twist of Fate.

Michael Weston King, Simple Twist of Fate. Het nummer is geschreven door Bob Dylan in 1964, maar het is ook opgenomen door The Ellen Price Set, Lee Hazelwood, The Texas Tornadoes, Wilco Johnson, Ralph McTell en Leonie Jansen. En dit is de uitvoering van de Flying Burrito Brothers, To Ramona.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Chicago Sessions van Rodney Crowell is het album van deze week. En na zijn huwelijk met Roseanne Cash werd zijn carrière wat minder relevant, want hij werkte fulltime als songwriter, gitarist en producer voor zijn vrouw. In 1984 pakte hij de draad weer op als soloartiest. Rodney Crowell, Everything at Once.

Rodney Crowell, Everything at Once. De Long Riders, dat is een band uit Los Angeles met zanger-gitarist Sid Griffin, die overigens uit Kansas komt. De band is al actief sinds 1982. Ze zijn een paar keer uit elkaar geweest, maar er komt steeds weer een reunie met een nieuw album. De Long Riders, Masters of War.

The Long Riders, Masters of War. John Martin uit Londen was een singer-songwriter uit de folkhoek. Zijn ouders zongen in opera's en zelf begon hij op 17-jarige leeftijd als straatmuzikant in Londen. In 1967 verscheen zijn debuutalbum London Conversation en later werkte hij met Eric Clapton, Phil Collins en Ringo Starr. Hij overleed in 2009 en werd 61 jaar. John Martin, Don't Think Twice, It's All Right.

John Martin, Don't Think Twice, It's All Right. Jos Ritter uit Idaho was een fan van Bob Dylan, Bruce Springsteen en Leonard Cohen. Dat waren zangers die hun eigen materiaal schreven. En daarom werd hij zelf ook singer-songwriter. En zijn ouders, dat waren wetenschappers, die begrepen daar niets van. Hij werd ontdekt door Glenn Hansard, die met zijn Ierse band The Frames door Amerika toerde en hem toevallig tegenkwam. Jos Ritter. You don't make it easy, babe.

0: for an easy way. I'm trying hard to love you, don't make it easy, babe. I'm trying hard to love you, there's gotta be an easy way.
1: Jos Ritter, You Don't Make It Easy, Babe. Warren Zevon overleed in 2003 in Los Angeles. Hij was 56 jaar en dit nummer nam hij vlak voor zijn dood op. Hij was al te ziek om naar de studio te reizen en daarom werd het nummer bij hem thuis opgenomen. Warren Zevon, Knocking on Heaven's Door.

Warren Zevon, knocking on heaven's door. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tom Ovens uit Boston opereert tegenwoordig vanuit Nashville, maar hij woonde ook al in New York, Austin en New Orleans. Hij leeft als de klassieke troubadour. Constant on the road langs het kleine clubcircuit als een mix van Bob Dylan en Joe Ely. Tom Ovens, 6th Avenue.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Dit voor een uur lang van de beste bluesmuziek in Nederland. Het programma Harry's Blues, wat ooit begon in 1991. En daarvoor is als gast hier in de studio Henk ten Oever. Hij was toen het programmaleider bij Radio Drenthe. En hij zorgde ervoor dat Harry Musquet en mijn persoon Albert Haar, dat wij het programma Harry's Blues kunnen maken. Het ging van start in oktober 1991. En toen klonk het programma als volgt.

0: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
1: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
2: Hallo Albert.
1: Een nieuwe ervaring voor hoe hij vandaag elke week in de studio zit?
2: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
1: Ja, ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator, samensteller.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Laten we wat moois van maken.
2: Ja, dat doen we zeker.
1: Vaste ingrediënten in Harry's Blues. Elke week een aflevering van het levensverhaal Window of My Eyes, naar een oorspronkelijke tekst van Johan Derksen, bewerkt en lezen door Henk ten Oever. En wieder Somebody Will Know Someday. En bij dat onderdeel praten wij over een compositie van u. Praat erover waarom hij hem geschreven hebt, hoe in de loop van de jaren die compositie veranderd is en dat soort dingen meer. En vanzelf veel muziek, Harry, want daar gaat het allemaal om de muziek, om de blues.
2: Daar gaat het altijd om, hè? Om de muziek. Daar gaat het om.
3: Precies. Een muziekprogramma in 1991. En hoe dat er kwam, dat programma, daarover heb ik het met Henk ten Oever. Henk was programmaleider bij Radio Drenthe vanaf 1989. En daarvoor in de voorbereiding ook al actief. Henk, kun je nog herinneren van hoe dat programma ontstaan is eigenlijk?
4: Jawel, ja? Heel goed. Ik heb wel sommige lekkages in mijn geheugen, maar wat dit betreft niet.
3: Oh.
4: Nee, jij kwam met het idee, je zei tegen mij, wij moeten wat doen met Harry Musquet. Nou had je geluk dat ik een groot fan was van QB and the Blizzards. Al onze katten vernoemd ongeveer naar de hele band. En toen zei ik, maar wat wil je nou met hem doen? Ja, we moeten een programma met hem maken, een muziekprogramma, ja, een bluesprogramma. Ja, ik zei, dat is goed, maar hoe dan? Ja, dan moet Harry gaan presenteren. Nou, ik zei, dat lijkt me niet zo'n succes. Ik zei, well, Harry die kan wel een beetje lullen, maar niet, volgens mij niet als presentator. Dat is wel een beetje een vak. En toen zei hij, van nou, zullen we dat samen doen? Ja, ik zei, maar dan moet daar wel met Harry over gesproken worden. En Harry zat niet in de beste fase van zijn leven, weet ik nog. Hij woonde aan de Smetanenlaan in een flatje en hij had het financieel, om het maar diplomatiek te zeggen, niet zo breed.
3: Mm-hmm.
4: Dus nou ja, jij zei tegen mij, dan moet je daar maar met Harry over gepraat. Dus Harry is toen een aantal keren bij mij we zaten aan de Bijlerstraat 24 toen in het oude radiopand. En we hebben een aantal keren daarover gesproken. Ik zei, maar wat moet je dan verdienen? Nou, hij had geen benul van geld en zo. En toen zei ik tegen hem, nou, ik zei, als je nou eens 100 gulden per keer betaalt per uitzending. Ik zei, maar één ding, je mag niet in de kroeg uitgeven. En nou, dat vond Harry een geweldige, gulle gave, 100 gulden. Dat was heel veel. Maar ik weet niet waar hij van rondkwam in die tijd, maar ik had het idee dat hij, maar hij had geen inkomsten van de band, hij trad bijna niet op. Mm. En ik vermoed dat hij in de bijstand zat, dat woord is nooit op tafel geweest. Maar toen moest ik ook nog met zijn boekhouder praten, want het zat financieel niet helemaal goed. En dat was een of andere man uit Zwolle, die is ook nog bij mij geweest. Dat was een beetje een warrig wazen figuur was dat. En die handelde de financiën van Harry. Nou, dat leek me geen feest en leek me ook niet de beste man. Ik zei, nou, wij doen dat anders. Ik zei, wij regelen dat via een aparte rekening die van Harry alleen is. En daar stort dat geld op. Ik zei, nou, moet je maar een beetje controle erop houden. Harry was hartstikke blij. En nou, toen hebben jullie het verder uitgekristalliseerd hoe het moest worden. En, ja. En toen heb je het zelf met Harry samen vormgegeven. En dat leek mij de beste constructie. Ik weet wel dat hij zeer erkentelijk was dat hij het mocht doen. En want hij, dat heb ik wel na die tijd wel van verschillende kanten gehoord. Hij kwam daardoor wel weer in de spotlights te staan. En jij weet als geen ander hoe gevoelig Harry was voor spotlights. Dat mensen naar hem konden kijken. En dat programma gaf hem wel een geweldige boost.
3: Het jaar ervoor kwam hij natuurlijk ook al in de spotlight eigenlijk, in 1990. Want toen was er een speciale uitzending hier bij Radio Drenthe.
4: Ja, dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gemaakt heb. Die hebben we samen geproduceerd. Harry zat 25 jaar in het vak. En toen zei hij tegen mij, want ik was ook een groot fan van hem, ik wist ook heel veel van Harry en van de Blizzards. En toen zei hij, zullen we samen een programma maken met mensen die iets hadden met Harry? En met QB and the Blizzards natuurlijk. En dat is een van de radioprogramma's die ik mij nou als de dag van vandaag herinner. Maar dat is ook een van de dingen die ik koester. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor mij een radiomonumentje. We hebben toen 2 uur radio gemaakt met hem. Daar hebben we gasten. Het was voor het eerst weer dat hij Gelling ontmoette. Dat hebben wij geregeld met elkaar. Dat Harry en Ilko elkaar daar weer ontmoeten. En het leuke was dat ik heb onlangs dat fragment aan Felix Meurders laten horen. Toch geen onbekende in muziekland. En die zei: je kon merken hoe emotioneel dat was en hoe ongemakkelijk dat was voor beide mannen. En toch voelde je wel in de stem warmte voor elkaar. En ik vond dat een heel mooi moment. Maar ook dat daar good old Harry in zat, de oude Harm Hofstegen uit Grollo. En elke keer als ik bij John kom in Hofstegen in Grollo, dan moet ik altijd denken, ja, de oude Harm zat ook bij mij aan tafel. En Harm zei, we doen toch wel in Drens mee, jongen. Ja, ik zei, ja, Harm, precies. Wij doen het in Drens. En, ja. Nou, met Eddie Boyd hebben we in de uitzending gehad.
3: In Helsinki.
4: En hij werd ook nog eens een keer ereburger van Assen, Harry. En dat gaf hem natuurlijk ook alweer een kick. Maar toen was hij nog niet volgens mij bij beide voeten droog op de wal.
3: Nou, misschien dat met het radioprogramma wel gebeurd is. Tenminste, wat ik mij herinner van de beginperiode van die radio, waar ik wel een beetje tegen opzag. Harry had natuurlijk de naam van dat hij niet altijd consequent was in het aanwezig wezen. Hij had een verleden met de band in dat opzicht. Ja. Altijd aan hem lag, dat weet ik niet, dat denk ik zelfs niet. Maar achteraf is het bleken van dat Harry zeer conscientieus was. Hij is in al die jaren, we hebben 20 jaar Harry's Blues gemaakt, heeft niet één keer verzaakt. Is ook niet één keer te laat geweest.
4: Nou, en het leuke was natuurlijk in het begin, en dat heeft hij later dan wel eens tegen mij gezegd, want ik heb ook nog eens een keer een briefwisselingetje met hem gehad. Die 100 gulden was natuurlijk wel een stok achter de deur. Hè? Maar daar had hij wel wat aan. En dan kun je wel zeggen, ja, geld speelt geen rol, maar dat was toch wel een stimulans. Mm-hmm.
3: Hij zag er ook wel een beetje ting op, kan ik mij ook nog herinneren. Want een van de trucs die Harry dan uithaalde, dat was dat hij hele lange nummers uitzocht. Ja. Harry stelde zelf samen. En je had toen nog niet van dat je radio edits moest hebben van 3 minuten 30. Ja. Maar hij zocht nummers uit van 6 minuten 30 of van 7 minuten 40.
4: Soms niet om doorheen te komen als je daar luistert. Het was niet jouw bluesnummer.
3: Maar wat dat betreft hadden we gelukkig toch tamelijk de vrije hand van de programmaleider, de heer Ten Oever, dat hij niet ingreep bij dat soort
4: dingen. Nee. In dit soort programma's moet je vooral niet ingrijpen. Nou is een voordeel, ik ben liefhebber van bluesmuziek. Mm. Maar sommige programma's moet je niet aankomen. Dat is voor de makers.
3: Maar gelukkig, een muziekliefhebber is Henk Ten Oever zelf ook. Vandoor dat hij ook zelf een keuze gemaakt heeft in deze uitzending. En de eerste keuze van jou is een nummer van Gigi Cale.
4: Ja, dat is. Ik ging jarenlang, en totdat de corona kwam, elk jaar in maart probeerde ik naar Gran Canaria te gaan. En door al die stress vroeger in de journalistiek en daarna bij RTV Drenthe. En ook vervolgens toen ik voor mezelf ben begonnen. Er gingen twee dingen mee. In het begin allemaal cassettebandjes, daarna cd's en nu natuurlijk de iPod en de iPhone. Maar op strand deed ik twee dingen. Muziek luisteren en boeken lezen. En voor de rest niks. Gewoon relaxen, kop schoonmaken. En er zat natuurlijk het eerste wat ik altijd beluisterde, dat was heel stom. Dat was altijd de klassieke uitvoering van Tommy.
3: Van de Who.
4: Vind ik een van de hoogtepunten muzikaal gezien. En daarnaast, daar draai je wat. En op een gegeven moment, ik was zo flauw van de sapzoetige van Chris Ria. En Chris de Burg, die had ik ook meegekregen. Die zat ook in mijn. En ik dacht, wat doe ik hiermee? En toen, ik had. Bij toeval stuitte ik op internet op J.J. Cale. Terwijl ik Eric Clapton en al die jongens, die had ik wel gezien. Maar J.J. Cale was voor mij een onbekend fenomeen. En ik nam een cd mee naar Gran Canaria. En die luisterde ik. En ik dacht, jee, wat is dit? Prachtige muziek, die live cd uit 2002. Nou, die heb ik echt en nog steeds grijs gedraaid. En dat is fantastische muziek.
3: Old Man.
5: Gentleman here plays a little Fender bass, Mr. Bill Raffensperger.

0: Bill Ravensburger.
1: Bill Ravensburger.
2: Ja, prachtig. De manier waarop je dat uitspreekt. Ja. On bass, Bill Ravensburger. Dat is prachtig.
1: Heerlijke, ontspannen muziek van Gigi Kale uit 2002. Helaas, Gigi Kale is overleden in 2013. Harry Musquet, daar beginnen we dat programma met, Henk. De muziek van Harry Musquet, ben jij van jongs af aan door al in geïnteresseerde West of niet?
2: Ja, het is eigenlijk heel toevallig begonnen. Ik zat op het Menzel Altum Lyceum in Hoogeveen. En toen ging je nog 6 dagen in de week naar school op zaterdagmorgen. En het laatste uur op zaterdagmorgen was handenarbeid van leraar Koeman. En meneer Koeman had een pick-up. En die zei tegen de leerling, het was 1966. En die zei van, als jullie LP's hebben, neem maar mee, dan draaien we singles maar ook. En toen kwam een jongen uit Hoogeveen, dat was een Indische jongen, die heette Simon Veenstra. En die kwam een Desolation aanzetten. En dat werd er. Ik dacht, wat is dit mooie muziek? Mm. Gin House Blues, dat is toch fantastisch? En ik dacht, ja, dit vind ik dit schitterend. En ja, je had de enige connectie die ik had was met ik weet niet of het toen al was, of dat het zich in mijn gedachten heeft gevormd. Als ik van Bijlen naar Assen reed, kwam je bij een spoorgebouwtje langs en stond altijd op C+B. Ja. En verdomd, dat is QB in the Blizzards. Ja, en vanaf dat moment, ja, toen was ik verkocht. Desolation. Nou, en toen kwam Groen naar Grollen. Ja, dat was helemaal. En dat heeft ook wel een beetje te maken. Hij kreeg een onderscheiding. En ik meende in Scheherazade in Amsterdam. Ik weet dat niet zeker meer. In ieder geval, hij kreeg een prijs in Amsterdam.
1: Edison.
2: Ja, Edison. Ja,
1: Krankala du Disc.
2: Ja, en voor een jonge Drenthe. En die maakte bluesmuziek. En. Ja, daar was je gewoon een beetje trots. Die kwam uit mijn provincie, uit onze provincie. En daar was je gewoon trots op. Maar als die Simon Veenstra Desolation Noord had meegenomen, wie weet, dan had ik op een andere manier wat kennis meegemaakt. Ja, na Groen aan Grollen was ik verkocht. En ja, dan ging je altijd. Het hoogtepunt was elk jaar zijn optreden bij het kerstvolleybaltoernooi. Op de slotavond, het slotfeest. Daar werd half pop binnen Nederland. En alle muzikanten die ongeveer in Nederland waren, die kwamen daar op het podium. Van Living Blues tot Earth and Fire. Je kon niet bedenken wie die wel niet uitnodigde. Dat was een super sessie altijd. Ja, daar wou je bij zijn. Dat was het topoptreden van QB in the Business, ja.
1: Nou, als er heden te dagen één sessiemuzikant is die heel veel bij anderen metspeelt, dan is het Joe Bonamassa. Geweldige gitarist. Je hebt hem op je lijstje staan, dus mooi bruggetje door naartoe. Wat is de aanleiding voor jouw keuze voor Joe Bonamassa?
2: Ik heb ik had nog nooit van Joe Bonamassa gehoord. En ik kom uit Drenthe en ik hield van bluesmuziek. En ik kreeg een interimklus bij Omroep West. Die mocht ik reorganiseren. En toen kwam ik met de directeur van die omroep in aanraking, Gerard Milo. En die bleek bluesliefhebber te zijn. En die zei van, heb jij wel eens gehoord van Joe Bonamassa? Ik zei, wie? Kings of Leon? Nooit van gehoord. Ik zei, nee joh. En hij zei, nou, Joe Bonamassa treedt bij ons heel geregeld in Zoetermeer op in de boerderij.
1: Oh ja.
2: En toen was hij nog maar met een beginnen dat. Hij zei, Henk, dat is, jij krijgt van mij een cd van Joe Bonamassa. Nou, ik kreeg die cd van, geweldig. Ik kreeg er nog eentje van hem. Ik kreeg er nog eentje van hem. En vervolgens zag ik dat fantastische concert van hem in wat hij in de Royal Albert Hall heeft gegeven. Dat is nog op internet te vinden. Ik kan iedereen het aanraden. Fantastisch live concert wat hij daar heeft gegeven. Ja, ik was verkocht. En ik heb hem zelf een paar keer mogen zien. Hij heeft godzijdank ook in Grollen opgetreden.
1: Ja, zeker.
2: Johan Derksen
1: zeker.
2: Heeft dat weten te bewerkstelligen. Ja, dat was
1: 2018.
2: Ik loop niet vaak naar voren bij dat soort grote concerten, maar bij Joe Bonamassa ben ik even naar voren gelopen. Ik zei tegen mijn vrouw, dat willen we even van dichtbij meemaken. Ja, prachtige muziek.
1: Hier is hij met Drive.

0: Joe Bonamassa met Drive van de cd Blues of Desperation in 2016. En uiteraard op verzoek van onze gast in Harry's Blues, Henk ten Oever. Harry Musquet hadden we het net over. Via het Menso Alting College kwam je ermee in aanraking. Wanneer heb jij Harry persoonlijk eigenlijk leren kennen?
1: Nou, de eerste contacten die ik met hem kreeg was in Assen in de koffiebar Outcast. Daar kwam je veel in de... Single Passage was dat, de eerste overdekte winkelstraat van Nederland, geloof ik. En dat was een donker hol, dat heette Outcast. En daar kwam de Klan, die kwam daar vaak. En ja, daar kon je gewoon... Harry was een heel aanraakbaar mens. Ik bedoel, die stond er zich niet op voor dat hij een bekende bluesmusicus was inmiddels. En daar kon je gewoon mee praten. Een hele sympathieke man. En waar ging, ik weet niet wat het over ging. Maar en vervolgens ook wel, na die tijd verplaatste zich dat decor naar de bar van Jan Dekker. Jampie Dekker heette dat. En de gedempte singel was dat dan, het bekende café waar Jan en allemaal altijd kwam. Ja, en ik kende ook wel mensen die hem weer kenden. En via Jan Keulen, oud-correspondent van de Volkskrant in de hele wereld, de journalist ook geworden. Daar heb ik 5 jaar naast gezeten op de middelbare school in Hoogeveen. En die kende Harry ook. En die kende meer mensen hier natuurlijk in Assen. En ja, zodoende ben ik ook, daar kom je een beetje, ja, ik hou niet van het woord zien, maar om je een mooi voorbeeld te geven, wat ik daar heel leuk vind, via Jan Keulen kwam ik ook bij de Big Bell Blues Band. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, daar speelden jongetjes Hartenveld in, Erik Hartenveld met zijn broers.
0: Ja.
1: En, zo kwam je in dat circuitje van die muziek, Henk Lanting met zijn band.
0: Child of Nature.
1: Ja, Child of Nature. En dat zat natuurlijk een beetje allemaal bij me, klit een beetje aan elkaar. Ons kent ons gevoel wel. En er was zoveel gebeurde de muzikaal niet op dat revolutionaire gebied natuurlijk.
0: Want jij woonde in?
1: Ik woonde in Bijlen.
0: Oh ja, maar wel op Assen georiënteerd.
1: Ja, Assen en Hoogeveen.
0: Ja, ja.
1: En je had in die tijd had je een treinkaart naar Hoogeveen. Maar dan kon je ook gewoon mee naar Assen, geloof ik. En er was geen conducteur die daarop lette. Ja, dus, zwartrijden heet dat tegenwoordig. Maar dat mag ook geloof ik niet meer gezegd worden. Hè?
0: Maar hoe heb jij de persoon Harry Musquet ervaren eigenlijk?
1: Ik heb hem als een heel plezierig mens ervaren. En... ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb 8 jaar naast Peter Homan gezeten. Peter Homan was journalist van Nieuwsblad van het Noorden. En ik ook. En Peter kende natuurlijk Harry heel goed uit die Assen scene. Dat kent elkaar allemaal hier. Dat kan hij met elkaar en niet zonder elkaar in Assen. Maar, Peter kwam natuurlijk Harry vaak tegen. Of dat we op het terras zaten of dat hij op de redactie kwam. En dan zonder aanzien des persoon was iedereen van Harry gelijk waar hij mee ging praten. Het was niet iemand die... Ook al was hij wat bekender dan menig een anders. Het was... Ik heb hem leren kennen als een heel gewoon mens. En ook later in de contacten toen via de omroep, toen werd het wat intensiever. Nou, daar had je eens een keer een briefwisseling over iets. Toen ik weg was bij die omroep ook nog een keer. Ik vond het geen onplezierig mens, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien wel Drents voor plezierig, maar... hij was wel aangenaam. En wat ik heel scherp aan hem vond, hij herkende je altijd.

0: Dat vond ik heel frappant. En dat zie je ook bij mensen niet veel in de muziekwereld. In de politiek zie je dat heel veel. Mm. Dat mensen je allemaal herkennen, maar dat is meer omdat ze daar zelf baat bij hebben of proberen te krijgen dat ze je herkennen. Dan waarom moet hij mij herkennen, maar ook anderen als je dat zag? Nee, ik vond hem, en hij was toegankelijk. Ja.
1: Hij had inderdaad een fotografisch geheugen, dat weet ik ook maar al te goed. Mensen die met hem omgingen, mensen die met hem reisden bijvoorbeeld, die wisten dat ook precies. Harry wist altijd overal de weg te vinden. Als hij één keer ergens geweest was, kon hij de volgende keer de blindelings weer naartoe rijden.
0: Ja.
1: Hij had een fotografisch geheugen.
0: Ja. En dat is ook aardig. Dat is, onze eerste twee katten, die heten ook QB en Ilko. Dus, daarna hebben we ook nog, want die gingen op een gegeven moment dood natuurlijk. Toen hebben we nog Grollo gehad, we hebben Harry nog gehad en we hebben Herman nog gehad.
1: Oh, dus,
0: ja, het was genoeg.
1: Nog grappig dat de hond van Johan Derksen, die heet dan weer QB.
0: Ja, ja.
1: Dus, zo is Harry vaak vernoemd, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook, ja.
1: Heel wat honden en kinderen in Nederland, die heet een Ilko of QB.
0: Ja.
1: We gaan naar Solution, Henk. Uit 1975 van de LP Gordon Bleu wil jij een stuk draaien.
0: Ja, en het heeft hoofdzakelijk te maken met de drummer. Ik ben een groot fan van drummers. Je hebt net Joe Bonamassa gehoord. Nou, ik had het over dat geweldige liveconcert in de Royal Albert Hall. Twee drummers maar liefst. Mm. Ja, Ginger Baker is natuurlijk van The Cream, is een fantastische drummer. Keith Moon van The Who, ook al zo'n topdrummer. En daar kwam er in Nederland eentje bij. En die kon heel veel. En dat was Hans Waterman. En ik heb Solution zo vaak gezien. En wat die jongen kon met trommels. En de muziek die hij daar ook uithalen. En niet alleen hoe hij dat ritmisch ondersteunde. Maar ook de muziek die daar... Ja, daar was ik strontje roers op. Ik bedoel, ik heb nog verder geschopt dan de drumband en een keer achter een drumstel gezeten. Zo. Maar wat die jongen kon en hoe die bij de blues van QB al, bij QB in the Blizzards. Maar ook als je dan weer ziet Somebody Will Know Someday, wat die daden weer doet met de drums. En dan vervolgens gaat hij naar Solution. Hoe die muziek daar een drive geeft, een extra oppepper. Dat het nog meer gaat zweven ongeveer, die muziek. Want dat is zulke... Ja, in het begin, ik vond het eerst psychedelische muziek bijna. Maar ik weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Het is geen blues, maar het was voor die tijd was een zeer revolutionaire muziek. En ik had Pink Floyd al eens gezien in Groningen aan de Herenweg, daar in zo'n concertzaal. En Solution ook, dat was heel mooi. En er zit daar zo'n drummer bij die geeft zo'n stimulans aan die muziek.
1: Nou, laten we Hans Waterman maar eens laten horen. Solution, Last Detail, Part 1.

Part 1 was dat van Last Detail van de band Solution. Van de CD, of van de LP was dat. Gordon Bleu uit 1975. Harry's Blues door Lustri Noor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Ja, zoals altijd, drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in deze uitzending kan het eigenlijk niet anders wezen dan het nummer waar het intro gebruikt is voor de tune van Harry's Blues. En ik wist het eerlijk gezegd niet meer welke tune dat precies was, welke muziek erachter zat. Maar gelukkig, dankzij Gea Sikkens, die gaf mij deur van dat het B-movie Boxcar Blues was van de Blues Brothers. Nou, dat is de muiten weer om me nooit te lusten. Het is al in 1978 van de LP Briefcase Full of Blues. En Harry Musquet die was gek van de Blues Brothers. Vandoor dat hij dat ook in de herkenningstune van het programma wilde hebben. De B-movie Boxcar Blues.

Geweldige uitvoering van B-Movie Boxcar Blues van de Blues Brothers met Steve Cropper van de Booker T en de MG's op gitaar. Uitstekende band met geweldige blazers erbij. En ik denk dat Harry dat ook vooral aansprak, van dat er blazers bij zijn. Het sprak me ook zeker aan van dat de componist van het nummer, dat Delbert McClinton is. Delbert McClinton die heeft Harry ontmoet tijdens de Blues Estafette in Utrecht. Is bijna een jaargenoot, is volgens mij een jaar ouder dan Harry was. En dat klikte met elkaar. En dat is de componist van de B-Movie Boxcar Blues. Dus het origineel van Delbert McClinton.

Het origineel van Delbert McClinton, de B-movie Boxcar. Geweldige zanger uit Texas, Delbert McClinton. Geweldige stem ook. En ik denk dat Harry dat die door ook een klik mee had. Want Harry, ja, de stem was voor Harry natuurlijk verreweg het belangrijkste. Hij speelde vroeger mondharmonica. Maar dat even, later is hij er eigenlijk mee te stoppen. Want hij vond dat andere mensen, en met name John Legrand, dat hij beter mondharmonica speelde dan hij zelf. Dus, en dan liet hij dat graag aan iemand anders over. Zo was Harry ook altijd wel van dat hij wel graag dingen aan een ander overliet. Dat was bij Harry's Blues trouwens voor een deel ook wel zo, hoor. Hij zei ook vaak tegen mij van, oh, zoek jij maar een keer de muziek uit. Dan hoefde hij het niet te doen. Dat was hem wel makkelijk natuurlijk. En ik deed het met plezier, hoor. Dus geen enkel probleem. Zoals altijd ook een derde versie van de B-movie Boxcar. En dat is wel een hele bijzondere eigenlijk, van een band Shantytown. En dat is eigenlijk de band van T. Kernan, een man uit Californië. Die een merkwaardige muzikale historie heeft van waar allerlei dingen in zitten. Er zit funk in, er zit soul in, er zit blues in. Noem het allemaal maar op. En dan krijg je deze versie van B-movie Boxcar Blues.

0: De derde versie van de B-movie Boxcar Blues van de band Shantytown Dover. Het origineel van Delbert McClinton. En de uitvoering die we gebruikt hebben voor de tune van Harry's Blues in 1991. Die van de Blues Brothers. Nou, terug naar het programma in 1991. Een van de onderdelen in het programma, dat was elke keer een deel van een boek, een manuscript eigenlijk, wat Johan Derksen geschreven had. En dat weer verder lezen door de gast die hier vandaag aanwezig is, door Henk ten Hoeven. Laat maar eens een klein stukje luisteren.
1: Vast onderdeel in Harry's Blues, bluesmuziek op Radio Drenthe, elke zondag van 12 tot 1. Dat is een deel uit het verhaal wat Johan Derksen geschreven heeft, wat nog nooit in boekvorm uit te komen is, maar wat de titel middenkring heeft, Window of My Eyes. En dat is het verhaal van Harry Musquet.

0: Als jongen zat Harry Musquet uren op zijn kamer te luisteren naar een oude radio, waaruit het geluid kwam van de Amerikaanse propagandazender The Voice of America. Het programma van Willis Canover sloeg hij nooit over. In zijn ogen is die Willis nog steeds de beste discjockey aller tijden. Via die Amerikaan maakte Harry voor het eerst kennis met de jazz. Toen al, luisterend naar The Voice of America, nam hij zich al voor om iets in de muziek te gaan doen.
1: Iets in de muziek te gaan doen, ja, dat heeft Harry inderdaad gedaan. Geweldig natuurlijk, een carrière die hij gemaakt heeft. Tot en met de theaterproductie die op dit moment in Assen nog steeds draait. Henk, wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Wanneer heb jij hem voor het laatst ontmoet eigenlijk?
2: Wanneer ik hem voor het laatst ontmoet heb?
1: Ja.
2: Dat is een keer bij Hofstede in Grollo geweest.
1: Okay.
2: En ik heb daarna nog een keer mailcontact met hem gehad toen hij ziek was. En dat kwam omdat ik had hem een brief gestuurd. En die kreeg ik terug met zijn adres op een vreemde manier. En die heb ik toen ingescand. En ik had wel een mailadres van hem. Hoe ik daar weer aan kwam, weet ik ook niet. En toen heb ik nog met hem gemaild in die tijd. Maar toen was hij al ziek. Ik denk dat ongeveer de laatste keren geweest zijn dat ik hem. Ik heb hem nog wel gezien dat hij ziek was. En ik weet nog dat ik bericht kreeg op een gegeven moment van iemand, en toen hebben wij nog contact gehad, dat ik wist dat hij ziek was en dat het niet goed ging met hem. Mm-hmm. En dat jij tegen mij zei, zou je dat, want ik wou dat op Twitter zetten of zoiets. En toen zei jij tegen mij, wou je dat niet doen? Dan kun je dat nog wel herinneren, denk ik.
1: Ja, nou het zegt. Nou het zegt
2: ja, het want ik had het gekregen. Iemand die had mij getipt en die zei, het gaat heel slecht met Harry Musquet. En toen had ik een van de berichtjes, of ik had het geloof ik zelfs wel opgezet. Ja. Dat de Drentse Blues, dat die langzamerhand doodgaat of zoiets. En dat is wel heel verdrietig en zo. En toen zei jij tegen mij toen belde jij mij op, zou je dat eraf willen halen? En toen dacht ik eerst van, ja, ik ben gek. Ik ben journalist. En ik heb toen uiteindelijk wel gedaan. Dat was meer uit respect voor Harry ook. Dat ik dacht van, nou ja, goed. En toen moesten we wachten. Derksen kwam met zijn mededeling natuurlijk.
1: Ja, Harry, 26 september 2011 is hij overleden. Laatste opname die ik met hem maakte van het programma Harry's Blues. Dat was in juli 2011. Was samen met Hofstede, nee, niet met Hofstede, met Streuer, met de broer van Egbert Streuer.
2: De broer?
1: De broer van Egbert Streuer, ja, de man van de wijnhandel.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Door nam Harry zijn laatste cd Cats Lost even door op een nummer. En hij zult door ook de nieuwe cd gewoon opnemen. Vandoor Harry Streuer is dat, vandoor dat we dat programma gemaakt hebben. En de komende week gaan we dat programma ook nog weer uitzenden. Of niet weer eigenlijk, maar voor de eerste keer uitzenden op Radio Drenthe. Ben je met besluiten deze aflevering van Harry's Blues, Henk ten Hoever? De tijd gaat snel. Ja, altijd te veel muziek. En ja, de gesprekken ben dusdanig van dat je door de ruimte aan moet geven. Dus helaas, Emerson, Lake en Palmer moeten erbij inschieten.
2: En Kovacs ook.
1: En Kovacs ook, ja. Dus hele mooie muziek, daar doe ik hier niet aan. Maar we gaan besluiten met een nummer van Harry Musquet. Eigenlijk een aflevering van de rubriek Window of My Eyes, die dus altijd in het eerste jaar van Harry's Blues zat in 1991. En aansluitend door van, daar zit ook het nummer Somebody Will Know Someday in. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar. Gast Henk ten Hoever en de techniek in handen van Karel Post.
3: Een paar vaste dingen in dit programma, luisteraars, bent het verhaal Window of My Eyes. De aanwezigheid van Musquet, uiteraard muziek. En Somebody Will Know Someday. Want elke keer in dit programma praat weer over een nummer, over een compositie van Harry Musquet. En elke keer dan laten we dat in weten door dit muziekje.

0: Dat is al van heel wat jaren hier, Harry.
1: Ja, het staat, nou ik meen op de LP Groeten uit Grollo.
0: De titel waarin hij in Nederland beroemd werd.
1: Ja.
0: Ja. En waarin Grollo beroemd werd.
1: Ja, ja, Grollo is natuurlijk blijft beroemd door mijn goede vriend Egbert Struijer.
0: Aha.
1: Maar ja, That Somebody Will Know Someday en ook Window of My Eyes en Another Day, Another Road. En die liedjes die kwamen allemaal uit die periode eigenlijk.
0: En over welke tijd hebben we het, hè?
1: Dan praat ik van 1967 tot 72.
0: Dikke, 25 jaar?
1: Nee, tot 70 eigenlijk. 65 tot 70.
0: Hmm.
1: Want ik ben er in 70 vertrokken. In 72 is er die blizzards opgehaald. Toestaan.
0: Kun je je herinneren waar de aanleiding voor het schrijven van dit nummer was?
1: Ja, ik ben toen uit huis gegaan. En ik ben ergens op kamers gewonnen. En het was allemaal niet zo prettig in die tijd. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht van... ik moet hier uit Assen weg. Ik ga wat rust zoeken op het platteland en zo. En toen ben ik op een gegeven moment naar Grollo verhuisd. Is dat een mooi verhaal ook nog? Want ik kwam daar bij Harm, een bekende caféhouder, Harm Horstegen. En ik zei tegen Harm, wij zijn de tuin aan het werk. Ik zei, ik wil hier een huis hebben. En zei Harm, er staat hier nog één huis leeg, het oude huis van Jan Bonder. En die is aan de heun, op de Hult. Dat is een perceel daar richting Aam. Dus ik de Rijn en Jan Bonder. Ik zei, Jan, ik wil in huis wonen. Hij zei, nou, zegt Jan, dat kan wel. Hij zegt, uit de muur en het dak maar daar staan, zeg. Maar het was verder ook een heel oud rurhuis. Kraantje, weet je wel, een halve meter van de grond. Dat bevroren onmiddellijk als het winter was. Half steens muurtje op de oosten. Bijna geen verwarming. Dus het was een barre tijd. Dus om je warm te houden moest je wel wat schrijven. Zo, weet je wel. Dus ik ben maar aan de gang gegaan. Somebody Will Know Someday gaat eigenlijk over een tijd die voorbij was. En waar je dus eigenlijk, die je toch niet weer terug kunt halen. Hoe graag je dat ook wil. Het was gewoon een afsluiting van de periode.
0: Het heeft ook iets, ik wil niet zeggen mystieks in zich, iets voorspellerigs in zich. Zo van, ooit zou je het een keer winnen.
1: Ja, ik denk ook dat er altijd iets goeds gebeurt op een gegeven moment met je.
0: Was dat een beetje in de geest van die tijd? Want hij aan het eind van de 60 jaren, begin 70 jaren zit, dan zag je ook een beetje in die mystieke sfeer natuurlijk met... de flower power en de hippies en al dat soort spul.
1: Ja, die flower power en zo, dat, wij spelen wel veel in Amsterdam, maar dat is toch een beetje allemaal even voorbij gegaan.
0: Melkweg.
1: Ja, nou nee, dat was het toen nog niet. Ja, was toen nog een fabriek of zo. Nou, dan moet je... ja, dat weet ik niet meer precies. De Melkweg heb ik toen niet gespeeld. Paradiso, Fantasio.
0: Ja, precies, ja. Ja,
1: ja, Weteringen, Schans en... nou ja, Stato de Scala of zo, ik weet niet precies.
0: Maar daar had het niks mee te maken. Er zat niks mystieks in.
1: Nee, die hoes die zag er nogal zo uit. Het was in die tijd trendy, weet je wel. Dan gingen ze dus op een gegeven moment maakten fonogram zo'n hoes. En dan werd dan je muziek werd dan zo'n trend opgehangen. Maar ik denk dat blues is helemaal geen trend. Dat is een op zichzelf staande vorm van muziek.
0: Maar wat zegt gewoon zo'n nummer als dit Somebody Will Know Something?
1: Ah, zeg me wel
0: vandaag
1: wat,
0: aan de dag nog.
1: Dat zegt me wel wat. Ik vind het een van de mooiere nummers. Er zit een boel emotie in. En er zit een prachtige gitaarsolo in van akoestische solo van Ilko.

0: Kunnen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Reuben Bell was populair in het clubcircuit in de zuidelijke staten van Amerika. Hij schreef zijn eigen materiaal. Hij leverde sterke singles af, maar het werden nooit hits. Reuben Bell, It's Not That Easy.

Ruben Bell. It's Not That Easy. Sam en Bill, dat zijn Sam Gary en Bill Johnson. Ze speelden samen in de band The Steps of Rhythm en begonnen als duo onder de naam The Soul Brothers. Maar later gingen ze verder als Sam en Bill en ze werden ontdekt door zanger Johnny Nash, die het duo meteen contracteerde voor zijn eigen platenlabel Joda Records. Sam en Bill, I Feel Like Crying.

Famine Bill, I Feel Like Crying. Ronnie Taylor had een top 5 hit in Amerika met een eigen compositie. Hij was eigenlijk de zanger en gitarist van de band The Four Pharaohs uit Columbus. En na verloop van tijd vertrok hij naar Nieuw-Zeeland, waar hij een eigen bluesband begon, de Ronnie Taylor Band. Maar hier is hij nog gewoon, Ronnie Taylor, Without Love.

Bonnie Taylor, Without Love. Barbara Lynn, dat was een bluesgitarist uit Beaumont, Texas. Maar ze reisde altijd naar de Grits and Grocery Studios in Jackson, Mississippi om op te nemen. En ze scoorde aan de lopende band hits in Engeland en in Amerika. Barbara Lynn, I'll Suffer.

Barbara Lynn, I'll Suffer. Judy White, dat is de dochter van blueszanger Josh White. En ze begon als achtergrondzangeres bij de band van haar vader. Haar derde single nam ze op in Sheffield, Alabama. En het nummer is geschreven door studiogitarist Eddie Hinton. Judy White, Satisfaction Guaranteed.

0: Judy White, Satisfaction Guaranteed. Gospelzangeres Teola Kilgore begon op advies van de platenmaatschappij ook soul en blues te zingen. Maar je bleef horen dat ze eigenlijk een gospelzangeres was. Dit werd een grote hit in Engeland voor Teola Kilgore, The Sound of My Man.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Teola Kilgore, The Sound of My Man. Bobby Bland uit Memphis werd groot samen met B.B. King in het clubcircuit in Beale Street. En later werd hij een nationale held in Amerika en de favoriete zanger van Van Morrison. Dit was de top 20 hit in Amerika voor Bobby Bland. Ain't Nothing You Can Do.

Bobby Bland, Ain't Nothing You Can Do. Garnet Mims uit Philadelphia nam het nummer op in New York bij de producers en songwriters Burt Burns en Jerry Ragafoy. En het was in 1963 een nummer 1 hit in Amerika. Een cover van Janis Joplin werd jaren later opnieuw een grote hit, maar toen was Garnet Mims al predikant in de gevangenis. Garnet Mims, Cry Baby.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Thing at a Time van Morgan Wallen is het album van deze week. En alle albums van Morgan Wallen werden nummer 1 hits in Amerika. Hij heeft intussen 122 hits, waaronder 26 nummer 1 hits. En hij is pas 33 jaar. Morgan Wallen. Last Drive Down Main.

Morgan Wallen, Les Drive Down Main. Jerry Butler uit Chicago was samen met Curtis Mayfield heel succesvol met The Impressions. Dit is een solo-opname van hem en het werd de nummer 1 hit in Amerika. Jerry Butler, He Will Break Your Heart.

Cole, have fun. Ines en Charlie Fox waren broer en zus en ze hadden samen grote hits. Dit nummer eindigt op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. Charlie Fox werd later succesvol als producer en Ines Fox ging solo verder, maar haar solocarrière mislukte hopeloos. Ines en Charlie Fox, Mockingbird.

Innocent Charlie Fox, Mockingbird. Sam Cooke was een superster in Amerika, totdat hij werd doodgeschoten door de manager van een hotel in Los Angeles. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan een verkrachting. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Sam Cooke, I'll Come Running Back to You.

Sam Cooke, I'll Come Running Back to You. De ouders van Freddie Scott uit Rhode Island dachten dat hun zoon ijverig studeerde in Atlanta, Georgia, maar hij was vooral actief in het clubcircuit in Atlanta. En toen hij plotseling een grote hit had in Amerika, wist de hele familie dat hij geen arts zou worden. Freddie Scott, Hey Girl.

Freddie Scott, Hey Girl. Soulzanger Johnny Taylor was heel succesvol in Amerika en daarom noemde bluesgitarist Johnny Taylor zich Little Johnny Taylor. Maar ook hij werd heel succesvol, want dit werd de nummer 1 hit in Amerika. Little Johnny Taylor, Part-Time Love.

Little Johnny Taylor, part-time love. William Bell was een vaste dienst bij Stax Records in Memphis als talent scout, producer, zanger en songwriter. Maar in zijn hart was hij vooral zanger, William Bell, Any Other Way.

William Bell, Any Other Way. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jerry Washington uit South Carolina begon in Brooklyn, New York een kapperszaak en daar werd hij de Singing Barber. En hij had ook nog een eigen platenlabel, Top Pop Records. En hij verkocht zijn platen via Ernie's Record Mart. Jerry Washington, I don't need nobody.

0: Down in the Delta. De Delta Triangle van John Mohead. Komt van zijn tweede cd uit 1998, Mary's Porch. Man die dus geboren is in West Memphis. Komt uit een familie van katoenplanters. Meerdere generaties, maar ze bent er al na een jaar of wat uit. En een van de opvallendste dingen die ik van hem hoorde, Harry, was dat is hij... Politics and blues don't mix.
1: Ja, dat zei hij dus. Hij zegt, ze denken dat het nou populair wordt, blues, en dan they jump the bandwagon. Dan springen ze ben je achterop om te denken van, hier valt wat te halen. Yeah. Stem of zoiets.
0: Yeah.
1: Dat was wat hij eindelijk zei. Nou ja, politics and blues don't mix. Ja, ik bedoel...
0: Dat ze er maar afblijven.
1: Ja, ik bedoel wat...
0: Ja?
1: Wat moet je daarmee? Ja, het is een beetje vreemde quote. Mensen hadden daar vroeger helemaal geen benul van politiek. Die moesten alleen maar het leven houden.
0: Ja.
1: Maar hij zei ook van dat er eigenlijk... they are left alone, zei hij, de mensen hier.
0: Ja.
1: Ik ben alleen nog laten.
0: And there is nothing to do.
1: Ja, yeah. en de politiek deed niks eigenlijk.
0: Mm.
1: In die context begreep ik het wel, ja.
0: En de blues was dan, de muziek was een van de belangrijkste uitingsvormen, denk ik ook.
1: Ja, natuurlijk. Yeah? Ja.
0: Zowel wat betreft de boschop, maar ook als vertier zijn. Ja, er waren geen shoppingmalls en weet ik veel wat allemaal.
1: Nee, dat...
0: Meestal niet meer een eigen vertier.
1: Ja, en als je daar dus rondriet, daar Clarksdale is dan nog een relatief welvarende plaats. Tenminste een bepaalde gedeeltes. Maar als je verder rondriet, dan zie je ook dat er ook niks te doen is.
0: Nee.
1: Toetwalen bijvoorbeeld, vorige uitzending.
0: Of in Marks, neem maar op, Bram, of in die kleine plekjes waar als wat mensen woont, die allemaal op het land waar ik de buurt nummer en verder voor de rest is maar weinig.
1: Ja.
0: John Mohead die is geboren in West Memphis. Hij heeft later woont in Lula, of dat woont hij eigenlijk nog. Vlakbij een meer door zo, heeft een mooi liedje over gemaakt ooit.
1: Ja.
0: Maar volgens mij is hij niet altijd in dat gebied gebleven.
2: Well, actually, I moved. I got out a couple of years ago and was in Nashville for the last couple of years. And if you think blues music is political, you ought to, get in Nashville. It's really, it's just an industry. It's just, churning out, making music for money, and it's okay, but it's just for some people would.
0: Not for you.
2: Well, it's they'll think you don't appreciate what you've got until you don't have it anymore, or until you leave it, and that's kind of, I started. I got up there and was writing and did another project or two, and it just it kind of when you put more of an emphasis on making money rather than creating music, it starts just lose your soul, lose and I think that's all. It's kind of my analogy with Robert Johnson and making his deal with the devil. Not that I think people make their deal with the devil every day, especially in this industry, and you compromise yourself and compromise your, maybe artistic beliefs in order to make, get a better record deal or whatever.
0: Maybe we can stand in the shade instead of the hot sun over here.
3: Is that actually a place over there?
4: Are there many plantations left in Mississippi? I mean, the big thing, the Stovall is still there, they told us.
2: Yeah.
4: And it's one of the oldest, 200 years old.
2: Yeah. This one is not really a working plantation. It's the remnants of it. But, I mean, this commissary is a private club.
4: Uh-huh.
2: But the compressor's going to give you...
0: Yeah. A lot of noise. But this is a private club over here.
2: Yeah, that is. It's they have some blues music there, not a lot, but this was the real thing. I mean, this was the cotton gin was right there. These houses over here. I mean, that's what people lived in. Here's one of my songwriting partners here.
4: We walk
2: over to his shack.
4: Yeah. His property.
2: Yeah, who just came out naked out of his door and waved.
4: He's just living over there.
5: Sneaking inside.
2: Well, he lives in Nashville also. His name's Tommy Polk, and he came down here, and he's from Natchez, Mississippi originally.
4: Uh-huh.
2: And he got one of these little shacks, and he just comes down, just what I was talking about earlier with the kind of losing your soul in Nashville. Mm. This is his way of keeping his soul. Yeah. He comes down here for a couple of weeks and you know, stays in his shack and kind of gets reacquainted with his roots. Tommy Polk.
5: What is going on here?
4: Yeah.
5: Has VH1 arrived?
4: Yeah.
2: Dutch TV.
4: And radio.
5: Dutch TV.
2: Dutch TV.
4: And radio.
5: And radio, yes.
2: This is Holbert. This is Tommy Polk.
6: Tommy Polk.
5: Hello, I'm Elbert.
6: Hi. Elbert.
2: So Harry.
6: Harry. Harry.
7: Good to meet
2: and
7: you.
2: Willem.
6: Willem?
2: Hello. Yeah, I was just...
5: Well, this is a...
2: I was just telling him about the how we sometimes lose our soul in Nashville, and how I left, and your way of you know, keeping your soul is this shack, you know, coming down. And
7: this is my third year. Yeah, I think it's the third one for this, or second anyway.
2: Recharging your batteries.
7: Yeah, come down here and hang out at the commissary. Have you been through that yet?
2: No. Huh?
7: Well, let me get a key.
2: Well, let's see,
7: you care to come inside?
2: Yeah.
7: Okay.

0: Nummer van de allernieuwste cd van John Mohead, die net precies uitgekomen is. Down to the Levee. Eigenlijk bezinkt hij het verhaal dat hij als kinder aan de boorden van de Mississippi speelde.
1: Ja, de Uterwaarden zou je kunnen zeggen. Ja. De dijk en de Uterwaarden. En daar giet het liedje over. En hij met Tommy Polk had hij het nog even over hoe old dat die cabin was. En die was uit 1920.
0: Ja.
1: En hij was daar, kom omstreeks 1981. Dat kon ze nog zien op alle kratenpapier, wat zat het op een gegeven moment dichtplak tegen de mosquieten en zo en dat soort dingen. Maar hij had een prachtig mooi inricht met zo'n mooi bed waar je uit kon klappen, met zo'n soort van kast weg.
0: Ja, yeah, yeah, een Murphy bed.
1: Ja, ja. Het was een prachtig, een heel mooi inricht ook. En nog eens een keer, we vroegen ook hoe het met die blues zat in Mississippi. En hij zegt, er wordt nog wel wat R&B gemaakt, maar Willie Foster, we kennen hem nog van de vorige uitzending. Was een van de laatste, last breed, zei hij. En was de Lonnie Pitchford, had nog een leuke plaat gemaakt, maar die was ook alweer op jeugdige leeftijd overleden. Dat op het Rooster label van Jim O'Neill, de man die ooit trouwens Living Blues, het blad opgelicht had, samen met Bruce Iglauer van het Alligator label. Maar die was, zag het niet meer zitten. De politiek had te veel toeslagen en Jim O'Neill was verkast naar Kansas City.
0: Ja,
1: en een roesterlabel met hem. Het gebouw stiet er nog wel.
0: Steakhouse, ja.
1: Ja, Steakhouse. In de vorm van een riverboat. Prachtige plaatzaakje was dat. Maar helaas, Jim O'Neill, hij is er niet meer.
0: En wat er ook niet meer was, dat was de cabin. Waar is Muddy Waters in gegeven was. Want die hadden ze ook met hem. Die hadden ze op reis stuurd.
1: Ja, dat was ook een commerciële truc. En daar moesten we met elkaar nogal om lachen. Het is toch te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar zo bent die Amerikaan. Die maakt overal een fast buck van.
0: House of Blues is dat, hè? Zo'n hele keten toestand is dat.
1: Ja, ja. En deze die cabine hebben ze dus, die vervoerders en die laten ze overal zien. Het is erg te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Vroeger wel geen mens er naar kijken.
0: Nee, en nou is het een bezienswaardig.
1: Ja.
0: Die stond, de cabin van Muddy Waters, die stond op de Stovel Plantation. Nou, je neemt ze straks ook alleen de Dockery Plantation. Daar hebben ook verschillende bekende muzikanten, hebt die door, woont en werkt en speelt en zo. Hè?
1: Ja, ja.
0: En datzelfde geldt trouwens ook voor de Hobson Plantation.
2: Pine Top Perkins used to work on this plantation. And he still comes back through here.

0: Nummer van de tweede cd van John Mohair, Mary's Ports, Muddy Water. Ja, dat is de Mississippi-buurt steek, hè?
1: Ja, en als je het liedje hoort, dan moet ik meteen denken aan, zoals ik de Drenthe herriet. Want je hebt nou vergelijkingsmateriaal, want je bent de West en dan hoor je een heleboel dingen die je heel bekend voorkomt. En dan zie je dat landschap eigenlijk zo weer voor je opdoen. En als je daar woont, dan ben je eigenlijk haast wel verplicht om blues te spelen. Ook al zei John dat er weinig blues gespeeld werd. En de enige die daar nog eens een keer kwam, dat was Pinetop Perkins. En die speelde dan nog wel eens in die commissaire. Verder had het over dat de zwarte mensen, wat nog even over Europa, dat wij hier wat meer waarderen dan in Amerika. En de zwarte mensen die voelden zich enigszins beschaamd. Als ze over blues praten en dergelijke. En daarom was het ook niet echt meer de favoriete muziek van de mensen door.
0: Nee, it's a class thing, zeiden ze.
1: Ja.
0: Net als bij de Blanc, dat hij niet zo van bluegrass muziek houdt.
1: Nee, dat
0: wordt geassocieerd met hillbilly.
1: Ja, en rednecks en zo.
0: Ja,
1: dat soort,
0: precies, ja. Ja. Die plantage door zo, daar is een club bij. Hoe zeg je nou?
1: De commissaire was het.
0: Ja, de commissaire.
1: Ja, dat was. Ja, eigenlijk is het fantastisch. Ja, ik bedoel, ik wist helemaal niet dat dat erachter zat. Dat was een volledige verrassing voor ons, want we liepen van die van dat huzie van Tommy Pook naar dat hoofdgebouw toe en ze deden deurlaars en dan stonden we in een prachtige mooie club. Gewoon een fantastische Amerikaanse folkloreclub was. Ik bedoel, niet te geloven, weet je wel. Maar hij vertelde mij ook, je kon daar lid van worden. En dat was via de gemeente geregeld. En dan moest je per jaar zoveel betalen. En dan, het was een soort van, een soort van club van mensen die daar dan aan
0: besloten. Ja, besloten club of zo, hè?
1: Ja, maar dat ook in stand bleef en zo. Maar het was een fantastisch mooie. We hebben zien, luisteraars, als je in de buurt bent, ga erheen.
0: Laten we maar eens even gaan kijken.
2: We just went out on the crossroads. This farmer came up and he said, come in my truck. And he showed us all around, you know. He told us what he was growing and how it was. Little things. We thought it was about a weevil, but
3: it's not. Yeah. Is this thing subsidized or something?
4: What? This out here? No.
3: No, this project?
4: No, James owns the land.
3: He owns the land, yeah.
4: Yeah, and the commissary. Hey, Mohair, let's go in this shack. It's unlocked. This is one that James Butler and Bill Talbot, who lives right here, they put this shack together to rent out to tourists. And
3: oh, you can stay here?
4: Yes.
3: Huh.
4: So tell everybody in Holland, come on over.
3: Yeah.
5: Before the war.
4: Yeah.
3: Hey, dit denk ik huren voor vakantie.
4: Ja?
3: Ja.
4: Yeah. This is for rent. Y'all ought to stay here instead of at a hotel.
3: This is for rent.
4: Man.
3: It's some kind of a hotel. Gee. Pretty nice, isn't it? This is all apart, yeah.
5: Yeah, this is a
6: little
5: piano.
3: Yeah?
6: Looks like a neon.
3: But is this whole thing, is this kind of a hobby or what is it? It looks to me not real commercial.
4: Well, he has one building back here that he rents out to an auto shop, a body shop. Then the commissary rents out to a private club, and those are income producing. He has a storage business in the seed house that brings in income, but it's not his main source of income. He works for the city of Clarksdale.
3: That's the reason why he can do this thing.
7: You can stand all. This is the way it always is in the summer.
8: Well, it's a little hotter in summer right now than it normally is this time of year. Normally, it's really hot, but this is kind of unseasonably humid. And the air is so thick, I mean, you can just feel it. And you can imagine, there again, you know,
6: 30, 40, 50 years ago, and people were working in these cotton fields, you know, in this heat, you know, manual labor all day. I mean, from sun up to sun down. I mean, it's just, and you wonder why people had the blues.
9: This is Bill Talbin. He lives here.
10: Harry. Harry, nice to meet you.
11: We're going to hear Bonnie Raitt tonight.
12: Yeah? He did that. She's here, isn't it? A little bit way up.
3: In the casino.
12: Oh, no, it's Tunica.
3: Yeah, Tunica.
12: When we came from Memphis, we saw the shield.
3: Yeah. Yeah.
12: She's been in Holland a couple of times. So one day with Clapton.
6: She's a big supporter of the Blues Museum here.
12: Yeah.
3: Hmm.
6: And donates a lot of money to it.
12: ZZ Top.
6: Yeah, no, they raise a lot of money.
12: I read they also got in in a connection with somebody of the Dockery family who still lives way up north.
3: Jay.
12: This is nice.
1: Ja, je komt in een grote oud plantagehuis uit en je ziet ineens een fantastische club met airco die vlaggen en een prachtig podiumtje met het slagwerk en alles erop en eraan. En een paar baars. Nou, dit is eigenlijk, als je binnenkomt dan weet je nooit wat je ziet, dan weet je niet wat je ziet, zeg hey.
3: Dat midden op het platteland hier, net bij het Klaarsdeel.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
3: Hier zullen we wel een spul.
1: Ja, dit is prachtig.
3: Het is een beetje zoals Aap Slichter in Amen, maar dan misschien Amerikaans en wat groter.
1: Ja, dat is echt prachtig. Ja, het is echt mooi.
3: En die kunt hier, waar ze weer net waren in die country check, die kun je huren voor vakantie, hè?
1: Ja, die tweede die we zagen, die kunnen we huren. En de eerste, daar woont een van, hoe heet het nog weer in? Nou, dat weet ik zo niet. En die woont hier sinds 3 jaar. Maar dat huisje, dat stond hier niet. Dat heeft hij verhuisd, als het ware. Van 12 mijl noord naar hier toe. Ja. En dat ziet er van buiten niet uit. Maar van binnen is het echt te gek. Daar kun je echt wonen met de airconditioning. Prachtig bed van 50 jaar oud. Waar hij zo uit het niets trekt, als het ware. Ja. Maar het is echt, zoals die jongens dat hier... Het is echt prachtig.
3: Hobson Preservation Company.
1: Wat vragen dan?
12: How many evenings is this open? The whole week or
4: it's open
12: or only the weekends?
4: A happy hour during the week, starting about 5 o'clock till maybe 8 o'clock. There's not music every night.
12: Yeah.
4: There's not music every weekend, but there's some good shows here.
12: Yeah, but this is beautiful.
0: En dat zei Tommy Polk, die ons daar rondleidde samen met John Mohert op de Hobson Plantation, die eigendom is van een particulier, van een ambtenaar bij de gemeente Clarksdale, van James Butler. Ja, hij verdient er niet zoveel aan. Ik bedoel, er zit een onderdeel in, er wordt auto-onderdelen verkocht. En er is een veurort, opslagruimte is erbij.
1: Store, ja.
0: En dan even die club toch nog bij. Maar hartstikke mooie gelegenheid door zo de bluesmuziek.
1: Ja, ook goed van die man dat beholden heb en zo.
0: Ja.
1: Dat hij daar met dat en het is echt helemaal te gek is het daar.
0: Hartstikke goed voor elkaar door zo.
1: Ja, prachtig. En John Mohert die zegt dat zo waar. Wij zeiden dat het zo heat was. En hij zegt die mensen van suns opgang tot suns ondergang. Hij zei, en dan nog vraag ik waarom ze de blues hadden.
0: Het leven op de plantage, dat is ook zeker Muddy Waters niet vreemd. We waren zo straks op de Hobson Plantation met John Mohert. Maar iedereen weet wel dat Muddy, dat hij opgegroeid is. Niet geboren trouwens, hè?
1: Nee, hij is geboren in Rolling Fork. En dat is wat stuk zuidelijker. Maar is hij al heel op jonge leeftijd is hij al... naar die plantage vlakbij Clarksdale verhuisd. Ja, of misschien bent... Ik weet natuurlijk niet hoe dat ging. Ik bedoel, zouden ze... ze waren natuurlijk slaven eigenlijk. Ja, nou, niet meer in die zin van woord. Niet meer, maar eigenlijk toch wel een beetje.
0: Ja.
1: Zullen ze dan overkocht wezen? Of gingen ze daarheen omdat er familie was? Of dat ze goede...
0: Misschien dat wel een goede plantage-eigenaar was.
1: Ja,
0: want er wordt wel gezegd dat die de Stovels... Howard Stovel, dat had...
1: Liberale, voor zover plantagebezitters dat kon wezen, dat was en zo, ja.
0: Ja, het was een hele grote, uitgestrekte plantage. En het was ook door dat Alan Lomax die recordings maakte, hè?
1: Ja, Alan Lomax, dat is een man die, ook zijn vader trouwens, die onderzoek deed voor het Library of Congress, een soort van culturele instelling, ter behoud van de Amerikaanse cultuur. En die legde dat dan vast. En dan kun je dat dan wel opzoeken. die hebt daar op een gegeven moment opnames gemaakt van Murray, een stuk of waar.
0: Ja, nou, daar komt deze ook vandaan. Heel toepasselijk op de plantage, want die giet over de klaver, de bur, klover. En dat werd toen gebruikt als een vorm van, ja, van kunstmest, als groenbemesting. Ja. Want klaver maakt stikstof en als die weer onderploegt, dan komt dat de grond weer
1: zien,
0: ten goede.
1: Zijn boerenachtergrond komt nog even ervoor.
0: Verlogen zich niet, hè?
1: Nee.

Baby, way up in Dundee. Yes, I told a man. Baby, way up in Dundee.

0: Ja, dat is een heel oude, uit 1942. Opgenomen op vrijdag 24 juli 1942 op de Stovel Plantation, Muddy Waters. En op tweede gitaar Son Sims.
1: Ja, daar hebben we in het begin heel veel mee gewerkt. En een andere figuur waar je ook met speelde, dat was Eddie Boyd natuurlijk.
0: Ja.
1: Die was van dezelfde leeftijd als Marino. Zo. Die hebben gelukkig nog in dezelfde klas zitten.
0: Ja,
1: je hebt
0: ook
1: nog even met elkaar gespeeld, maar Eddie die ging toch een andere kant op. Dat was een pianist. Hè. Dat, ja, maar die hebben elkaar heel goed kent. Die hebben zelfs nog in dezelfde packet zitten en zo, toen met het American Folk Blues Festival.
0: Ja, en ja, die plantage, dat is toch eigenlijk waar het allemaal begund is. Want ik las in het boek, dat vond ik heel mooi. De vorige uitzending hadden we het over de drank. Maar dat op een plantage, daar hadden ze hun eigen drankmaker. Hè? Iedere plantage had zijn eigen moonshiner.
1: Ja.
0: He, dat wordt dus gewoon illegaal whisky gestoken. Iedereen wist dat ook, maar er wil gewoon niks aan doen.
1: Nee, want ze hielden ook alles het liefst binnen de omheining van de plantage. Ook geschilden en zo, die werden altijd binnen kamers als het ware opgelost.
0: Ja. Het was een wereldje op zich. De heerlijkheid, de plantage zou bijna zeggen. Ja. Muddy Waters is daarop gegroeid. Nou, werken, Willy Foster die vertelde dat ook al in een van de vorige uitzendingen. Dat was van, als morgens lochtig weer, dat zou het donker weer. Hè?
1: Ja, en Willy Foster vertelde ook nog een verhaal dat zelfs als je naar school moest en er was werk, dan was je op weg naar school. En dan kwam er een van de plantages, je moet aan het werk. En dan kon hij niet naar school toe. Zo werd dat op een gegeven moment geregeld.
0: Vandoor Muddy Waters, zijn Early Morning Blues.

0: on old.
1: Nicky Holder, 67, de Early Morning Blues, oftewel tussen haakjes Before Daybreak, van de LP More Real Folk Blues. Het leven op de plantage en zoals hier op, in het boek ook stiet. This is the country boy in the big city. The years of practicing bottleneck guitar on the Clarksdale, Mississippi plantation. Ja, dat was de overgang van het platteland naar de grote stad, zoals dat in het boek ook beschreven wordt. Dat het leven in de grote stad toch heel anders was dan het platteland. Hè?
2: Ja, dat was compleet anders. En ja, het was een beetje de promised land, hè? De grote stad dat trok. En, maar ook met alle gevaren van dien. Je verdiende er wel wat meer, maar er waren natuurlijk ook veel meer voetangels en klem in het leven in de grote stad natuurlijk.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de kleinere en interessante labels op het gebied van de bluesmuziek, dat is Fat Possum, Harry.
2: Ja, en Fat Possum, dat bevindt zich in Oxford, Mississippi. En daar gaat Ray naartoe.
1: Klein label met hele uitzonderlijke muziek. En daarover volgende week meer in de volgende aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een live-opname van QB and the Blizzards uit de Lantaarn in Hellendoorn met mondharmonica-speler John LeGrand van Livin' Blues. QB and the Blizzards, Traveling with the Blues.

Huey and the Blizzards, Traveling with the Blues. De Greg Koch Band trad in Milwaukee in Wisconsin live op voor het radiostation WMSE met zanger Melford Milligan uit de formatie Storyville uit Austin. Het nummer is geschreven door Sam Cooke. De Greg Koch Band, Changes Gonna Come. I was

De Greg Koch Band met zanger Melford Milligan, Change Is Gonna Come. De Canadese gitarist Colin Linden runt in Canada de band Blackie and the Radio Kings, maar hij werkt ook al jaren als producer en studiogitarist in Nashville. Dit is een opname uit het Douglas Corner Café in Nashville. Colin Linden, Sugar Mine.

Colin Linden, Sugar Mine. Gitarist Eric Clapton en zanger en toetsenist Steve Winwood stonden samen in Madison Square Garden in New York en daar bewerkten ze een oud bluesnummer van Otis Rush. Eric Clapton en Steve Winwood, Double Trouble.

Eric Clapton en Steve Winwood, Double Trouble. Betts Hall Level Trucks. Dat is een band met gitarist Dickie Betts uit de Allman Brothers Band. Zanger Jimmy Hall kennen we van Wet Willie, Hank Williams Jr. en Jeff Beck. Toetsenist Chuck Level was actief bij de Allman Brothers Band en de Rolling Stones. En drummer Butch Trucks komt uit de Allman Brothers Band. Het nummer is opgenomen in de Koffiepot in Virginia. Betts Hall Level and Trucks. I Believe to My Soul.

0: adds whole level and trucks, I believe, to my soul. Rita Chiarelli, dat is een bluesgitarist uit Toronto in Canada. Ze nam deze eigen compositie op tijdens haar Europese tour in het Duitse Regensburg. Vanwege haar Italiaanse roots is ze vooral mateloos populair in Italië. Rita Chiarelli, 7th Street.
1: I know you

Rita Chiarelli, 7th Street. Het John Mayer Trio nam het album Try op in the House of Blues in Chicago. John Mayer, gitaar, Pino Palladino, basgitaar en Steve Jordan, drums. Het John Mayer Trio, Gravity.

0: John Mayer Trio, Gravity. Fleetwood Mac nam tijdens een tour door Amerika het album Preaching the Blues op met de gitaristen Jeremy Spencer en Danny Kirwin. Het is een compositie van Jeremy Spencer en hij zingt het zelf ook. Fleetwood Mac, Teenage Darling.
1: Teenage Darling.

Fleetwood Mac, Teenage Darling. Bonnie Raitt nam haar album Road Testers op in het auditorium in Portland, Oregon, met Brian Adams, Bruce Hornsby, Kim Wilson, Jackson Browne en George Marinello. Het is een compositie van singer-songwriter Chris Smither. Bonnie Raitt, Love Me Like a Man.

Bonnie Raitt, Love Me Like a Man. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. James Cotton uit Mississippi was de mondharmonica-speler bij Howlin' Wolf, Muddy Waters en Otis Spann. En toen ging hij verder met een eigen band samen met gitarist Matt Guitar Murphy en pianist Pinetop Perkins. Dit is een opname uit Antone's Nightclub in Austin. James Cotton, Gone to Main Street.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Als mensen van Volumia
3: en Bluff
2: en je mag verder zelf invullen, als ze die standrechtelijk executeren zonder vorm van proces, dan is de wereld en Nederland zelfs op slag een stukje beter geworden.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om met te praten over zaken die als van binnen raakt. De laatste aflevering van Harry's Blues in het jaar 2000. Dat was een vulbewegend jaar. Hij ging op pad met een man in Hatje Amsterdam. En die Amsterdam kent als geen ander, want hij is geboren in de Reestraat, midden in de Jordaan, een van de oudste buurten van Amsterdam. En hij werkt al jarenlang bij de grootste krant van Nederland, als muziekjournalist.
5: Wij volgen Jip Golstein. En iedereen kent Jip Golstein wel in Nederland. Hij is poprecensent van de Telegraaf, maar eigenlijk veel meer als dat alleen. Hij is ook kenner van Amsterdam. En wij gaan nu de Pulitzerbar uit. En wij komen hier. Aan welke gracht komen we hier, Jip?
6: Dit is de Keizersgracht.
5: Ja.
6: Dit is het stuk gracht waarop ik bijvoorbeeld schaatsen heb geleerd.
5: Maar hier stond ook het transformatorhuisje, hè, waar jouw vader, ja, die bij het elektriciteitsbedrijf was.
6: Waar je die lantaarnpaal ziet, daar stond een transformatorhuisje. Daar had mijn vader de sleutel van alle transformatorhuisjes in Amsterdam. Hij werkte bij het gemeente energiebedrijf. En dat ging net van de ploegendienst waar je sleuven moest graven, waar de kabels in kwamen te liggen. Ja. Ging je naar de binnendienst, een groot spookbeeld voor hem, want dan moest hij op kantoor komen, kwam hij op kantoor te zitten. Maar hij had die sleutel nog. En hij gebruikte het transformatorhuisje als fietsenstalling.
5: Ja.
6: En daar spaarde hij 35 cent mee uit, ja, in de maand, mag ik aannemen, in 1952.
5: Ja.
6: Maar mijn broer en ik, die daar elke dag naar school moeten op de fiets, die waren daar zwaar door geïmponeerd, want wij moesten buiten blijven staan om te voorkomen dat we 20.000 voltdoors heen krijgen.
5: Maar dit is dus, dit is de buurt waarin jij opgegroeid bent.
6: We staan hier op de hoek van de Keizersgracht en de Reestraat. En in de Reestraat ben ik geboren in 1945.
5: Zullen we daar eens even heen lopen?
6: Ja.
5: Wat was dat voor een buurt? Was dat een arbeidersbuurt? Ik bedoel...
6: Ja, iedereen was in die tijd dat ik geboren werd natuurlijk even arm. Want het land werd opgebouwd en lag in puin. Dus er waren geen rijke mensen in deze buurt. Iedereen beschouwde zich als arbeider. En als hij het niet was, dan was hij middenstander en verdiende hij nog minder. Want daar had hij een winkel van deze dingen. De winkels die je nu ziet hier zijn ontzettend hip en duur exclusief.
5: Jij zei dat het nu een naam had, hè? En plotseling in allerlei toeristenboekjes stonden. Zo.
6: Ze hebben 9 straatjes die tussen de grachten liggen. Of tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Ofwel tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Die hebben ze de 9 straatjes gedoopt. Die dus allemaal evenwijdig aan elkaar liggen. En dat is een volkomen kunstmatig gevoel. Hier moeten we even stoppen, jongens. Want hier zijn we voor mijn geboortehuis. Ja. Ik ben nummer 17. Op één oog ben ik geboren. Op 2 juli 1945.
5: Dat is een mooie galerie nu.
6: Ja, dat is nu een galerie. Toen was het een hoedenfabriek waar voornamelijk gestoomd werd, want de hoeden werden er niet eens gemaakt. Zo arm was men in de tijd.
5: En daar kwam je naar beneden, dat mooie deurtje?
6: Dit mooie deurtje, daar gaat een ontzettend steile trap naar boven.
5: Lijkt me wel, ja.
6: En je ziet dat er dus maar twee gezinnen kunnen wonen hier.
5: Ja.
6: Dat deden ze er ook. Daar waren we dus behoorlijk exclusief in, want die ruimte was voor één gezin behoorlijk aan de prijs in die tijd. Ja. Dat was luxueus. Ja. Ik heb ooit eens een feest gehad in de Pulitzer waar we net vandaan kwamen. Er kwamen twee mensen uit Groenlo. Die waren daar hier komen wonen.
5: De Achterhoek.
6: Met een speciale regeling mochten ze een huis hier hebben. Die vertelde me dat ze woonden daar met z'n tweeën. En het was ze veel en veel en veel te klein. En Toen ging ik eens uitrekenen hoeveel mensen er in mijn tijd aan hadden gewoond. En toen kwam ik op 27.
3: Ja.
6: Er woonden op 2 hoog daarboven woonden een gezin Hodepijl. En die hadden 3 zoons die 1,5 jaar scheelden. Zo ging dat in de tijd. Een van de zoons moest naar Indonesië. Toen de nieuw uitgeroepen republiek. Om de Nederlandse belangen daar te behartigen. Dus 2 politionele acties nam hij aan deel. Hij kwam terug. En had dus gemoord, verkracht en geplunderd. En was in het algemeen van 18-22 geworden. Dus een behoorlijk grote jongen. Met de kerst nu de straat wordt versierd. Zo was hij toen versierd met de hand. Er stond een grote boog daar aan het begin. En er stond welkom aan onze helden. En Piet Hodepijl die werd geacht zijn plaats in het gezin weer in te nemen. En in het middelste bed van de stapelbed te liggen. Dus er was voorkamertje, tussenkamertje, achterkamertje. Daar groeiden hele gezinnen in op.

0: Wij waren met z'n, toen met z'n vieren. Ik heb nog twee spookachtige pleegzusjes, die, ja. Maar die zijn er later bijgekomen. Hier woonden mijn vader en moeder, mijn kleinere broertje van 2 jaar jonger en ik.
1: Je moest waarschijnlijk verhuizen via zo'n katrol, hè, natuurlijk. Die zie
0: ja,
1: daar ook
0: je werd, werd verhuisd via een katrol. Ja. De buurman van Tweehoog, die had een motor, reed een Harley Davidson. En die motor die ging dus in de winterstalling op zolder. Dat was een evenement in de straat, want daar ging dat luik open.
1: Ja.
0: Er werd geruimd. De motor stond hier. Die bleef de, kon dus hier de, in de zomer kon die dag en nacht blijven staan. Er raakte niemand aan, zelfs maar die motor. Volgende dag, hij stond gewoon op zijn standaard. En volgende dag kwam buurman, als hij dat nodig had, kwam hij weer eens eventjes kijken. Maar in de winter, dus zeg maar half oktober, ging hij naar boven. Nou, dat, was, dat, dat iemand een motor bezat, dat was al een, iets onvoorstelbaars.
1: Hier geboren, nou, hier op school gegaan waarschijnlijk ook, in de buurt.
0: Ja, je kijkt naar de straat uit. Het Betty Asphalt Complex, dat kennen ze zelfs in Drenthe. Hè? Want ze kijken wel eens naar de tv en zien dan Harry Jekkers of zo daar de beesten uithangen. Dat is nou een theater. Dat was, in mijn tijd was dat de Prinsenschool. En dat liepen wij dus elke dag af. Als je die kant opliep, dan ging je dus naar stand. Want die kant ging je naar de Jordaan.
1: Ja.
0: Daar had je zatscholen.
1: Dat was meer...
0: Dat was een stapje...
1: De duurdere mensen.
0: Iets duurdere mensen. Duurder zou ik niet eens durven zeggen. Nee, maar mijn vader en moeder waren ervan overtuigd dat ik dat die kilometer die kant op lopen, dat beter was en mij meer positioneerde voor een functie in de maatschappij dan die 50 meter die kant op en naar de Laurierschool.
1: Ja, ja.
0: Want daar kwam ik alleen maar Jordanus tegen en dat zou nooit goed voor mij kunnen zijn.
1: Nee. Ik weet precies wat dat betekent. Ja. Daarvoor ging ik toen ook niet naar school 6 in Assen, want het was gelukkig vol, maar afgelukkig. Maar ik moest naar school 2 en dat was dan meer de middenstanders in Assen. Het onderwijs was dat toch ook... Dus ja, zoiets zelf geweest.
0: Ja, maar bij jou heeft het geholpen.
1: Nou ja, we moeten toch even... Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, want jij bent dus... Uiteindelijk ben je dus ben je aan een...
0: Ik ben goed terecht gekomen, maar niet dankzij die school. Naar de Lauriergracht. Dan had ik, had ik misschien wel ritmegitaar kunnen spelen bij Jan Akkerman, die erop zat trouwens.
1: Ja, Jan woonde hier ook in de buurt. Ja. Ja. Nee, maar jij bent op een gegeven moment toch in de journalistiek gegaan. En begon, vertelde jij mij zo even, bij het Handelsblad.
0: Ja, dat is hier ook op loopafstand vandaan.
1: En dat het Handelsblad is er inmiddels niet meer. Maar wat voor krant was dat?
0: Het was een liberale krant met een hele lange traditie en nog maar heel weinig lezers. Ja. Toen ik begon te werken in 1962, 2 dagen na mijn 17e verjaardag. Dat was dus, mijn verjaardag is 2 juli en ik begon dus op 4 juli te werken. Toen was het abonneebestand tot 90.000 teruggelopen. Dus dat was vrij treurig. Dus daar hing ook iets overheen van het is een verloren zaak. En alleen de traditie die dus terugliep tot 1680 iets in die buurt of 1700.
1: Ja, dus
0: heel oud. Dat, ik meen dat de oprechte Haarlemse Courant de eerste Nederlandse krant was. Dus de eerste ter wereld. En dat deze iets van 20, 30 jaar later is opgericht. Maar er was dus niks meer van over. Maar er was de traditie of het gevoel voor traditie was nog het enige wat ze overeind hield. En 62 was Nederland nog niet zo wederopgebouwd, zullen we maar zeggen. Dat er werkelijk bestaansrecht nog voor zo'n krant was.
1: En dat is gefuseerd met...
0: Uiteindelijk met de Nieuwe Rotterdamse Courant. En dat is ook na een hele moeizame periode is dat eigenlijk een factor geworden in het Nederlandse leven. Tot de grote 5 kranten, landelijke kranten in het land.

0: Jan Blokker was toen, zat op de kunstredactie en die recruteerde mij als 17-jarige. En zei, ga jij maar de films in de bocht zien. Dat waren de films die draaiden in de bocht van de Nieuwe Dijk. Oh, hij deed Fellini en Ingmar Bergman.
1: Hij deed het,
0: en ik mocht Oswald Kolle doen. Hier wordt geschaterd. Dus zelfs in Rolde heeft Oswald Kolle een rol gespeeld.
1: Ja, blogger-norm.
0: Maar dat was een voor jullie luisteraars, dat was een man in een witte jas. En die wees met een aanwijsstok genitalie aan. En daar moesten wij... zo kon Nederland dus porno, avant la lettre, beschouwen als voorlichtingsfilm. Dat was de truc om de wet te ontduiken. Die films mocht ik allemaal zien. Wat voor mij een zekere aantrekkingskracht had. Niet omdat het porno was, avant la lettre, maar omdat ik een kleine 17-jarige was en een magere. En dus formeel, volgens de letter van de wet, niet in films van 18 mocht.
1: Nee,
0: maar met mijn perskaart mocht dat wel.
1: Ja. En daarna de Telegraaf.
0: Er zit 6 jaar tussen nog.
1: Zit 6 jaar tussen. Ja. Maar laten we gemakshalve er even toe gaan. Want uiteindelijk ben jij dus nu... hoe lang ben jij nu al... Ja, poprecensent vind ik een beetje een raar woord.
0: Ben muziek, ik ook nooit geweest.
1: Nee.
0: Ik ben muziekjournalist.
1: Ja, precies.
0: Ben ik kunstredacteur,
1: ja.
0: Harry.
1: Ja. dat klinkt wel een stuk beter.
0: Ja, maar zo heet de functie. Ja. Dus...
1: Maar in ieder geval, laten we het onder de lichte muziek rangschikken. Want pop vind ik altijd alleen maar populair. En ik denk als je over Steve Earle schrijft, dat je niet direct over populaire muziek schrijft. Maar,
0: waarom, Harry, noemen we het niet rock'n'roll? Zoals jij en ik toch zouden doen. Ja. In de Amerikaanse zin van het woord.
1: Ja, of blues of zo. Of rhythm and blues.
0: Als je ervan uitgaat dat rock'n'roll voor de helft country is en voor de helft blues.
1: Ja.
0: Zoals Elvis al heeft gedetermineerd. Nou, dan zijn we het toch wel voor de rest van ons leven eens.
1: Ja, dat lijkt me ook wel. Maar jij bent dus... Jij was de eerste zo'n beetje hier in Nederland die in een groot dagblad over die muziek schreef.
0: Ja.
1: Denk ik samen, je bent begonnen met Berry Zandschool, met jullie pagina.
0: Hmm.
1: Berry is toen afgehaakt, maar jij doet het natuurlijk, hoe lang is dat nou? 32 jaar?
0: 32 jaar.
1: 32 jaar, ik bedoel, dat is natuurlijk een kleinigheid.
0: Je lijkt zwaar geïmponeerd, terwijl je toch ook wel een mopje speelde in die tijd, geloof ik.
1: Jawel, maar 32 jaar. Kijk, de meeste mensen die gaan dan, dat heb ik vanuit mijn dagblad. Ik was corrector op de provinciale Drentse en Assen, met TSCH natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: De wat oudere journalist die ging dan ineens wat anders doen. Van landbouw naar rechtbank of zo.
0: Die promoveerde.
1: Ja. Zoiets af. Hij werd...
0: Nou, maar dat was in Amsterdam niet anders. Nee, landelijk was het niet anders. Nee. Alle popjournalisten, tussen aanhalingstekens, mogen we nu zeggen. Want we hebben net afgesproken dat we rock'n'rollers zijn. We zaten allemaal bij zo'n krant en schreven voor Luttele 3,5 cent schreven ze dan een stukje op popmuziek in afwachting van hun echte maatschappelijke carrière. Die natuurlijk een grote vlucht zou nemen. Er is één geneticus zelfs in Gert-Jan van Ommen in de business bekend. Maar het minste was wel dat je programma maken bij de VPRO wilde worden. Dus dit was een tussenstation. En jullie zien hier nou zo mijn afkomst. Het zal jullie niet verbazen dat ik het niet als een tussenstation zag, maar ik zag het als een vak.
1: Ja.
0: En dat doe ik dus 32 jaar later. Doe ik dat nog. Als we de Handelsblad meetellen, dan hebben we het over 38 jaar uiteraard.
1: Ja.
0: Van de 55 die ik op deze aarde rondloop.
1: Nou, en dan zie ik jou niet meer naar de rechtbank hier stappen zo, of een sportverslag.
0: Nee, ik vond dat geen promotie.
1: Nee. Ja.

0: Er is natuurlijk ongelooflijk veel over te zeggen. Over 32 jaar popmuziek. Ja, waar moet je beginnen, weet je wel? Wat zou jij er eigenlijk over willen zeggen? Want dat is natuurlijk, het is jouw keuze eigenlijk. Want ik zou natuurlijk nooit alles kunnen. 32 jaar zoveel gezien. Wat is jou daar nou het meest in opgevallen eigenlijk? Of wat trof jou het meeste? Er zijn toch een paar grote gemene delers natuurlijk aan te wijzen in die muziek.
1: Nou ja, ik heb het popmuziek moeten leren kennen via dezelfde gigantische omweg die heel Nederland heeft moeten doen. Wij komen van een Germaanse cultuur die er niet veel gevoel voor heeft. Want onze soort muziek, als ik zo mag generaliseren, die heeft zijn vorm gekregen op een ander continent. En alle nieuwe muziek, ook weer met aanhalingstekens, die deze eeuw, of eigenlijk de vorige eeuw, zijn ontstaan, zijn op het Amerikaanse continent ontstaan. Ja. Dat geldt voor jazz, dat geldt voor blues, dat geldt voor de country in de vorm zoals die nou heeft gekregen. Dus het is daar een smeltkroes en een mengvorm die nooit hier had kunnen ontstaan. Want alle landen hadden hun eigen cultuur, hun eigen muziek, hun eigen gevoel voor ritme en hun eigen instrumentarium niet te vergeten. En pas in de smeltkroes aan de open kant heeft het allemaal zijn vorm gekregen.
0: Ja, dit is nu zo'n Nederlandse golf, hè? Ja. Ik bedoel, de Romeinen zeiden vroeger altijd al van dat er... Nederland heeft weinig traditionele muziek natuurlijk. De Romeinen zijn al Frisia non cante.
1: Ja,
0: in Friesland zingen.
1: Nee. We hadden de Driekersman.
0: Ja, maar ik bedoel, in Amsterdam had je een beetje een soort van Amsterdamse zin.
1: En die Driekersman hebben wij geëxporteerd.
0: Ja.
1: Naar Texas.
0: Ja, ja. Vind jij het waar, dit hele Nederlandse gedoe tegenwoordig?
1: Ja, Nederland is,
0: volume,
1: je hebt het in gradaties natuurlijk. Als mensen van Volumia
0: en Bluff en zo, dat is toch allemaal niks?
1: En Bluff. En, je mag verder zelf invullen. Als ze die standrechtelijk executeren, zonder vorm van proces, dan is de wereld, en Nederland zelfs, op slag een stukje beter geworden.
0: Ja, ja precies.
1: Maar normaal,
0: ja.
1: En Skik,
0: ja.
1: En...
0: En de dijk kun je
1: en Rowan Heesen.
0: En de dijk.
1: En de dijk. Ja. Die zou ik toch niet graag missen.
0: Nee, die zou ik ook niet graag missen. Nee, precies. Dat is dan ook. Maar die hebben het dan ook weer afgekeken van waar jij het net over had. Van,
1: uiteraard, dat zijn rock'n'rollers.
0: Dat is wel in hun eigen dialect of in Amsterdam. Of, maar dat, ja, precies. Dat wil ik even horen.
1: Volumia zijn studenten die verdwaald zijn in de rock'n'roll.
0: Ja, en de kast is gewoon, die hebben het al op 10 maal met een andere naam geprobeerd en eindelijk succes gehad. Dat was gewoon een top 40 band natuurlijk.
1: Ja, nou ik gun het ze van harte.
0: Met alle respect.
1: Siep zal een hele goede Vegan spelen in 2030 op het Amsterdamse toneel.
0: Ja.
1: Maar dat maakt hem nog geen rock'n'roller.
0: Nee, met alle respect. Het zijn aardige jongens, maar...

0: En dat deed je wel, en dat deed je bijvoorbeeld een rollen niet, hè? Dat is ook zo'n kroon. Nee.
1: Zullen we even oversteken hier? En, we staan hier voor de Westerkerk in Amsterdam. De voet van de, letterlijk aan de voet van die oude Wester. Ja, en daar zie je het huis waar Nico Terlinde zijn ambtswoning is geweest. De man van het verhaal gaat.
2: Van de Bijbel, ja. Die de Bijbel opnieuw injectie heeft gegeven.
1: Ja, zijn voorganger heeft mij gedoopt in deze kerk. Waar dus ook al oranjes worden gedoopt. Maar bij mij was het de laatste keer dat ik in de kerk was.
2: Maar het is wel een mooie kerk natuurlijk.
1: Het is een hele mooie kerk. Er staat een prachtige kroon op. Die is aan de stad geschonken. Want die toren heeft zonder kroon is gebouwd. Die hebben we in de vorige eeuw gekregen van Maximiliaan van Oostenrijk. En een tragische figuur die het heeft geschopt tot de keizer van Mexico.
2: Ja.
1: En daar is
2: de Habsburger ook.
1: Ja, daar is hij geëxecuteerd voor zijn goede gedrag. Hij werd echt gevraagd of hij de troon wilde bezetten en hij heeft het daarbij moeten laten. Overigens zijn ze nou in Mexico City ontzettend sentimenteel over Maximiliaan. Maar zo gaat het met vele dictators en omhooggevallen monarchen.
2: Is dit nog een kerk, Jip?
1: Het is nog steeds een kerk.
2: Er worden diensten ingehouden.
1: Er worden diensten ingehouden en als daar aanleiding toe is en er is een statiebezoek en de gast geeft de wens te kennen om een bijzondere kerkdienst mee te maken, dan zorgt het Huis van Oranje dat het in dit plaatsvindt. Beatrix is hier ook getrouwd uiteraard, zoals je weet.
2: Hij is nog niet ten onder gegaan, de secularisatie.
1: Ja, ten onder gegaan, zoiets, dat breek je natuurlijk niet af. Dus hij is spiritueel gezien misschien wel ten onder gegaan, maar het gebouw is van stenen, dat blijft staan. Ja. Breek je natuurlijk niet af, dus hij is spiritueel gezien misschien wel ten onder gegaan, maar het gebouw is van stenen, dat blijft staan. Ja.

0: Waar staat, nee, uiteraard.
1: Een beetje clever club.
0: Ja, maar dat geldt zelfs voor de 12 discipelen al. Ik zou niet graag 40 jaar door de woestijn trekken met 12 kerels. Nee. Maar voor mij is dit geen spiritueel plein uiteraard, maar een zeer fysiek plein. Dit is het plein waarop ik voetballen heb geleerd.
1: Wat is dat daarvoor?
0: Dit stukje, als je in de lengte speelde. Nee, dat was van dat soort steentjes. Dus niet die mooie cobblestones die we nu hebben. De kinderhoofdjes, die heel decoratief zijn, maar niet tot het oorspronkelijke. Dan voetbalden we hier. En als we met een hele ploeg zaten, hier om het hoekje. Dus precies op dit punt.
1: Daar is hier waar, nog voetbalden.
0: Ironisch genoeg nu het Nederlands homo-monument staat. Dat is dit. Deze roze driehoek van graniet.
1: Ja. Ja, Ignas van Sweet wel blij mee zijn. Ja. Maar welke club ambieer je dan als je hier speelt?
0: Als je hier
1: Amsterdam heb je natuurlijk veel clubs. Hè? Je had Volenwijkers,
0: Er is een tijd geweest DWS, dat wij vier eredivisieploegen hadden.
1: En Ajax uiteraard.
0: Ajax, Volenwijkers, DWS en Blauw-Wit. Deze buurt die was niet zozeer neutraal, maar je kon je eigen favoriet kiezen. Want het centrum stond natuurlijk. Het centrum was hier al een soort New York. Dus heel sophisticated, zou ik maar zeggen. De Spandammebuurt was voor DWS. De stadionbuurt, Amsterdam,
1: het
0: oude zuid, dat was blauw-wit. Ja. Ajax was veelal oost, dus je moet je voorstellen dat voordat Ajax wereldberoemd werd, hadden ze natuurlijk geen algemene Amsterdamse steun. Er was wel een vage trots en we hielden
1: er meer van. Noord?
0: Ja. Polenwijkers is noord, dus ook zeer streekgebonden. Maar ik was een echte Ajax-iet. Ik was een met mijn vriendje Fonsi Stoffels, die het nog tot het eerste van PEC Zwolle heeft gebracht. En als een van de eerste in Amerika heeft gevoetbald bij de Dallas Tornadoes. Ironisch genoeg. En dan hebben we het over begin 60 jaar. Dus voor het,
1: Joop Stoffel?
0: Fons Stoffels.
1: Fons Stoffels. Joop Stoffel was ooit...
0: Fonsi die woonde hier om de hoek, waar we net vandaan zijn gelopen. En hij en ik hebben besloten dat we op onze zevende dat we Ajax-fans waren. In de hoop dat onze ouders daaraan gevolg zouden geven door ons daar überhaupt mee naartoe te nemen. Wat in mijn geval niet gebeurde, maar in het zijne wel. En ik mocht vaak met zijn vader mee. Dus ik heb het Ajax gezien van Arend van der Wel.
1: Precies. En Rinus Michels waarschijnlijk nog als spits.
0: En Rinus Michels als spits zien spelen. En meegegaan naar Heerenveen in 1950 als vijfjarige, waar de rampwedstrijd gebeurde. Ajax 5-1 voor, 20 minuten voor het einde. Ja. En afgeslacht met 6-5.

0: Ja, onlangs Fappen de Haag interviewd en daar zagen wij nog heel triomfantelijk in die kamer. Zagen we die.
1: Ja, dat is een hoogtepunt uit het geschiedenis van Heerenveen. Ja. En een klein dieptepuntje, een van de weinigen uit het geschiedenis van Ajax. Ja. Want Ajax werd kampioen dat jaar.
0: Ja. En blauw-wit hoor ik vaak zeggen, dat was een hele populaire vereniging in die tijd in Amsterdam.
1: Nou ja, toen Ajax...
0: Met Ajax en zo. En
1: ja, ja, ja. Maar daar ging ik ook veel naartoe, naar het Olympisch Stadion. Omdat je daar double headers ook had, hè. Dat DWS en blauw-wit alle twee thuis speelden. In het, toen het beroepsvoetbal dat was ingevoerd in 1955. Maar dat, toen Ajax dus werkelijk wereldroem begon te werven, toen was er natuurlijk sprake van werkelijke jaloezie. Dat ging gepaard natuurlijk met de totale tenondergang van de andere clubs.
0: Ja.
1: Want zoals we nu natuurlijk weten, nu alles zo gecommercialiseerd is. Één eredivisieclub voor een stadje zo klein als Amsterdam is wel voldoende, commercieel gezien.
0: Hoeveel mensen wonen er eigenlijk? Nou, helemaal niet zo gek veel. Dan,
1: 750.000 ongeveer.
0: Ja, kijk eens aan.
1: Dat, maar alle mensen die hier illegaal wonen, die wil jij niet voor het ontbijt hebben, Harry.
0: Ja, maar jij houdt wel van deze stad.
1: Ik ben dol op deze stad. Ik ben hier geboren en getogen en ik ben er alleen maar weg geweest. Omdat ik beroepshalve in het buitenland moest wonen.
0: Ja.
1: En dan nog maar heel kort. En als het aan mij lag, zo kort mogelijk. Ik heb een paar maanden in Stockholm gewoond. Ik heb een paar maanden in New York gewoond. Een paar maanden in Los Angeles gewoond.
0: Ja, dat kan geen kwaad.
1: Nee, dat kan geen kwaad. Maar dat had voor mij ook niet veel langer hoeven duren.
0: Nee, nee. Is Amsterdam nou ook eigenlijk... Ja, het is natuurlijk... Ik vind dat het heel erg veranderd is. Niet qua stad en gebouwen en dergelijke. Dat valt nog wel mee. Maar ik vind het wel als populatie natuurlijk wel enorm.
1: En ik vind het ook... Nee, Amsterdam is altijd een trekpleister geweest. Waarbij provincialen, net zoals immigranten in de Verenigde Staten... in anderhalve generatie worden ze Amerikaan.
0: Ja.
1: En zo wordt iemand die zich naar Amsterdam laat transplanteren... Die wordt in anderhalve generatie Amsterdammer. Alleen hij neemt er vast een voorschotje. En gedraagt zich als boerenzoon zo Amsterdams mogelijk. Maar mensen als jij, die kan je niet zomaar transplanteren. Benny Jolink heeft hier gewoond. En die heeft er een idee aan overgehouden dat Amsterdammers totaal onbetrouwbaar zijn.
0: Ja,
1: daar bedoelde niet mee. De provincialen zoals hij.
0: Ja, ja, ja,
1: die het wel dachten gemaakt hebben.
0: Ja, precies,
1: waar hij dacht dat
0: precies,
1: het niet gemaakt
0: precies,
1: had.
0: Ja. Nee, ik heb de ervaring dat de echte Amsterdammers eigenlijk hele leuke mensen zijn.
1: Ja, dat vinden wij zelf ook natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen als Jules Deelder en Gerard Cox hier op een terras zitten en de tram voorbij horen scheuren. Dan kijken ze elkaar meewarig aan en zeggen, er gaat weer zo'n tram vol met Amsterdamse humor. Want zij worden er niet heet of koud van.
0: Nee, maar de stad als hier is natuurlijk een prachtige stad. Daar zou ik me wel in kunnen vinden. Zo. Ik bedoel... Het is mij iets te druk, maar ik bedoel...
1: Ja, maar het is maar net waar je vandaan komt. Jij zal hechten
0: aan... Ja, maar ik heb niet zo'n een hekel aan de echte Amsterdammer, weet je wel.
1: Nee, maar jij zal hechten aan dingen als een horizon kunnen zien.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: In je dagelijks leven, omdat jij daar bent opgegroeid, vind je dat dat erbij hoort. Ja. Je hebt het straat gezien waar ik opgegroeid ben. Ik heb dus nooit verder weggekeken dan 5 meter in mijn jeugd. En heb dat nooit als benauwend gezien. Ik ben juist weer geïmponeerd als ik naar een waddeneiland ga... En überhaupt naar de horizon kan kijken. Ja. Maar nu ik de wereld heb rondgereisd, heb ik zoveel horizons gezien. Dat een avondje bij Ischa Meijer op zijn huis hier in mijn geboortestraat. Waar ik geen 5 meter weg kon kijken. Dat vond ik alweer een intellectuele stimulans als het raam open ging.
2: De muziek die als draait weer in het gesprek met Jip Golstein, muziekjournalist bij de Telegraaf, die was uiteraard van Johnny Jordaan, hoe kan dat ook anders, bij ons in de Jordaan. Van Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, Rockin' Chair van Jerry Jeff Walker, van de dubbel LP A Man Must Carry On, These Boots Are Made for Walking, duet van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, A Satisfied Mind van Lucinda Williams. We gaan verder in Harry's historie en daarvoor gaan we naar een klein dorpje op het Drentse platteland met een kroeg.
0: Het is nacht, het is stikdonkere nacht. Oftewel, het is hartstikke donker en wie loopt hier in de regen? Maar waar lopen wij, luisteraars? Kom wel een quiz winnen. Wij lopen hier op een kruispunt tussen... De ene kant is de Amerdiek, of ook wel de Holterweg genoemd. En de andere kant, dat is ook de Holterweg, maar die giet richting Hooghalen. En aan de andere kant kun je rechts hier kun je een grol. En weer neemt wie erop, kun je deur naar IKH. En hier is het inmiddels toch wel fameuze café De Amer. Het bruincafé De Amer gelegen. Hier een prachtige meander van de... Van Dame Diepie. En Ame, dat is eigenlijk een doorwaardbare plek, hè? In A. Een A, dat is een riviertje, net zoals een E een riviertje is. En Café de Ame, dat wordt bestuurd door Ab Slichter en zijn vrouw. En dat is eigenlijk een heel beroemd café geworden. En wij wilden eens even kijken of we daar ook naar binnen kunnen. Want hier wordt al 10 jaar lang hier gelachkamerconcerten wordt gemaakt. En dat is begonnen in het oude café van Aap. Dat helemaal vol stiep met allerlei snuisterijen. Eigenlijk zo vol dat je er haast niet meer bij kunt. En de eigenaar die zet net een paar poorten neer. Hallo Aap.
3: Daar.
0: Nou, dank je. Om eens even het interieur te beschrijven. Hier staat een prachtige oude contrabas en hele mooie een viool, een mandoline, een balalaika, een banjo, een harpsichord of een citamera, een tamboerijn, al accordeon, alle hoorns. En daarnaast een heel koppel cd's, allemaal foto's van mensen die hier gespeeld hebben. Nou, dan heeft de afdeling Wild, daarboven zit Igor en Vos en zo, wat hier allemaal scheurd is. Vroeger zaten Albert en Albert hierin, er waren alle mensen, en die hebben dat café aan Aap en Ineke verkocht. En je kunt wel zeggen dat deze mensen iets aparts neerzet hebben. Daar bij het kabinet, daar zaten de mensen te spelen, de muzikanten, want we praten over de muziek die hier gemaakt werd. En het publiek staat zo vlak voor je, dat ze eigenlijk haast wel kunnen ruiken als je tanden niet poest hadden, 's morgens, weet je wel. En ik heb hier ook 3 keer mogen spelen en dat was toch wel iets heel apart. En die mensen, alles ging dan nu de tafel die zo, en er werden dan stoelen neergezet. Mocht ook niet gerookt worden en niet gedronken. En dan werd hier gewoon muziek gemaakt. Nou, mensen die hier in het begin kwamen, die zie je nou wat minder. Daar B. Heeg is hier begonnen. En ook, kijk, daar heb je nog een hele mooie foto. Dat is ook een heel belangrijke man geweest hier. Robert Lee Burnside. Van het Fat Possum label. Hè? Een echte Mississippian. Een van de geweldige. Een van de allerlaatste nog. Met een hele originele sound. Robert Lee die is hier geweest. Nou, je hebt hier... Hans Tezink, de man uit Ween, die ook over de hele wereld Ian Matthews, Eric Taylor, allerlei mensen uit Amerika, uit Engeland en uiteraard uit Nederland. Battlehouse, Fredje Reining. Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar het is eigenlijk een... kijk, dat is een mooie foto van Huub van der Lubbe. Hier ook... Door een bezoek aan mij en een fietstocht naar Aam hier plotseling ook terechtkomen is als optreden artiest, weliswaar met een piano en een bas. Maar dat is hier ook allemaal gebeurd.

0: Nou, hier Michael de Jong, die is hier eigenlijk ook begonnen. Zo kun je dat al min of meer zeggen. En dat is al... Ja. Dat is inmiddels al 10 jaar geleden, Naab, hè?
1: Ja.
0: 10 jaar. 91. 10 jaar gelachkamerconcert. En nu, tegenwoordig, hebben we de boel... Is Aap toch op tot de conclusie gekomen dat dit misschien toch wel wat te klein was. En die heb met Roel en in Noeste samenwerking met enkele andere mensen die dat leuk vonden, heeft hij de deel, waar vroeger dan in zo'n alle boerderij het feest stond en zo, die heb je helemaal opgeknapt. Tot een mooi zaaltje waar dus 100, en als het heel druk is, misschien 110 of 120 heen kunnen. En met alle voorzieningen van dien. Met een mooi podiumtje erin, het licht. En het mooie is, de mensen die komen van her en der. Toezie staat hier. De toiletten, die bent hier ook. Die hebben Aap nog even mooi bijgebouwd. Kijk, wat je ook nog even kunt zeggen is dat wij hier die laatste cd opgenomen hebben. En dan kun je nou zien dat hier Barry Hay meedeed en Benny Jolik, Daniel Loos, Huub van der Lubbe en Tineke Schoenmaker. Nou, kijk, hoe dan niet. Kijk, hier ben mensen nou even wat aan het inrichten. Maar je hebt hier ook nog hele mooie houtskooltekening van diverse mensen. Hier Little Ed van de Blues Imperials uit Chicago. En de expositie staat er nog iets. En je hebt hier dus, kijk, een prachtig nieuws. Een mooie bar hebben ze erin gezet. En je hebt hier... Ja, het is een prachtig mooi zaaltje waar Aap dan af en toe ook wel partijen hebben. En kijk, mooi accordeon. Ja, er zijn nu mensen bezig die willen gaan voorlichting geven, neem ik aan. Maar zo ziet het er hier uit. Een hartstikke mooi gebeuren. En ik heb al eens tegen Aap gezegd, je moet eigenlijk niet te bekend worden, want anders gaat de magie weg. Want het is echt een magische plaats eigenlijk en mensen, al de artiesten die hier spelen, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, die mogen hier allemaal echt heel graag spelen en het is ook een heel dankbaar publiek, moet ik zeggen. En het is eigenlijk heel uniek wat hier gebeurd is. Het is ook niet commercieel opgezet. De mensen houden van wat ze doen en het is een enorme goede familie. En het blijkt toch vaak dat als dingen commercieel worden, dat het te vaak qua sfeer niet op vooruit gaat. Zie je het grote stadion van Ajax en zo. De meer was gezellig en er was nog een vereniging. En nu in dat grote ding, daar is het al een stuk minder. En dat is met de muziek toch ook vaak een beetje zo. Ik bedoel, ik vond Paradiso in het begin ook leuker als dat het nu is en zo. Maar dit is eigenlijk een geheimtip en ik zal zeggen, dat moet maar zo blijven. Dat moet niet weg. Aap die zei al, ja, hoe lang kan ik naar de deur gaan? Want Aap is ook 61, 62. En aan een ander overdoen. Ik zeg, nou, dat moet je toch maar... Je moet zo lang mogelijk volhouden. Ik zeg, want wat jullie erin bracht hebt, dat is iets wat... Wat als iemand anders gaat doen, zomaar weg kan wezen. En dat is iets... toch iets magisch. Maar ja, dit is hier natuurlijk... zo'n juke joint, dat was eigenlijk wel heel erg hard. Er stond misschien een jukebox in en zo. En dat was... Niet één toneeltje en geen goede installatie. Maar je zou, wat je wel kunt, wat wel de overeenkomst is, dat het allebei zomaar op het platteland is. Zo ergens in de wildernis, zou ik maar zeggen. Weet je wel, de boondocks. En dat is wel heel bijzonder, want wie verwacht nou in Amen, dat is een buurschap. En daar woont misschien, hoeveel volk zal er wonen? 100? Vast niet meer. Nou, dat verwacht je hier gewoon niet. Dat mensen hier naartoe trekt. En mensen komt allemaal overal vandaan. En Aap die kreeg ook de meest vreemde telefoontjes ook van mensen die informeerden. En het is eigenlijk een hele goede plek op de wereld.
2: De muziek die als draait weer in de Amer, over de Amer, die kwam van Hotel Grollo, de laatste cd van Harry Musquet van QB and the Blizzards. Een stuk van Huub van der Lubbe van de Dijk, Niemand in de Stad, Nobody in This Town. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Met vandaag een flinke scheut jazz eigenlijk in de blues. De jazz van Louis Armstrong met de Basin Street Blues uit 1926. Drie versies daarvan. Verder werk van Dave Alvin, Stacy Mitchart, van Edwin Java, Amanda Shires, een neef van Little Feet, Samantha Fish, maar weer begint met Shemekiah Copeland. Zij heeft een nieuwe single gemaakt samen met Kenny Wayne Shepherd. Hit 'em back!

Ja, ze kennen elkaar eigenlijk al van jongs af aan. Kenny Wayne Shepherd en Shemekaya Copeland, de dochter van Johnny Copeland. En ze hebben in dit geval samen een single gemaakt. Nog geen cd, misschien dat die er nog wel van komt. Maar dit is als single uitgebracht in Amerika, Hidden Back. Samantha Fish, een gitarist, een geweldige gitarist, die al een jaar of tien bezig is, denk ik. En die nou een nieuwe cd maakt, heeft ook met mensen die ook uit die gitaarwereld komen, zou bijna kunnen zeggen, met John Freese van Guns N' Roses. En Martin Kiesenbaum, dat is de producent, die trouwens ook Lady Gaga en Sheryl Crow en zo produceerd heeft. Die heeft er echt wat nieuws van gemaakt met Samantha Fish. De cd die heet Faster en het nummer is Better Be Lonely.

Samantha Fish van de nieuwe CD Faster, Better Be Lonely. We blijven in Amerika, we gaan naar de North Mississippi All-Stars. De band van Luther en Cody Dickinson. Dat bent weer de zoons van Jim Dickinson, bekende zanger en producent. Ben er al een jaar of 25 denk ik bezig. Dit is hun 13e CD denk ik al met al. De CD Set Sail. En door van eigenlijk het titelstuk, maar dan het eerste deel door van Set Sail Part 1.